0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. De 13 Vlaamse hogescholen tellen bij de oktobertelling samen meer dan 174.000 studenten. En dat zijn er 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd groeide het aantal studenten zelfs met bijna 22%. Vooral de graduaatsopleidingen blijven sterk groeien, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
2: Het is een relatief nieuwe type van opleiding. Er zijn heel wat studenten die uitstromen vanuit het secundair onderwijs en die kiezen voor deze graduaten. Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten, bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
1: Ook de stemopleidingen hebben meer studenten. Omgekeerd zitten er net minder studenten in de lerarenopleiding en er zijn ook minder inschrijvingen van studenten die ouder zijn dan 25. Defensie in ons land gaat de marinebasis van Zeebrugge beter beschermen met 3 extra onbemande vaartuigen. Die moeten de basis beschermen tegen onderwaterdreigingen. Ze vormen een soort mobiele onderwaterbarrière om de toegang tot de kades af te sluiten. Aan de oppervlakte zijn er al beveiligingsmaatregelen om de marinebasis te beschermen. Naast het gebruik voor bewakingsdoeleinden kunnen die onderwaterdrones ook zeemijnen opsporen en lokaliseren. Gisteren en vannacht hebben Rusland en Oekraïne wederzijdse aanvallen uitgevoerd. Bij een raketaanslag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens Oekraïne heeft Rusland gisteren opnieuw 6 energievoorzieningen bestookt, ondanks een oproep zondag om dat niet langer te doen. Oekraïne zegt zich daaraan te willen houden en zou nu Russische datacentra in het vizier nemen als mogelijke doelwitten. Hier en daar nog kans op wat motregen, zachte minima rond 12 graden. De dag begint straks grijs met ook nog kans op wat regen. Later krijgen we opklaringen, al is er eigenlijk de hele dag nog wel een bui mogelijk hier en daar. Het is wel erg zacht voor de tijd van het jaar met maximaal tot 22 graden overdag. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze beklaar.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens.

0: Caroline François.
1: Sommige jongeren twijfelen of een situatie wel erg genoeg is. Ze denken dan, overdrijf ik niet? Is het wel zo erg? En dan is het juist zeker goed om erover te praten. Sommige jongeren zijn ook echt bang voor de gevolgen. Wat als ik erover spreek? Gaat hun thuissituatie ineens veranderen? En juist dan kan het helpen om er met iemand over te spreken die anoniem is van op een afstand, die je ook niet hoeft te zien.
0: In 2025 werden er meldingen gedaan over ruim 11.000 kinderen. Die cijfers komen van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. De Congolese ex-president Joseph Kabila sluit zich bij de rebellen aan in Oost-Congo. Hij wordt de leider van een nieuwe politiek-militaire beweging die gelinkt is aan de M23-rebellen. Het Front pour la Refondation de la Nation, kortweg het FRN. Die beweging werd voorgesteld in Goma in Oost-Congo. En het is een verzameling van verschillende groepen die nu samen willen strijden tegen het Congolese regeringsleger.
2: Le Front pour la Refondation de la Nation a pour mission de fédérer et coordonner toutes les forces de résistance afin de mettre un terme à la tyrannie par tous les moyens, y compris la force.
0: Een bundeling van krachten tegen de tyrannie en daarbij willen we alle middelen gebruiken, ook geweld, zei een woordvoerder. In Oost-Congo, aan de grens met Rwanda, woedt al jaren een bloedige strijd tussen het Congolese regeringsleger en de door Rwanda gesteunde rebellen van M23. In de Verenigde Staten is een dode gevallen in een pretpark van Six Flags in Atlanta. Volgens getuigen viel er een man uit een rollercoaster. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voordat hij op de grond terechtkwam. Ook de politie bevestigt dat er een dodelijk slachtoffer is, maar meer info over de reden van het ongeval kon de politie nog niet geven. De attractie waar het gebeurde is op het hoogste punt 60 meter hoog en bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De komende uren nog kans op wat regen of motregen, zachte minima rond 12 graden. En straks begint de dag ook grijs met kans op wat regen. Later krijgen we dan opklaringen, maar hier en daar is ook altijd nog een bui mogelijk. Blijft wel erg zacht voor de tijd van het jaar, tot 22 graden straks. Fijne nacht nog of fijne ochtend, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De bijkomende besparingen bij VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gisteravond gezegd in Ter Zake. De publieke omroep moet de komende jaren zo'n 10 miljoen extra besparen. De vakbonden en de directie wilden samen met vertegenwoordigers uit de cultuursector naar de minister gaan om opnieuw te onderhandelen over die besparingen.

0: besparingen. Maar dat zal dus niet gebeuren, zegt minister Van Agter.
1: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, ja, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 2029. Dat is de oefening waar we voor

0: studenten. Dat zijn er 3% meer dan vorig jaar. En op 5 jaar tijd groeide het aantal studenten met ruim 31.000. De STEM-opleidingen met wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde hebben meer studenten. En ook de graduaatsopleidingen blijven sterk groeien, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
1: Het is een relatief nieuwe type van opleiding. Er zijn heel wat studenten die uitstromen vanuit het secundair onderwijs en die kiezen voor deze graduaten. Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten, bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
0: Er zitten wel minder studenten in de lerarenopleiding en er zijn ook minder inschrijvingen van studenten die ouder zijn dan 25. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis ging het om een succesvolle aanval. Maar Saoedi-Arabië zegt dat de ballistische raket tijdig werd onderschept. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Amerikaanse acteur Artie Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is overleden. Hij was 34. De acteur had cerebrale parese, dat is een bewegingsstoornis die het gevolg is van een hersenbeschadiging. Mitty zette zich tijdens zijn carrière erg in voor meer inclusie en een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in de acteerwereld. Over zijn doodsoorzaak is niets bekend. En het weer dan nog. De ochtend start grijs met mogelijk wat regen. In de loop van de dag wel opklaringen, maar toch misschien nog een bui. Temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting 2 kinderen die opgroeien in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Maar slachtoffers praten er niet makkelijk over, zeker niet als de dader iemand is die ze goed kennen uit hun directe omgeving. De hulplijn Nu praat ik erover lanceert een campagne die kinderen en jongeren wil aanmoedigen om hulp te zoeken, zegt Caroline François.
3: Sommige jongeren twijfelen of een situatie wel erg genoeg is. Ze denken dan, overdrijf ik niet? Is het wel zo erg? En dan is het juist zeker goed om erover te praten. Sommige jongeren zijn ook echt bang voor de gevolgen. Wat als ik erover spreek? Gaat hun thuissituatie ineens veranderen? En juist dan kan het helpen om er met iemand over te spreken die anoniem is van op een afstand, die je ook niet hoeft te zien.
2: Vorig jaar werden er meldingen gedaan over ruim 11.000 kinderen. De cijfers komen van het Vlaams Expertisecentrum en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen 174.000 studenten. Het

2% meer dan vorig jaar. Toch zitten er minder studenten in een lerarenopleiding. Wel aan het groeien zijn de STEM-opleidingen met wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde. En ook in de graduatie.

0: voor studenten, bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
1: De bijkomende besparingen bij VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Agter gezegd in Ter Zake. De publieke omroep moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen, bovenop de meer dan 16 miljoen die eerder al opgelegd was. De vakbonden en de directie wilden samen met vertegenwoordigers uit de cultuursector naar de minister gaan om opnieuw te onderhandelen over de besparingen. Maar dat zal dus niet gebeuren, zegt minister van Agter.
2: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 2029. Dat is de oefening waar we voor stonden. Die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan, wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
1: Van Agter kijkt voor mogelijke besparingen onder andere naar de exclusiviteitscontracten van schermgezichten en de grote sportcontracten voor bijvoorbeeld voetbal en wedstrijden op het circuit van Francorchamps. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een droneaanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis proberen de macht over te nemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was 34. Mitty was vooral bekend van de serie Breaking Bad. Die gaat over een chemieleraar die drugscrimineel wordt. R.J. Mitty speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage. Hij had in de serie en in het echte leven cerebrale parese, een bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door hersenbeschadiging. R.J. Mitty zette zich in voor meer inclusie en een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in de acteerwereld. Waaraan hij overleden is, is niet bekend. Meestal zwaar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui. Wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E40 van de kust naar Gent is bij Aalter de weg volledig versperd door een ongeval. Je staat er stil vanaf Beernem. Verlaat de snelweg in Beernem. Volg de omleiding tot oprit 11 in Aalter, waar je de snelweg weer kan oprijden. Of van Brugge naar Antwerpen of Gent rij je om via de E34. Op de binnenring rond Brussel vertraag je al in Jette. Daar is net een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En het gaat er langzaam vanaf Selik.
4: Vlaanderen vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
8: Goedemorgen, we zijn weer op post met een normale programmatie, maar wel nog altijd met abnormale goede artiesten. En daar reken ik Adele bij. Welkom.

0: Set Fire to the Rain van Adele. Goedemorgen Jasper.
1: Hey, goedemorgen.
0: Veel verschillende koppen op de voorpagina's van de kranten vanochtend.
1: Ja, de Morgen stelt zich de vraag, escaleert de oorlog in het Midden-Oosten nog verder? De Standaard, opvallend minder 18-jarigen kiezen voor de lerarenopleiding. De Vlaamse regering zet miljoenen voor ArcelorMittal on hold, dat kopt de Tijd. Hacking verstoort de levering bij Delhaize en Albert Heijn, dat staat voor aan het laatste nieuws. En dan de huizenprijzen. Een huis in Vlaanderen kost gemiddeld al bijna 400.000 euro, kopt het Nieuwsblad. In Antwerpen is dat 435.000 euro, dat staat dan vooraan Gazet van Antwerpen. En in Limburg is een huis in 5 jaar tijd 30% duurder geworden, dat kopt het Belang.
0: En je hebt ook eens gesnuisterd in de Franstalige kranten?
1: Ja, want de Waalse regering heeft de begroting afgeklopt, bonus tax et cachotterie, koopt de L'Avenir, een jobbonus, belastingen en geheimen. Een jobbonus om de hervorming van de wegenbelasting te compenseren, dat schrijft La Déage. La Libre heeft het over een wegenvignet, aanpassing van de successierechten. En ook grote schoonmaak bij de gemeente, schrijft La Meuse, want minder gemeenteraadsleden en schepenen.
0: Ja, na 7:30 komt Dorian de Meus langs, hoofdredacteur van La Libre, over de federale onderhandelingen en natuurlijk ook die Waalse begroting.

0: Here's where the story ends van de Sundays. Jasper, de bijkomende besparingen bij VRT, die zijn niet meer onderhandelbaar. Dat is wat Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gisteravond heeft gezegd na die staking hier bij VRT.
1: En die was gericht tegen de extra besparing van 10 miljoen euro die de Vlaamse regering de VRT heeft opgelegd, bovenop de grote besparingen van de vorige jaren. En tijdens de staking hadden de vakbonden aangekondigd dat ze samen met de directie naar het kabinet van de minister van Achter wilden trekken om de besparingen opnieuw op tafel te leggen. Maar zij zei gisteren in Ter Zake dat de bedragen vast liggen.
2: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 2029. Dat is de oefening waar we voor stonden. Die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan, wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
1: En de VRT is trouwens niet bij de duurste openbare omroepen van de Europese Unie. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ongeveer 44,5 euro per Vlaming. Maar volgens Van Achter moet ook een grote publieke organisatie zoals VRT haar steentje bijdragen om de Vlaamse begroting op orde te krijgen.
2: We hadden dat natuurlijk liever anders gehad, maar de situatie, de inkomsten zijn wat ze zijn en dus moeten we met z'n allen die oefening doen. En je kan niet van heel de Vlaamse overheid vragen om scherpe keuzes te maken en dan één grote publieke organisatie daar volledig buiten houden. Maar het is een lastige oefening, dat snap ik. De VRT heeft al besparingen gedaan in het verleden, heeft ook al middelen bijgekregen. Ik weet dat het niet prettig is, maar het is ook een grote oefening en iedereen zal daar dan wel zijn steentje moeten aan bijdragen.
0: Mm-hmm. Waar moet de VRT volgens de minister dan besparen? Welke suggesties doet zij?
1: Wel, een van de pistes is dat de VRT kritischer omgaat met grote sportcontracten, zoals voetbal of Formule 1.
2: Voor de Vlaming is het natuurlijk belangrijk dat hij die sporten kan zien op televisie. Of dat dan nu op VTM Play of VRT is, is dat dus minder belangrijk. Maar VRT heeft natuurlijk zijn heel belangrijke rol op vlak van sport. En als vandaag de Belgian Cats zo populair zijn, dan is dat niet alleen omdat zij heel goed basketten, maar ook omdat de VRT aandacht geeft aan vrouwenbasketbal. Maar de rechten, de sportrechten, zeker in het voetbal, of bijvoorbeeld Francorchamps, die zijn heel duur. En dan vragen we aan de VRT om daar kritisch naar te kijken.
1: En ook de exclusiviteitscontracten liggen op tafel, zei Van Achter. Entertainment moet mogelijk blijven op de openbare omroep, zolang het aanbod voldoende onderscheidend is, vindt de minister.
0: Dankjewel, Jasper.

0: Sofrimento.
1: De ochtend.
0: Na de verwoestende overstroming eind augustus is Nepal zondagochtend weer opgeschrikt door een vloedgolf. En het land was verre van hersteld. Meer dan 1400 doden vielen er deze zomer. Van duizenden mensen is nog altijd geen spoor. En nu dit. Een nieuwe overstroming door een aardverschuiving waarna de rivier daar uit haar oever strad en huizen en bruggen zijn weggespoeld. Davy Boerema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: NOS-correspondent voor Zuid-Azië. Ja, krijgen ze daar stilaan zicht net op hoe groot de verwoesting deze keer is?
2: Ja, zoals dat gaat in Nepal duurt dat even, omdat ja, nu ook weer de verwoesting toch wel heel groot is. Tientallen huizen die weggespoeld zijn. En het probleem is vooral ook dat opnieuw bruggen zijn weggespoeld. Mm-hmm. En er zijn al, bij de vorige vloed is er ook heel veel infrastructuur verloren gegaan. Dus de regering is al bezig dat te herstellen. En nu ook aan deze kant. Het gaat om de westelijke kant van Kathmandu in de Gandaki-rivier. Zo'n 100 kilometer van Kathmandu af. Dus het is een zijrivier van de Trishuli. Mm-hmm. Die is vorige keer geraakt. Maar het is een nieuw stuk. Het gaat om een nieuw stuk rivier. Dat was voorheen niet geraakt. Dus opnieuw is daar grote schade aan infrastructuur en huizen.

0: vooralsnog geen doden gemeld.
1: Nee, het is dus een nieuw stuk rivier. Dus niet helemaal dezelfde plek als vorige keer dan, of toch grotendeels?
0: Nee, niet helemaal dezelfde plek, maar wel hetzelfde riviersysteem. Mm-hmm, dus mm-hmm. Het is allemaal verbonden aan elkaar, want het komt natuurlijk allemaal uit de hoger gelegen bergen. En wat er waarschijnlijk nu gebeurd is, is een aardverschuiving heeft voor een blokkade gezorgd. Wetenschappers zeggen nog niet met zekerheid of daar weer ijs bij zit van een gletsjer, of dat ook ingestort is. Daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. En dat heeft voor een opstopping gezorgd en dat is uiteindelijk doorbroken, waardoor je opnieuw die beelden ziet. He, van dat enorme water, modder, puin, wat echte vorm zeg maar door die bergen spoelt.
1: Mm-hmm. Hallucinante beelden zijn dat inderdaad. En je zei het zelf al, die heropbouw was eigenlijk nog volop aan de gang. Ja, krijgen ze het daar dan nog recht getrokken na deze nieuwe ramp?
0: Het gaat heel veel geld kosten en ook tijd kosten. Wat ik heb gezien, ik ben inmiddels ook alweer terug geweest. Dat was zo'n anderhalf week, twee weken geleden. Dat de opbouw begonnen is. Er zijn op bepaalde plekken waar dat mogelijk is, hè, zijn er noodbruggen aangelegd. Want zeg maar, door dat puin en die lage modder, want het is echt, het is meters hoog dat modder, mm-hmm. is het pad van sommige van de rivier is helemaal veranderd. Dus sommige bruggen die weggevaagd zijn, ja, dat kan je niet zomaar herbouwen, omdat de punten over de rivier gewoon helemaal anders zijn. Dus waar dat kan, bouwen ze noodbruggen. Op het moment dat ik er zat, werd Nepal getroffen door heel veel regen, door een cycloon die over India vanuit de Baai van Bengalen trok, waardoor opnieuw sommige bruggen werden weggeslagen, omdat het gewoon iets minder stabiele infrastructuur is, omdat het noodoplossingen zijn. Ja. Dus wat je ziet is dat de regering in Nepal elke keer weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan en ze blijven herbouwen. Ja, het is een enorme uitdaging voor
1: Nepal. Je moet ze eigenlijk weer vanaf nul herbeginnen. Gelukkig zijn er nu veel minder dodelijke slachtoffers. Mogen we daar dan uit afleiden dat de overheid na die vorige vloedgolf de zaken dan toch anders heeft aangepakt?
0: Nou, vorige keer is er gewaarschuwd. Ik sprak heel veel mensen die zeiden er is gewaarschuwd, maar mensen reageerden ook niet adequaat genoeg. Omdat niemand had kunnen voorstellen dat het met zoveel geweld. Het is echt wat er gebeurd is in Nepal. Ze noemen het ook niet eens meer een vloedgolf. Ze noemen het een bergtsunami. Om maar de kracht en de grootte ervan aan te geven. Mm-hmm. Dus mensen werden gewaarschuwd en sommige mensen gingen zelfs kijken. Er komen wel vaker overstromingen voor. Dus mensen dachten, we hebben nog wel tijd. Wat ik nu hoor van mensen en wat ik lees in lokale media, is dat mensen veel sneller reageerden. Er wordt wel gezegd dat het waarschuwingssysteem traag was dit keer, maar dat mensen elkaar inlichten. En dat ze, zit de angst er goed in Nepal natuurlijk. Ja. Dus dat ze nu heel snel geëvacueerd hebben en weggetrokken.
1: Want er zijn intussen ook nog altijd meer dan 5000 mensen vermist van toen, onder hen ook België. Hebben ze die duizenden vermisten opgegeven of zijn ze nog aan het zoeken?
0: Nee, de premier van Nepal, Palendra Shah, heeft aangegeven vorige week dat het zoeken nu officieel stopt. Je kan aannemen dat zij natuurlijk niet meer in leven zijn na zo'n lange tijd. Hij zegt ook, we moeten ons concentreren op de wederopbouw. Want vergeet niet, er zijn meer dan 30.000 mensen die geraakt zijn door deze vloedgolf, tsunami. Er zijn duizenden huizen, tegen de 8000 huizen zijn verwoest. En als die dan niet verwoest zijn, hebben ze schade. Dus er zijn heel veel mensen die nog in tenten wonen, in opvangplekken. Ja, daar moet ook hulp voor komen. Daar wordt nu alle energie en mankracht op gericht, zodat de mensen die nog in leven zijn, mm-hmm. maar geen huis meer hebben, geen plek meer hebben, ja, die moeten ook de winter doorkomen. Het wordt inmiddels rap kouder in Nepal.
1: Ja, dat nu Nepal dus opnieuw getroffen is door wat ze zelf een bergtsunami noemen. Dankjewel, NOS-correspondent Davy Boerma.

0: Pasta van Tom Waits. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Ja, een cijfer om toch even bij stil te staan. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting 2 kinderen die opgroeien in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik.
2: Ja, en slachtoffers praten daar niet makkelijk over, ook al omdat de dader dus vaak iemand is die ze heel goed kennen. Ze twijfelen omdat ze niet goed kunnen inschatten wat er gebeurt of omdat ze bang zijn voor de gevolgen. De hulplijn Nu praat ik erover lanceert daarom een campagne om kinderen en jongeren aan te moedigen om hulp te zoeken.
0: Ja, we gaan daarover een tiental minuten verder op doorgaan.
2: De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen 174.000 studenten. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Toch zitten er minder studenten in de lerarenopleiding. De stemopleidingen zijn wel aan het groeien en ook in de graduaatsopleidingen zitten meer studenten. En de pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen.
0: Welk weer brengt deze dinsdag ons?
2: Meestal zwaar bewolkt vandaag, met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui. Wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Op de E40 van de kust naar Brussel,

0: Argent liever is bij Aalter de weg volledig versperd door een ongeval. Je verliest een half uur van voor Beernem. Verlaat de snelweg in Beernem, volg daar de omleiding tot oprit 11 Aalter, waar je de snelweg weer kan oprijden. Hou rekening met vertragingen op de omleiding. Van Brugge naar Antwerpen of Gent rij je beter om via de E34. Op de bindering rond Brussel traag 30 minuten erbij tussen Grootbijgaarde en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40 vanaf Afliegem 20 minuten extra. Op de E314 tussen Bekkenvoort en Tieltwingen door een ongeval op de linkerrijstrook ook 20 minuten. Naar Antwerpen op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring naar Gent langzaam rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: The go-between streets of your town. 13 oktober is het vandaag. De tweede dinsdag van oktober is dat. En dat betekent deze keer geen State of the Union. Daar gaan de kranten van morgen op door.
1: Ja, in veel kranten fact-checks over de impact van die BTW-hervorming of van een BTW-hervorming. Wat zou dat betekenen voor de koopkracht? En waarom verzet MR-voorzitter Boucher zich daar zo fel tegen? Volgens de Standaard heeft hij op sommige vlakken wel een punt. Vooral mensen met een lager inkomen gaan koopkracht inleveren. Maar hogere BTW heeft ook voordelen, zeggen economen, als de opbrengst gebruikt wordt om de belastingen op arbeid te verlagen. Dan in de tijd de vraag, wat als de regering valt? Dat scenario wordt steeds minder ondenkbaar. De begrotingsonderhandelingen zijn uitgedraaid op een krachtmeting tussen premier De Wever en Boucher. Een spelletje bluffpoker, een chicken game. De eerste die met de ogen knippert verliest. En net vandaag is er ook feest bij N-VA, want de partij bestaat 25 jaar. Het Nieuwsblad blikt terug op de evolutie van die partij. Van oervader Geert Bourgeois naar Bart De Wever en Valérie Van Peel nu.
0: Nog meer politiek trouwens, maar dan aan de andere kant van de taalgrens, want de Waalse begroting is rond.
1: Ja, en ook daar besparingen. Tegen 2029 wil de regering 2 miljard euro besparen. Hebben MR en Les Engagés afgesproken. Er is ook ruimte daar voor een nieuwe jobbonus tot 500 euro per jaar voor mensen met een laag loon. Besparingen zijn er dan vooral bij de overheid. De gemeenten moeten het met minder mandatarissen doen. Er worden ook minder subsidies uitgedeeld. En er komt ook een nieuwe tax, een wegenvignet, dat 300 miljoen euro moet opbrengen. Dus ook de Walen zullen meebetalen. En dat er dus een nieuwe tax komt met MR in een regering, dat vindt journalist Christophe de Borsu toch wel opvallend. Staat in Belang van Limburg. De MR is in Wallonië meer bereid tot compromissen, zegt hij, dan aan de federale onderhandelingstafel.
0: Wat ook in zowat alle kranten staat, zijn de huizenprijzen.
1: Ja, want een woning kopen is opnieuw duurder geworden, terwijl er minder woningen verkocht worden. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 300.000 euro in Vlaanderen en voor een huis is dat net geen 400.000 euro. En door de hogere rente is het moeilijker geworden om een lening af te sluiten. Het verschil is groot. Voor een gemiddeld huis betaal je nu zo'n 225 euro meer rente per maand vergeleken met een jaar geleden. En toch zakken die prijzen dus niet. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie nog altijd voor wie een huis zoekt. En in Limburg is de prijs dan weer opvallend gestegen. Plus 30% in 5 jaar tijd.
0: Ja, en dan vooraan in de Standaard de lerarenopleiding. Want veel minder jongeren willen nog leraar worden.
1: Ja, dit academiejaar zijn er meer dan 1000 minder jongeren begonnen aan die opleiding dan vorig jaar. Nog ruim 9500 studenten. En vooral bij de 18-jarigen is er een grote terugval. Vooral de opleidingen kleuter- en secundair onderwijs krijgen klappen. Ook de algemene vakken, Frans, wiskunde, Nederlands. Daar zijn de cijfers blijkbaar dramatisch zelfs. Maar een echte verklaring voor die daling is er niet. Mogelijk omdat jongeren uit de vroegere BSO niet meer rechtstreeks mogen instromen in zo'n professionele bachelor. En de hervorming van de lerarenopleiding speelt mogelijk ook een rol. En Helen, heb jij al vakantieplannen voor volgende zomer?
0: Nee, nog niet over nagedacht.
1: Wie een mooie korting wil, die moet er tegenwoordig vroeg bij zijn, schrijft het laatste nieuws. De last-minute vakanties die zijn op sterven na dood. De beste deals vind je nu bij vroegboekacties. En die beginnen al eind november met Black Friday. Nu al dus, boeken bijna.
0: Kijk eens,
1: zet het in je agenda.
0: Genoteerd.

0: Hannelore Bedert met Janker.
1: De ochtend.
0: Twee kinderen per klas groeien op in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Dat harde getal blijkt uit cijfers van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. En veel slachtoffers vinden het moeilijk om daarover te praten. Daarom lanceert de hulplijn Nu praat ik erover een nieuwe campagne. Caroline François, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent coördinator bij Nu praat ik erover. Twee per klas, dat is meer dan we misschien wel zouden denken.
2: Ja, dat klopt. En we hebben het recent ook met de documentaire Het Bestaat, is het eigenlijk opgemerkt. Er zijn veel meer jongeren die in een onveilige situatie opgroeien, mm-hmm. Dan dat je zou denken. Daarom vinden we het belangrijk om... Het is een cijfer dat choqueert, maar het is wel een cijfer dat ons wakker schudt om alert te zijn. Dit gebeurt vaker dan we denken en... daar hebben we allemaal een taak in om dat op te merken. En ook om rechtstreeks die jongeren te bereiken.
0: Ja, opgroeien in een onveilige situatie, zegt u. Het is inderdaad een hele ruime noemer waarover het hier gaat. Want jullie hebben het over misbruik, maar ook over mishandeling. En over verwaarlozing, ook emotionele verwaarlozing. Dat is misschien voor sommigen nogal een abstract begrip. Wat kan zo'n concrete situatie bijvoorbeeld zijn?
2: Een situatie kan zijn van het gevoel hebben niet graag gezien te worden. Vooral genegeerd te worden, een last te zijn. Een ouder die de emotionele noden niet invult, betekende geen affectie geven, boodschappen geven als qua dat je nooit geboren was. Bent een nagel aan mijn doodskist.
0: Zeer harde woorden die dan in zo'n gezin vallen. En sommige kinderen praten daar moeilijk over. Misschien omdat ze op dat moment niet doorhebben dat ze in zo'n situatie zitten?
2: Klopt. Het heeft meerdere redenen dat ze niet goed, dat ze er niet over durven praten. Een van die redenen is dat ze het soms niet doorhebben. Want je groeit op in een situatie, je denkt dit is normaal en het is pas in confrontatie met anderen een realiteit dat je stilaan tot het besef komt... bij mij is het toch anders. Mm-hmm. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet fijn. En het is ook... wij merken heel veel op onze chatlijn dat jongeren zeggen... ik weet eigenlijk niet of dat ik hier goed zit. Want ik denk dat ik overdrijf. Of het is misschien bij mij zo erg niet. En als ze dan vertellen, dan is het duidelijk een situatie van kindermishandeling of verwaarlozing of seksueel geweld.
0: Eens dat ze het doorhebben, gaan ze het misschien zelf gaan minimaliseren?
2: Ja, klopt.
0: Of ontstaat er ook veel schaamte misschien?
2: Zeker en vast, ja. Schaamte dat het is omdat jij niet goed genoeg bent, omdat jij het uitlokt dat het jouw fout is, dat jij wel iets zal misdoen waardoor dat je mama of je papa of een ouderfiguur jou niet graag genoeg ziet. Dat zijn allemaal zaken die de drempel heel groot maken om erover te spreken.
0: Mm-hmm. En dus wil u nu die grote groep trachten te bereiken met een nieuwe campagne. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Wel, we hebben onder andere een campagnespot die we rechtstreeks naar jongeren richten, naar de jongeren die opgroeien in een onveilige thuissituatie. Wij willen echt de jongeren zelf bereiken door het op social media te delen. We hebben ook twee overlevers die volwassen zijn nu, maar die getuigen over wat ze vroeger hebben meegemaakt en die onder andere mee de boodschap uitdragen. Wat is erg genoeg? En je mag gerust vertellen, ook als jij twijfelt. Want het is echt heel belangrijk om iemand die in zo'n situatie zit rechtstreeks aan te spreken, want zij gaan niet vertellen aan een vriend of vriendin, ik maak dat mee en ik denk eigenlijk dat dat niet zo goed is of ik voel mij niet zo goed. Dat doen zij eigenlijk zelden. Die stap om te praten,

0: tegen iemand die je kent of een leerkracht, iemand van het CLB, is vaak nog te groot.
1: Ja.
0: En daarom met die campagne willen we tonen, één, het gebeurt vaker dan jij denkt. Je bent niet de enige. En want vaak denken ze, ik ben de enige die dit meemaakt. Twee, je staat er niet alleen voor. Wij zijn er. Drie, hulp is mogelijk. En bij ons kan dat anoniem. Kan je gratis en op jouw tempo komen vertellen tegen iemand die je niet ziet.
1: Ja, ja. Getuigenissen helpen die kinderen wellicht over de streep te trekken om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, mm-hmm. Sowieso. Ja.
1: U werkt in een vertrouwenscentrum kindermishandeling. Als er zoveel kinderen daarmee te maken krijgen, is het voor jullie niet ontzettend druk werken dan?
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, het aantal meldingen dan dat wij op een vertrouwenscentrum binnenkrijgen is heel hoog. Het stijgt jaar na jaar. We hebben wel recent middelen gekregen, mm-hmm. dankzij onze actie samen met jullie. Maar het is druk, ja.
1: Dus
0: klopt.
1: Merken
0: we komen
1: jullie daar dan
0: tekort.
1: Al iets daarvan op het terrein van die extra investeringen?
0: Goh, dat vind ik net iets te vroeg om te zeggen.
1: Mm-hmm. Dat wil je graag nog even afwachten.
0: Ja, klopt.
1: Caroline François, je bent coördinator bij de hulplijn. Nu praat ik erover. Bedankt voor dit gesprek. Zit je zelf met vragen over geweld, over misbruik of over mishandeling, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. Jongeren kunnen terecht bij AWEL op telefoonnummer 102 of via chat op awel.be of bij nupraatikerover.be.
0: Dankjewel. Dank je wel.

0: Coming Up Roses van Harry Styles.
1: De ochtend.
0: Nieuws dat hier net is binnengelopen en het is geen goed nieuws, Jasper.
2: Nee, er zijn vannacht in Brussel 2 mensen om het leven gekomen. In Jette verloor een agent het leven. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. In Elsenen kwam een man om het leven bij een schietpartij. Of er een link tussen beide incidenten is, is nog niet duidelijk. We horen ook dat de politie in Brussel geschokt reageert op die gebeurtenissen. We proberen daar meer te weten over te komen. Het parket geeft ook later vandaag een persconferentie.
0: Ja, van zodra we meer weten komen daarop terug. Dankjewel, Jasper.
1: De ochtend.
0: En goedemorgen, Olivier.
3: Dag, Ellen.
0: 2 belangrijke voetbalmatchen vanavond. Ja. De Red Flames en daarna Club Brugge.
3: Ja, en die van de Flames is eentje van cruciaal belang, hè, mogen we wel zeggen. De Flames zitten in de voorlaatste rechte lijn naar het WK voetbal. Ze spelen straks om 6:00 hun terugmatch tegen Polen in de barrages. Het 1-0 werd het in Leuven vorige week. Dat is een krappe voorsprong, maar dat betekent wel dat een gelijkspel kan volstaan. Sadi Kees wil er niet op rekenen, beter winnen dan gelijkspelen.
4: Natuurlijk is het wel fijn om een overwinning te hebben en toch een klein beetje voordeel te hebben. Ik denk dat we ook bij momenten goed voetbal hebben laten zien en mooie kansen hebben gecreëerd. En we moeten ook gewoon voor die overwinning gaan en niet bezig zijn met geen goal binnen laten. Natuurlijk is dat wel het doel, maar inderdaad, we waren blij, maar we moeten zeker nog niet juichen, want het is nog een hele lange weg.
3: Het is inderdaad potentieel nog een hele lange weg, aangezien de Flames nog niet gekwalificeerd zijn voor de wereldbeker bij een goed resultaat in Polen. Want daarna wacht naar alle waarschijnlijkheid Ierland in een nieuw tweeluik. En zelfs daarna zou nog een ultieme barragematch op een ander continent er kunnen inzitten. Maar bon, straks dus al eens werk maken van die eerste horde te nemen.
0: Absoluut, en voor Club Brugge dan om 9:00 ook nog een horde. Hè?
3: Ja, eentje van formaat, hè, want voor de tweede match in de Champions League, Liga Fase, zijn de Bruggelingen in Milaan, zijn ze daar om het op te nemen tegen Inter, de landskampioen van Italië. Clubcoach Ivan Leko beseft wat voor een toptegenstander hij daar treft. Een finalist van de Champions League finale 2 jaar geleden, met het beste 3-5-2 voetbal in de wereld, zegt hij. Al hoopt hij wel dat zijn ploeg dominant kan spelen, zoals hij zegt dat ze dat in België doen.
5: We are very aware against who we play. One of the best teams in Europe. I like to watch Inter for years, 5-6 years from Simone Inzaghi, Conte, then Kivu, 3-5-2. This is best 3-5-2 in Europe for last 5-6 years. Team who is smashing Italian competition, finalist of Champions League. So all this, with all these compliments, third fact is we want to compete. I will be the most happy if we can play, dominate how we are dominating in Belgium and to win the game.
3: Ja, voor clubdoelman Jan Sommer is het dan weer een fijn weerzien met zijn vorige werkgever. Maar hij wil focussen op de match en nadien pas praten met oude vrienden en teamgenoten.
6: Of course, it's always special when you enter a stadium. You played a lot of games and you win titles. But so before the game, it's not really important for me. Of course, I'm looking forward to see the guys after the game and to speak with a little bit with them. But before the game is focus on our game.
3: Ja, dat is dus voor 9:00 vanavond.
0: Ja, gaan we hier zeker volgen. Nog sportnieuws voor de rest?
3: Ja, straks beginnen eigenlijk zowel de Eneco Tour bij de mannen als bij de vrouwen. En dat is op een hele bijzondere manier. Het is namelijk een proloog, dus een kortere tijdrit. En daar zullen de mannen door elkaar met de vrouwen dus starten. Concreet starten eerst 30 vrouwen. Daarna is het dan weer aan 30 mannen, dan weer aan 30 vrouwen enzovoort. Roxanne Kneteman, de organisator, wou zelf echt eigenlijk zelfs 1 renner afwisselen met 1 renster. Maar dat mocht niet van de UCI. Toch is ze trots op haar poging om de 2 wielen werelden nieuwer en dichter bij elkaar te brengen.
7: Ik geloof alleen dat wanneer de 2 werelden meer integreert, ja, eigenlijk alleen maar plussen heb voor beide wedstrijden. Dus we gaan niet nu 1 topsportevenement zien, maar we gaan 2 topsportevenementen zien na elkaar. En ik denk juist dat het elkaar heel erg versterkt. En vergeet niet dat het vrouwenwielrennen enorm in de lift zit. Dat heeft natuurlijk mede mee te maken dat wij het mannenwielrennen natuurlijk kunnen volgen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat vrouwenwielrennen gewoon heel erg op zijn eigen benen kan staan. Dus we hebben niet het mannenwielrennen per se nodig om meer in de picture te komen staan. Ik denk dat het vrouwenwielrennen daar sterk genoeg voor is. Alleen ik geloof heel erg dat wanneer je de 2 werelden samenbrengt, je eigenlijk alleen maar meer en mooier sportevenement neer kan zetten.
3: Ja, en de slotrit trouwens, die zal ook iets bijzonders opleveren. Want daar starten de mannen en de vrouwen samen. Na een geneutraliseerde start beginnen de vrouwen dan aan lokale rondes, terwijl de mannen dan een andere lus gaan afwerken. Die splitsen op een bepaald moment. Maar het zal toch een bijzonder beeld worden zondag.
0: Dankjewel, Olivier.

0: gaan naar het nieuws van 7 uur. Dus noodgedwongen gaan we uit deze mooie Paradise.
1: Vaar met Clara langs de Donau op het ritme van muziek en cultuur. Laat u inspireren door Dirk de Wachter en beleef uitzonderlijke concerten van Anneleen Leenaert, Capriola di Gioia en Jeff Colagny. Van 9 tot 20 juni 2027. Meer info op VRT Max en via Rivage du Monde.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel erop onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Veel mensen denken...
4: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
6: Keer om.
5: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
4: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
6: Keer om.
5: Dus stap af van...
4: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Stap eens op je bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
7: Eurodreams Droomcentrale.
8: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
8: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
9: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
10: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
9: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij een incident in Jette is vannacht een politieagent overleden. En 2 leerlingen per klas groeien op in een onveilige situatie. Afgelopen nacht is er in Jette in Brussel een politieagent om het leven gekomen tijdens het werk. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Er was ook een dodelijk incident in Elsene. Daar kwam een man om het leven bij een schietpartij. Vermoedelijk is er geen verband tussen de 2 incidenten. Het parket geeft later vandaag meer uitleg. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting 2 kinderen die opgroeien in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Maar slachtoffers praten er niet makkelijk over. Zeker niet als de dader iemand is die ze goed kennen uit hun directe omgeving. De hulplijn Nu praat ik erover lanceert een campagne die kinderen en jongeren wil aanmoedigen om toch hulp te zoeken, zegt Caroline François.
13: Sommige jongeren twijfelen of een situatie wel erg genoeg is. Ze denken dan, overdrijf ik niet? Is het wel zo erg? En dan is het juist zeker goed om erover te praten. Sommige jongeren zijn ook echt bang voor de gevolgen. Wat als ik erover spreek? Gaat hun thuissituatie ineens veranderen? En juist dan kan het helpen om er met iemand over te spreken die anoniem is van op een afstand, die je ook niet hoeft te zien.
0: Iemand die zo'n situatie meemaakte is Caroline Vekemans. Ze werd jarenlang seksueel misbruikt door een partner van haar moeder. Zelf besefte ze pas jaren later wat haar overkomen was toen ze naar een uitzending van Oprah Winfrey keek over seksueel misbruik.
14: Oprah Winfrey had daar zo duidelijk uitgelegd wat dat seksueel misbruik was en dat dat echt heel erg was en voor de slachtoffer super erg was, dat ik daardoor besefte van, oh, wat ik thuis meemaak is niet normaal, er is iemand boos

0: vorig jaar. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogeschoolraad.
1: Waar dat de lerarenopleidingen de afgelopen jaren toch wel terug wat meer in trek leken te zijn, zien we daar toch een serieuze terugval vandaag. Vooral in de opleidingen die toeleiden naar secundair onderwijs, dus de educatieve bachelor en het educatief graduaat in het secundair onderwijs. We hebben daar niet meteen een pasklaar antwoord op hoe dat komt. Dus dat is iets wat we in de komende weken en maanden toch wel dieper willen bekijken.
0: De bijkomende besparingen bij VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd in Ter Zake. De publieke omroep moet de komende jaren zo'n 10 miljoen extra besparen, bovenop meer dan 16 miljoen euro die eerder al opgelegd was. De vakbonden en de directie wilden samen met vertegenwoordigers uit de cultuursector naar de minister gaan om opnieuw te onderhandelen. Maar dat zal dus niet gebeuren, zegt minister van Achter.
2: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 2029. Dat is de oefening waar we voor stonden. Die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan, wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
0: Van Achter kijkt voor mogelijke besparingen onder andere naar de exclusiviteitscontracten van schermgezichten en de grote sportcontracten voor bijvoorbeeld voetbal en wedstrijden op het circuit van Francorchamps. In de zomermaanden zijn in ons land ruim 2% minder woningen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens Bart van Opstal van de Notaris Federatie zijn er twee verklaringen.
3: De eerste reden is eigenlijk de stijging van de rentevoeten, waardoor de hypothecaire kredieten duurder geworden zijn. Dat heeft zeker ook een remmend effect. Maar je zag ook dat de afgelopen 3 maanden de investeerders minder actief waren op die vastgoedmarkt. En dat verklaart samen waarom je toch 2% minder vastgoedtransacties hebt kunnen tellen het afgelopen trimester.
0: Een huis in ons land kost gemiddeld 360.000 euro, een appartement bijna 290.000 euro. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een droneaanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Russische drones hebben afgelopen nacht een vrachtterminal beschadigd in een Oekraïnse havenstad. Ook in Rusland is schade gemeld na droneaanvallen. In het zuiden van het land zijn brokstukken van een drone neergekomen op een industriegebied. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is. De aanvallen komen er ondanks de aankondiging van de Amerikaanse president Trump. Die had eergisteren gezegd dat Rusland en Oekraïne tijdelijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. Beide landen zeiden gisteren dat ze niet op de hoogte waren van zo'n bestand. Maar het is er wel, zei Trump, gewoon omdat hij dat zegt.
4: Well, they agreed, you know why? Because they said you agree. That's why. They agreed because they said they agreed. And that thing has to get settled.
0: De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was 34. Mitty was vooral bekend van de serie Breaking Bad over een chemieleraar die drugscrimineel wordt. R.J. Mitty speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage. Hij had in de serie en in het echte leven cerebrale parese, een bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door hersenbeschadiging. R.J. Mitty zette zich in voor meer inclusie en een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in de acteerwereld. Waaraan hij overleden is, is niet bekend. In de Verenigde Staten is een dode gevallen in een pretpark van Six Flags in Atlanta. Volgens getuigen viel er een man uit een rollercoaster. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De attractie waar het gebeurde is op het hoogste punt 60 meter hoog en bereikt een topsnelheid van 112 kilometer per uur. Six Flags heeft elders in de VS 9 gelijkaardige achtbanen uit voorzorg laten sluiten. Meestal zwaar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui. wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Vooraan in dit nieuws.

0: In de Brusselse gemeente Jette is een politieagent vannacht gestorven tijdens het werk. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de E40 van de kust naar Gent, hinder bij Aalter. De rechterrijstrook blijft daar dicht door een ongeval. Je verliest nu 1 uur van voor Beernem. Op de binnenring rond Brussel vertraag je meer dan 1/2 uur tussen Dilbeek en Jette. Daar is de weg vrijgemaakt. Verderop 10 minuten bij tussen Wezenbeek en Leeuwarden. Richting Brussel viel rijden op de E40 vanaf Afliegem met zo'n 3 kwartier bij. Verder 15 minuten op de E19 vanaf Peutie. Op de E314 tussen Diest en Tieltwingen ook nog eens. Op de E40 vanaf Haas hetzelfde en op de E411 vanaf Overijssel ook 1 kwartier. Vertragen naar Antwerpen met 1,5 uur bij. Dat is op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. In Randst staat nog eens een defect voertuig op de linkerrijstrook. Nog naar Antwerpen 15 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job en hetzelfde op de E17 vanaf Kruijbeke. Tot slot op de Antwerpse ring naar Nederland rijden langzaam tussen Sint-Anna-Linkhover en de Kennedy-tunnel.
2: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
3: Radio 1.
2: De Ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
1: Goedemorgen.

0: Can You Feel It van de Jacksons.
1: De ochtend.
0: Geen State of the Union van premier De Wever vandaag in het parlement. Al voor het tweede jaar op rij is er uitstel.
2: Want zoals we weten zitten de onderhandelingen over de begroting muurvast. En dus heeft de premier niets om mee uit te pakken vandaag. Er zal wel gedebatteerd worden in de Kamer over het uitstel dus van die beleidsverklaring. Elke fractie krijgt 10 minuten spreektijd. De premier zal daar alvast niet fysiek bij zijn. En de kans lijkt ook klein dat zijn ministers wel naar het parlement zullen afzakken. Een nieuwe datum voor de begroting is er nog niet. Maar als de regering volgend jaar met een volwaardige begroting wil starten, zijn er 6 of 7 weken nodig om die door het parlement te krijgen. Dus ligt de deadline eind deze maand.
0: Goedemorgen, Alexia Bertrand.
3: Goedemorgen.
0: Fractieleider voor Anders in het federaal parlement. En niet onbelangrijk, u was ook staatssecretaris voor begroting in de vorige regering. Geen State of the Union dus en ook geen premier in de Kamer vandaag. Begrijpt u die keuze om er niet te zijn?
3: Nee, ik zie dat meneer Diependaele een andere keuze heeft gemaakt in Vlaanderen. Die was ook laat met zijn septemberverklaring, maar toch is hem rekenschap komen afleggen in het parlement. Hij is een uitleg komen geven en ja, dat is een andere keuze.
0: Dat had u van de premier ook verwacht?
3: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om te komen uitleggen wat de blokkeringen zijn, hoe ver dat ze staan. Want dat weten wij ook niet.
0: Mm-hmm. Jullie zullen er wel zijn. Jullie krijgen spreektijd. Wat is het? 10 minuten? Geen 5? 5 was te kort?
3: 10 minuten uiteraard. Maar weet u, het gaat eigenlijk niet over het feit dat de premier geen speech komt geven. Dat is het punt niet. Het punt is wat dat betekent in de praktijk. En dat is het drama. Stilstand, geen perspectief, geen begroting, geen plan, geen zekerheid. En op een moment dat onze economie het zo slecht doet, dat betekent dat de ondernemers, de zelfstandigen, de burgers geen zekerheid hebben over wat de toekomst is.
0: Mm-hmm. Maar je zit daar natuurlijk op dit moment met een duidelijke padstelling. En dus is het idee wellicht, we moeten dit even allemaal laten afkoelen en dan hopelijk binnenkort met een goed akkoord komen.
3: Uiteraard, maar die padstelling was perfect voorspelbaar. Het is dezelfde padstelling als vorig jaar. We hebben hen daarop gewezen, hè, het probleem van de BTW. Ik begrijp ook niet die BTW-obsessie, om eerlijk te zijn. Hè, dat het startpunt van de onderhandelingen een belastingverhoging is. Meneer Boucher had vorig jaar al gezegd geen BTW-verhoging. Hij is niet van mening veranderd. Hij is perfect consequent geweest. Hij is coherent geweest op dat vlak. Dus ja, dit was perfect voorspelbaar. De methode is niet veranderd. Vorig jaar zijn ze ook te laat begonnen, dit jaar ook. Dus eigenlijk is het geen verrassing dat er vandaag geen State of the Union is, maar het blijft wel hallucinant, want het is ongezien.
0: Maar natuurlijk, die BTW-hervorming lijkt wel dé hervorming te zijn die hier die miljarden kan gaan opleveren die broodnodig zijn.
3: Nee, dat klopt niet. Wij hebben een besparingsplan opgesteld al sinds juli voor 17 miljard euro. De MR heeft ook een besparingsplan op tafel gelegd. En er zijn andere opties. In een land dat al zodanig belast is, waar wij zoveel belastingen betalen, moeten gaan kijken aan de zijde van de uitgaven en niet de inkomsten. Dus waar strijdt meneer Boucher voor? Hij strijdt voor minder belastingen. En wij ook bij Anders. Dat is toch evident?
0: Ja, u zegt er zijn andere opties, maar ik zei het al, u bent zelf ook staatssecretaris voor begroting geweest in de Vivaldi-regering van premier De Croo. U kreeg ons land toen toch ook niet uit die rode cijfers?
3: Maar weet u hoeveel het tekort was in 2024 toen ik vertrok? Het federaal tekort zat op 2,7%. Met deze regering zitten wij vandaag op 3,9%. Dus veel hoger. Uiteraard, maar we gaan toch niet blijven verwijzen naar het verleden. Deze coalitie, deze regering, heeft beloofd dat ze het land op orde zou zetten.
0: En dus goed, ja, maar het was er,
3: is
0: was
3: dat
0: er
3: als je geen akkoord kunt sluiten. Ja, er zit iemand anders aan tafel. Mm-hmm.
0: Het was er dus al deels ook. Hè. En nu zegt de premier, ja, nu moeten wij het volledig oplossen, omdat de rest het heeft nagelaten om het te doen. Heeft hij daar dan geen punt?
3: Maar hij heeft 8 maanden onderhandeld over zijn regeerakkoord. 8 maanden. En dus dat ze het regeerakkoord nu niet kunnen uitvoeren, sorry, maar dat begrijp ik niet. Mm-hmm. Dat begrijp ik echt niet. Maar ja, als u vasthoudt aan een belastingverhoging waar een van de partners zegt sinds het begin, ja, voor ons is dat een rode lijn, dan zal dat niet lukken, uiteraard. Er is een gebrek aan creativiteit, denk ik. Ja, De premier heeft het initiatiefrecht, maar hij heeft ook de verantwoordelijkheid. Hè? En dat het nu deze premier is of een andere premier, dat maakt niet uit.
0: Ja,
3: dat
0: is de rol van de premier. Van Boucher is duidelijk, maar De Wever zijn rode lijn is: we moeten die begroting op orde krijgen.
3: Uiteraard.

0: werd. Maar meneer Boucher is ook met een besparingsplan gekomen. Dus die strijdt gewoon voor minder belastingen. En dat kunnen wij hem toch niet verwijten. Wij staan op diezelfde lijn. Vandaag, als je kijkt naar de uitgaven, en die zijn fors gestegen. Die zitten ook hoger dan het gemiddelde van de Europese landen. Veel hoger. Ja, dan moet u dat echt aanpakken. En u heeft ook groei nodig. Dus we hebben een echt groeiplan nodig. Dat heeft onze economie nodig. Zuurstof. Geen extra belastingen vandaag.
1: U kent meneer Boucher goed. Hè? U komt van bij MR. Denkt u dat hij het been stijf zal houden?
0: Ik hoop het. Vorig jaar heeft dat geleid tot een absurd compromis over de BTW. U weet dat misschien nog, hè, die meeneemmaaltijden. Niemand wist nog wat het was. Hè. Het was een ander tarief voor een verse pizza of een bevroren pizza. Wat de premier zelf een lelijke kameel heeft genoemd. De Raad van State was vernietigend. En dan hebben ze dat moeten intrekken. Dus ja, dat was nog erger, want ze zijn een half miljard aan inkomsten kwijt.
1: Ja, ik hoop
0: dat is ook geen oplossing. En ik hoop dat ze dat dit jaar niet gaan doen.
1: Ik hoop het, zegt u, maar natuurlijk, als je in een coalitie stapt, ja, dan moet je ook compromissen kunnen sluiten. En de vraag is, wie gaat er met Boucher in de toekomst nog willen regeren, als dat altijd leidt tot een blokkering?
0: Maar, kijk, dat is toch niet uniek aan deze regering. Dat is niet uniek dat u met coalitie partners een oplossing moet vinden, dat u met coalitiepartners moet onderhandelen. Meneer Medi zat gisteren in uw studio en die heeft ook bevestigd dat meneer Boucher niet de enige is die een veto heeft of die rode lijnen heeft. Ja, ik hoor les engagés zeggen, niks doen aan die groeinorm en de gezondheidszorg. Die blijft stijgen. Hè. Vooruit zegt dat ook. Dus het is ja als of nee tenzij. Tenzij. Iedereen heeft rode lijnen. Hè. Mm-hmm. Alle coalitiepartners. Maar meneer Boucher is daar misschien een beetje luider op. Die is wat vocaler op dat vlak.
1: Ja, maar natuurlijk, als het niet komt tot een compromis, dan komt het misschien tot een val. Is dat wat u betreft de weg die we moeten opgaan?
0: Dat zou heel erg zijn voor ons land. We zitten met een inflatie richting de 5%. Bijna nul groei. De schulden zijn torenhoog.
1: Dus nee, dat is voor u eigenlijk ook geen optie.
0: Maar dat is niet te doen. Kijk naar de reactie van de financiële markten. De rentelasten zijn aan het stijgen. Dat zou slecht zijn voor iedereen. Voor de ondernemers, voor de zelfstandigen, voor alle burgers. We kunnen ons dat echt niet permitteren.
1: Nee, dus
0: ze moeten een akkoord vinden.
1: Maar
0: dat is ook de taak van deze regering.
1: Niet op de BTW, dus hoor ik u hier.
0: Niet op de belastingen, uiteraard.
1: Alexia Bertrand, fractieleider voor Anders in het Federaal Parlement, bedankt.
0: Dank je wel.

0: Summer Clothes. Vindt u Kazachstan een gedroomde vakantiebestemming?
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Op mijn lijstje staat het niet voorlopig. Nog niet, moet ik misschien zeggen, want het land is deze dagen het toneel voor het driedaagse staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde. En dus rijst de vraag, waarom trekt ons koningspaar op staatsbezoek naar Kazachstan? Koning Filip had er gisteren na aankomst dit antwoord op. België investeert veel in Kazachstan, een land dat digitaal heel sterk staat.
3: Today Belgium is an important investor in Kazakhstan. And many Belgian companies are solidly established here. Kazakhstan is ready to tackle the challenges of the future. It is at the forefront of digitalization. It has developed unique solutions, especially in the area of artificial intelligence.
0: Fabien Bossuyt, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je bent professor internationale politiek aan de UGent, kenner ook van de regio. Ja, het koningspaar doet 2 van dit soort reizen per jaar en 1 ervan is nu dus Kazachstan. Waarom die keuze volgens u?
4: Ja, wel, het is inderdaad eigenlijk wel een beetje een historisch bezoek. Hè. Dus het is de eerste keer dat België een staatsbezoek biedt aan de regio. Nu, waarom Kazachstan? Ja, Kazachstan is wel veruit het meest economisch geavanceerde land in de regio. Uh-huh. En op dit moment is het natuurlijk belangrijk voor een land als België om economisch nog verder te gaan diversifieren. En zoals de andere Europese landen is het heel belangrijk op dit moment om op zoek te gaan naar andere economische partners om ook zo die afhankelijkheid van China en ook van de VS verder te kunnen afbouwen.
0: Ja, ja. En ze zijn daar trouwens niet alleen. Minister Kruk is erbij, Sieltje van Achter bijvoorbeeld. Dus ja, dan is een beetje de vraag, waarover gaan ze het dan allemaal concreet gaan hebben?
4: Wel, het is duidelijk dat het bezoek heeft vooral een economische agenda. Hè. Dus we hebben het net ook gehoord. Hè. Dus het gaat ook over verder kunnen investeren in Kazachstan. Maar ook die specifieke technologische component is wel belangrijk. Hè. Dus het is duidelijk dat België, Kazachstan ziet als een soort van strategische partner voor nieuwe technologieën en AI. Mm-hmm. En dat staat dus ook zeker op de agenda. Dus naast het verder economische luik op vlak van verdere investeringen, opportuniteiten zoeken voor de Belgische bedrijven.
0: Oké, dus economie, technologie. Ook wat kritieke mineralen betreft, zou het een interessant bezoek kunnen zijn?
4: Ja. Ja, absoluut. Ja. Dus dat kadert natuurlijk ook wel binnen die economische agenda. Hè. Dus zeker als het gaat over verder afhankelijkheid van de VS en van China afbouwen. Op dit moment kijkt iedereen natuurlijk in de richting van toegang zoeken tot de kritieke mineralen die zo belangrijk zijn voor de high-tech-industrie, ook voor de energietransitie. En daarom ook dat Kazachstan zo belangrijk is, want het land is wel heel rijk eigenlijk aan die kritieke mineralen. Onder andere die mineralen die zo belangrijk zijn voor die high-tech-industrie en voor de energietransitie. En daarom ook dat een land als België dan Kazachstan bezoekt, hè, omdat ze dan hopen die akkoorden te kunnen afsluiten.
0: Mm-hmm, oké, dus wij hopen wellicht op meer toegang voor onze bedrijven. Maar wat heeft Kazachstan daar dan bij te winnen? Wat kunnen wij hen bieden?
4: Wel, voor Kazachstan is het ook wel belangrijk om verder economisch te kunnen diversifieren. Hè. Dus zij zitten daar een beetje geprangd tussen enerzijds Rusland en anderzijds China. Hè. Ja. Dus ze hebben een grens met zowel Rusland als China. En zij willen natuurlijk vermijden dat zij ook te afhankelijk worden van zowel de Russische markt als van de Chinese markt. Dus zoeken zij ook naar meer een diversificatie van hun economische relaties. En daarom dat Europa natuurlijk voor hen ook heel belangrijk is op dat vlak. Mm-hmm. Nu, voor België is het ook wel zo. Ja, België heeft dan ergens ook die unieke locatie aan de Noordzee en heeft dan zeehavens. Hè. Dus we hebben zeebruggen Antwerpen. Die bieden ook wel een unieke kans, zeker voor het verder exporteren dan van die kritieke mineralen. Hè. Hoopt Kazachstan ook om dan bijvoorbeeld in Antwerpen en zeebruggen een soort van toegangspoort te vinden om van daaruit dan, dus eerst over land die mineralen daar te krijgen en van daaruit dan verder via zee die kritieke mineralen te kunnen vervoeren.
0: Mm-hmm. U haalt daarnet ook Rusland aan. Kazachstan maakte deel uit van de Sovjet-Unie, sinds 1991 wel onafhankelijk, maar in hoeverre oefent Rusland nog invloed uit op het land?
4: Ja, De relaties tussen Rusland en Kazachstan zijn nog altijd wel heel gunstig, zou ik zeggen. Maar sinds de Russische invasie van Oekraïne zien we toch ook wel dat die relatie onder druk komt te staan. Mm-hmm. Nu, voor Kazachstan, zij kunnen niet anders dan blijven samenwerken met Rusland. Hè. Dus ze hebben ook die enorme lange grens met Rusland. Het is eigenlijk in hun belang om echt met Rusland samen te werken. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd merk je dat het land er toch veel aan doet om die afhankelijkheid af te bouwen. Ja.
0: Ja, dus het ligt op een bepaalde manier toch nog wel gevoelig. Mag de koning het dan bijvoorbeeld op deze trip hebben over de oorlog in Oekraïne?
4: Ja, ik ben zeker dat hij het er wel zal over hebben. Maar ik denk dat het dan eerder zal gaan over de sanctieomzeiling. Hè, dus de omzeiling van de Kazachse bedrijven. Eigenlijk de bijdrage die zij leveren aan de sanctieomzeiling. Hè. Dus dan gaat het over die westerse sancties en de Europese sancties tegen Rusland. Kazachstan speelt daar eigenlijk ook wel een aanzienlijke rol in. Niet de overheid, maar dan de bedrijven. En het is dan natuurlijk ook aan de koning om te zeggen van kijk, wij vinden het wel belangrijk dat jullie als overheid proberen om jullie bedrijven om te voorkomen dat ze echt actief bijdragen aan die sanctieomzeiling. En dat gaat dan specifiek eigenlijk over goederen die vanuit België naar Kazachstan gaan en die dan van daaruit geëxporteerd worden naar Rusland. De Belgische douane heeft daar ook wel redelijk veel werk mee om die goederen om dat op te sporen. Hè. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want vaak gaat dat dan om goederen die op het eerste zicht niet bijzonder lijken, maar die eigenlijk wel toch kunnen gebruikt worden voor militaire doeleinden. Al is het maar om bepaalde componenten die in die goederen zitten en die dan herbruikt worden voor militaire doeleinden.
0: Ja, toch geen onbelangrijk bezoek dan. Dank u wel, Fabienne Boshuyt, om ons dat belang van Kazachstan nog even bij te brengen.
4: Graag gedaan.
1: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams. Of je nu kiest voor een abdijentocht.
5: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
1: Vogels spotten in een natuurpark.
6: Schat, kijk daar.
7: De gejachtse weg.
1: Of met het gezin op citytrip gaat.
8: Schoon stad, hè.
9: En helemaal niet ver.
1: Je vindt het allemaal in
10: Vlaanderen Vakantieland.
1: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik. En een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de ULB.
13: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. Je weet zelfs hoe je de koffiezet moet resetten. Wat wij daaraan toevoegen, onze expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt, zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
16: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
17: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
18: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden.
19: Of 11 uur lang helemaal niks.
20: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
19: Zalig.
20: Umbrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
21: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: 8:30 en dit nieuws is vorig uur binnengelopen, Jasper, bij een interventie in de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent overleden.
6: Ja, en er is nog heel veel onduidelijk. Het parket zal pas

0: later vandaag communiceren. En er is vannacht ook een dode gevallen bij een schietpartij in Elsene, een andere Brusselse gemeente. Maar tussen die twee gebeurtenissen zou er voor zover bekend geen verband zijn. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting twee kinderen die opgroeien in een onveilige situatie, zoals mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Erover praten is moeilijk en de hulplijn Nu praat ik erover lanceert daarom een campagne, vertelde coördinator Caroline François hier voor 7 uur.
1: Een van die redenen is dat ze het soms niet doorhebben. Je groeit op in een situatie, je denkt dit is normaal en het is pas in confrontatie met anderen een realiteit dat je stilaan tot het besef komt... bij mij is het toch anders. Mm-hmm. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet fijn. Wij merken heel veel op onze chatlijn dat jongeren zeggen... ja, ik weet eigenlijk niet of dat ik hier goed zit. Of het is misschien bij mij zo erg niet. En als ze dan vertellen, ja, dan is het duidelijk een situatie van kindermishandeling of verwaarlozing.
0: Het hele gesprek zetten we zo meteen online. En Russische drones hebben afgelopen nacht een vrachtterminal beschadigd in een Oekraïnse havenstad. Ook in Rusland is schade gemeld na drone-aanvallen op een industriegebied. De aanvallen komen er ondanks de aankondiging van de Amerikaanse president Trump. Hij had gemeld dat Rusland en Oekraïne tijdelijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Beide landen waren niet op de hoogte, maar Trump zegt dat het zo is, omdat hij het zegt.
2: Mm-hmm. Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Welk weer vandaag?
3: Wel, zwaar bewolkt weer en ook regenachtig weer. Niet de hele tijd regen, maar toch af en toe kan er wat motregen of lichte regen uit die bewolking vallen. In de loop van de namiddag verwacht ik een paar korte opklaringen, maar dan gaan er nog een reeks buien volgen en dan daarna, dan spreken we over de latere namiddag of vanavond, dan gaat het volledig opklaren. Temperaturen aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. We halen 19 of 20 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. En een goed voelbare wind ook. In het binnenland is dat een matige wind, aan zee tijdelijk vrij krachtig uit het zuidwesten en die gaat ruimen naar het westen. Vanavond en vannacht droog weer, brede opklaringen, minima in Vlaanderen tussen 8 en 10 graden. En dan morgen lokaal wel wat ochtendgrijs, dus nevel of mist, maar dat gaat vrij snel verdwijnen. We krijgen vrij zonnig weer morgen met enkel wat hoge wolkenvelden en stapelwolken en temperaturen rond 18 graden. Ook donderdag vrij zonnig, 19 graden en dan vrijdag opnieuw een regenzone bij nog altijd een warme 18 graden.
2: Dankjewel Bram.
4: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
0: En het is opnieuw erg druk, vanmorgen meer dan 300 kilometer file. Traag naar Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem door een ongeval op de rechte rijstrook. In de Randstad een defect voertuig op de linker rijstrook, meer dan 1,5 uur erbij. Op de E34 dik 30 minuten vanaf Zandhoven. En 30 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Naar Brussel op de E40 bij Beernem door een ongeval op de rechte rijstrook 10 minuten erbij. Verder ook vanaf Aalst 50 minuten. Op de A12 vanaf Londerzeel 20 minuten met filegolven. Op de E19 een 30 minuten vanaf Semst. Op de E314 ook een 30 minuten tussen Bekkenvoort en Winkselen. Op de E40 20 minuten vanaf Haasrode. En op de E411 een 30 minuten vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Woutersbrakel en Machelen en op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren.
5: Vlaanderen vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Chris de Bruyne met Vilvoorde City.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is een beetje de rode draad van deze nieuwsochtend. Er komt straks geen beleidsverklaring van premier De Wever in het parlement, want de federale regering is nog op zoek naar een begrotingsakkoord. Goedemorgen, Dorian de Mees.
3: Goedemorgen.
0: Hoofdredacteur van La Libre Belgique. Hoe kijkt Franstalig België naar het missen van deze deadline?
3: Ah, er zijn verschillende elementen natuurlijk. Wat mij toch opvalt is het feit dat Per De Wever eigenlijk de lessen heeft, niet de lessen getrokken van vorig jaar, want we zijn bijna met dezelfde scenario. De context is niet helemaal dezelfde, dus het blijft natuurlijk de BTW die problematisch is tussen de N-VA en de MR. Maar daarnaast heb je natuurlijk de financiële situatie die erger is op internationaal vlak en voor de rentelasten bijvoorbeeld. Sociaal vlak is de onrust ook veel harder. En ja, hij weet dat hij vorig jaar een probleem heeft gehad met de BTW en met Georges Boucher. Hij weet het al maanden dat het blijft een probleem voor de MR. En er komt geen nieuwe creativiteit, geen andere tabellen, geen andere oplossingen. En dat is toch problematisch voor zijn methode.
0: Ja.
3: Misschien is er een tekort aan doorzettingskracht of aan creativiteit.
0: Ja, dus eigenlijk wordt er vooral getwijfeld aan Bart De Wever zijn leiderschap dan en aan zijn vindingrijkheid, want hier wijzen velen natuurlijk naar Boucher als de dwarsligger.
3: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje gemakkelijk, want Boucher heeft natuurlijk veel redenen om die imago te geven, maar daarnaast hebt u toch een probleem dat een soort van obsessie over die BTW, al ik weet natuurlijk dat die BTW echt belangrijk is om tot die 10 miljard te komen natuurlijk, dat het eigenlijk een gemakkelijke maatregel is, en ook een maatregelen die niet onmogelijk is om de cijfers te laten binnenkomen. Maar daarnaast, als je weet dat een van de belangrijkste partners, de grootste partner op Franstalig kant, zegt dit is voor ons juist onmogelijk, dan moet je toch een beetje met iets anders naar voren komen. Dat maakt het moeilijk. Ik zeg al maandenlang dat als Bart De Wever met een ander regeerakkoord wil komen, dus te zeggen waar de inkomsten groter zijn dan 1/9 bijvoorbeeld, dan moet hij een conclave doen met de voorzitters van de partijen. En dat doet Bart De Wever niet. Want eigenlijk, dat zou misschien een oplossing kunnen brengen.
0: Ligt daar voor u de sleutel?
3: Er zijn twee elementen die zeker, die conclave met de voorzitter is voor mij echt belangrijk. En ten tweede is een deadline. Waar je geen duidelijke deadline hebt, dan heb je bijvoorbeeld die laatste uren waar de dramatisatie echt heel fel is. Dat is ook belangrijk, want op een bepaald moment zal iedereen zijn eigen taboes en totems moeten laten vallen. En die totems die bestaan niet alleen maar bij de MR.

0: vooruit heeft ook gezegd, nee, wij willen niet naar finale onderhandelingen gaan. En andere partijen hebben ook hun eigen taboes. Dus het is niet alleen maar Georges-Louis Boucher die er heeft. En zelfs als het misschien de grootste blokkage is. Ja.
1: Ja, waarmee heeft deze regering dan eigenlijk het meeste te verliezen? Toegeven op die taboes of naar een val van de regering gaan?
0: Ja, welke partij in die regering heeft er interesse in het vallen van die regering? De MR, het zou catastrofaal zijn op verkiezingsvlak, het zou catastrofaal zijn op persoonlijk vlak van Georges-Louis Boucher. Beseft hij dat? Dat weet ik niet. Maar het zou echt heel slecht zijn. En intern in de MR, u hebt hier een opportuniteit voor de MR om in een regering te zitten zonder de PS, zonder Ecolo, met rechtse partijen, Vlaamse rechtse partijen. Natuurlijk, Vooruit zit erbij. Maar Vooruit is geen socialistische partij à la française. Dus ik denk dat hij daar eigenlijk een opportuniteit heeft die hij niet mag laten vallen. En wat gaat hij gaan vertellen aan zijn kiezers? Ja, het is niet gelukt door de BTW. Allee, de BTW is eigenlijk voor de kiezers van de MR niet het belangrijkste. Het is wel belangrijk voor een grote beweging dat Georges-Louis Boucher wil hebben in Wallonië met de MR. Dus een beweging die ook kiezers van de PTB bijvoorbeeld kan aantrekken. En we weten dat dat in 2024 gelukt is.
1: Zijn de Walen hier nu toekoer mee bezig? Want er is een begrotingsakkoord daar sinds gisteren. Misschien daar toch ook even naar kijken. Wat staat daarin?
0: Voor de eerste keer heeft de Waalse regering een budgetair traject genomen op 3 jaar. Dus dat is een beetje nieuw. Dus 400 miljoen voor volgend jaar. Wat ik wel moeilijk vind, is dat ze misschien voor de komende jaren ook moeilijke beslissingen hebben laten...
1: Doorschuiven.
0: Doorschuiven. Mm-hmm. Maar volgend jaar zal het moeilijk zijn. En binnen 2 jaar nog moeilijker verkiezingsjaar om daar een moeilijk budget te hebben. Bijvoorbeeld als je moet aantasten aan de kinderbijslag of aan titre service bijvoorbeeld, dan wordt het toch moeilijker. Dus ik denk dat ze een grotere effort
1: moeite moeten doen
0: op dit moment. Wanneer je ziet dat in Vlaanderen bijvoorbeeld waar een verandering is bij kinderbijslag of andere belangrijke maatregelen, dat misschien Wallonië toch een beetje meer ambitie had moeten hebben.
1: Ja, dus eigenlijk besparingen pas tegen 2029, niet zo'n goed beleid. Zegt u, dat is natuurlijk ook een kopzorg voor de Wever die er nog bij komt. Want de tekorten die dan nu niet weggewerkt worden, dat is uiteraard niet goed voor dat totaalplaatje van ons land.
0: Tuurlijk, en ik denk dat de Franstaligen dat niet altijd beseffen, dat dat een totaalplaatje is. Want ze zeggen, ja maar nee, het traject van 2029 blijft wel het goed traject en de evenwicht komt wel. Ja, maar als je nu meer ambitie kan nemen in eigenlijk besparingen en zo, dan zou het toch het moment zijn om het te doen. Er zijn wel belangrijke besparingen die worden gedaan. Bijvoorbeeld in overheidsuitgaven, de gemeenteraadsleden die sterk gaan verminderen. Maar er blijft ook enkele geschenken, zoals de jobbonus, die eigenlijk groter is dan in Vlaanderen. Het verminderen van schenkingsrechten of erfbelastingen. Dat zijn ook punten die belangrijk zijn natuurlijk.
1: Dankjewel om ook dat plaatje voor ons nog even te schetsen. Dorian de Meus van La Libre Belgique.
0: Dank u.

0: ça pour les bonnes raisons.
1: Mentis, fais gaffe à toi. Nieuws dat hier in alle vroegte binnenliep. Er zijn 2 doden gevallen in Brussel vannacht. 1 agent in Jette en een man in Elsene die omkwam bij een schietpartij. Chris Verhagen, onze gerechtscorrespondent in Brussel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat weten we intussen al over dat incident waarbij een agent is omgekomen?
2: Voorlopig weten we nog niet heel veel, maar wat wij wel bevestigd hebben gekregen is dat dat gebeurd is bij de interceptie van een gestolen voertuig. Die is geëindigd in Jette, waarbij dat er dan een confrontatie is geweest met een patrouille of meerdere patrouilles van de Brusselse politie en waarbij dat dan een lid van die Brusselse politie om het leven is gekomen.
1: Mm-hmm. Weten we wie die agent is?
2: Nee, daar is nog geen informatie over, maar het zou wel gaan om een lid van de anti-overvalbrigade van de Brusselse politie.
1: Oké. Het parket van Brussel zou later vandaag ook communiceren met een persconferentie. Weten we al eerder wanneer dat zou zijn?
2: Dat zou in de loop van de namiddag zijn. Mm-hmm. Daar zou dan informatie worden gegeven over dit incident en ook over een tweede incident in Elsene, waarbij blijkbaar ook een dode is gevallen bij een schietpartij.
1: Ja, ik kan me inbeelden dat dit opnieuw voor heel wat verslagenheid zorgt bij de politiediensten.
2: Ja, dat klopt. Het is lang niet het eerste dodelijke slachtoffer bij de politie. Wij horen toch wel dat dit een grote impact heeft op het korps in Brussel.
1: Ja, en dat zij wellicht ook de nodige ondersteuning moeten krijgen nu. Je zei het daarnet al, er is ook nog een andere schietpartij in Elsene geweest. Wat weten we daar al over?
2: Daar weten we voorlopig bijzonder weinig over. We weten dat er een dode is gevallen bij een dodelijke schietpartij. Er zou voorlopig geen verband zijn tussen beide incidenten. Maar wat dat daar precies gebeurt, is ook dat zal het onderzoek nog moeten uitwijzen.
1: Nee, geen link tussen beide incidenten. Misschien weten we in de loop van de dag meer. Chris Verhagen, onze correspondent in Brussel. Dank je wel voor die update.
2: Graag gedaan.

video. Na 8 uur spreken we met de Kamervoorzitter over het ontbreken van die State of the Union. En met Michael van Drogenbroek over de financiële gevolgen daarvan voor ons land. Eerst deze van de Pretenders.

0: Stop Your Sobbing.
1: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
2: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of u weet zelfs 3 kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog lang. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
3: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
4: Wij verbruiken minder energie dan vorig jaar en toch betalen we meer.
5: Ja, niet alleen hoeveel je verbruikt telt, ook wanneer.
4: Wanneer?
5: Wel ja, stroom is niet altijd even duur. De gratis energiescan van NWise toont hoeveel jij op dure momenten verbruikt en hoe het slimmer kan. Vraag hem aan op nwise.be.
6: NWise. Energiewijs ondernemen.
7: Zaterdagnacht in de gezinschat.
8: Papa, kom je mij halen van de vijf?
9: Oké.
8: En dan kan Noor ook ineens mee.
9: Oké.
8: En Emma?
9: Oké.
8: En Simon?
10: Oh, en mijn step, want die is plat.
9: Oké.
11: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
10: Voor mijn step.
11: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
12: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
14: Die tijdsregistratie bedoelt je?
13: Ja.
14: Daar kan ik u bij helpen.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
16: De Tijdloze Tribute Festival.
17: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. The Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. Rise Rise rocken zoals Rammstein. En High Voltage speelt AC/DC. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
18: Luisteren naar
19: Radio 1.
18: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
18: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij een incident in Jette is vannacht een politieman overleden. En 2 leerlingen per klas groeien op in een onveilige situatie. Afgelopen nacht is er in Brussel een politieagent omgekomen tijdens zijn werk, dat zegt het parket. Sanne Baak, wat ben je al te weten gekomen?
22: De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Daarover geeft het parket later vandaag meer uitleg. Wat we wel al weten, het slachtoffer is een politieman van Brussel-hoofdstad Elsene die neergeschoten is tijdens het onderscheppen van een gestolen voertuig in Jette. De man zou lid zijn geweest van de anti-overvalbrigade. En hij is in het ziekenhuis overleden. Er was vannacht ook een dodelijke schietpartij in Elsene. Daarbij kwam een man ook om het leven. Maar vermoedelijk is er geen verband tussen de 2 incidenten. Voor het politiekorps is het wel een erg zware klap. Volgens de politievakbond VSOA gaat het om de 36e collega in ons land die omkomt op 25 jaar tijd. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin reageert op X dat hij diep geraakt is door het tragische overlijden. En dat de dader of daders streng gestraft zullen worden.
21: Dankjewel voor de uitleg, Sanne. In elke klas in Vlaanderen zitten naar schatting 2 kinderen die opgroeien in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Maar slachtoffers praten er niet makkelijk over. Zeker niet als de dader iemand is die ze kennen en vertrouwen. Dat was ook zo bij Caroline Vekemans. Ze werd jarenlang seksueel misbruikt door een partner van haar moeder. En ze ondervond zelf hoe moeilijk het is om dat aan iemand te vertellen.
0: Dat was mijn huisgenoot, dat was mijn steun en toeverlaat. Die deed leuke dingen met mij, die deed erge dingen met mij. Dus dat is allemaal heel verwarrend. Want iemand die je graag ziet, kan je ook tegelijk een ongemakkelijk gevoel geven en echt heel erge dingen met jou doen. Dat maakt je ook een beetje bang dat je iemand gaat pijn doen die dat je eigenlijk ook heel graag ziet.
21: De hulplijn Nu praat ik erover lanceert een nieuwe campagne om kinderen en jongeren aan te moedigen hun verhaal te delen en het bij iedereen onder de aandacht te brengen. Want iedereen kan ermee te maken krijgen, zegt Caroline François van Nu praat ik erover.
9: Als je kijkt naar de cijfers, dan mag je zeker zijn dat je minstens in jouw omgeving iemand kent die slachtoffer is van seksueel geweld of van

0: kindermishandeling, verwaarlozing en ook iemand die die feiten pleegt. We willen dat eigenlijk liever niet weten. Wij denken dat dat ver van ons bed gebeurt, maar eigenlijk gebeurt het heel vaak.
1: De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen

0: Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten, bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
1: In de maanden juli, augustus en september werden in ons land ruim 2% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Volgens Bart van Opstal van de Notaris Federatie zijn er twee verklaringen. De stijgende rente en het feit dat er minder investeerders waren die vastgoed kopen om het te verhuren.
2: Aan de ene kant is het dus duurder voor mensen die een krediet aangaan. Maar het heeft ook als effect dat investeerders nu meer dan vroeger alternatieven hebben die vandaag de dag meer interest opbrengen. Ik denk bijvoorbeeld aan obligaties. En dat maakt waarom ook die investeerders toch wat minder actief zijn geweest de afgelopen 3 maanden.
1: Een huis in ons land kost gemiddeld €360.000. Een appartement bijna €290.000. In Nederland liggen veel distributiecentra van winkelketen Albert Heijn nog altijd stil na een veiligheidsincident in de computersystemen. Mogelijk hebben hackers toegeslagen. De winkelketen heeft alle systemen geblokkeerd. Daardoor komt de bevoorrading van de winkels in het gedrang en zijn er hier en daar lege rekken. En klanten kunnen geen online bestellingen meer doen. In de Belgische winkels van Albert Heijn blijft de impact voorlopig beperkt, al zijn bepaalde producten ook niet meer te vinden bij ons. Bij De Leize, dat deel uitmaakt van dezelfde groep, zijn er nog maar weinig problemen. Bij sommige winkels kan daar ook weer online besteld worden. Russische drones hebben afgelopen nacht een vrachtterminal beschadigd in de Oekraïnse havenstad Mykolaiv in het zuiden. Ook in Rusland is schade gemeld na droneaanvallen op een industriegebied. Eergisteren had de Amerikaanse president Trump aangekondigd dat Rusland en Oekraïne tijdelijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Maar beide landen zeggen dat ze van dat bestand niet op de hoogte waren. Trump zegt dat ze dat wel overeengekomen zijn omdat hij het zegt.
3: Well, they agreed. You know why? Because I said you agree. That's why. They agreed because I said they agree. And that thing has to get settled.
1: Voor de kust van Bulgarije hebben drones opnieuw 2 schepen geraakt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Een van de schepen is ook gezonken. Bulgarije grenst net als Oekraïne en Rusland aan de Zwarte Zee. Het is al de 2e aanval op schepen voor de Bulgaarse kust in een week tijd. Het is niet helemaal duidelijk wie achter de aanval zit, maar Bulgarije verdenkt Rusland. In Congo wordt voormalig president Joseph Kabila de nieuwe leider van de rebellengroep AFC M23. Hij maakt er een nieuwe beweging van die het regime van huidig president Tshisekedi wil omverwerpen. Dat is geen verrassing, zegt Katrien van der Schot.
4: Het werd al lang vermoed dat Kabila achter de schermen een grote rol had bij de rebellen in Oost-Congo, die door Rwanda worden gesteund. Kabila was vorig jaar bij verstek ter dood veroordeeld voor verraad en verbleef in de stad Goma. Nu zet hij zich aan het hoofd van die politiek-militaire groep die hij omdoopt in FRN, Front pour la Refondation de la Nation. De rebellen hadden sinds hun verrassingsoffensief bijna 2 jaar geleden een grote regio vol grondstoffenmijnen in handen. En opeenvolgende vredesakkoorden en bestanden leverden niets op. Nu kiest Kabila voor de vlucht vooruit, 30 jaar nadat zijn vader, Laurent Kabila, ook al de macht greep vanuit het oosten. Geen goed nieuws dus voor de Congolese president Tshisekedi en ook niet voor de bevolking die al jaren niets dan geweld heeft gekend.
1: Meestal zwaar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui. Wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Vooraan in dit nieuws in de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieman neergeschoten en later overleden. Het incident gebeurde tijdens het onderscheppen van een gestolen auto. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Een ellendige ochtendspit deze ochtend. Veel file richting Antwerpen. 1 uur bij op de E313 vanaf Massenhoven. 1.5 uur op de E34 vanaf Zandhoven. Hinder op de E19 in de Kruijbeekstunnel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een obstakel. 1.5 uur bij op de E17 vanaf Kruijbeke. En nog eens op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het 20 minuten langzamer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E17 richting Gent sta je in de file bij Lokeren. Komt door een ongeval vooral op de linkerrijstrook. Ook op de E40 naar Gent zo'n 20 minuten bij tussen Aalst en Wetteren. Files richting Brussel, 3 kwartier extra op de E40 vanaf Aalst. Op de A12 vanaf Londerzeel een half uur file golven.

0: door een ongeval op de rechterrijstrook daar. Drie kwartier bij op de E19 vanaf Semst. Hetzelfde op de E314 tussen Aarschot en Winkselen. Een half uur bij op de E40 vanaf Haasrode. En drie kwartier op de E411 vanaf Overijse. Rond Brussel op de binnenring bijna één uur filegolven tussen Watersbrakel en Machelen. Op de buitenring 35 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Op de E403 naar Doornik is bij Wevelgem de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
1: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
4: Goedemorgen. De geplande State of the Union van onze premier is geschrapt, dat weet u. En dat roept bij velen een déjà vu gevoel op. Want vorig jaar heeft onze eerste minister de deadline voor die beleidsverklaring ook niet gehaald. Wat denkt de Kamervoorzitter daarover? We vragen het hem zo. Welkom bij de ochtend.

0: I could be happy. Het is de tweede dinsdag van oktober, de start van het parlementaire jaar in de Kamer. En dus ook de dag van de State of the Union van de premier, zeg maar. De premier die komt uitleggen wat de staat van het land is, welke plannen de federale regering heeft voor het komende jaar en waar ze daar het geld voor zullen halen. Maar voor het tweede jaar op rij is de begroting niet rondgeraakt en zullen de parlementsleden het zonder een toespraak van de eerste minister moeten doen. Peter De Rover van N-VA, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent Kamervoorzitter. Heeft Bart Wever u zondag gebeld met het slechte nieuws?
1: U mag eigenlijk het plaatje nog eens spelen. I could be happy, want u hebt het uur met een vrolijke deun ingezet. Mm-hmm. Maar normaal gesproken hadden wij vandaag inderdaad de State of the Union. Zondagavond zeker heb ik het bericht gekregen. Dat zal er niet van komen. Hing al wel een beetje in de lucht, maar we hadden natuurlijk gehoopt dat wij vandaag zouden te horen krijgen wat de regering van plan is om die 10 miljard te vinden.
0: Ja, dus u bent zelf ook teleurgesteld.
1: Ja, ik denk en ik zou hopen dat iedereen teleurgesteld is. Niet dat die gebeurtenis op zich in steen gebeiteld is, want er is geen wettelijke of grondwettelijke basis daarvoor. Dat is een gewoonte. Jean-Luc Dehaene is daarmee begonnen in de jaren 90. En onder Verhofstadt kreeg dat de toch wat pompeuze naam State of the Union. Het is al wel meer gebeurd dat het er niet van kwam, maar een teken dat het allemaal uitstekend loopt, kan je het niet noemen.
0: Nee, want het is al het tweede jaar op rij. Het is natuurlijk de premier zelf die ook wel gemikt had op die tweede dinsdag. Hè. Is dat dan toch een beetje gezichtsverlies als je die deadline niet haalt?
1: Ja, het is niet de premier die mikt op die tweede dinsdag. Dus formeel gesproken, hoewel wij al van begin september bezig zijn, maar officieel begint het parlementaire jaar de tweede dinsdag van oktober. Dus in die zin is dat het moment waarop je van een regering traditioneel verwacht dat die haar State of the Union brengt. Mm-hmm. Puur technisch zijn er nog een tweetal weken ruimte om het volgende
0: week of
1: de week
0: daarna
1: te doen.
0: Ja goed, maar het is natuurlijk wel een moment, zeg maar. Hè. Dus is dat dan een vorm van blamage?
1: Ja, blamage. Het is een teken dat die 10 miljard niet gevonden is. En dat is iets wat, denk ik, minstens de 5 partijen van de meerderheid toch wel aan het denken moet zetten. Want het gaat over wat, hè? Het gaat over de vraag of we het land budgetair op de rails krijgen. Mm-hmm. En dat klinkt heel theoretisch. Hè? Boah, een budget, niemand krijgt daar zijn begroting in de brievenbus geschoven. Maar bijvoorbeeld wanneer de rente stijgt, en dat is bezig, dan zijn dat centjes die gewoon op tafel moeten komen waar niks tegenover staat. Dus hoe sneller die begroting neergelegd wordt, hoe sneller ook werk kan gemaakt worden van de wetten die eruit voortvloeien. Mm-hmm. En het geruststellen van de financiële markt.
0: Ja, en dat tegen vandaag niet is gelukt, daarover zei Alexia Bertrand hier daarnet van anders. Ja, waarom komt Bart Wever dit nu zelf niet uitleggen in het parlement? Waarom dat niet is gelukt?
1: Ja, kijk, dat zou misschien voor de show, en daarin begrijp ik mevrouw Bertrand, ik heb ook in de oppositie gezeten, dat zou natuurlijk een show-element brengen. Maar ik denk dat iedereen, dat zal de redenering van de regering zijn, en ik moet niet in naam van de regering spreken, dat hoe minder publieke verklaringen er vandaag worden afgelegd, hoe meer kans dat er geen bijkomende rode lijnen getrokken worden.
0: Dus u heeft zelf ook niet aangedrongen op een korte verklaring, zeg maar?
1: Ja, ik verneem dat hij het niet komt doen. Ik kan de premier daar niet naartoe sleuren. En als hij zegt, er is op dit ogenblik eigenlijk niks te zeggen dat zinvol is, ja, dan...
0: Maar wat vindt u? Want u zegt, het is een show-element, maar het is misschien ook maar een basisvorm van respect om dat even te komen duiden, nee?
1: Ja, kijk, ik herhaal het. Dan krijgen we daar een debat. En we zullen dat ook krijgen. Hè, voor alle duidelijkheid. Ik ga vanmiddag de ruimte creëren voor alle partijen, voor alle fracties, om daar uw mening over te zeggen. Want dat hoort zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat de premier zijn oordeel is dat het nuttiger is om vandaag te werken naar een oplossing dan om daar bijkomende publieke verklaringen over af te leggen. Ja. Het is het eindresultaat dat moet tellen en dat is zijn beoordeling. Daar moeten we nota van nemen.
0: Waarom lukt het de premier uw inziens niet om deze knoop te ontwarren? Denkt u dat hij zelf nog die uitweg ziet?
1: Ja, kijk, u vraagt mij nu om in een glazen bol te zien. En die zit toch wel vol krakelé, die glazen bol. Het is een loodzware opdracht, dat weet iedereen. En je moet daar partijen die hoe dan ook, en dat is op zich ook logisch, hun eigen visie hebben op mens en maatschappij en op de manier waarop je centjes moet ophalen en de manier waarop je die moet uitdelen. Mm-hmm. Dus dat is ook niet, dat spreekt ook niet voor zich, maar het is nu ook niet het ogenblik, ik denk dat het verstandig is van de premier, om publiek daar geen vinger op de wonden te duwen van die of die is degene die zaken tegenhoudt. Laat staan dat het verstandig zou zijn wanneer ik dat zou doen.
0: Sommige opperen bijvoorbeeld, hij is niet vindingrijk genoeg in deze. Volgt u dat?
1: Ik denk niet dat er 100.000 manieren zijn. Er zijn er zelfs geen 1.000, er zijn er zelfs geen 100. Ik denk dat

0: dat op één hand te tellen is, de manieren om die 10 miljard te vinden. Mm-hmm. Die liggen niet ergens in een hoek, in een zak opgestapeld. En op welke manier gaan we er naartoe wandelen? Denk dat er maar een... Kijk, ook van de oppositie, met alle respect hoor, heeft ook maar een handvol opties om daar die 10 miljard te vinden. En ik denk dat die allemaal op tafel liggen. Om nu te beweren dat er ergens nog een toverformule is die door iedereen vergeten zou zijn, dat is denk ik een beetje fantasie.
1: Ja, het doet ook de vraag rijzen naar hoe het nu allemaal in zijn werk gaat. Hè. Er gaan al langer stemmen op om die begrotingsvorming fundamenteel te herbekijken. In Zweden bijvoorbeeld beslist het parlement over de begroting. Ik hoor u zuchten. Vindt u niet dat we daar inspiratie moeten gaan zoeken?
0: Hoe meer inspiratie om het parlement meer gewicht te geven, hoe liever ik het heb. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook zo bij ons dat het parlement op het einde van het verhaal een begroting goedkeurt. Hè. Mm-hmm. Vandaar dat er ook ruime debatten over gevoerd worden. Maar het idee dat het een technische kwestie is van degene die die begroting opmaken... Ik heb gisteren een heel interessante ontmoeting gehad met mijn Nederlandse collega. Mm-hmm. Ik heb het daar onder meer over gehad. En zij werken met brokken. Dus laten we zeggen de begroting van defensie, de begroting van asiel en migratie, begroting binnenlandse zaken. En die wordt een beetje verhakkeld. Dat heeft het voordeel dat je per onderdeel een de diverse partijen hun mening kan laten formuleren. Ja. Maar ik heb gezegd, op het einde van het verhaal krijg je dan wel een optelsom die wel eens heel diep in het rood kan zakken. En daar was hij het toch wel mee eens. Hij zegt, ik ben ook eens benieuwd hoe dat bij ons is. Dus ik denk dat elk systeem heeft ook wel zijn nadelen. En een begrotingsoefening moet een totaaloefening zijn. Je moet eigenlijk beginnen van het eindresultaat en dan werk je terug naar die diverse onderdelen die daar naartoe moeten leiden. En als je dat verbrokkelt, ja, lijkt me dat een beetje moeilijk.
1: Nee, je bent ook kritisch voor een andere aanpak. Als we dan terug naar ons kijken, wanneer moet er voor u of voor het parlement wel een akkoord zijn?
0: Er zijn een aantal techniciteiten. Dus een State of the Union is ook maar een tekst die wordt voorgelezen. Daaruit moeten natuurlijk getallen volgen in een wetsontwerp dat de begroting van middelen, inkomsten en uitgaven in het parlement neerlegt. En dan is eind van... laten we zeggen, de deadline die gelegd is van november, dat is ook technisch wel een deadline. Anders wordt het heel problematisch om dat voor nieuwjaar allemaal nog in...
1: U zegt eind kan november denken. Ligt die deadline?
0: Nee. Eind van deze maand, dus begin november. Anders komen wij in de problemen om dat gewoon voor 1 januari goedgekeurd te krijgen, in het Staatsblad gepubliceerd te krijgen. Mm-hmm. En dan heb je opnieuw vertraging natuurlijk in de uitvoering van eventuele maatregelen.
1: Zullen we misschien eindigen op een vrolijke noot? 25 jaar...
0: We zijn
1: jaar...
0: ook begonnen met de vrolijke noot, uw liedje.
1: Dus, de cirkel is rond.
0: De cirkel...
1: 25 jaar N-VA vandaag. Viert u een feestje?
0: Vandaag zal dat feestje niet mineur zijn. Maar wij zijn een optimistische bende. En als er moet optimisme verspreid worden... Ook al wordt er wel eens gezegd dat de premier dat graag verpakt in doemverhalen. We kennen Bart de Wever wel als iemand die op een zeer realistische manier, en dat is niet altijd vrolijk, naar de zaken kijkt. Maar ik denk dat de inspanningen niet moeten gebeuren. En ik ga hier geen voorafnamen doen van welke inspanningen er moeten zijn. Dat wel de bedoeling is om het geheel terug op de rails te krijgen. Mm-hmm. En om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld pensioenen kunnen uitbetaald worden, de sociale zekerheid, economische groei. Dus het achterliggende verhaal is... echt wel een positief verhaal.
1: U heeft gesproken, Kamervoorzitter Peter de Rover. Bedankt.
0: Dank u wel.

0: Homecoming.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Moet ik het nog zeggen, er is geen State of the Union straks. En veel politici wezen daarop. Voor de financiële markten is dat een risico, want het zou ons land in de kijker kunnen zetten. Michaël van Drogenbroek, goedemorgen.
3: Dag Helen.
0: Is dat nu al zo? Komt ons land in het vizier?
3: We zijn denk ik toch al met een oog aan het bekeken worden, zo is het. Omdat onze lange termijnrente toch fors gestegen is. Die is in september over de kaap van de 4% gegaan op 10 jaar. Zit nu aan een goede 4,3%. Dat is in alle landen wel zo. Maar er zijn twee referenties die toch op dat vlak niet zo goed zijn voor ons. Het is het verschil met Duitsland, de spread zoals dat genoemd wordt. Die loopt ook wel wat op. Die is gisteren ook nog een beetje opgelopen. Mm-hmm. Het is niet dat dat dramatisch is, maar die is er toch wel. Maar vooral het meest... misschien toch in de wedstrijd ongerustheid zou moeten voeden, is dat wij echt in de slipstream van Frankrijk zitten. Een heel groot land, dat het economisch heel slecht doet. Ook financieel en qua schulden op dat vlak geen goed voorbeeld is. En wij worden wel in die slipstream genomen. De Franse rente is bijna 5%. En dus er is niet veel nodig om dat vonkje te doen verder
0: aanpakken. Ja, dus nu blijkt dat die begroting niet rond is. Welke gevolgen heeft dat dan allemaal?
3: Ja, op korte termijn. En gisteren bleek dat nu niet dramatisch te zijn, maar het punt is wel dat je inderdaad het risico loopt en het zijn geen gewone omstandigheden. Hè. Die lange termijnrentes lopen op omdat de ongerustheid aanwakkert. Dan wordt wel eens gerefereerd aan de eurocrisis en dan weet je dat er niet veel nodig is. En als je dan in de kijkers komt op een negatieve manier, namelijk een land dat geen begroting kan opmaken op tijd, waar het politiek onzeker is, ja, dan is er niet veel nodig om die ongerustheid verder aan te wakkeren. Het is daar ook waar de premier trouwens voor waarschuwt, maar hij niet alleen. De reden dat zowel de gouverneur van de Nationale Bank als de directeur van het agentschap van de schuld, Jean de Boete, daar deze week nog eens geweest zijn, was net om te zeggen van let op, ik denk dat het probleem aan tafel misschien is, als ik dat tussen de regels begrijp, dat misschien niet iedereen die aan de tafel zit dat even urgent vindt.
0: Mm-hmm. Hoeveel zorgen moeten we ons dan maken? Of kan dit misschien ook wel snel keren?
3: Heel snel keren niet. En het punt is wel dat je betaalt het gewoon cash. Hè. Dus hoe hoger die rente, hoe hoger de rentelast. Ja, die rente is al een tijd aan het stijgen. We hebben ook een heel grote, hoge schuld. Die is wel in termijn, op langere termijn. Maar goed, die wordt geherfinancierd, dus dat betaal je cash. Dus er zijn nu al heel wat extra rentelasten bijgekomen doordat die rentes gestegen zijn. En dat is het gevaar natuurlijk, dat snel begint te stijgen. En daar is denk ik wel van belang voor, dat die begroting dat die er wel op tijd komt. Want als dat niet zo is, ja, dan kan je daarop afgerekend worden. En dat het doembeeld dat ook de premier wel eens voor ogen houdt, maar ik denk dat hij daar niet verkeerd in is, van toch onzekere omstandigheden als deze, kan dat wel het vlammetje zijn dat inderdaad aangewakkerd wordt. En wat dan? In het allerslechtste geval, dat is natuurlijk het hele doemscenario, word je gewoon verplicht door die financiële markten om orde op zaken te stellen. En dan maakt het niet uit of dat een conclave is, wat mm-hmm. Dorian hoorde zeggen vanmorgen, of wie dat ook uitmaakt, of dat nu beter weet, dan word je gewoon ertoe gedwongen door de omstandigheden. We hebben in het verleden gezien in die eurocrisis dat niet de ideale omstandigheden zijn om een begroting op te stellen.
0: Heel snel voelbare impact daar. Michaël van Drogenbroek, bedankt.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De overbevolking in de gevangenis van Mechelen.
5: Om het cru te zeggen, de omstandigheden waarin we detentie nu uitvoeren, dan komen we zeker niet beter buiten.
4: En de strijd tegen drugs in de gevangenis.
6: Hoe meer drugs, hoe meer problemen, ja.
4: VRT Nieuws Pano.

0: woensdag op VRT1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
2: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
3: Yuki stelt voor.
4: Sylvia, ondernemer.
5: En Mark, haar accountant.
6: Wij kijken altijd naar dezelfde cijfers op hetzelfde moment. Wacht.
5: 1, 2, hetzelfde moment.
3: In sync zijn met je accountant begint met Yuki. De online boekhoudsoftware voor accountants en ondernemers. Meer op yuki.be. Yuki.
6: Bright Accounting.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
10: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
11: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
12: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
17: VRT Radio 1.
18: De ochtend.
19: Het is 8:30 en in Brussel is vannacht een politieman doodgeschoten. Weten we intussen al meer, Jasper?
20: Ja, het slachtoffer was lid van de anti-overvalbrigade. Hij werd neergeschoten toen hij een gestolen auto moest onderscheppen in de Brusselse gemeente Jette. De man is in het ziekenhuis overleden. Het parket communiceert later vandaag over de precieze omstandigheden van het incident.
19: Ja, wij proberen hier nog voor 9:00 een reactie te krijgen van de politie.
20: Voor de kust van Bulgarije op de Zwarte Zee hebben drones opnieuw twee schepen geraakt. Eén van die schepen is gezonken. Op het andere schip, dat eigendom is van een Oekraïens bedrijf, zouden 12 bemanningsleden gewond geraakt zijn. En in Congo wordt voormalig president Joseph Kabila de nieuwe leider van de rebellengroep AFC M23. Hij maakt er een nieuwe beweging van die het regime van huidig president Tshisekedi wil omverwerpen.
19: Bram Verbrugge, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
19: Deze dag is bewolkt gestart, zie ik.
21: Ja, het is een beetje een druilerige dag met veel wolkenvelden, regenachtig weer, ook de ganse dag lang. In de loop van de namiddag verwacht ik een paar korte opklaringen, maar dan daarna volgen er opnieuw een reeks buien. En het is pas daarna, dan spreken we over de latere namiddag of vanavond, dat het volledig gaat opklaren. Bij temperaturen die aan de hoge kant zijn voor de tijd van het jaar. We halen 19 of 20 graden in Vlaanderen en Brussel en een goed voelbare wind uit het zuidwesten die naar het westen draait. Vanavond en vannacht droog weer, brede opklaringen. In Vlaanderen 8 tot 10 graden. Aan zee daar nog wel wat zachter, daar 13 graden. En dan morgen, ja, eerst lokaal wat ochtendgrijs, dus nevel en mist op sommige plaatsen, niet overal. Maar de zon gaat dat ochtendgrijs verwijderen. We krijgen dan vrij zonnig weer met hoge wolkenvelden en stapelwolken en temperaturen rond 18 graden. Ook donderdag een zeer mooie dag. Zonnig weer, 19 graden. Op vrijdag verwachten we dan een volgende regenzone.
19: Dankjewel, Bram.
22: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
20: Meer dan 400 kilometer file traag naar Antwerpen op de E313, 50 minuten vanaf Massenhoven, 20 op de E34 vanaf Zandhoven, 25 op de E17 vanaf Kruibeke en een dik half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Naar Brussel op de E40, 40 minuten erbij vanaf Aalst, op de A12 vanaf Londerzeel door een ongeval op de rechterrij.

0: rijstrook een half uur filegolven. Op de E19 20 minuten vanaf Zemst. Op de E314 ook 20 tussen Aarschot en Winkselen. Op de E40 een half uur vanaf Haasrode en 50 minuten op de E411 vanaf Overijse. Op de bindering rond Brussel een half uur filegolven tussen Grootbijgaarde en Machelen. Op de buitering ook een half uur tussen Eigenbrakel en Tervuren. En op de A19 richting Kortrijk is bij Menen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest daar 35 minuten vanaf Zonnebeke, maakt daar ook een reddingstrook en verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
1: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Tot aan het eind, The Animals met House of the Rising Sun. Het gebeurt niet zo vaak dat de naam Tom Cruise en flop in één zin worden gebruikt, maar zijn nieuwste film Digger is precies dat, een gigantische financiële flop. De film zou een put van 230 miljoen euro hebben gemaakt. Robin Broos, filmjournalist, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar knipper je ogen even van, hè? Ik lees hier dat de productie en de marketingkosten neerkomen op zo'n 250 miljoen euro. Veel meer dan voorzien. Hoe kan je zo boven het budget gaan?
1: Als je een soort van blanco cheque geeft aan je regisseur met een soort van blind vertrouwen, dan kan dat wel eens gebeuren.
0: Dan is dat mogelijk.
1: Dus de regisseur natuurlijk ook wel met een mooi palmares. Hè. Die heeft Birdman gemaakt, Babel gemaakt. Dus ik begrijp ook wel dat ze daar een groot vertrouwen in hebben. Als je zo'n acteur dan ook nog eens voor je project kan strikken, iemand als Tom Cruise, dan lijkt het alsof alles goed zou kunnen meevallen, maar dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, duidelijk niet. Want ja, als je die kosten een beetje wil gaan dekken, moet je volk naar de cinema lokken. En daar loopt het gigantisch mis, want er gaat geen hond naar kijken. Waarom niet? Is het een slechte film?
1: Wel, ik heb hem uiteindelijk ingehaald. Ik was in Amerika toen hij uitkwam. Mm-hmm. En inderdaad, de buzz daar was van, steek hier vooral je geld niet in. Dus ik heb daar toen geen tijd voor gemaakt. Ik heb hem gisteravond ingehaald. Ik vind het wel een goede film. Oh. Maar ik begrijp ook wel dat dit is gewoon een rare film waar je niet het grote publiek mee bereikt.
0: Waarom?
1: Het gaat ook over... Het onderwerp is de klimaatcrisis. Dat vindt niemand leuk om naar te kijken. En een acteur als Tom Cruise, ik denk dat hij een beetje gevangen zit in zijn eigen imago. Hij is uiteraard een topacteur als het gaat over grote actiefilms. Uh-huh. Maar in dit soort rol is zijn publiek hem niet gewoon. En mensen andere dingen doen kijken, doen consumeren, dat is nu eenmaal moeilijk.
0: Ah ja, dus het is een beetje een mismatch eigenlijk?
1: Als je als acteur dit soort rol opneemt, dan is dat vaak met de ambitie om bijvoorbeeld daarvoor erkend te worden, bijvoorbeeld met een Oscar of ander soort van erkenning. Maar je ziet dat eigenlijk vaker bij acteurs die een paar jaar uit de spotlight zijn geweest en dan terugkeren in een rol die we niet van hen hadden verwacht. Uh-huh. In dit geval, Tom Cruise is nooit weg geweest. Hij heeft altijd dezelfde soort rollen gespeeld en dan ineens iets anders gaan doen. Ja. Ja, ik denk dat zijn publiek daar gewoon niet klaar voor is. En het andere publiek misschien denkt van, ja, maar waarom Tom Cruise?
0: Uh-huh. Heb je dat eigenlijk al vaker gezien, zo'n grote filmflops?
1: Dat gebeurt jammer genoeg regelmatig. De vergelijking wordt momenteel gemaakt met John Carter. Dat was een hele grote Disney-film waar dat zij van dachten, we gaan eens een ander type soort verhaal vertellen. Mm-hmm. Compleet geflopt. En ja, dan zie je in de slipstream daarvan dat soort studio's zulke risico's ook niet meer nemen. Dus dat is denk ik in dit geval de grootste tragedie.
0: Yeah.
1: Dat, het is dan ook nog eens bovendien een pijnlijk lot in de geschiedenis, maar de laatste film die Warner onder eigen naam heeft uitgebracht, enfin, voor de overname door Skydance. Hun twee topmannen zijn daar al voor afgestraft. Of dat nu voor deze film was specifiek, dat denk ik nu niet. Mm-hmm. Maar Warner heeft een heel slecht jaar achter de rug. Dus ik vrees dat we volgend jaar niet meer dit soort type films nog van deze studio's gaan zien.
0: Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat ze dat zo verkeerd hebben ingeschat?
1: Ja, dat is de vraag der vragen natuurlijk. Ze zouden er nooit zoveel geld in gestoken hebben, hadden ze dit op voorhand geweten. Uh-huh.
0: Uh-huh. Moet ik het mij afvragen, wat met Tom Cruise, wat met zijn carrière? Komt hij dat te boven?
1: Je moet je geen zorgen maken over Tom Cruise. Die man gaat geen boterham minder eten. Maar nee. Natuurlijk, ik zie het wel niet snel gebeuren dat hij terug een ander type rol gaat krijgen. Plus, hij was ook producer van deze film. En toen de film uitkwam, heeft hij voor de Producers Gilde in de VS een speech gehouden waar hij aangaf, ik hoop dat deze film het heel erg goed gaat doen. Mm-hmm. Want dat gaat de deur openzetten om meer van dit soort auteursfilms te maken. Zo noemen ze dat dan. Dat gaat niet gebeuren. Hè.
0: Nee, dat zit er niet aan te komen. Filmjournalist Robin Broos, heel erg bedankt.
1: Met veel plezier.
2: Je voudrais être beau ou un truc comme ça. Être fier de ma belle gueule. Déjà, avoir un corps à rendre imbécile. La moindre fille qui passe ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo. Je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos. En gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière. Peut-être pas assez amoureux de moi.

0: que c'est moi le plus beau. Et on t'emmerde, moi et mes défauts. Parce qu'on s'aime, c'est moi le plus beau. Et c'est pas la peine de dire le contraire. C'est la vie de ma mère.
1: Le plus beau van een zanger uit Brussel, Teddy Bear. Hij is trouwens de gast op de Radio 1-sessie van Zwangere Guy op 17 november in de Arenberg in Antwerpen. Alle info daarover via Radio 1 op VRT Max.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
1: In Congo wordt voormalig president Kabila de nieuwe leider van de rebellengroep M23 en zijn politieke tak AFC. Hij maakt er een nieuwe beweging van die de regering van president Tshisekedi wil omverwerpen. Katrien van der Schoot, Congo-kenner op onze redactie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Helen.
1: Kan je eens uitleggen om welke beweging het hier net gaat?
4: Wel, je kunt het eigenlijk een doorstart noemen of een omdoping van die rebellengroep AFC M23. De rebellengroep M23 is al jarenlang in Oost-Congo met steun van buurland Rwanda. En AFC is daar de politieke tak van. En nu hebben de leiders gisteravond plots Joseph Kabila op het schezen om de, zeg maar, grote leider te worden van een hele coalitie. Een nieuwe rebellengroep, zo noemen ze het, en die krijgt de naam FRN, Front pour la Refondation de la Nation. Hun doel is dus duidelijk, ze zeggen, we willen de tirannie van president Tshisekedi, de Congolese president, omverwerpen, zo nodig met geweld.
1: Komt dat dan onverwacht?
4: Wel, ik sta er niet van te kijken en Kabila had zelf ook al enkele dagen geleden gezegd dat hij met een grote aankondiging zou komen. Het lijkt dus op een vlucht voor zowel Kabila zelf als die rebellengroep. Want je weet, die AFC M23 begin vorig jaar pas lanceert, dat weet je nog, de steden Goma en Bukavu en Uva ik weet niet
1: Katrien,
4: of je me nog hoort, Helen.
1: Even moeten onderbreken, want de lijn hapert een beetje en we horen jou in stukjes en brokjes. Maar misschien, als je even verplaatst, komt het wel goed.
4: Ik ga je meteen terug bellen.
1: Oh, je belt ons meteen terug. Dan blijven wij nog even wachten. Het zou snel kunnen gaan. Misschien belt ze opnieuw in een wip. Katrien, ben je daar opnieuw? Nee. We horen nog niemand. We gaan even dan toch maar een nummertje draaien. Tot zo.

0: Een klein beetje mijn straat van de scene. Katrien van der Schoot, daar ben je weer, hè?
1: Ja, ik ben er opnieuw.
0: Ja, we hadden het over Congo, waar voormalig president Kabila de nieuwe leider wordt van de rebellengroep M23. Wat hoopt Kabila daarmee te bereiken?
1: Wel ja, op de persconferentie heeft Kabila zelf gezwegen. Hij staat daar met de andere tenoren van de groep. De woordvoerder zei dus, we willen de krachten bundelen om een eind te maken aan het presidentschap van Félix Tshisekedi. Een tirannie, zo noemen ze het. En ze willen dat doen desnoods met militaire middelen. Ik denk dat dat duidelijk is. Lees een revolutie.
0: Waarom komt dat dan op dit moment?
1: Wel, Kabila heeft niets te verliezen. Hij is een vogelvrij verklaarde. Hij was vorig jaar door een militaire rechtbank bij verstek ter dood veroordeeld wegens verraad en oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. En toen zagen ze hem als de man achter de schermen van M23. Ook de Verenigde Staten hadden al sancties uitgevaardigd tegen Kabila voor zijn rol in de beweging. En ja, ook als je het wat breder bekijkt, zie je dat president Trump voluit de kaart heeft gekozen van de Congolese regering in Kinshasa. En Rwanda, toch wel een vroegere bondgenoot, heeft laten zitten. Dus Kabila en de rebellen denken, wij gaan voluit. En ook aan de andere kant in Kinshasa loopt er veel fout, want president Tshisekedi wil zijn mandaat nog eens verlengen. Uh-huh. En de gewone oppositie bijt daar haar tanden op stuk. Dus denken de rebellen, nu is ons moment aangebroken.
0: Ja, jij hebt de regio gevolgd sinds de vader van Kabila op een gelijkaardige manier aan de macht kwam. Is dit voor jou een herhaling van de geschiedenis?
1: Ja, dat zou kunnen. Vader Laurent Kabila is ook begonnen als rebel in Oost-Congo. Daar is Joseph trouwens geboren. En vader Kabila is er toch in geslaagd om toenmalig president Mobutu omver te werpen. En de vraag is, en dat wordt wel snel duidelijk, van wie krijgt die nieuwe beweging FRN steun? Ze hebben geld waarschijnlijk van de grondstoffenmijnen en zeker ook militaire steun, want anders doen ze zoiets niet. En iedereen kijkt nu naar Rwanda. Nu, het zal stilaan duidelijk worden wie er achter de schermen opereert.
0: Collega Katrien van der Schoot, hartelijk dank.
2: De ochtend.
0: Ja, en we hebben het ook al de hele ochtend over het incident in de Brusselse gemeente Jette, waarbij een politieagent is gestorven. Er komt straks een persconferentie van het parket en het is duidelijk dat iedereen wacht om iets te zeggen. Of dat horen we toch van de politie, vakbonden, de korpschef, de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Brussel. Chris Verhagen, onze correspondent in Brussel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt intussen al

0: al wat meer info kunnen verzamelen, want er komt stilaan toch ook al wat meer duidelijkheid over wat er zich daar heeft afgespeeld vannacht. Wat weten we al zeker?
1: Wel, wat we intussen hebben vernomen, toch uit verschillende bronnen, is dat het eigenlijk van start is gegaan met een carjacking in het Waals-Brabantse Tubize. ANPR-camera's hebben dat voertuig daarna opgepikt in Jette, waarna een patrouille van de anti-overvalbrigade daarop is afgestuurd. Mm-hmm. Maar bij die confrontatie zouden de daders blijkbaar meteen het voertuig hebben verlaten en het vuur hebben geopend. We vernemen dat het slachtoffer, dat lid was van die anti-overvalbrigade, eigenlijk kansloos was en dodelijk getroffen is geraakt.
0: Mm-hmm. Die agent die dan is neergeschoten, weet wel iets meer over hem?
1: We weten dat hij lid was van de anti-overvalbrigade. Dat is eigenlijk een bijzonder bijstandsteam van de lokale politie dat in Brussel wordt ingeschakeld bij gevaarlijke opdrachten. Maar over zijn identiteit is er voorlopig nog niet te veel bekend.
0: Nee, hoe reageert de politie?
1: We horen uit verschillende hoeken dat het eigenlijk dat dit wel een heel zware impact heeft op de politie. Niet alleen op het korps, maar eigenlijk op alle korpsen binnen Brussel. En dat iedereen zeer is aangeslagen door wat dat daar gebeurd is en vooral de manier waarop dat gebeurd is.
0: Mm-hmm. Weten we intussen ook al iets over de daders? Worden zij opgespoord? Zijn er al mensen gearresteerd?
1: Well, dat is nog niet helemaal duidelijk. De politie is volop bezig met het onderzoek. We hebben nog geen bevestiging van arrestaties voorlopig.
0: Nee. En dan was er ook nog een andere schietpartij, ook met een dode in Elsene. Wat was er daar aan de hand?
1: Ook daar hebben we helaas nog niet veel informatie. We horen dat er inderdaad, parket bevestigt dat ook, dat er een dode is gevallen bij een schietpartij. We vernemen dat er bij een incident in een woning meerdere schoten zouden zijn gelost. Maar meer informatie ontbreekt er helaas nog.
0: Oké, weten we al hoe laat het parket meer informatie zal geven?
1: Het parket voorziet voorlopig een persconferentie in de loop van de namiddag.
0: Oké, Chris Verhagen, correspondent in Brussel, dankjewel.

0: Stranger Lover, weet ik veel, komt eraan. En daar is collega Ivan de Vadder te gast. En ik zie dat hij zijn nieuwste boek daarvoor ook heeft meegebracht. Veel plezier.
1: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholé Rezazade. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren? Bij Radio 1 op VRT Max. Van diepe soul tot meeslepende beats. Geniet dit najaar van vernieuwende soundpioniers in Brussel. De magie van Elmien, IBI, Selassou en de Galant.

0: samen met Radio 1.
1: Amai, zeg, je straalt zo.
2: Ja.
1: Feesten of wat?
2: Nee, naar kantoor.
1: Aha.
0: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
3: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
4: Ja.
3: Je bent zo wat stoerder. Met een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
4: Ja.
3: Een oorbel erin gejankt.
4: Helemaal in mijn midlife.
3: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
4: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
3: Ja, je moet wel je mond houden.
4: Ja, ik zal het weg.
0: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op uw favoriete podcastplatform en in de app van Play.
5: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
0: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank. Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
8: Bijzonder goedemorgen, zo dadelijk is er weer Weet ik Veel. En wie zit er hier al in de studio te popelen om over zijn nieuw boek te praten? Het is Ivan de Vadder. Weet ik veel over de coulissen van de wedstrijd, zo dadelijk.
0: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is in Brussel een politieagent doodgeschoten tijdens zijn werk, zegt het parket. Veel officiële communicatie is er nog niet, maar Sanne Baak, wat ben jij al te weten gekomen?
11: De politieman is in Jette neergeschoten. Daar moest hij naartoe omdat er in Tubeke een carjacking zou geweest zijn. En het gestolen voertuig was door een camera met nummerplaatherkenning gezien en dan gelokaliseerd in Jette. Bij aankomst van de politie zouden de verdachten meteen het vuur hebben geopend. De politieman is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Op sociale media meldt politie Brussel-hoofdstad Elsene met diepe droefheid en grote verslagenheid het overlijden van hun collega van de anti-overvalbrigade. Het gaat om de 36e collega in ons land die omkomt. Ook federaal minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin reageert op X dat hij diep geraakt is door het tragische overlijden. En hij zegt dat de dader of daders streng gestraft zullen worden. Het is nog onduidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Het parket geeft later vandaag meer uitleg.
10: Oké, dankjewel. Supermarktketen Albert Heijn zegt dat er in de Belgische winkels bijna niets te merken is van het veiligheidsincident in de computersystemen. In Nederland zijn er wel grote problemen. Daar liggen sommige distributiecentra stil en worden de winkels van Albert Heijn minder bevoorraad. Dat komt omdat Albert Heijn bepaalde computersystemen heeft uitgeschakeld na het incident zondagmiddag. Bij De Leize in België, dat hetzelfde moederbedrijf heeft, zijn er voorlopig weinig problemen, zegt de woordvoerder daar. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw twee vrachtschepen geraakt door drones. Eén schip is gezonken. De Bulgaren verdenken Rusland van de aanval. Het is ook al de tweede aanval op commerciële schepen in de buurt van Bulgarije in een week tijd. En de incidenten gebeuren alsmaar dichter bij de kust. Uitleg van Lucas Lecluze.
12: De bezorgdheid is dat de situatie snel escaleert. De schepen werden op amper enkele kilometers buiten de territoriale wateren van Bulgarije geraakt. En Bulgarije is lid van de NAVO. Aanvallen zo dicht bij de kust kunnen dus ook de veiligheid van het bondgenootschap raken. Bewijs dat Rusland verantwoordelijk is, is er voorlopig niet. Bulgarije heeft wel de Russische ambassadeur op het matje geroepen en vraagt de NAVO ook om hulp. Voorlopig gaat het om steun bij het onderzoek, niet om militaire hulp, maar als zulke incidenten zich blijven herhalen of als er hard bewijs komt dat Rusland erachter zit, dan kan de diplomatieke crisis snel escaleren.
10: In Congo wordt voormalig president Joseph Kabila de leider van een nieuwe politiek-militaire beweging waar ook de rebellengroep M23 bij zit. M23 staat sterk in het conflictgebied in Oost-Congo. De nieuwe beweging van Kabila wil het regime van huidig president Tshisekedi omverwerpen. En dat is geen verrassing, zegt onze Afrika-kenner Katrien van der Schoot.
2: Het werd al lang vermoed dat Kabila achter de schermen een groot

0: Nu kiest Kabila voor de vlucht vooruit, 30 jaar nadat zijn vader, Laurent Kabila, ook al de macht greep vanuit het oosten. Geen goed nieuws dus voor de Congolese president Tshisekedi en ook niet voor de bevolking die al jaren niets dan geweld heeft gekend.
1: Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen of in de namiddag een lokale bui, wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag is het vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Een drukke ochtendspits deze ochtend met lange files richting Antwerpen. 50 minuten bij op de E313 vanaf Herentals-West. 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem. 20 minuten op de A12 vanaf Boom. 30 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. En hetzelfde op de E19 vanaf Sint-Joop. File rijden richting Brussel doe je nog met 25 minuten bij op de E40 vanaf Aalst. 30 minuten file golven op de A12 vanaf Londerzeel. 25 minuten bij op de E19 vanaf Semst. Een kwartier op de E314 tussen Aarschot en Winkselen. Een half uur op de E40 vanaf Bertem en 40 minuten op de E411 vanaf Overijse. Rond Brussel op de binnenring zo'n 3 kwartier file golven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 35 minuten bij tussen Waterloo en Zaventem. Op de kleine ring richting zuid schuif je 3 kwartier aan. Dat is vanaf de Keizer Karelaan tot aan Louisa. En verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
3: Vlaanderen vakantie.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Radio 1.
5: Weet ik veel.
4: Met Kobe Ilse.
6: Bijzonder goedemorgen, dat was het verkeersbulletin van vandaag, 13 oktober 2026. Beste Ivan de Vader, wat was het verkeersbulletin op 21 november 1987?
7: Ik zou het niet weten, maar ik zal het zelf gelezen hebben.
8: Aansluitend verkeersinformatie met het internationale wegenbulletin. In het hele Alpengebied is de winter begonnen. In Oostenrijk is het door sneeuw plaatselijk glad tussen Salzburg en de Taurentunnel.
6: Wat een mooie
8: tussen
6: taal,
8: de Arlbergtunnel en Landeck. Ja. En tussen Sint-Johan en Mittersil. Ook de Achenpas, de Gerloospas, de Rechtenpas, de Flexionstraße, de Putschenheu en de Zirlerberg is het gevaarlijk glad.
7: Wij lazen toen nog internationale verkeersinformatie.
6: Dat was de eerste keer dat jouw naam in het VRT-archief opdook.
7: Ja, dat zou perfect kunnen. Ik ben begonnen een paar dagen in december 1986, maar eigenlijk in januari 1987.
6: Dus op de verkeersredactie.
7: Op de verkeersredactie, inderdaad. Op de radio.
6: En dan, wat is het? 40 jaar later schrijf je een boek.
7: Over politiek. Ja, er zijn wel wat boeken. Het is, het is al nummer zoveel. Ja, tiende boek.
6: Mooi jubileum. De coulissen van de Wetstraat.
7: Ja.
6: Je bent gaan kijken. Het is niet zozeer een grote, zware, diepe analyse van hoe het eraan toe gaat op dit moment. Maar het zijn nice to know's, mag ik dat zo zeggen?
7: Het zijn nice to know's, maar ze vertellen altijd wel, voor mij dan toch, een stuk van het hedendaagse verhaal van de politiek. En ik ben er eigenlijk aan begonnen omdat ik mij de vraag stelde, en dat is iets dat al lang loopt, van waarom zijn de kleuren die bij de huidige politieke partijen horen, waar komen die eigenlijk vandaan?
6: Rood bij de socialisten, blauw bij de liberalen.
7: En je weet dat wel in grote lijnen, rood bij de waar dat vandaan komt enzovoort. Maar exact waar het vandaan komt. En dan ontdek je dat er plotseling een wet is in 1877 door een katholieke minister die eigenlijk het hele idee van gaan stemmen wou moderniseren en beschermen tegen fraude. Je moet weten, tot 1877 kon je gewoon als kiezer naar een kieshokje gaan of een kiesbureau, want hokjes bestonden zelfs niet. Nee. En je had een papiertje of je kreeg een papiertje en dan schreef je zelf met de pen een naam op van de persoon van wie je dacht dat die verkozen moest worden.
6: Dus
7: en dat
6: je mocht eender wie.
7: Je mocht eender wie. Je schreef het op. Natuurlijk hadden mensen zich wel kandidaat gesteld en moest het wel matchen. Maar iedereen kon ook zien wie je had opgeschreven natuurlijk. Want je zat niet in een hokje met gordijnen. En dus dat leidde tot heel veel fraude. Klachten van fraude. En dus zei de minister naar Brits voorbeeld, we gaan daar paal en perk aan stellen. Heeft dus hokjes geïnstalleerd, zoals we die nu nog kennen, met een gordijntje. Ja. Waar je achter kon gaan staan. En het idee van, we maken een papiertje waar die namen al op staan. En hij had het idee van, laten we die in kolommen zetten. Je had toen 2 partijen. De katholieken en de liberalen. En we gaan die een kleur geven. Dat is ook nog makkelijk voor de mensen. En hij dacht eerst om de liberalen rood te geven. En de katholieken zouden dan bijvoorbeeld zwart krijgen. De soutane. De CDU in Duitsland is nog altijd zwart. Of geel. De kleur van de paus.

0: Of een soort paars, hè, de kleur van de soutanes ook van de priester.
1: Ja.
0: Maar de liberalen zeiden rood, nee, dat zien we niet zitten. Dat wordt te veel geassocieerd met revolutie, dat gaan we niet doen. En de minister heeft het omgedraaid en gezegd van oké, dan zullen wij de katholieke karmijn rood nemen en jullie liberalen blauw.
1: Karmijn rood. Vandaag is het oranje, dacht ik. Hè?
0: Vandaag is het oranje, dus ja. De liberalen, of de katholieken zijn hun kleur kwijtgeraakt.
1: Ze zijn wat kleur verloren.
0: Maar de socialisten... De liberalen winnen de verkiezingen vlak nadat die wet wordt geïntroduceerd. Ja. Zeggen van, die kleur heeft ons geluk gebracht. En dus vanaf dan zijn de liberalen in ons land blauw beginnen dragen. En dat heel trots naar buiten blijven brengen. En dat is eigenlijk de origine van dat blauw. Want bijvoorbeeld de liberalen in Duitsland zijn geel.
1: Kijk. Dat is, weet ik veel, direct een beetje. Dat is er niet van direct komen met feiten. Hè. Muziek gezocht voor deze uitzending. En dan kom je al snel toch bij wat dingen die legendarisch geworden zijn. Muziek, ook in de politiek.
0: Oké, ben nieuwsgierig.
1: Was jij erbij in, waar was het? Toen De Wever de lokale verkiezingen won in Antwerpen op het Zuid. Waar nu de tafel van Gert zit. Hoe heet het nou weer? Zwart daar op het Zuid. Toen hij zet die plaat af.
0: Ik zat hier in de studio. Hè. Bij de verkiezingen zit ik hier.
1: Maar ik dacht, ja, als je iets van plaat moet draaien over die vaderlandse politiek, dat was wel een momentje. Hè. Ja. Herinnert je nog toen je het hoorde?
0: Ja, absoluut.
1: Dacht je toen van, oeh, dit gaat hem beschadigen? Of dacht je van, nee?
0: Ja, en tegelijkertijd was de overwinning natuurlijk zo groot dat het een detail was in het grote geheel. Want ze kwamen toen ook nog, herinner je, in een soort cohort
1: de markt, aangestapt.
0: Dat beeld was zo indrukwekkend dat Zet die plaat af een detail is geworden. Maar een leuk detail.
1: En het blijft hem toch wel wat achtervolgen.
0: Ja.
1: Voilà. Fijn dat u luistert naar Weet ik Veel met Ivan de Vader over de coulissen van de Wetstraat.

heerlijk moment toch in der tijd. Zet die plaat af. Eigenlijk het nummer dat ze wilden afzetten. Sam Sparrow met Happiness. En Jari Opzomer laat nu al weten. Zet ook effectief die plaat af. Wil verder luisteren naar de vader niet van. Een man die

0: Wacht, dan moet ik even iets verschuiven. Een man die zelfs zijn eigen, we weten dat ondertussen, fanclub heeft. Hè.
1: Jawel, de Valérie fanclub is terug. Dames, ik heb er even onder doorgezeten, maar dat zijn verleden zaken. Daar hoeven we niet meer over te spreken. Ik heb inmiddels de tijd genomen om mijn boekhouding volledig te kunnen klasseren. En ik kan u melden dat wij inmiddels al met zo'n 24 à 25 à 30, 35 personen zijn in de Valérie fanclub. Nu, het fantastische nieuws. Dames, de eerste Valérie fandag komt eraan. Namelijk aanstaande zondag uiteraard bij mij thuis.
2: Heerlijk.
3: Ja, ja.
0: Dat was toch wat, hè? Van eigens, man bij het hond.
3: Ja.
0: Schrok je daarvan? Was je op voorhand op de hoogte?
3: Nee, helemaal niet. Ik denk dat het kwam, maar ik ben daar niet 100% zeker van. Goed, je hebt dat soort figuren nodig om te gebruiken. En die rubriek werd, of een stukje van die uitzending werd opgenomen op zondag. En ik deed de zevende dag. Dus wij kwamen, die crew, die cast, al die mensen. Ja, dat is dezelfde gang natuurlijk. Alle studio's zitten in dezelfde... Ja, dat werd hier opgenomen. Dus ja, dat... we kruisten elkaar geregeld. En dus ik vermoed dat men op een bepaald moment gedacht heeft, daar ze...
0: Werd dat ook ooit ook gebruikt tegen jou in de wedstrijd? Vonden politici dat leuk om jou voor de voeten te werpen en zo? Nee, het heeft jou serieus nooit aangepast.
3: Nee, dat heeft mij alleen geholpen omdat het een makkelijk gespreksonderwerp was. Op heel veel momenten om daarover te beginnen. Ja. En op die manier eigenlijk een gesprek aan te gaan.
0: Hoe heb jij de hoe lang zit jij in de wedstrijd?
3: 94. Ben ik begonnen in de binnenlandse...
0: 32 jaar.
3: Juist.
0: Hoe heb jij die politiek zien veranderen?
3: Heel veel.
0: Een slechte?
3: Ja, in alle mogelijke richtingen. Twee belangrijke evoluties. Een gigantische versnelling, maar ook de samenleving is versneld. Komst van internet, van sociale media hebben daar heel veel mee te maken. Ik beschrijf het ook in het boek. Je moet je heel goed beseffen, in 1994 bestond internet niet. Bestond ook een smartphone, een gsm, bestond niet. Dat betekent dat je, wanneer je een politicus moest vinden om een reactie te krijgen, dat je op zoek moet gaan met vaste telefoons. En hopen dat je die persoon aan de andere kant ook met een vaste telefoon vindt. Secretariaten, ouders, vrienden, familieleden. Dat zijn allemaal telefoonnummers die je gaat bijhouden. Nu is die hele wereld omgedraaid. Nu communiceren politici zelf via sociale media en gaan standpunten ongevraagd gewoon naar buiten brengen. En zitten wij een beetje in de ontvangende einde.
0: Ze hebben jou niet meer nodig. Hè. Ze kunnen zelf communiceren via Instagram.
3: Dat is natuurlijk
0: Anke bijvoorbeeld doet dat heel vaak.
3: Ja, dat is natuurlijk het nadeel. Je krijgt een dubbele communicatie. Hè. Je hebt als politicus de media niet meer nodig. Goed, Meta heeft daar wel een aantal. Hè, want je kon vroeger zelf sponsoren. Je kon dat betalend maken. En heel gericht advertenties gaan geven. Daar is wat paal en perk aan gesteld. Maar dat is een belangrijke evolutie. En een tweede belangrijke evolutie is de komst van de vrouw in de politiek. Onder meer door een aantal wetten. De wetten Smet en Louis Tobak, die quotas hebben geïnstalleerd voor vrouwen. Waardoor je dus op dit moment, zeker in parlementen, zit met ongeveer 50-50, 50-50 aandeel mannen-vrouwen. En dat is een heel andere wereld dan de mannelijke testosteronwereld die ik heb leren kennen eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja, ik vraag me nog af of dit soort figuren bestaan.
4: Ik heb in de commissie gezegd, wanneer ik het standpunt van de regering bekend maakte, voor mij is de grondwet geen vodje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan.
0: Ja, die horen we, Ivan, Julia Tindemans natuurlijk.
3: Bijna een verjaardag. We zijn de 13e oktober. Het is op 11 oktober.
0: Is het waar?
3: Ja, dat hij die woorden spreekt. Ja.
0: Bestaat het nog dit? Ja, misschien een romantisch idee hoor, maar het lijkt me een soort staatsmanschap.
3: Ja.
0: En dat is vastpakken die nodig moeten.
3: Dat is het verschil tussen geheugen en geschiedenis.
0: Oké.
3: Namelijk, het geheugen zegt, en het geheugen vergeet heel snel, oh, die Jean-Luc Dehaene, fantastisch, hadden we toch maar zo iemand, die heb ik echt goed gekend, hadden we nu zomaar iemand, terwijl de geschiedenis zegt, ja nee, op het moment dat Jean-Luc Dehaene aan de macht kwam, was daar heel veel kritiek op. Jij citeert de loodgieter, het feit dat hij geen visie zou hebben, het feit dat hij houterig was, dat hij sociaal, herinner je de Witte Mars, waar hij die kinderen bijna de arm van hun lijf rukt. Al die elementen waren toen elementen van kritiek. En nu zijn wij die vergeten en blijft alleen dat beeld van die staatsman over die we nodig hebben om alles op orde te zetten. En dat is het verschil. Ons geheugen biedt ons een zeer mooi rooskleurig beeld van dat verleden, want dat zijn de elementen die we willen onthouden. De geschiedenis leert dat ook toen die mensen op het moment dat zij aan de macht waren, onderhevig waren aan kritiek en absoluut niet door iedereen gesteund werden. Integendeel. En dat is de situatie op dit moment ook. Dus om echt goed te vergelijken, moet je de huidige situatie over 20 jaar gaan bekijken en dat vergelijken met hoe we er vroeger naar keken.
0: Ja, want het gebeurde zelfs vroeger ook dat er stieren in het parlement of op de trappen van de Senaat, dacht ik, stonden. Hè. Het is niet meer geluid dan dit.
3: Maar het beeld is natuurlijk, want er hoort beeld bij.
0: Ja. Hapaar die met stieren en koeien naar het parlement trekt om te betogen. Hè?
3: Ja. Het verhaal is, in de jaren 70 heb je eigenlijk ook op Europees niveau heel veel protest bij landbouw, kleine landbouwers. En je hebt Europees commissaris Mansholt die dat eigenlijk wil moderniseren, grote landbouw. Dus er zit heel veel onvrede bij landbouwers. Mm-hmm. En José Hapaar, op dat moment een jonge landbouwer, nog niet in de politiek, had al een Europese top verstoord met een aantal koeien tijdens zo'n vergadering daar binnen te jagen.
0: Dat is toch de man van Voeren later, hè?
3: Ja, is de man van Voeren en de burgemeester van Voeren, parlementsvoorzitter van het Waals parlement later enzovoort. Maar wat je nu hoort is echt het doorbreken van de deuren van het parlement met een stier. Dus een aantal jonge landbouwers die een stier in dat gebouw binnenjagen. En ja, dan schrijft men, de stier koos voor de rode trappen. Ik denk het feit dat de eerste...
0: Senaat,
3: ja, dat is de Senaat. Dat zijn de rode trappen en de Kamer zijn de groene trappen. Maar de eerste minister stond zijn regeerverklaring te geven in de Senaat. Dus ik denk eerder dat men de stier lichtjes gedwongen heeft die richting uit te gaan in de hoop dat hij in die zaal van de Senaat zou binnenstormen en daar die regeerverklaring zou verstoren. Wat niet gebeurd is, men heeft de stier op tijd kunnen tegenhouden. Wordt dan en hij doet zijn gevoeg op het tapijt. Ja. Je ziet het ook op de foto's. Wat je moet weten is dat de beestenwagen die de stier had afgezet aan de Wetstraat 16 aan de voorkant van dat parlementsgebouw intussen rond het gebouw was gereden en aan de achteringang, dat is de ingang die wij journalisten ook vaak of meestal gebruiken, daar nog een hoop varkens, kippen en konijnen het gebouw had ingejaagd. Dus heel dat gebouw zat vol met dieren, IJskes, Gaston IJskes, want het gaat over vader IJskes, schrijft zelf in zijn memoires een heel neerhof, om een oud-Nederlands woord te gebruiken, een boerderij, zeg maar, vol met beesten in dat parlement. Je kan je de chaos voorstellen, iedereen achter beesten aanlopend proberen.
0: En heeft het effect gehad?
3: Nee.
0: Er iets? Nee. Het is niet dat ze dachten, oh oei.
3: Nee.
0: Iets aanpassen aan die nieuwe wetgeving? Nee.
3: De landbouwmaatregelen hebben ingang gevonden. En eigenlijk als je kijkt nu, is het een relict uit een protest uit een oud verleden, want het is intussen volledig gemoderniseerd. Ja, maar het is een amusante anekdote en ze staat op de voorpagina, op de cover van mijn...
0: Absoluut. Het is natuurlijk soms echt wel een circus. Hè?
2: De voorzitter, waarde collega's. We zijn ons al jaren bewust van het probleem van de vergrijzing.
0: Dit is Michel Dardenne duidelijk een beetje beschonken.
2: En dat ondanks de opeenvolgende regeringen het probleem onopgelost blijft.
0: Het was in de tijd toen hij minister van Pensioenen was, denk ik. Iets over het groenboekje en
3: het wetboek. Hij had er duidelijk plezier in.
0: Ja,
2: opgelost.
0: Opgelost. Dit was voor heel veel mensen heel chockerend.
3: Ja.
0: Je hebt dat waarschijnlijk van op de eerste rij beleefd. Was dit echt een dronken man? Was dat... is alcohol jarenlang in het parlement een soort rode draad geweest. Mag ik dat zeggen?
3: Ja, Michel Dardenne, zijn zoon zit nu, Frederik Dardenne, in het parlement. En ja, ze praten wel raar, traag enzovoort.
0: Ja,
3: maar
0: het werd gezegd, de man zijn Nederlands.
3: Laten we maar zeggen dat de geest duidelijk in de fles, of de fles in de geest zat. Alcohol is een probleem, ook in de hele samenleving. Wat dat betreft is de politiek niet anders dan de samenleving. En is daar een evolutie gebeurd. Het enige wat heel specifiek is aan het parlement is dat Kamervoorzitter Herman de Croo op een bepaald moment een probleem wou oplossen. Wat was het probleem? De parlementsleden zaten buiten het parlement op café.
0: Hoe heette dat nu weer? Dat was zo'n...
3: Ja, je hebt de Treurenberg, is een van de belangrijkere cafés geweest. Maar goed, er waren er veel. En dus de parlementsleden zaten buiten, want in het parlement kon je vroeger geen alcohol krijgen. En dus dacht Herman de Croo, zullen we het probleem oplossen en zullen we gewoon alcohol toelaten in het buffet, want zo heet dat in het parlement, zodanig dat de parlementsleden misschien verkiezen om in het parlement te zijn en wanneer er dan stemmingen plaatsvinden, want dat was het probleem. Wanneer er stemmingen waren en er soms de meerderheid niet in aantal was, moesten mensen op zoek gaan naar parlementsleden in de naburige cafés om voldoende in aantal te geraken. Dus het idee, laten we alcohol schenken in het buffet, dan zitten ze vlakbij en dan moeten ze maar gewoon strompelen tot...
0: Tot je maakt er een karikatuur van.
3: Ik maak er een karikatuur van. Maar dat is eigenlijk de reden. Goed, dat is afgelopen. Ik maak de heel grote sprong nu. Het einde is Bart De Wever als eerste minister die eigenlijk binnen de regeringsonderhandelingen, wat heel merkwaardig is, want daar zit geen parlementsvoorzitter bij, een afspraak heeft gemaakt, we gaan ervoor zorgen dat er geen alcohol meer geschonken wordt. Ja. Dat is dus binnen de regering onderhandeld en dat is eigenlijk als het ware opgelegd dankzij de druk op de meerderheid. En er is dus een meerderheid geweest binnen dat parlement dat gezegd heeft in het federaal parlement, geen alcohol meer in het buffet. Ja. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat parlementsleden nu niet opnieuw naar buiten, cafés, Maar de samenleving is wel veranderd en het gebruik van alcohol in het algemeen, want ik beschrijf heel veel incidenten die in de loop der jaren gebeurd zijn, waar duidelijk mensen een glas te veel op hadden, sneren gaven naar collega's, denigrerend, seksistisch, ook heel vaak. En dat zijn telkens wel stappen, of dat heeft aanleiding gegeven tot stappen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat op dit moment in geen enkel parlement nog alcohol aanwezig is.
0: Ook niet in het Brussels, ook niet in het Waals.
3: Nergens meer.
0: Ook niet in Vlaanderen ook niet?
3: Niet in het Vlaams parlement. Dat is zelfs een paar jaar eerder gestopt met het schenken van alcohol. Alleen op recepties wordt daar nog een uitzondering gemaakt. Het gaat zelfs nu zover dat bij de regering van de Franstalige gemeenschap, wanneer je gaat lunchen en je dient een bonnetje in bijvoorbeeld, je gaat met iemand die je kent lunchen, dat de alcoholische drank mochten die op het bonnetje staan, niet terugbetaald worden. En geschrapt worden van het bonnetje. Dus zover gaat het intussen.
0: Onze man in de uitstraat, Ivan de Vader. Nu onze vrouw op de weg.
5: Een drukke ochtendspits nog steeds. Met richting Antwerpen 3 kwartier bij op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke en ook op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je 15 minuten. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook zo'n 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Zwijnaarden, voor wie van de E17 uit Antwerpen komt en de E40 op wil, is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Rond Brussel op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Dilbeek en Machelen. Op de buitenring een half uur bij tussen Waterloo en Zaventem. Verderop verlies je 20 minuten tussen Stroombeek en Anderlecht. Op de kleine ring richting Zuid schuif je nog altijd een half uur aan. Dat is tussen de Keizer Karelaan en Louisa. Richting Brussel 15 minuten bij op de E40 vanaf Ternat. Ook op de E19 vanaf Peutie en op de E40 vanaf Everberg. En zo'n 20 minuten op de E411 vanaf Overijse. Goed uitkijken in Jezuseik, want daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval.
0: Dankjewel.
6: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
5: Weet ik veel?
0: Weet ik veel. Met Ivan de Vader vandaag over zijn nieuwste boek, De Coulissen van de Wetstraat. Welke politicus zong het nummer Little Bit of Love op VTM?
3: Geen idee.
0: Ik zal het woord konijn laten.
3: Ja, oké. Okay. Ik dacht al, politici die zingen wellicht. Maar goed, ik wist het niet, dus ik heb niet gegokt. Ja, Conor Rousseau.
0: Wist jij het al op voorhand, Ivan? Gaat dat dan rond in de coulissen van de wedstrijd? Dat Conor Rousseau meedoet?
3: Daar ging wel iets rond op bepaalde momenten. Maar ik denk toch dat het voor de meesten een verrassing was.
0: Ben je voor of tegenstander van dat soort strapatsen?
3: Ik heb toen tegen Conor zelf in een discussie gezegd dat ik vind dat dat voor een stukje teniet doet aan het respect dat je voor politici moet hebben. Ik vind dat politici te vaak de neiging hebben om heel dicht bij de mensen te willen staan, wat een goede zaak op zich is inhoudelijk, maar dat in mijn ogen op een verkeerde manier doen. De kledij speelt daar een rol in. Ik vind dat je moet kunnen respect kunnen opkijken naar...
0: Dus niet een t-shirt op het halfrond.
3: Bijvoorbeeld, ja, dat is een van de dingen. Maar goed, ik zal van de oude stempel zijn. Maar dus ook de deelname. En er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis. Want het is niet alleen Conor Rousseau, het is ook Yves Leterme, Johan van der Lanotte.
0: Oh, dat heb ik allemaal klaar.
3: De pandabeer. Ja. Je kan ze zo gek niet verzinnen. Het is allemaal gebeurd. Ik weet niet of dat goed is, eerlijk gezegd.
0: Oké, doe dan even je oren toe.

0: We gaan het eruit halen, hè, want het is van de VTM natuurlijk. Je hoort Conor Rousseau als konijn in de Masked Singer in Weet ik Veel met Ivan de Vader, de coulissen van de wedstrijd. En jij, je zei het net al, hè. Le Terme heeft het ook gedaan, Van der Lanthe ook. Bijvoorbeeld in Debbie en Nancy, legendarisch fragment.
1: Hij was al lang aangekondigd, de Vlaamse minister-president Yves Le Terme bij Debbie en Nancy. En gisteren bracht hij ook nog eens een vriendje mee om samen op een onbewoond eiland te belanden.
2: Even de verrekijker pakken.
1: En de twee politici blijven het roerend eens. Ook als hen de vraag wordt gesteld of ze na 3 jaar eiland gered willen worden door een piratenkapitein. 1 blik op de kapitein en ze zijn het alweer roerend eens.
2: Dit is echt de moeilijkste.
3: Ik blijf zitten. Nee.
1: Een eensgezind optreden voor 1,5 miljoen kijkers of 3 dagen werken aan een begrotingscontrole in Leuven. De kijker, en dus ook de kiezer, heeft in elk geval de keuze gehad.
0: Uw laatste zin. In het journaal was het, hè?
4: Ja.
0: Je moest daar dan een verslag van maken. Ja. Je kon het dan toch inderdaad niet laten om te zeggen van ja mannen, regelt de begroting niet toch gewoon.
4: Dat is misschien iets belangrijker dan dat. Maar goed, het is een fenomeen. Het heeft ook met taal te maken. Politici hebben heel vaak de neiging om ja, die tussentaal te gaan gebruiken. Vanuit de redenering, zo staan we dichter bij de kiezer, de kijker, de luisteraar. Ik weet niet of dat werkt, of er ook niet een andere manier is waarbij je een stukje respect afdwingt, waardoor mensen ook voor een stuk naar politici opnieuw opkijken. Want als je natuurlijk onder elkaar bent, is het ook makkelijk om kritiek te geven. Hè? Je opent je ook niet alleen voor de vriendelijke boodschappen, je opent je ook voor alle andere mogelijke boodschappen. Dus misschien speelt dat daar ook een rol.
0: Is jouw job veranderd? Je zei het al, vroeger moest je op zoek of naar een vast nummer om iemand te pakken te krijgen. Ja, tegenwoordig gebeurt er heel veel, want we hebben ooit gemaakt een jaar geleden over Bart de Wever, vind je terug op Spotify en VRT Max natuurlijk, zeker te beluisteren. Je zegt, ja, er wordt ook heel veel ge-sms'd, ook tussen journalisten en politici.
4: Ja.
0: Heeft dat de job en het contact dat je als journalist hebt met politici ook niet enorm veranderd in die jaren dat jij in de wedstrijd zit?
4: Ja, dat klopt. En voor een stuk makkelijker gemaakt, maar misschien ook armer. Een gesprek waarin je bijvragen stelt en heeft een andere dynamiek dan een WhatsApp-conversatie. Hmm. Waarin je ook wel vragen stelt en reactie uitlokt, maar je hebt veel minder controle over de antwoorden. Je ziet de lichaamstaal niet. Dus het is veel makkelijker geworden om informatie. Je stuurt een appje, je krijgt een reactie. Mm-hmm. Politici weten ook dat ze op die manier journalisten kunnen bereiken. Dus het maakt deel uit van de communicatie. Maar
0: heb je vrienden in de politiek?
4: Ja, ik vind dat
0: moeilijk.
4: Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Wat is de definitie van vrienden? Als je dat beperkt tot de heel dichte kring, zoals ik nu doe in de definitie, nee, zitten er mensen daar ergens in concentrische cirkels rond? Ja, natuurlijk.
0: Mm-hmm. Heb je vijanden in de politiek?
4: Ook. Wellicht wel.
0: Dit was ook een momentje, hè?
5: We zitten vooral met een particulier probleem in de Balkan. Wij zijn daar zelfs naartoe geweest. Maar, er zijn ook ontradingcampagnes gevoerd in de Balkan, waardoor die instroom, de bedoeling is de instroom vanuit Kosovo, Albanië, Bosnië-Herzegovina, van dat in te perken.
1: Hoe gaat u dat uitleggen aan mensen die op
5: de straat
1: zijn?
5: Een paar mensen opgezet om die ontrading te voeren. Het tweede dat je dan moet doen, als die instroom wordt beperkt, is zorgen dat de mensen die hier toch komen,
1: verdwijnen, dan kan u rustig gewoon verder
5: doen. De mensen die hier toch komen.
0: Het is een fragment uit De Zevende Dag. Jij mocht of moest de premier Le Terme interviewen.
4: En premier in lopende zaken.
0: Hij doet een monoloog. Het is hallucinant als je terugziet. Ja. En jij gaat letterlijk recht staan, jij neemt afstand en de man blijft.
5: En daarnaast voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Snellere dossierafhandeling. Vorige week op de ministerraad een akkoord met de dienst.
0: Die blijft praten. Jij staat er zo wat onwennig.
4: Ja, het dilemma was, stap ik helemaal weg. Maar een tv-studio zonder een presentator is
0: heel raar, hè?
4: Dat is heel raar, want dan, wat gebeurt er nadien? Je zet 20 mensen die daar werken echt wel voor het blok van. En dat wou ik dus niet doen. Die
0: maar hoe gaat dit dan verder in de coulissen van de wedstrijd, om jouw boek nog eens te noemen? Is dit ruzie achteraf? Is dit, krijg je hier dan razende telefoons over?
4: Ja. Om te beginnen hier intern.
0: Is het waar?
4: Van wat en hoe en waarom en enzovoort. En dan leg je dat gewoon uit. Heb ik toch gedaan. En met Yves Leterme een paar weken nadien afgesproken en vastgesteld dat we alle twee onze supporters en onze haters hadden. Want ik heb heel veel reacties gekregen, maar die waren, bestonden uit twee reacties. Mensen die zeiden eindelijk fantastisch, zeer goed gedaan. En anderen die zeiden van hoe durf je en, aan Yves Leterme niet raken en niet respectvol tegenover politici. En hij had dezelfde reacties gekregen. Ook de helft love en de helft hate. En goed, het heeft niet verhinderd dat we nadien nog samengewerkt, als je samenwerken moet begrijpen als politiek journalist.
0: Want wat is de rol van een politiek journalist? Dat is het establishment kritisch bevragen, toch? Hè?
4: Ja, dat is ook voor een stuk, dat is dubbel. Je mag niet vergeten dat je ook informatie moet geven aan mensen. En dat vind ik belangrijk.
0: Niet alleen kritisch zijn, ook gewoon uitleggen.
4: Ja, je moet ook uitleggen. En je moet via de vorm van een interview ook proberen informatie over te brengen. En dan heb je een soort balans. Hoe kritischer een interview is, heel veel mensen hebben dat graag, want daar zit spanning op. Dan ga je op je tipje, zoals hier gebeurd is, van je stoel zitten. En dat is heel belangrijk. Maar weet iemand nog waarover Yves Leterme het had? Welke informatieoverdracht?
0: Het is de bal van de Balkan, denk ik. Hè? Nee, ja.
4: Niemand die het nog weet.
0: Klopt.
4: En dat is natuurlijk dat evenwicht dat je moet zoeken. En in mijn ogen is het goede evenwicht, ja, een voldoende spanning om ervoor te zorgen dat niet iedereen naar de frigo sloft, maar ook voldoende informatie, zodanig dat je in dat geheel toch dingen, elementen kan overbrengen, zodanig dat je als kijker, luisteraar, wijzer bent geworden van het geheel. En als je te veel van het ene hebt, dan is er alleen spanning. Als je te veel van het andere hebt, heb je alleen informatie en geen spanning.
0: Nee, klopt.
4: En dus dat evenwicht moet er zijn. En dat is voor mij belangrijk.
0: Ja, snap ik. 3 weken geleden mocht ik dan voor de eerste keer de afspraak doen. En in de eerste aflevering ging het over misbruik. Kindermisbruik. En mevrouw Van Peel, Valérie Van Peel, voorzitter van N-VA, was te gast. Samen met Mel, iemand die ook kwam getuigen. En op een bepaald moment, van mevrouw Van Peel en Mel kwamen echt getuigen over hun persoonlijke ervaringen. En op een bepaald moment zei ik Valérie tegen mevrouw Van Peel. En ik kreeg intern ook ik werd niet op de vingers getikt, maar ze zeiden wel, het is, bij een politicus is het altijd mevrouw of meneer.
4: Klopt.
0: Ik zeg, ja, maar zij werd op dat moment even mens. Zij was niet meer de voorzitter van...
4: Ja.
0: Maar toch blij, en dat vind ik ook goed in dit huis, nee, er is een lijn.
4: Ja, en
0: politicus is mevrouw, meneer, we gaan die niet tutoyeren.
4: Ik heb zelf ooit die fouten gemaakt. En ik vind het ook heel vervelend wanneer politici in mijn studio op de afspraak op vrijdag mij tutoyeren en vooral mijn voornaam gebruiken, wat af en toe nog gebeurt.
0: Dat vind jij niet leuk dan?
4: Nee, dat vind ik niet leuk, omdat je nogmaals in die studio zit in een omgeving.

0: omgeving. Dat is niet een tooggesprek in een café, waar je kan vermoeden dat je elkaar, zeker als je elkaar wat kent, gewoon tutoieert en met de voornaam aanspreekt. Maar die afstand is noodzakelijk, ook voor de kijker. Want je zit daar, in mijn geval Afspraak op Vrijdag, als een moderator. Dat wil zeggen, je probeert een gesprek op gang te brengen, mm-hmm. dat informatie en spanning, zoals ik daarnet uitlegde. Ja. Wanneer je zelf heel dicht gaat aanleunen, of de indruk geeft dat je gaat aanleunen tegen een van die zijden van die driehoek, ja, dan heeft de kijker de indruk, ja, er is geen driehoek meer, maar een vierkant en een van die hoeken van dat vierkant is weggezakt.
1: Maar ja, wij zijn toch allemaal links op de VRT, Ivan, volgens Twitter. Ja. Dat zijn toch allemaal...
0: Ja, dat zijn... Maar dat is een evolutie die ik ook in mijn boek beschrijf. Er is altijd een heel dichte samenhang geweest tussen de politiek en journalisten. Vanaf 1830, het ontstaan van het parlement, zijn journalisten ingehuurd om bijvoorbeeld de verslagen te maken voor de politiek van de debatten, vanaf dag één. En later had je bijvoorbeeld hoofdredacteurs van kranten waren parlementsleden. Dus journalisten en parlementsleden, dat viel samen. En nog later had je mensen die door het parlement werden ingehuurd. Manu Ruijs was bijvoorbeeld zo iemand, werkte bij de Standaard, maar deed ook het beknopt verslag. Dus het verslag van dat debat. En toen werd dat als een verdienste gezien. Je staat dicht bij de politiek, je hoort veel. Je komt veel te weten. Jij bent een goed geïnformeerde journalist. En dat is helemaal omgedraaid nu. Wie nu ogenschijnlijk te dicht bij een politicus staat, wordt ervan verdacht niet veel informatie te hebben, maar de stem van die politicus te zijn.
1: Tuurlijk.
0: En dat is een verschuiving die maakt dat kijkers, luisteraars veel kritischer zijn geworden dan in het verleden.
1: Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Was het dan moeilijk toen Siegfried Bracke, een vriend van jou, in der tijd of nog altijd, dat moet ik niet weten, maar dat hij naar de politiek stapt, ja, moet dat toch moeilijk geweest zijn?
0: Ja, dat is niet evident, omdat je een ander register gewend bent en dat je dan plotseling meneer Bracke en
1: ja, juist,
0: die vragen zo kritisch mogelijk probeert te stellen.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja, ja, zo zijn er nog collega's van hier vertrokken of andersom. Hè.
0: Ivo Belet, Dirk Sterks, ja, dat zijn er wel wat geweest.
1: Op een bepaald moment, dat ga je zeker ook van op de eerste rij gezien hebben, kreeg Villa Politica toegang tot het parlement en de zittingen. En dan werd dat allemaal live uitgezonden. En ik herinner me nog dat ik naar Villa Politica aan het kijken was op 19 december 2008. En dat je eigenlijk het ontslag van een regering live op televisie kon volgen.
2: Urenlang heerste in de Kamer vanmiddag de grootste verwarring. De premier werd er tegen 14:15 verwacht voor het wekelijkse vragenuurtje. Samen met minister van Justitie Van Deurzen zou hij er aan de tand gevoeld worden over de zaak Fortis. Maar na een uur was de premier nog altijd niet komen opdagen en de ministers verlieten het halfrond.
3: Meneer De Roepel, waarom verlaat u het parlement?
4: Je crois qu'il y a une réunion du CERN qui est prévue dans les minutes qui suivent.
1: We horen Di Rupo en natuurlijk Ivan de Vader op dat moment in het parlement. Zonder die camera's van Villa Politica, was hetzelfde gebeurd op dat moment? Of heeft dat toen voor een stroomversnelling gezorgd? Want Herman de Croo leest daar een brief voor, live, ongezien, in de deur. Zo heel snel leest hij een brief voor dat er eventueel inmenging zou zijn tussen de machten over de financiële crisis, wat de details ontgaan mij een beetje.
0: Ja, de Fortis Gate, inderdaad.
1: Hebben die kamers op dat moment mede politiek gestuurd?
0: Ja.
1: Ja. Okay.
0: Ja. Maar goed, je zit met een live-uitzending. Villa Politica had evengoed niet live kunnen zijn of op een andere manier live. Maar laten we zeggen dat de camera's hebben daarvoor een versnelling gezorgd. Er zou waarschijnlijk iets gebeurd zijn. Een val van de regering, denk ik, was niet te vermijden. Maar het zou misschien niet zo snel gebeurd zijn. Nu, Achille van Akker, een vroegere Kamervoorzitter, heeft ooit gezegd van, ik wil geen camera's in het parlement. Het parlement is een openbaar. Alles wat daar gebeurt is zogezegd openbaar. Mm-hmm. En de vraag is of je dat dan ook niet moet aan de tijd aanpassen. Dus op het moment dat televisie komt, of je televisie niet mogelijk moet maken in dat parlement. En dat is nu het geval.
1: Dus je blijft achter het concept Villa
0: Absoluut,
1: Politica.
0: Absoluut, achter Villa Politica, maar ook nog verder. Elke zitting wordt gefilmd op dit moment. Dat is bijvoorbeeld een van de wijzigingen in het gedrag van politieke journalisten. Je hoeft niet meer naar dat gebouw te gaan om de politieke debatten te volgen. Je kan gewoon thuis, via de website, kan je alle debatten, ook in commissies, volgen. En dat spaart heel veel tijd. Hè? Want mobiliteit is echt wel in vergelijking met 30, 40 jaar geleden een probleem geworden. Dus ja, het concept openbaarheid is niet

0: Alleen mensen die in de tribune gaan zitten, we zitten in een moderne samenleving. De komst van radio heeft daar iets aan veranderd, de komst van televisie heeft daar iets aan veranderd. En nu internet maakt dat het helemaal...
1: Streaming nu, hè. Maar klopt het dat je dan politici ziet opduiken die je normaal amper ziet, maar ze weten de camera's draaien en nu gaan wij eens op de tribune staan? Ja,
0: ja,
1: dat is
0: ja,
1: toch ook
0: dat is
1: een
0: menselijk gedrag, ja, inderdaad. Dat klopt.
1: Dus heeft het niveau van de politiek mee verhoogd, die openbaarheid?
0: Nee, maar ik ga... Dat is één, jij schetst één voorbeeld. Tijdens het vragenuurtje bijvoorbeeld worden nu heel veel vragen, niet het antwoord van de minister, maar vragen gefilmd door collega-parlementsleden en dan meteen op TikTok gezet.
1: Ja.
0: PvdA heeft dat model uitgewerkt, maar andere partijen doen het op dit moment even goed. Dat is ook een soort van gebruik / misbruik van de camera in dat gegeven. Maar het is een aanpassing aan de moderne... Weet je, een parlement is een uitvinding uit de 19e eeuw. We hebben er nog twee. De Assisezaken en de parlementen. Parlare. Parlement is van spreken.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: alles gebeurt mondeling. Net als in een Assisezaak wordt alles opnieuw mondeling, de verhoren vinden mondeling plaats. Er wordt niet gewoon gelezen of je moet alles opnieuw... Ja, je moet zo gezegd aanwezig kunnen zijn en alles daar kunnen beleven en dan een oordeel vellen. Dat geldt eigenlijk ook voor een parlement. Alleen is de vraag in 2026 of onze democratie niet voor een stuk opgeschoven is en die versnelling waar ik het in het begin over had, of je daar als parlement als democratisch instrument ook niet meer rekening mee moet gaan houden. En bijvoorbeeld in de plaats van in een debat, in een commissie, hoor je 20 parlementsleden, of 10, ik wil niet overdrijven, elke keer hun vraag beginnen met een samenvatting wat er is gebeurd. Na de 10e keer zeg je ook van jongens, kom aan. Hè? Ik heb het nu al 10 keer Kan dat niet op een andere manier? En beperk je tot de essentie? Dat soort dingen zitten nog altijd in dat parlement als restant van die 19e eeuw.
1: Wordt alles nog afgedrukt ook?
0: Ja.
1: Meen je dat echt?
0: Ja, je ook opnieuw via de website kan je alles in 3 formaten, een doc, een pdf...
1: Die torens papier liggen, ja. Is nog altijd zo historisch.
0: Ja, dat hoort erbij, hè. Dat is het verslag. En je moet dat kunnen nalezen, want wat daar is gezegd, staat zwart op wit.
1: Zwart op wit. We hebben ooit samen een programma gemaakt, Die Tevreden Stem Terug.
0: Ja, wanneer was dat? 2012. Gemeenteraadsverkiezingen.
1: Al zo lang geleden. Ja. Daar mocht ik naast jou zitten in die politiek. Veel geleerd toen.
0: Naast jou.
1: Nee, veel geleerd toen. En dan hebben we ook iets gedaan over die muziekjes die wel eens opdoken. Toen begonnen social media echt op te komen, werd dat ook gebruikt. En CD&V Buggenhout bijvoorbeeld heeft ook ooit eens een liedje gemaakt. Komt uit Akot. Ik dacht, zullen we het nog eens een kans geven? De kwaliteit is daar niet altijd. Oh, hoor het al, hè. Dat heb je toch ook zien veranderen massaal,
0: maar
1: die sociale media. En hoe slecht sommige dingen zijn. CD&V Buggenhout, goedemorgen. Hoor.

0: koffer van Tessor.
1: Zullen we het lichtjes weghalen? Ja. Ik wou nog een blokje op het vuur gooien. Menselijke drama's in de politiek. Ik neem aan dat dit 10 december 2006 zaten de beide heren in de zevende dag. Want er was iets gebeurd, hè?
2: Dit had ik echt niet verwacht. Dit verhaal had ik echt niet verwacht. Echt niet.
3: Bart De Wever heeft mij verraden.
4: Wel, dit is natuurlijk een buitengewoon belabberde periode voor de partij. En ook voor mezelf is dit een blamage.
5: Maar geeft u uiteindelijk niet toe dat het op die manier gebeurd
4: nee,
5: is?
4: Nee, dat is ook niet juist. Want ik
5: Hij
4: heb
5: zegt
4: hem,
5: dat u tot de laatste momenten hebt verzekerd. Tot wel, vrijdag nacht dat het wel in orde kwam.
4: In zo'n week wordt je emotioneel van het ene uiterste in het andere geslingerd. Dat is echt niet gemakkelijk. Ik heb nog nooit zo diep gezeten.
1: Ja, heel kort gescheiden. Het kartel was toen tussen CD&V en N-VA. N-VA haalt Jean-Marie de Dekker aan boord. CD&V zegt nee, dank u. Dan vervalt voor ons het kartel. De Wever kiest op dat moment voor CD&V en laat de Dekker vallen. Prachtig beeld. Die zitten samen in de zevende dag. Er is ook nog een achter de schermen beeld dat ze samen...
6: Ja, in de schmink waar ze samenkomen.
1: Ja. Ongelooflijke spanning. Is dit voor jou, of is dit een detail voor jou, of zijn dit inderdaad momenten dat je voelt dat het ook mensenwerk is, dat er heel veel emotie zit?
6: Maar natuurlijk. Ja. Kijk naar de huidige situatie rond de regering De Wever en het feit dat het niet lukt met de begroting heeft niet alleen met ideologieën te maken. Een regering is een tijdelijk verbond tussen een aantal partijen die in verschillende

0: de ideologie hebben. En dat is niet makkelijk. Maar ook een tijdelijk verbond tussen een aantal mensen die elkaar elke keer opnieuw ontmoeten op vergaderingen of niet. Want Georges-Louis Boucher zit niet in de regering, zit dus niet in die vergaderingen, maar er zijn permanente contacten. En dan speelt dat menselijke altijd een rol. En ja, natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je goed samenwerkt, maar dat lukt met de ene al wat makkelijker dan met de andere.
1: Ja,
0: en dat heeft met
1: een soort
0: karakter.
1: Groter belang, Ivan. Ook nu die begrotingsgesprekken. Ja. Je zou toch verwachten dat er verantwoordelijkheid genomen wordt. Het land stevend af op die rentesneeuwbal. Ja, we moeten het samen doen.
0: Ik ga een ander voorbeeld geven. Het migrantenstemrecht, waarbij eerste minister Guy Verhofstadt zijn eigen partijvoorzitter afzet.
1: Karel de Gucht.
0: En eventjes zelf partijvoorzitter wordt en eerste minister. Wat 24 uur lang geduurd heeft, omdat dat gewoon niet werkt. Omdat je ook andere niveaus hebt.
1: En die zitten mensen, samen aan de kersttafel. Mensen, die kinderen zijn
0: De ironie. Dat is de ironie van het lot. Ja, ja. Mensen komen, bergen komen elkaar niet opnieuw tegen. Hè. Mensen wel. Ja, ja. Maar ik bedoel maar, zelfs al de ene weet perfect wat de andere gaat doen. En wat de volgende stap is. En toch, nog een stapje. Maar je weet het. En je weet wat de volgende gaat. En hij verandert niet van mening. Dus...
1: Nee, maar je zou toch, nogmaals, je zou toch op een bepaald moment denken, dit moeten we overstijgen. Ja. Ego aan de kant en we gaan gewoon voor de zo goed mogelijke oplossing.
0: Oké, in de ideale wereld.
1: De mensen.
0: Ja, in de ideale wereld. En ik ben er ook van overtuigd dat iedereen met dat idee vertrekt.
1: Wie was in je hebt veel premiers zien komen en gaan. Wie was een verbindend figuur?
0: Er zijn er heel veel. En heel veel hebben pogingen. Jawel. Ja, okay. Ah, absoluut. Iemand als De Hane besteedde daar heel veel aandacht aan. Aan ervoor te zorgen dat
1: iedereen iets
0: dat kreeg. De lijnen kort bleven met iedereen. En te voelen van daar is een probleem, daar moet ik ingrijpen. Dat moet ik doen. Maar evengoed, andere mensen. Ook iemand als Charles Michel eigenlijk. Op zoek naar die elementen. Okay. En kijken van, is iedereen wel... Maar soms lukt het niet en zijn er andere karaktertrekken. Dus het blijft mensenwerk, onderschatten. Het enige, en je hebt 100% gelijk, de plicht zou hen eigenlijk moeten dwingen om samen te werken. Alleen het is mensenwerk en dat lukt niet altijd. Mm-hmm. En dat speelt een rol.
1: Ja. Godzijdank, alhoewel, je gaat me waarschijnlijk verbeteren, zijn we van dit soort scenario's gespaard gebleven.
2: Hoofdelijk hard trekken om de prestatie van de korpsen te verbeteren.
3: Klaas de Vries dus, de minister
4: Bert,
3: van Binnenlandse Zaken.
4: Ik wil je... Bert?
3: Ja, ik hoor je
4: Ik
3: wel.
4: Wil je even onderbreken, want...
3: Je hebt nieuws.
4: Er is een ernstig nieuwsbericht, nou net wel.
5: Hier op de parkeerplaats van Radio 3. Terwijl de ster loopt. 2 minuten, 3 minuten nadat het programma is afgelopen. Ligt hier Pim Fortuyn. Hij ligt op de parkeerplaats van Radio 3. Met zijn ogen half open. Hij leeft nog wel, hij ademt, heel schokkerig. Moeten we wat doen? Wat moeten we doen?
1: 6 mei 2002, de moord op Pim Fortuyn.
0: Ja.
1: Uiterst rechts politicus in Nederland. Zeer charismatische man. Ik herinner mij de moord op André Kools.
0: Ja, dat 91.
1: Is 91 was het. Maar ik ken de details niet. Hebben wij dit ooit meegemaakt? Een politicus die zeer populair is, die dan wordt vermoord?
0: Ja, de moord op Julien Lahaud in 1950.
1: Okay.
0: Voorzitter van de Communistische Partij. Een begrafenis waar geloof ik meer dan 50.000 mensen aanwezig waren. Een symbool ook. Dus ja, we hebben dit meegemaakt op andere manieren. En ieder land heeft zijn eigen traditie. Dat klinkt heel negatief.
1: Ja, maar ja,
0: het is verschillend. Gelukkig zijn er maar twee in onze geschiedenis geweest. Hè? Julien Lahaud en André Kools. Mm-hmm. Voor de rest
1: en dat was puur om politieke redenen? Of ja, weten we dat?
0: Ja, dus bij Julien Lahaud is het duidelijk anticommunistisch met een stay-behind-netwerk dat royalistische banden had. En het gaat over de periode van de koningskwestie. Vergeet niet dat Julien Lahaud een van de was, niet de enige die riep Vive la République.
1: Als koning Boudewijn
0: als prins de eed aflegde. Bij André Kools gaat het over iets anders. Daar zitten meer mafieuze elementen in. Waarbij op kabinetten mensen vanuit de maffia, bij Alain van der Pist, ook iemand die dronk, heel geregeld dronken was. Dus ja, de geschiedenis is wel doorbloed met verschillende incidenten, dat klopt.
1: En iets minder zwaar, maar voor het parlement werd er soms ook bloed vergoten. Zeg je dat dan?
0: Ja,
1: er werd zelfs gevochten.
0: Ja, ja. En
1: geduelleerd, of wat?
0: Ja, maar dat is nog iets anders.
1: Okay. Hè?
0: Dus in de 19e eeuw vond men het niet onlogisch om, wanneer er een belediging viel in het parlement, dus een scheef woord zal ik maar zeggen, om dat te gaan uitvechten in een duel. En zo zijn er wel twee geweest. Hè? Alexandre Jean de Bien en Charles Roger in 1833. Omdat iemand een vriend van Roger lui had genoemd, springt hij in de bres voor die vriend. En dat leidt tot een duel met pistolen, waarbij Charles Roger een kogel door de wang krijgt die twee tanden verbrijzelt.
1: Vlak voor het parlement?
0: Nee. Ah, okay. Het was in eerste poging in Ter Kamerenbos, later het Lindhoutbos, waar de Koninklijke Militaire School zich nu bevindt ongeveer. Dus hier niet zo ver vandaan. En dan in 1865, een heel bekend, Jan de Laat, Antwerps politicus, die door de minister van Defensie, dat heette toen de minister van Oorlog, Pierre Chazal.
1: Wat zijn een neemt tegenwoordig.
0: Ja, maar dat heette toen zo, beschuldigd werd van infamie, eerloosheid. En die dat dus ook op zijn affront pakt, letterlijk. En dus de minister van Oorlog uitdaagt voor ook daar weer een duel met pistolen. Waar de minister in de zij geraakt is door het parlement.
1: God, dat kun je toch niet voorstellen dat ze de Lever en Boucher zo een rondje vechten op straat. Maar, en de winnaar krijgt zijn btw-verhoging of niet.
0: Je ziet dus een evolutie waarbij geweld in de politiek, en dan heb ik het bijvoorbeeld, die moord op Julien Lahaut maakt daar deel van uit, maar ook gewoon handgemeen, hè, op de vuist gaan, in het parlement, in de politiek, is stilletjes aan vervangen door geweld tegen de politiek en tegen symbolen van de politiek. Je hebt bijvoorbeeld de bestorming van het parlement in 1920, waarbij oud-strijders het gebouw letterlijk bestormen en ook binnenraken.
1: Okay.
0: Je hebt wat bomaanslagen gehad tegen de instellingen. Dan ga je verder met in de jaren 70 pogingen tot ontvoeringen. De CCC, die aanslagen tegen partijgebouwen hebben gepleegd. En je evolueert naar de aanslagen zoals we die recent hebben gekend.
1: Ja, ja, ja.
0: Je voelt dus dat het geweld in de politiek dat er was met de duels en de handgemenen, dat die, de laatste is trouwens 1986. Hè. Mick Babylon van de Volksunie heeft een gekloven wenkbrauw opgelopen door een vuistslag van Jean-Marie Happard, de broer, de tweelingbroer van José Happard. En dat is dus weg. En nu zit je met dat geweld tegen politiek en tegen politieke symbolen, met sociale media als laatste uitloper daarvan.
1: Mm-hmm. Waarbij online natuurlijk.
0: Ja, de drempel zeer laag is geworden. Hè. Is het nu groot geweld? Nee. Maar het gaat dan inderdaad over scheld.
1: Ja, ja, we hebben nog een dikke minuut. Ivan, je kent de regels van de radio als de beste. Waarom heb je dit boek eigenlijk geschreven? Of wat was de aanleiding? Was je de pure politieke analyse even beu en wou je het in context brengen?
0: Nee, ik zei het. Ik ben begonnen met op zoek naar de kleuren te gaan en ik heb een universum ontdekt dat ik heel plezant vond en dat bovendien toch wel een uitleg gaf. Ik noem het niet de kleine geschiedenis, maar geschiedenis die vaak in de geschiedenisboeken met één regeltje beschreven wordt. Eén regeltje. En als je dat regeltje eruit haalt en je gaat het verhaal opzoeken, ja, dan wordt het een heel hoofdstuk. En dat was een heel plezant ontdekkingstocht. En daarom is het boek geworden wat het geworden is. Op zoek naar anekdotes die iets vertellen over de leefwereld van de politici.
1: Ik heb ooit laten vertellen dat politiek eigenlijk de showbiz voor lelijke mensen is. Klopt dat?
0: Ja, of theater voor
1: slechte acteurs.
0: Slechte acteurs. noem het zoals je het wil. Ja, goed, laten we mild blijven. Onderschatten ook niet. Hè.
1: Nog heel kort. Onderschatten we ons politiek talent van vandaag de dag? Want er wordt heel schamper gedaan. Maar...
0: Ja, omdat, nogmaals, wat ik uitlegde, het verschil tussen geschiedenis en geheugen. Laten we eens over 25 jaar terugkomen, een weet ik veel maken en het oordeel vellen over de politiek van nu.
1: De coulissen van de Wetstraat. Ivan de Vadder als auteur was mijn gast vandaag, weet ik veel. Dank voor het luisteren. Veel plezier met Sophie.
6: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.

0: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Zeg, wat doe ik met...
3: Langdurig zieke medewerkers?
2: Ja.
3: Heb je nu even tijd?
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Ik kan nog heel eventjes planken. Kwestie van super strak te staan voor een nieuwe aflevering van De Wereld van Sophie, waarin we het gaan hebben over bodybuilding. Dat is voor na het nieuws van 10.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een politieman van de anti-overvalbrigade is vannacht doodgeschoten in de Brusselse gemeente Jette. Hij moest daar een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. De mannen die in de auto zaten begonnen meteen te schieten en de politieman is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk of er al verdachten opgepakt zijn. Het parket geeft later vandaag meer uitleg. Voor het tweede jaar op rij houdt premier Bart De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft de premier telkens op de tweede dinsdag van oktober een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Dat moet alle regeringspartijen aan het denken zetten, zegt Kamervoorzitter Peter De Rover van N-VA.
9: Het gaat over de vraag of we het land budgetair op de rails krijgen. Hoe sneller die begroting neergelegd wordt, hoe sneller ook werk kan gemaakt worden van de wetten die daaruit voortvloeien. En het geruststellen van de financiële markt.
8: Supermarktketen Albert Heijn zegt dat in de Belgische winkels bijna niets te merken is van het veiligheidsincident in de computersystemen. In Nederland zijn er wel grote problemen. Daar liggen sommige distributiecentra stil en worden de winkels van Albert Heijn minder bevoorraad. Dat komt omdat Albert Heijn bepaalde computersystemen heeft uitgeschakeld na het incident zondagmiddag. Bij De Leijzen in België, dat hetzelfde moederbedrijf heeft, zijn er voorlopig weinig problemen, zegt de supermarktketen. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 vrachtschepen geraakt door drones. 1 schip is gezonken. De Bulgaren verdenken Rusland van de aanval. Het is ook al de 2e keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen worden. En de incidenten gebeuren alsmaar dichter bij de kust, zegt Lucas Lecluze.
10: De bezorgdheid is dat de situatie snel escaleert. De schepen werden op amper enkele kilometers buiten de territoriale wateren van Bulgarije geraakt. En Bulgarije is lid van de NAVO. Aanvallen zo dicht bij de kust kunnen dus ook de veiligheid van het bondgenootschap raken. Bewijs dat Rusland verantwoordelijk is, is er voorlopig niet. Bulgarije heeft wel de Russische ambassadeur op het matje geroepen en vraagt de NAVO ook om hulp. Voorlopig gaat het om steun bij het onderzoek, niet om militaire hulp, maar als zulke incidenten zich blijven herhalen of als er hard bewijs komt dat Rusland erachter zit, dan kan de diplomatieke crisis snel escaleren.
8: Een zwaar bewolkte dag vandaag met soms wat lichte regen of een lokale bui in de namiddag. Wel zacht tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag is het vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: 132 kilometer file nog. Het is vertragen naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. File rijden nog naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. 10 minuten extra daar. Op de A12 in Willebroek door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E19 vanaf Peutie.

0: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.

0: Daft Punk met Harder, Better, Faster, Stronger. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Dinsdag is het 13 oktober en het is goed dat je luistert, want we duiken vandaag diep in de wereld van de bulkende spieren, van de bruin geoliede lijven en licht ongemakkelijke poses. We gaan het over bodybuilding hebben. Want we lazen plots in de krant dat Dorian Livijns een zilveren medaille heeft gewonnen tijdens een bodybuildingcompetitie. En dat verraste ons enorm, want Dorian is eigenlijk een musicalartiest. Dus een heel goedemorgen, Dorian.
2: Goedemorgen, Sophie. Goedemorgen.
0: Jij was de voorbije jaren te zien, vooral in grote musicalproducties, zoals Mamma Mia en 4045 en Daans en Titanic. Mensen kunnen jou ook kennen als de man van tv-presentator James Cook.
2: Zeker, ja, klopt.
0: En nu winnaar van een zilveren medaille, zeg. Proficiat.
2: Dank u wel, dank u wel. Ja, ik zal direct een beetje kaderen, als ik meteen mag. Ik was dus, je hebt net al gezegd, Mamma Mia, de musical. Speelde ik in dit voorjaar in mee. En daar moest ik in mijn bloedbovenlijf een aantal momenten op het podium staan. En ik ben sowieso wel als musicalartiest iemand die van in mijn opleiding ook meekregen heb om goed voor je lichaam te zorgen. Ik sport zelf ook wel heel graag. Ik heb samen met James de fitness opnieuw ontdekt toen hij zelf voor James & Co. een uitdaging had zichzelf aangemeten om op 6 maanden tijd een sixpack te krijgen.
0: Dat is juist.
2: Ja, ja, ja.

0: ik ben bij diezelfde coach, bij Maxime Lambrechts van de Dok in Antwerpen, gaan aankloppen voor Mamma Mia. Ik zeg, ja, ik moet voor die musical een beachbody hebben, want die musical speelt zich af op een Grieks eiland. En ik heb wel eens zin om daar even een halfjaartje stevig voor te gaan. Dus die heeft mij toen eigenlijk begeleid naar die première van Mamma Mia, om zo scherp mogelijk te staan en een klein beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, ja, mijn spieren een beetje te onderhouden en naar aanloop van die première te kutten, zoals ze dat zeggen. Dat je zoveel mogelijk vet verliest en zo droog mogelijk staat, zodat je spieren het beste uitkomen. En toen het zover was, zei hij, ja, Doran, ik vind eigenlijk dat je er supergoed uitziet. En ja, ik ken wel van die bodybuilding/fitnesswedstrijden. En eigenlijk zou hij daaraan moeten meedoen. Jij kunt daartussen staan. Ik zeg, zeg jij zot? Ik ga toch nooit meedoen aan een bodybuildingwedstrijd? Dat is helemaal niet mijn wereld. Ook, ik heb dit nu gedaan voor mijn vak, voor in die musical, er goed uit te zien. Een week later heb ik die datum toch in mijn agenda gezet, omdat ik het stiekem toch een leuke uitdaging vond. Zo een beetje, ja, toch uit mijn comfortzone, en daar hou ik wel van.
1: Ja.
0: En dan hebben we een half jaar later, dat was dus nu op 4 oktober, stond ik plots op het podium van een bodybuildingwedstrijd.
1: Maar een uit de hand gelopen ding, eigenlijk.
0: Ja, het samenloop van omstandigheden. Hè. Ik wil het geen... kunt zeggen, het is een grap, maar dat is totaal niet waar. Want ik heb me daar wel echt nog eens 6 maanden lang heel stevig voor ingezet. 4 tot 5 keer in de week naar de fitness. Dat is toch een aantal maanden heel stevig op je voeding letten. Net om op een gezonde en... aanvaardbare manier af te vallen, maar dat je toch je spieren behoudt. Dus ja, daar komt toch wel wat bij kijken. Die afgelopen 2 maanden is 24-7. Alles wat je in je mond steekt, afwegen tot op de gram.
1: Amai,
0: dat alles klopt, hoe dat het vooropgesteld is volgens de coach.
1: Dus, ja, want de tijd waarin je die prijs behaald hebt, is toch zeer kort. Het amper een jaar tijd had je om je daarop voor te bereiden.
0: Klopt. Ja, ik zeg het. Het is niet dat ik van een leak kom en niet sport. Ik ging sowieso wel al naar de fitness en ik ben wel een actieve. Dus ik heb wel een gezond lichaam, zeg maar. Dus het was vooral extra sporten en op eten letten. Waardoor dat allemaal veel strakker komt te staan, eigenlijk.
1: Is dat het moeilijkste? Je dieet aanpassen?
0: Ja, ik denk dat wel. Omdat ik vergelijk het altijd met iemand die gaat tennissen als hobby dan, want fitnessen is ook een hobby. Ja, dan gaat je 1 of 2 uur in de week gaan tennissen en daarna hoef je niet meer te tennissen. Bij fitness is het hetzelfde. Als je voor zo'n wedstrijd gaat, dan ga je 3 tot 5 keer in de week naar de fitness een uurtje. Maar daar stopt het niet, want je moet 24 uur op 24 uur met je eten bezig zijn. Omdat alles zo strak afgewogen wordt. En dat maakt gewoon echt het grootste verschil. Ze zeggen altijd dat 70-30%, als je gewoon afvalt, is 30% sporten, 70% op je voeding letten. En ik denk dat dat naar aanloop van zo'n wedstrijd niet anders is.
1: Maar jong, hoe kan je daar een beeld van schetsen? Hoe ziet zo'n dag eten er dan uit als je in volle voorbereiding bent?
0: Ik heb het eigenlijk mezelf een beetje makkelijk gemaakt de laatste 2 maanden. Want ik heb zo online, via Muscle Meat is dat, eigenlijk voorbereide maaltijden gekocht. Waar alles qua calorieën en eiwitten al eigenlijk best goed zitten. Want als je zo opwarmmaaltijden koopt, gewoon in de supermarkt, zit daar heel weinig proteïne altijd in. Heel weinig stukjes kip, zeg maar. En bij die opwarmmaaltijden, die eigenlijk speciaal bedoeld zijn voor fitness people, zit dat eigenlijk al allemaal goed. Dus ik ontbeet gewoon skier, fruit, een beetje granola en dan 2 keer zo'n maaltijd tussendoor. En dan s'avonds ook nog een keer een pot yoghurt en een keer een proteïnereep tussendoor. Maar eigenlijk viel dat heel goed mee. Het moeilijkste was gewoon het sociale contact dat je hebt, vooral die zomer door.
1: Maar ja.
0: Je wilt wel eens graag eens een terrasje doen, een glaasje wijn drinken of een Aperol Spritz. Maar daar zeg je dan toch wel eventjes nee op allemaal.
1: Dat is wel op karakter dan.
0: Ja, en dat is eigenlijk in C het moeilijkste. Omdat je wilt gewoon ook een keer los en genieten en niet moeten nadenken. Maar hoe verder dat vordert, hoe makkelijker het ook wel wordt. Omdat je zoiets hebt, ik heb dat hier nu al 6-7 weken strak gevolgd. Het zou zonde zijn om het nu helemaal te laten vallen. en er niet meer naar te kijken. Want waarom heb ik dan die afgelopen 6, 7 weken al zo mijn best gedaan en een beetje afgezien?
1: Ja, ja. Je bent nu tweede geworden op de... Als ik het hier zo zie staan. Ik ga het gewoon lezen zoals het hier staat. Mens, fysiek, wedstrijd in de categorie plus 179 NF. Wat betekent dat eigenlijk?
0: Dus de categorie waar ik in meedeed, dus het was eigenlijk een Vlaams kampioenschap, maar ze splitsen die op in twee. Je hebt zeg maar de mensen die al vaker fitnesswedstrijden hebben meegedaan en je hebt ook een categorie new faces. Dus dat is voor allemaal mensen die voor de eerste keer zeg maar op het podium staan.
1: Mm.
0: En dus ook die categorie, dat is die NF die op het einde staat, dat is ook in die categorie dat ik heb meegedaan. En mens fysiek is zeg maar de beachbody-categorie. Dus daar heb je ook een lange zwemshort aan, eigenlijk tot net boven de knie, omdat je benen eigenlijk totaal niet meetellen.
1: Ah ja,
0: dus ja, daar coteren ze vooral op je V-shape, zeg maar. Als je een goede rug hebt, je schouders en je borstkas en je abs, die zichtbaar moeten zijn.
1: En als je dan slappe beentjes hebt, dan gaat niemand daar iets over zeggen.
0: Ja, dat is helemaal niet erg.
1: Henk? Zo ja, raar. Dus,
0: ja, dat is gewoon een andere categorie. En zo heb je wel in die bodybuilding-wedstrijden heb je wel een aantal.
1: Ah ja, en dus dan loopt er iemand anders met goede benen rond. En dan samen ja. Zijn jullie een perfecte man.
0: Ik weet dus te zien wat jij een perfecte man vindt.
1: Dat is waar.
0: Sophie, dat ga ik niet beoordelen.
1: Dat is waar. Oké. Maar dat is wel nog iets anders dan het strikte bodybuilden.
0: Ja, bodybuilden is echt... Massa creëren overal op elke plek in je lichaam. Allee, niet elke plek, want die hebben dan zo'n klein speedootje aan. Dus daar valt het meestal wel mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik dat mag zeggen op radio.
1: Je mag dat zeker. Ga je dit nu nog vaker doen? Want ja, je bent eigenlijk een talent, blijkt dan, zou ik durven constateren. Ga je nu hier verder ingaan?
0: Sowieso blijf ik wel fitnessen, blijf ik wel sporten. Dat blijf dat belangrijk vinden om je lichaam gezond te onderhouden. Maar zo dat strikte dieet om op een podium te staan, is dat nu voor een musical of is dat voor die wedstrijd, dat zal niet voor meteen zijn.
1: Nee.
0: Ik zeg nooit nooit, want ik vond dat op zich wel een leuke uitdaging, voor jezelf vooral. Niet het eerste jaar, denk ik. Laat mij toch maar de hele winter en zomer genieten van de terrasjes en de eclairs en de aperolsprits.
1: Voor je vaste partner ook minder aangenaam, hè? Om maandenlang naast iemand te moeten zitten die amper eet of meedrinkt of meeklinkt. Is dat wat gelukt, ja?
0: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Het is een beetje zo bij James en mij. Wij wisselen daar een beetje in af. Want James gaat ook wel af en toe eens op dieet, omdat hij weer een beetje strak wil staan. En ik ben 4 oktober gestopt met op alles te letten en hij is 5 oktober begonnen.
1: Ah.
0: Hij zei, ja, nu is het aan mij om weer op te letten en een beetje in shape te komen.
1: Ja.
0: Dus in dat opzicht komen we dan wel overeen, al liggen onze agendas dan wel niet gelijk.
1: Ah ja, nee. De perfecte match. Als hij nu aan zijn benen werkt, hè, dan komt...
0: Ah ja, dat kan. En dan zo lekker op de kermis dat je zo moet draaien, dat de onderkant en de bovenkant verandert.
1: Ja.
0: En dat zou kunnen dan.
1: Nee, ik vind het heel interessant. Daarom gaan we er eens diep induiken in die wereld van de fitness en de bodybuilding. Ik wens je nog eens van harte proficiat met je zilveren medaille. En succes
0: dankjewel.
1: Met alle toekomstplannen, Dorian Livijns. Dank je wel.
0: Dank je wel, Sophie. Salut.
1: Bye.

0: Chloe Kisha met Question of the Day.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over bodybuilding vandaag. En ik moet dus al meteen even beklemtonen dat er dus duizenden benamingen en categorieën en soorten wedstrijden bestaan. Duizenden federaties ook die allemaal een andere focus hebben. Dus bodybuilding gebruik ik in deze als koepelterm. Goed wetend dat strikt genomen niet elke geoliede krachtpatser ook een bodybuilder is. Op dezelfde wedstrijd waar Dorian op 4 oktober tweede werd met zijn mens fysiek, werd Axel Lambert vierde in de categorie wellness bodybuilding voor dames. Axel is 25, werkt als onderofficier bij Defensie, maar in haar vrije tijd zet ze dus haar lichaam op. Scherp, scherper, scherpst. In 2024 werd ze Belgisch kampioen bij de Women Wellness Junioren van het BIFBB. En eergisteren nog behaalde ze 2x goud bij de Natural Bodybuilding Competitions van het NCOBB. Wellness bodybuilding of wellness fitness, dat is een relatief nieuwe categorie bij de vrouwen. En wat dat is, legde Axel uit aan reporter Anne Roodveld. In de gym natuurlijk.
3: Mijn categorie is wellness, dus wij focussen vooral op de benen eigenlijk. Die moeten echt wel domineren vergeleken met het bovenlichaam. Qua volume ook en massa is dan het onderlichaam is veel meer massa en volume. Dus dat moet ook wel opvallen als je op het podium staat, dat de benen eigenlijk het grote onderdeel zijn, dat dat de aandacht trekt. Ik ga nu een lichte pump workout doen, dus ik ga mijn schouders trainen. Dat is ook het enige dat ik train, is schouders en rug. Soms één oefening biceps en triceps, maar die mogen natuurlijk dus niet heel groot zijn. Dus het is vooral voor ronde schouders te hebben en een V-rug. Dus als je die openzet op het podium en je doet je pose, dat die wel mooi in een V gaat en iets gedefinieerd is. Dus ik ga gaan zitten. En ik doe eigenlijk een shoulder press, dus ik druk heel traag de gewichten omhoog en ook weer heel traag naar beneden. Dus echt gewoon heel gefocust, dat je het ook voelt op de plaats waar je het wil voelen. Dus we gaan hier naar beneden en naar boven, dus echt duwen vanuit die schouders. Telkens in naar beneden en uitademen naar boven. Voor een wedstrijd mag je eigenlijk niet meer heel hard tot spierfalen trainen, omdat je dan scheurtjes maakt en vocht ophoudt. En het is heel belangrijk dat we nu geen scheurtjes en vocht ophouden. Hè. Dus het is een heel rustige training. Gewoon een beetje bloed laten doorstromen en eigenlijk een goede flow hebben. Dus heel traag en weer omhoog. Totdat we eigenlijk voelen dat er bloed stroomt, dat er eigenlijk een pump is. En dan, dan pauzeer ik denk ik nog geen minuutje en dan doen we dat eigenlijk opnieuw. En zo gaat mijn training. Ik heb drie oefeningen voor de schouders nu. En dan drie voor de rug en één voor de biceps. We were born to be champions. Oh. Ik ben in 2023 bij een diëtiste gegaan, een lifestyle diëtiste. Omdat ik eigenlijk wou afvallen. En ik ben toen een 20-tal kilo afgevallen. En zij zei tegen mij, je hebt eigenlijk wel goede been voor wellness. Maar ik keek op Instagram natuurlijk al veel naar van die bodybuilding vrouwen. En ik keek daar echt naar op. En ik dacht, ooit wil ik dat kunnen. Ik ben 1,53 meter. Maar dat is ook wel mijn sterkte, denk ik. Wat veel wellness vrouwen zijn klein. Waarom is dat? Een grote vrouw heeft lange quads. Dus ook heel moeilijk om die in massa te verbreden. Ik heb heel korte quads. Dus ik kan heel snel massa bij mijn quads krijgen. Omdat ik zo klein ben. Ja. Dus dat is wel een voordeel eigenlijk. Dus een vijftal maand voordat wij zeggen, oké, de wedstrijd is dan. Bijvoorbeeld oktober was dat nu van mij. Starten wij in juni. En dan zit ik nog redelijk hoog in mijn calorieën, zoals ik normaal zou eten. Maar dan gaan we dat eigenlijk gaan afbouwen. Telkens minder, minder, minder. En iets meer bewegen. Voor zo telkens gewicht naar beneden te halen, voor het vet eraf te halen. En wel nog veel eiwitten eten. Dus ik eet eigenlijk elke dag kip met appel of kip met rijst. Kip met rijst is eigenlijk al een goede dag. Maar de laatste 8 weken geweest had ik eigenlijk enkel 4 bakjes kip met komkommer. En in de ochtend 2 eitjes. En in de avond nog 1 kiwi. En dat was het eigenlijk. Ook 4-5 liter water wel per dag. Daarom dat je het heel graag moet doen. Anders hou je dat niet vol. Dat is bijvoorbeeld, ik ben naar Disneyland geweest. En ik ben naar festivals geweest. En in de wachtrij van Disneyland stond ik met zakjes koude kip en koude rijst. Ja, want je moet je constant aan alles houden. En als je dat echt niet gemotiveerd of met passie doet, lukt dat totaal niet, denk ik.

0: Dus het eerste dat ik doe als ik opsta, is eigenlijk mijn gewicht, mijn centimeter. Ik poseer, ik heb zo'n heel speciaal zwart doek waar ik dan voor sta met lichten en zo. Dan stuur ik dat direct door naar mijn coach, die maakt in die nodige aanpassing. De dag ervoor heb je ook al je maaltijd dat je hebt klaargemaakt, klaargezet. En dan doe ik eigenlijk eerst een half uur cardio voordat ik iets eet, dus op nuchtere maag. Dan ga ik gaan werken of ben ik thuis, dus te zien die dag wat er is. En dan ga ik een uur en een half gaan trainen. Mijn 10.000 stappen halen tussendoor ook. En dan in de avond een uurtje voor bed of iets ervoor ook nog een half uur cardio. En ja, maaltijden weer maken opnieuw. Dat is eigenlijk elke dag is constant wel een teken daarvan. Ik moet bijvoorbeeld nu elke dag ook mijn zout afwegen. Dus ik eet 6 gram zout per dag. Dat is redelijk veel als je dat afweegt. Dat is echt een hoopje. Dus overal bij mijn maaltijden verspreid ik dan eigenlijk het zout. En dat is eigenlijk voor die vochtbalans. We proberen die nu zo stabiel mogelijk te houden. Voordat met de wedstrijd de dag zelf, ja, dat we weten van, dat we niet plots een spons zijn. Want dat is die dag echt niet de bedoeling.
1: All right, our ladies in place. Let's turn it down to the judges.
2: I need number 1, Amanda. Number 5, Andrea. Number 6, Courtney.
0: Als je op het podium staat, heb je wel die hele donkere tent. Heb je glans aan, zit je in de felle lichten van het podium en span je natuurlijk alles ook op. Er zit daar ook wel een hele techniek achter om op het podium te verschijnen natuurlijk.
2: Quarter turn to the right. And face forward.
0: Dus dat eigenlijk je helemaal gaan opspannen. Je hand moet in een bepaalde lijn staan. Je span je schouders op. Je duwt ook je bekken naar achter. En dan zeggen ze telkens quarter turn to the right. Dus een kwartje naar rechts. Dus dan staan we zo, dan tonen we eigenlijk heel de zijkant. Dan zegt hij dat opnieuw. Dan tonen we eigenlijk de achterkant. En dan gaan we altijd eigenlijk terug naar de voorkant gaan staan. Dus we hebben eigenlijk een hele cirkel gemaakt nu. En dan zeggen ze, ja, het is oké. Of dan moet je misschien nog een keer verwisselen met anderen op het podium om te vergelijken. En dan ga je eigenlijk een pose aannemen, geef je zelfs een zoentje. En dan ga je eigenlijk weg.
2: 8 en number 3, switch. Number 3, Sandra.
0: Wij moeten allemaal verplicht hakken aandoen. Enkel de bodybuilding vrouwen zijn op blote voeten. En alle mannen sowieso ook op blote voeten. Maar wij moeten allemaal hakken aandoen. Voor mij was dat heel hard oefenen. Nu is het als een tweede natuur aan het worden. Maar in het begin was het echt niet gemakkelijk.
2: Quarter turn to the right. Quarter turn to the right.
0: Je staat heel kort op podium. En het is ook een jurysport natuurlijk. Dus je weet nooit wat de uitkomst zal zijn. Of je nu wint of niet. Voor die hele korte periode. Dat is ook een heel korte dag.

0: doe je dat wel echt voor jezelf. Als je dat niet voor jezelf gaat doen, voor heel het proces, dan ga je dat ook niet volhouden. Ik zie dat meer als de kers op de taart. Van ah, vandaag mag ik dan mijn make-up doen, mijn haren doen, die leuke bikini aandoen. En ik geniet eigenlijk gewoon van mijn 40 seconden om mezelf te presenteren. Echt gewoon genieten van het moment. Maar echt voor ja, een plaats of een titel is voor mij persoonlijk bijzaak. Blijft het een hobby. Ik ben niet van plan om heel ver erin te gaan, omdat als je realistisch bent en je wilt ver gaan, kan je dat niet natuurlijk. Ja, de voorbereiding aan de wedstrijd is niet super gezond, dat weten we, doordat we weinig eten. Maar voor dan dingen te gebruiken, dat kan ik niet gaan doen voor mezelf. Dus ik doe het echt als hobby, omdat ik het graag doe. Ik dacht aan nog een 10, 15 jaar.
1: Thank you very much. Take a step back to either side. That concludes the confirmation round, Bob.
2: All right, thank you, Sandy.
3: Axel Lambert hoorde je. Afgelopen weekend dus nog 2 keer goud gewonnen bij de Natural Bodybuilding Competitions van het NCOBB. Kampioen is ze in een reportage van Anne Rootveld.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Doe maar alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in het zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kunnen wij je niet bezeren.

wat je zei. Wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet of wakker ligt van iets wat je

0: Het is de jongste van Young Yellow. Niemand weet hoe het moet. Op de Antwerpse ring richting Gent, kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Burgerhout. Richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. De buitenring rond Brussel, kwartiertje erbij, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, komt door een ongeval op de rechterrijstrook. File rijden naar Brussel op de E40 vanaf Ternat, 10 minuten extra. En op de A12 in Willebroek door een defect voertuig ook op de rechterrijstrook.
1: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

0: It's Going to Happen van The Undertones. We hebben het vandaag over bodybuilding.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Omdat het een wereld is waar we eigenlijk bijzonder weinig over weten, beseften we toen we plots in de krant lazen dat Dorian Livijns een zilveren medaille had gehaald op een bodybuilding competitie. En dus was onze interesse gewekt. We willen er alles over te weten komen. En dan bent u er gelukkig, André Wouters. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de Belgische Federatie voor Bodybuilding en Fitness. En u bent ook jurylid op verschillende Europese en wereldkampioenschappen.
3: Inderdaad.
0: U weet er quasi alles over. We moeten eerst en vooral, als ik het goed begrepen heb, een onderscheid maken tussen fitness en bodybuilding. Waar liggen die verschillen?
3: Het verschil bodybuilding is, deze mensen werken aan een lichaam en die gaan dat tentoonstellen. Dus wij hebben wedstrijden, zij gaan hun lichaam tonen, gespierd, de symmetrie, de balans van het lichaam. Is het een mooi lichaam of is het een brute spiermassa? En door deze wedstrijden hebben we dus bodybuilding.
0: Dat is bodybuilding. En ja. Bij fitness gaat het dan meer over de kracht die iemand bezit?
3: Wel, fitness gaat over de mensen in het algemeen. Iedereen die sport, doet fitness.
0: Ja, oké. Okay. Maar als er fitness in competitie zit, wat betekent dat dan?
3: Fitness in competitie bij ons. Wij hebben dus de bodybuilding is de iets meer gespierdere. En dan hebben we de mensfysiek wat meer naar fitness, het woord fitness aanleunt. Dus mensfysiek is een beetje meer een mindere gespierdheid. Maar ze hebben ook een andere posing slip dat ze dragen. Het is meer de beach short. En dan een mooi lichaam. Mooi, harmonisch, met mooie buikspieren.
0: Goed gestroomlijnd, ja, zonder dat het per se over de echte kleerkasten gaat.
3: Dat klopt, ja.
0: Ja, als ik dat mag zeggen, kleerkasten.
3: Ja, dat mag zeggen.
0: Ja. U bent jurylid op Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. Als bodybuilders voor u komen staan, ja. Waar kijkt u naar, waar let u op?
3: Ja, natuurlijk. Dus de bodybuilders komen in een line-up. Ze doen bepaalde poses. Die bepaalde poses, verplichte poses, is makkelijk om te vergelijken. Als iedereen gewoon zijn eigen pose doet, kun je niet. Of moeilijker vergelijken. Iedereen doet de verplichte poses. Dan gaan we kijken wie is er het meest gespierd. Maar natuurlijk, daar komt ook nog de balans bij. Zijn ze symmetrisch? Is de linkerarm gelijk met de rechterarm? Zijn de armen super dik, te dik ten opzichte van de benen? Dus alles moet een beetje in harmonie zijn. De schouders, armen, borst, rug, benen. En dan krijg je het perfecte plaatje.
0: Oké, dus de pure spierkracht of spierdikte, daar gaat het niet om. Het plaatje moet kloppen.
3: Het gaat voor beide, om beide, ja.
0: Ja, oké. Okay. Die poses die boeien me al langer. Waarom gebruiken bodybuilders altijd diezelfde poses weer?
3: Omdat dat de mooiste poses zijn om een mooi totaal pakketje te laten zien.
0: Oké. Okay.
3: Als je kijkt, een dubbele biceps. Als je een bokser neemt die na de weging doet een dubbele biceps. Als je soms in de atletiek, ze zijn gewonnen, wat doen ze? Ze showen een dubbele bicep,
0: dubbele
3: het symbool
0: biceps,
3: van kracht.
0: Is er handen
3: ja.
0: in de lucht?
3: Ja.
0: Twee
3: arme biceps laten zien. Het tonen van de kracht.
0: En maar toont elke pose dan een andere groep spieren?
3: Ja, klopt.
0: Ah, ja.
3: We hebben zeven, in de gewone bodybuilding hebben we zeven verplichte poses. Dus de voorkant waar de biceps en de benen gaan tentoongesteld worden. Dan hebben we eentje wat meer de rug, de V-shape van de rug, de massa van de rug en benen. We hebben ook de achterkanten dezelfde poses en twee zijkanten. Zijkant borst en zijkant triceps.
0: Mm-hmm. En de bodybuilders moeten ook dan die spieren opgespannen houden wanneer ze tonen.
3: Natuurlijk.
0: Ja.
3: Natuurlijk.
0: Dus dat is behoorlijk vermoeiend.
3: Dat is heel vermoeiend.
0: Ja?
3: Als de jongens 10 minuten of die meisjes 10 minuten op het podium gestaan hebben, dat is hetzelfde als een training van 2-3 uur.
0: Echt?
3: Want dit is echt het maximum, hè.
0: Ja, elk spiertje moet op zijn maximum.
3: Ja.
0: Opgespannen worden.
3: Ja.
0: Wauw, oké. Ze zijn ook heel vaak zeer blinkend bruin gebruind. Bruin, bruin. Heeft dat een functie?
3: Ja, ze zijn bruin gebruind. Kijk, we staan op een podium. Het podium, ons podium moet volledig belicht zijn. Er mag nergens iets schaduw zijn. Want als een persoon juist in een schaduw staat, dan krijgt hij een benadeling. Dus heel dat podium is perfect volledig belicht. Natuurlijk, met deze belichting krijg je als je dan zonder bruin op het podium zit, dan krijg je een witte vlak dat wit licht gaat afketsen op die witte lichamen. Mm-hmm. Daarom worden ze bruin gemaakt. Datzelfde, iemand voor de tv, die wordt ook mooi bruin gesminkt om voor de tv beter voor te komen. Bij ons is dat dus om beter te zien, de definitie van de spieren allemaal, dat het lichaam niet zou weerkaatsen op een bleek lichaam.
0: Mm-hmm. Is het ideaal beeld van een bodybuilder, is dat veranderd doorheen de jaren? Zijn er verschillen tussen de bodybuilders van pakweg 30 jaar geleden en die van vandaag?
3: Ja, het verandert. Alles verandert altijd. Hè. In de beginjaren, in de 60s en 70s, was er enkel bodybuilding. Nu, wij zijn met onze tijd meegegaan. We hebben nog steeds bodybuilding, we hebben classic bodybuilding. Dus bodybuilding gewoon is mooi allemaal gespierd. Dan hebben we classic bodybuilding. Er moet een klassieke fysiek in zitten. Dus ze zijn nog steeds gespierd. Dan hebben we dan de mensfysiek. Jongens dus, die met de beach short. Die zijn minder gespierd met heel mooie buikspieren. We hebben de bikini fitness. Dus dit zijn meisjes die in de gym een mooi lichaam nastreven, die er gezond uit zien. Niet gespierd, maar toch, je ziet dat ze trainen in de gym, dat er een beetje atletisch model in zit.
0: Ja, ja. Hoe moeilijk is het om een top bodybuilder te zijn?
3: Een top bodybuilder, ja. Een top bodybuilder is natuurlijk heel moeilijk, hè. Het is even moeilijk om een top wielrenner te zijn, een top voetballer te zijn. Als je klapt over top, ja, dan ben je er altijd mee bezig.
0: Dan is dat je hele leven.
3: Ja.
0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
3: Ja.
0: Want hoeveel trainen die mensen? Hoeveel letten ze op hun eten bijvoorbeeld?
3: Ze zullen ik zal praten over onze bodybuilders. Mm-hmm. Dat is een beetje gemakkelijker dan over top bodybuilders. Onze mensen gaan toch zeker pakt 3/4 van het jaar op het eten letten. Misschien daarna is een beetje afgaan. Een voorbereiding, het hangt af van persoon tot persoon, kan voor sommigen 6 maanden zijn. Personen die goed in vorm staan altijd, die hebben misschien maar 2 maanden voorbereiding toe naar een wedstrijd. Trainingen, ja, er moet altijd getraind worden. Hè. Je hebt mensen die 3 keren trainen, dat is weinig. De doorsnee is al 5 keren per week trainen, mm-hmm, met gewichten, ja, met en cardio.
0: Ja, quasi alle dagen. En dan inderdaad moet er enorm gelet worden op het gewicht. Er mag geen grammetje vet aanhangen.
3: Dat klopt.
0: Ja, ook moeilijk. Is dat eigenlijk gezond?
3: Het is gezond omdat we niet extreem gaan in onze federatie.
0: Mm-hmm.
3: Je zegt geen grammetje vet, dat is niet juist. Maar
0: het scheelt niet veel.
3: Het scheelt niet veel. Geen grammetje vet zou zeer ongezond zijn.
0: Mm-hmm.
3: Bij ons, een voorbereiding, dat is gezonde voeding. Die voeding is gezonder dan dat wij en u en ik normaal gezien eten. Omdat, mm-hmm, zij gaan een balans eten van de perfecte balans van eiwitten, koolhydraten en zelfs nog een klein beetje vet om het gezond te houden.
0: Mm-hmm. U zegt binnen onze federatie, betekent dat er binnen andere federaties minder gelet wordt op wat nog gezond is?
3: Ik kan niet voor andere federaties praten, maar als je ziet beelden op internet, dan zie je andere streefdoelen dan dat er bij ons in de federatie is.
0: Mm-hmm. Bij bodybuilding denkt men al wel eens snel aan doping. Het werd ook gezegd net in de reportage, als je echt verder wil gaan, ja, dan gaat dat niet op natuurlijke wijze. Worden er inderdaad veel middelen gebruikt om de kracht of de spiermassa te gaan vergroten?
3: We gaan terug bij ons in de federatie. We hebben elke wedstrijd dopingcontroles.
0: Ja?
3: Dus dat is heel simpel. Dus wij zitten met een heel laag positieve op een jaar. Ik denk dat wij een 24-tal controles verleden jaar gehad hebben. En er waren 2 positieve, 2 van het buitenland.
0: Nou ja.
3: Het jaar ervoor hadden we ook iets, 25 tot 30 controles. Er waren 3 positieve, 3 van het buitenland.
0: Oké. Ja, dus het bestaat wel in de wereld. U ziet het niet in uw
3: federatie. Het bestaat overal. Hè. Er zijn ooit BV's geweest, topsporters geweest, die gepakt werden met cocaïne. En het bestaat. Mm-hmm. Het bestaat overal in onze samenleving.
0: Ja, want er bestaat ook zoiets als een federatie voor natural bodybuilding.
3: Dat zijn wij.
0: Dat zijn jullie. Oké, maar waarom moet dat? Die klemtoon moet er toch
3: nee,
0: op?
3: Nee, wij gebruiken die klemtoon niet. Je praat waarschijnlijk over iets anders. Wij zijn de officiële federatie, dus ja. BIFBB. Wij moeten natural niet gebruiken. Moet de voetbalbond natural voetbalband gebruiken? Nee, dat is toch logisch? Als je een officiële federatie bent. We zijn erkend door het Belgisch Olympisch Comité van 1971. De wielrenners moeten toch niet gebruiken, natural wielrenners. Dat is heel duidelijk. Wij hebben onze dopingcontroles. We hebben op het EK 150 dopingcontroles, op het WK 150 dopingcontroles. Mm-hmm. Dus dat is heel simpel. Wij moeten dat woord dan niet voorzetten. Dat is normaal.
0: Ja. Als we gaan kijken naar de wereld van de doping, hoe groot is die? Hoeveel mensen zijn daarin actief in ons land?
3: Van de doping?
0: Nee, bodybuilding.
3: Oké, bodybuilding. Wij hebben momenteel een kleine 300 actieve leden nu.

0: actieve, dus wedstrijd bodybuilders.
1: Oké, en is er een piekleeftijd waarop je dit kan waarmaken?
0: Onze oudste deelnemer nu voor de Belgisch kampioenschap, 25 oktober in Gent, op de hogeschool. Zijn oudste deelnemer ingeschreven is 71.
1: Amai.
0: En er zijn er dus nog eentje van 69, 66, 64. Dus zit er...
1: Dus dit kan je echt op hoge leeftijd...
0: Ja.
1: Hoe jong zijn de sporters of de...
0: Een minimumleeftijd bij ons is 15 jaar.
1: Ah ja.
0: Dus nu, ik denk nu onze jongsten of zo op het aankomende BK zal iets van 18 zijn, denk ik.
1: Mm. Valt daarvan te leven, van het bodybuilden? Kan je daar goed mee verdienen?
0: Nee.
1: Nee, dat is heel duidelijk.
0: Ja,
1: nee.
0: Heel duidelijk. Ja.
1: Quasi niks mee te verdienen?
0: Nee, wij geven een kleine prijzenpot op onze voorbije wedstrijd. Gaven we dan aan de twee overalwinnaars €250 cash, beide. Ze krijgen dan nog wat prijzen van sponsors en that's it.
1: Amai, wauw. Dus mensen gaan hun hele leven omgooien, in het teken zetten van het krachtigste lichaam om daar niets aan over te houden.
0: Niets.
1: Puur de, waar gaat het dan om? De eer.
0: De eer, gezond zijn. Het is een way of life.
1: Ja. Internationaal, zijn daar prijzen, geldprijzen voor de allersterkste, machtigste bodybuilders?
0: Er zijn wat professional federaties en daar zullen wel prijzen te verdienen zijn, maar het is beperkt. Enkele top 10 gaat er goed van kunnen leven. Onze internationale federatie, we hebben 203 landen aangesloten.
1: Uh-huh.
0: Dus op een EK zitten we met 46 landen, op de 47 denk ik. Het voorbije WK zaten we met 103 landen. We zijn echt wel groot op WK's, EK's. Maar iets mee verdienen, nee.
1: Nee. Bent u zelf actief eigenlijk in de sport?
0: Ik ben... Ik train nog steeds in de fitness natuurlijk. Ik ben in 1978 begonnen met trainen. Een tijdje later heb ik mijn eigen gym opengedaan in 1987. Ondertussen is die 3 jaar geleden overgedragen naar een heel grote organisatie, Perform to Achieve. Zij doen het testen van alle atleten met computers, maar echt topatleten met computers, tekstscan, alles mm-hmm. erin. Dus dat is daarin gaan. Maar ik werk nog steeds wat in die gym als flexijobber om een beetje... Dus ik ben vervroegd op pensioen, maar om een beetje helpen ook daar. En, dus ik ben nog steeds actief. En in de federatie natuurlijk. Hè.
1: Ja, sowieso. 25 oktober is er inderdaad het Belgisch kampioenschap in Gent, wat u net al zei. Axel Lambert, die we net hoorden, zal ook deelnemen. Kan je daar als publiek naar komen kijken?
0: Ja, natuurlijk. We zitten in de hogeschool, dus in de Universiteit van Gent. Een enorm grote sporthal hebben ze daar. De sporthal is 98 meter groot. Dus dat is een voetbalveld.
1: Ja.
0: Dus we hebben veel plaats voor toeschouwers. Gewoonlijk op ons Belgisch kampioenschap hebben we een duizendtal toeschouwers.
1: Ah ja, okay.
0: Dus tickets zijn te koop op onze website jbbbelgium.be.
1: Perfect.
0: En ook in de betreffende gyms, gelijk als bij de organisator Jackie Gym in Evergem.
1: Ja, allen daarheen, want nu zijn we allemaal samen met u expert, kunnen we ook eens beginnen zien wie het meest perfect in verhouding gespierde lichamen heeft. André Wouters, voorzitter van de Belgische Federatie voor Bodybuilding en Fitness, heel erg bedankt.
0: Dank u.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Nog veel meer over bodybuilding gaan we het hebben. Tussen 11 en 12 straks.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
6: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
7: Info en voorwaarden op carlos.be.
8: De toekomst is zwart. Voilà.
9: Oh, amai. Oh, goedemorgen.
8: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg, allee, ja, in hun toekomst.
9: Ah, oké. Okay. Zwart zoals de koffie.
8: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
10: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgië.be.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière-switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Eurodreams Droomcentrale.
14: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
13: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
14: Amai.
13: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
15: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
16: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
17: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. Je weet zelfs hoe je de koffiezet moet resetten. Wat wij daaraan toevoegen, onze expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt, zodat jij erop vooruit gaat.

0: Alistair, Partners in Progress.
1: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
2: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
3: Oh, zwart zoals de koffie.
2: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie. VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Jette zijn politie en gerecht nog altijd onderzoek aan het voeren in de buurt waar vannacht een politieman doodgeschoten is. Hij moest daar een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking, maar hij werd meteen beschoten door de inzittende van een auto. Gianni Palink in Jette, wat is daar nog te zien?
5: Maar het sporenonderzoek is hier volop aan de gang. De straat niet ver van de basiliek van Koekelberg is afgesloten. We worden dan ook op een afstand gehouden. De perimeter is daarnet nog uitgebreid, want ook in een zijstraat wordt aan sporenonderzoek gedaan. Mogelijk is dat de richting waar langs de dader of daders zijn weggevlucht. Het is nog onduidelijk of er al verdachten konden worden opgepakt. Het slachtoffer was inderdaad lid van de anti-overvalbrigade, is onlangs 41 jaar oud geworden. En het was inderdaad tijdens een interventie voor een carjacking. De politie wilde de wagen onderscheppen. Die carjacking is in Tubeke gebeurd in Waals-Brabant. Maar de wagen kon dan via het camerasysteem hier in Brussel gesignaleerd worden. En bij aankomst van de politie zijn de verdachten kennelijk meteen beginnen te schieten. Het dodelijke slachtoffer zou kansloos geweest zijn.
4: Dankjewel voor je verslag, Gianni. Gelijke Kansen Instituut Unia vindt het buiten proportie dat mensen met de seksueel overdraagbare aandoening HIV vaak een hogere premie betalen als ze bijvoorbeeld een hospitalisatie of schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Dat staat in de standaard. Unia roept op om de regels voor verzekeraars strenger te maken volgens recente wetenschappelijke inzichten, zegt Rick Reusen.
6: Mensen met HIV hebben een normale levensverwachting als ze een goede behandeling volgen, als hun immuunsysteem in orde is. Dus er zijn een aantal zaken waarvan we zeggen, die mag nog gevraagd worden. Maar idealiter, als je aan een aantal voorwaarden voldoet, moet je eigenlijk geen meerpremie meer betalen. Heb je een aantal andere voorwaarden? Goed, dan kan je nog altijd een meerpremie betalen, maar misschien geen 100%.
4: Vroeger evolueerde een besmetting met het HIV-virus vaak naar AIDS. Nu is het meestal een chronische ziekte geworden. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de droneaanval op twee vrachtschepen voor de kust van Bulgarije. Eén schip is daarbij gezonken. Von der Leyen noemt de aanval onaanvaardbaar. Ook de Bulgaren verdenken Rusland van de aanval. Het was ook al de tweede keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen werden. En de incidenten gebeuren ook alsmaar dichter bij de kust. De gasprijs in Europa is gestegen naar het hoogste niveau sinds december 2022. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden, tot €86 voor een megawattuur. Dat heeft te maken met het geweld in het Midden-Oosten. En dat maakt de bevoorrading vanuit die regio onzeker, net nu het stookseizoen in Europa begonnen is. Bewolkt en regenachtig vanmiddag, wat opklaringen, maar ook nog kans op een bui. We halen tot 19 of 20 graden in Vlaanderen. Morgen en donderdag vaak zonnig en nog altijd zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Vlaanderen vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Radio 1.

0: Ja, verdekken. Daar krijg je nu toch echt zin van in het leven. Ray, featuring Emma en Absolutely, dat zijn haar zussen Joy.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Stel, je weet het komende jaar niet wat doen. Weet dat je dus in 1 jaar tijd al in de prijzen kan vallen op bodybuilding-competities. Tenminste, je moet misschien wel een klein beetje aanleg hebben en al een klein beetje is een fitness van binnen gezien hebben. Musicalacteur Dorian Livijns heeft dat gedaan. 1 jaar keihard getraind en nu heeft hij plots een zilveren medaille op zak. We zagen dat in de krant en dat is de reden dat we het er eens over hebben, over bodybuilding. Omdat we nieuwsgierig werden naar die hele wereld en ook naar de geschiedenis van de sport. Wart Bogaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt je daar eens in zitten verdiepen.
2: Ja.
0: Hoe ver gaat de sport terug?
2: Wel, dat hangt er een beetje vanaf hoe breed, pun intended, je bodybuilding interpreteert. Hè. Met wat goede wil, en dat lees je ook hier en daar, zou je kunnen zeggen dat ene Milo van Croton de eerste bodybuilder was.
0: Zitten we dan in het oude Griekenland?
2: Ja, dan zitten we in het oude Griekenland, 6e eeuw voor Christus. Dat was een filosoof en worstelaar in bijberoep, moet dat dan geweest zijn. En hij huldigde om die beide beroepen, filosoof en worstelaar, om die beide beroepen optimaal te kunnen uitvoeren, huldigde hij het principe van de gezonde geest in het gezonde lichaam. Een principe dat eigenlijk pas 7 eeuwen later met die woorden is bedacht. Maar goed, om dat lichaam te trainen, is Milo van Croton op een bepaalde dag een pasgeboren kalfje boven zijn hoofd beginnen tillen.
0: Want wat pak je anders?
2: Een mens moet iets doen in zijn leven. Hè? Maar goed, sanderdaags deed hij dat dan opnieuw. En sanderdaags weer. Maar dat kalfje, ja, dat werd natuurlijk elke dag een beetje groter, een beetje zwaarder. En elke dag werd Milo van Croton op die manier een beetje sterker. En zo kon Milo van Croton op een dag wilde overlevering een volwassen stier boven zijn hoofd tillen, die hij dan maar een arena heeft binnengedragen op een mooie dag om aan Zeus, de oppergod, te offeren.
0: Natuurlijk.
2: Sinone vero. Milo, de antieke bodybuilder, is toch vooral een antieke krachtpatser, lijkt me, maar werd natuurlijk als een prachtige gespierde Adonis voorgesteld. En wie het bodybuilding ook niet uitgevonden heeft, al zitten we wel al wat dichter in de buurt, is deze man.
3: I'll be back.
2: Arnold Schwarzenegger. In nog altijd zijn bekendste rol, de Terminator. Hij is het die het bodybuilden tot een groot, breed publiek gebracht heeft. En dat heeft hij gedaan door een film, een documentaire, die volgend jaar 50 jaar oud zal zijn. Pumping Iron heet die, uit 1977 dus. Een documentaire over een groep bodybuilders die zich voorbereidt op de verkiezingen van Mr. Universe en Mr. Olympia.

0: Ja, Schwarzenegger heeft die titels op dat moment, in halverwege de jaren 70, al verschillende keren gewonnen. Hij is on top of his game. En je ziet hem trainen. Je ziet de psychologische oorlogsvoering met zijn concurrenten. Je hebt Lou Ferrigno, dat is de grote rivaal die Schwarzenegger probeert uit te dagen. Een beetje een Norse bad guy, hè, tegen de veel sympathiekere, vlottere, maar ook lichtjes mysterieuze Schwarzenegger. Alleen al door de manier waarop hij praat. Natuurlijk. Alle elementen zijn dus aanwezig voor een heel spannende film die dus een geweldig succes was, Pumping Iron, en die het bodybuilden wat uit de niche gehaald heeft waar het toen nog in zat. Zeker is het bekijken waard, die film. Ik wil er twee quotes van Arnold Schwarzenegger uithalen. De eerste, ik moet waarschuwen, is nogal plattekes.
1: It's as satisfying to me as coming is. You know, as having sex with a woman and coming. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up. When I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night.
0: Yeah. Bodybuilding is als klaarkomen, zegt Arnold Schwarzenegger. Ik kom, ja, kort samengevat, van 's ochtends tot 's avonds
2: ook
0: klaar.
2: Ook op het podium voor
0: ook
2: een publiek.
0: Op het podium, het houdt niet op. Bravo, Arnold Schwarzenegger. Maar de andere zorgvuldig door mij geselecteerde quote uit Pumping Iron is veel interessanter.
1: Good bodybuilders have the same mind when it comes to sculpting than a sculptor has. You have to analyze it. You look in the mirror and you say, okay, I need a little bit more deltoids, a little bit more shoulders, so to get the proportions right. So what you do is you exercise and put those deltoids on. Whereas an artist would just slap on some clay on each side, you know, and does it maybe the easier way. We go through a harder way because you have to do it on a human body, you know.
0: Ja, bodybuilden is als beeldhouwen. Als ik wat meer schouder of wat meer arm wil, dan ga ik heel specifiek daarop trainen. Terwijl een beeldhouwer gewoon wat extra klei neemt en dat er tegenaan plakt. Maar au fond is het eigenlijk hetzelfde, beweert de jonge Arnold Schwarzenegger hier. En ik heb geen flauw idee of Schwarzenegger zich daar op dat moment, terwijl hij dat aan het vertellen is, van bewust is. Maar hij verwijst hier wel, al dan niet opzettelijk, naar een moment exact een eeuw voor Pumping Iron. Een moment dat we volgens mij als het echte begin van het bodybuilden mogen beschouwen. We zijn dus, trek er een eeuw van af, 1877. Mm-hmm. En Friedrich Wilhelm Müller, dat is een 10-jarig jongetje op dat moment, uit Königsberg, het huidige Kaliningrad, die kleine Russische enclave, die is met zijn vader op vakantie in Italië. En het is niet meer geweten waar precies het gebeurd is, maar ze bezoeken daar een museum, ja, waarvan die prachtige marmeren beelden uit de Renaissance getoond worden, van die David van Michelangelo-achtige goddelijke torso's. En die kleine Friedrich, 10-jarig jongetje, die ziet die beelden daar staan. En hij denkt, nee, hij weet dan al, op een dag ben ik dat. En dan bedoel ik niet getalenteerd beeldhouwer, maar vooral op een dag heb ik ook zo'n lijf.
2: Wauw, hij wou een standbeeld worden.
0: Hij wou een standbeeld worden. Maar goed, hoe begin je daaraan? Fitnesscentra, die bestaan in die tijd eigenlijk nog niet echt. En dus schrijft Friedrich Müller, dat is het enige wat hij zich kan voorstellen, hij schrijft zich in het circus. Een rondtrekkend circus waar hij allerhande straffe trucs moet uitvoeren met gewichten. En daar heeft hij veel succes mee. Hij komt onder andere in Brussel terecht, bij een zekere Louis Attila, uitbater van een van de eerste fitnesscentra ter wereld. Die wordt zo een klein beetje zijn impresario. En die overhaalt Müller om zich in te schrijven in allerhande competities voor sterkste mens. Hij scheurt kaartspellen in twee.
2: Wow.
0: Hij tilt een piano op met pianist en al. Hij laat een stalen plaat van 350 kilogram op zijn borst rusten, waar ze nog eens drie paarden overheen jagen. Friedrich die heeft ondertussen ook al een pseudoniem. Eugen Zandov. Eugen uit het Grieks, eugenese, goed geboren, van goede komaf. Mm-hmm. En Zandhof, dat is gewoon de naam van zijn moeder. Maar al die krachtpatserij, al die stoerdoenerij eigenlijk ook, dat is eigenlijk helemaal niet wat Muller of Zandhof ondertussen interesseert. Hij zit vooral nog met die marmeren beelden in zijn hoofd. Hij wil dat mensen hem gaan bewonderen, naar hem komen kijken. Niet omwille van de zotte dingen die hij kan tillen of in de lucht gooien. Hij wil dat ze naar hem komen kijken omwille van hoe hij eruit ziet. En in plaats van dingen te tillen of te gooien, toont hij gewoon zijn fantastische spieren. Hij poseert, wat nu nog altijd cruciaal is, hè, in het bodybuilden. Hij ontwerpt daarvoor zelfs een speciale poseerkast waar hij gekleed in enkel zo'n kort luipaardbroekje in gaat staan. Waarin hij lichtjes hangt die exact schijnen op de spiergroepen die hij wil laten zien. En hij trekt daar de hele wereld mee rond. En die Zandhof, dat wordt een echte wereldster. Voor $300... Dat is een fortuin natuurlijk in die tijd. Kan je na de voorstelling backstage gaan om desgewenst Zandhofs indrukwekkende spieren even aan te raken?
2: Voor $300?
0: Voor $300. Dat is de officiële versie van wat zich daar afspeelt na
2: in
0: de shows.
2: Kastje.
0: In dat kastje of in de kleedkamer. Maar goed, hij schrijft ook een boek. The Gospel of Strength heet dat boek, waarin hij oefeningen en voedingsvoorschriften beschrijft voor mensen die ervan dromen om zo'n lijf als het zijne te krijgen. Hij opent trainingszalen. Hij wordt door koning George V van Engeland aangesteld als Professor of Physical Culture. Hij ontwikkelt trainingsschema's voor het Britse leger. En in 1901, heel interessant, organiseert hij in de Royal Albert Hall in Londen een avond die nu algemeen beschouwd wordt als de eerste bodybuilding-competitie aller tijden. Geen halters dus, geen trucs, geen dingen die de lucht in getild worden, alleen gespierde lichamen die te zien zijn. En de jury die bestaat uit 3 mensen. Hij zelf, uiteraard, als voorzitter van de jury. Arthur Conan Doyle, die van Sherlock Holmes.
2: Ja, die daar nu?
0: Ja, het geeft aan in wat voor kringen hij zich op dat moment al aan het begeven is. En ene Sir Charles Laws. En dat is ook weer heel belangrijk voor dit verhaal, dat is een beeldhouwer. En wie ook als toeschouwer in de zaal zit, dat is ene Ray Lankester. De directeur is dat van het British Museum. En die loopt al jaren met een zot plan rond. Hij wil van alle mensenrassen, want zo denkt hij nog, in termen van rassen. Hij wil van alle rassen een afgietsel maken om in het museum tentoon te stellen. En dus overtuigt hij Eugen Zandhof om model te staan voor wat hij de Homo Europiensis gaat noemen. Veel heeft Lancaster niet nodig om Zandhof te overtuigen.
2: Ah ja, nee.
0: Ah nee, want Zandhof krijgt hier nu op die manier de kans van zijn leven om vereeuwigd te worden, inderdaad als een van die beelden die hij als 10-jarig ventje had gezien in Italië. En Eugen Zandhof moet een maand lang, er zijn foto's van, ze zijn echt onvoorstelbaar, in sessies van een kwartier staan poseren, naakt, zijn spieren opgespannen. Hij moet zijn adem inhouden om toch niet te veel te bewegen terwijl er gips op zijn lichaam wordt geplakt. Dat moet drogen terwijl hij er nog in staat. Terwijl ze zijn hoofd in gipsen, komt hij zelfs heel even in ademnood. Achteraf heeft Zandhof aangegeven dat hij nog nooit zo'n zware inspanning heeft moeten leveren als toen, die poseersessies voor dat beeld. Een beeld dat uiteindelijk zoveel kritiek krijgt, omdat het lelijk was. Zandhof was er toch blijkbaar niet helemaal ingeslaagd om helemaal stil te blijven staan. Maar vooral ook omdat men het beneden de waardigheid van een eerbaar instituut als het British Museum vond om zoiets banaals als een krachtpatser tentoon te stellen. En dat beeld wordt dus na 3 maanden al vernietigd.
2: Och,
0: uit
2: garme,
0: de collectie gehaald.
2: Eugen.
0: Ja, maar de mallen worden wel bewaard in de archieven van het British Museum, tot er zich in 1990 iemand meldt. Anoniem. Eugen Zandhof is op dat moment al 65 jaar dood, gestorven in 1925, volgens sommige bronnen door een hersenbloeding terwijl hij met zijn blote handen een verongelukte auto met 3 inzittenden uit een dijk aan het tillen was.
2: Wat?
0: Maar goed, dat moet allemaal gecheckt worden. Die anonieme beller, die koopt dus die mallen, laat ze naar de Verenigde Staten brengen. Daar wordt het beeld opnieuw gegoten en wordt het geplaatst in de persoonlijke collectie van die man, wiens identiteit ondertussen wel bekend is.
1: I'll be back.
0: Arnold Schwarzenegger heeft, en als we het hem vriendelijk is vragen, moeten we misschien ooit eens doen, die heeft Eugen Zandhoff gewoon bij zich thuis staan.
2: Maar alleen maar goed.
0: Goed, hè?
2: Dat is echt een goed verhaal. Vooral de vergelijking met het beeldhouden vind ik eigenlijk wel heel mooi.
0: Prachtig, hè?
2: Om vast te houden. Wauw. Goed. Heerlijk. Dank je wel. Bart Bogaert.
3: Radio 1.
2: Ik heb nog niet gezegd eigenlijk vandaag. Maar weet dat u altijd kan en mag reageren als u dat zou willen. Via Radio 1 op VRT Max.

0: Everything but the girl met each and everyone.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We vergapen ons al de hele ochtend aan de beter ontwikkelde bicepsen, tricepsen en quadricepsen, want we hebben het over bodybuilding. Een prachtige sport volgens de een, beenhouwerij volgens de ander. Het bekendste bodybuild boegbeeld is natuurlijk Arnold Schwarzenegger, waar we het net over hadden, die zich in 1977 in de kijker werkte met die documentaire Pumping Iron. Een documentaire waar indertijd ook een jonge Tom Waas zich aan vergaapte. En dus, toen hij voor het programma Tom Testerom op zoek was naar extreme uitdagingen, stond bodybuilden al snel op zijn lijstje. Hij scholde zich voor dat programma om tot slagerzanger. Hij heeft het kanaal overgezwommen, El Capitan beklommen. En in 2012 deed hij dus mee aan het Belgisch kampioenschap bodybuilding. Precies 8 maanden de tijd had hij om zich voor te bereiden op dat BK. En dat werden de zwaarste 8 maanden uit zijn leven, vertelde hij aan Vincent Bilot.
3: Oké, dan ben je klaar?
4: Absoluut.
3: En doe maar.
4: Ja, ik ga meedoen met het Belgisch kampioenschap bodybuilding.
3: En wanneer zou dat plaatsvinden?
4: Binnen exact 8 maanden.
3: En met wat lijf ga je dat doen?
4: Dit.
3: Oh.
5: In al die seizoenen, Tom Testerom, mensen denken altijd dat de marathon de samenlopen of het kanaal overzwemmen, dat dat een van de zwaarste uitdagingen was. Maar

0: Ik denk dat bodybuilding toch wel bovenaan de lijst meestal qua dedication en afzien.
1: Oké, begin. Dicht. Kom on, acht keer.
0: Trainingen waren piekelhard.
1: Kijk op mijn hand, concentreer op mijn hand.
2: Kijk, maar ik kruik er niet.
1: Jawel, jawel. Nog twee, nog twee.
2: Acht. Zes.
0: Je staat in een soort van houding waar je alleen je voeten zijn geblokkeerd en je moet achterom eigenlijk zo diep mogelijk squatten terwijl je poep tegen je hielen zit met een gewicht in je handen en dan recht komen. Dat deed pijn, man. Dat deed pijn.
1: Oh ja, ik kan dat wel doen.
0: Ik had het eigenlijk een beetje onderschat.
1: Denk aan
0: de vrouwke. Kun je niet voorstellen hoe pijn het allemaal doet. Uw bovenbenen branden uit uw lijf. Hetgeen dat ik in de aflevering zeg is...
3: Moest ik ze kunnen amputeren? Graag. Onmiddellijk.
0: Zo pijn deed dat. Je ziet uw benen echt groeien. Maar je kunt de volgende dag de trap niet af. Je moet achterwaarts naar beneden stappen.
4: Nou, Redden.
5: Oei, je dacht op een keer.
3: Ik kan voorwaarts een trap niet meer af.
0: Ik heb een redelijk lage auto. Ik raakte niet meer uit die auto's. Als ik er eens moest stoppen op de VRT, moest daar echt uit rollen. Ik kon niks niet meer. Alles deed pijn. Ik vond dat bij de beesten af. Ja. Het belangrijkste in bodybuilden is eerst je spiermassa opbouwen. Maar dan komt de fase dat je moet afvallen. Want als je je sixpack wilt zien, dan moet je zo weinig mogelijk vet hebben. Want die zit daar wel, maar als je te veel vet hebt, zie je hem niet.
3: Ik zal mijn ontbijt eens laten zien, wachten.
0: Ja, dat vond ik het moeilijkste. Alleen maar proteïne eten. Ik heb nog nooit zoveel eieren in mijn leven gegeten.
3: Vijf eieren, ik krijg het niet meer binnen.
4: Het zal wel zijn.
3: Ik krijg het niet meer binnen.
0: Kip, tonijn. Ik weet dat ik bij mijn vriendin s'avonds in bed kroop en dat die zei, je ruikt naar een kat. Omdat ik zoveel sardinen en tonijn en alles uit blik en dat. Dat dieet was vreselijk.
3: Je bent eigenlijk alleen maar bezig mee zien dat mijn eieren klaar zijn, zien mijn kip voor straks klaar is, zien dat ik mijn shakes heb gegeten, mijn pillen gepakt. Ik moet nog 3 liter water drinken vandaag. Dat is een god, ganse dag, dat gaat niet uit je leven.
0: Ja, dat is iets dat weinig mensen weten. Maar zelfs als je natuurlijk bodybuild, komt er nog van alles bij. Hè?
3: 3 pillen om je vet kwijt te spelen. 3 pillen vitamine.
0: Er komen nog supplementen bij en dat zijn er best veel.
4: Dat zijn 60 pillen per dag.
0: Oh. Proteïneshakes, een stuk of 4 per dag.
3: Oh, mannetjes, ik ben dat zo beu. Ja.
0: Een soort testosteron booster.
3: Een testosteron booster. Zijn daar neveneffecten van dit?
5: Dat kan gewoon zijn dat je daarvan iets opgewonden raakt.
3: Meer goesting?
5: Ja, absoluut.
3: Dat mag komen.
0: Ze zeggen van die testosteron booster dat je er meer goesting van krijgt, maar ik geloof daar niks aan. Nog op spierniveau, nog voor het nachtelijk gebeuren, niks.
6: Dat dan? Ga ik je badjas afnemen en dan moet je op je rug gaan liggen.
0: Wat jammer genoeg moet gebeuren vlak voor de competitie is alles ontharen. Dus alles moet eraf. En ik heb nogal, jammer genoeg, nogal veel borsthaar. En dat moest eraf. Oh, dat herinner ik mij nog als gisteren. We hebben ooit al eens je wenkbrauwen laten epileren. Bij mij moet dat onder volledige anesthesie gebeuren. Maar zo al je borsthaar weg, dat doet zoveel pijn dat ik je niet voorstellen.
6: Wat zal het zijn, Tom? Strips of filmhaars?
0: Ze zegt iets van filmhars. Dat is een soort film die ze op u leggen, van hars die hard wordt. Of met strips kan ook, zo'n soort van gaffatape, plakband die ze op u plakken en dan al uw haar uittrekken.
3: En wat minste pijn doen?
6: Minste pijn, de filmhars dus.
0: Ja, ik wil nog wel eens zien, ja.
3: Zo, helemaal.
0: Dat gaat niet. Oh, deze was verschrikkelijk.
6: Dat viel al beter mee.
0: En als ik zeg al uw haar, dan bedoel ik ook al uw haar. Ik ga niet te veel in detail treden, maar als je een heel klein zwembroekje aan hebt, moet daar ook alles weg.
3: Halleluja.
7: Maar uw spieren komen er wel al beter door, hè, Tom?
0: En het allerergste, dat kunnen we op televisie jammer genoeg nooit laten zien, is... Ik vond het nog erger als het begon terug te groeien. Want in het begin is dat gelijk een stoppelbaard. Maar kun je dat voorstellen op de plekken waar je zwembroek zat? Dat is echt verschrikkelijk. En dan komt de volgende fase. Hè. Om eigenlijk je spieren zo goed mogelijk te laten zien, ben je best zo bruin mogelijk. Om je een idee te geven hoe bruin dat dan is, is eigenlijk een beetje de kleur van Donald Trump. Je bent niet bruin, maar je bent eigenlijk knaloranje. En dat moet elke dag in een aantal lagen aangebracht worden. Je moet je voorstellen dat ik poedelnaakt in je bad sta met mijn handen tegen de muur en dat mijn vriendin toen met een verfborstel en met een rol mij elke dag een laag aan het geven was. Elke dag een kus gedurende een dag of drie. Ja. Als ik 's morgens uit mijn bed stapte, precies de lijkwade van Turijn, als ik daar had geslapen. Je zag de afdruk van waar ik had gelegen op de matras. Ik zag er verschrikkelijk uit. Helemaal kaal geplukt en knaloranje.
8: Mannen, Body Classics, mogen zich klaarhouden alstublieft.
0: Binnenkomen in die zaal waar al die bodybuilders zitten, helemaal hetzelfde als ik. Helemaal kaal geplukt, helemaal ingesmeerd, knalbruin. Het is echt, je ziet zo onnatuurlijk bruin. En dan is het aan mij.
9: Het nummer 19, Tom Waar.
0: Maar dan dat podium op, ik was stront zenuwachtig. En wat ik niet wist, is dat heel mijn redactie in de zaal zat. Die hadden zich nogal redelijk van voorgezet. Die waren ook aan het lachen, want ja, hoe moet u voorstellen, die hadden mij maanden niet gezien en dan zien nu ineens opkomen, knalbruin, helemaal kaal, blinkend, in een klein broekje. En dan die poses op die muziek, ja, die hebben zich ziek lachen. En ik ook, je ziet het trouwens op de... Als je de foto's die er nog zijn van toen goed bekijkt, dan zie je dat ik mijn lach niet kan inhouden.
9: Wordt zesde geplaatst. Tom Waas.
0: Maar ze zijn niet laatst, ik was voorlaatste. Dat vond ik al ongelooflijk. En dan moest het eigenlijk nog beginnen, het klassement.
10: Ik ben benieuwd wat er nu weer zo dringend was.
11: Ja, groot nieuws zei hem.
0: Ik denk een paar dagen daarna werd er al gemeld, er is iemand op doping betrapt.
12: Ik heb speciaal nieuws.
0: En dus geschuift één plaats op.
12: Tom Waas op de vijfde plaats.
0: En in de maanden daarna was dat met een tegenexpertise en werden die stalen nog eens getest en werden die nog eens getest. En ik schoof eigenlijk alsmaar op.
12: Nu krijg je een brief. U staat heden vierde in de ranking.
0: En ik ben uiteindelijk, ik denk dat ik een bronzen medaille had op Belgisch kampioenschap. Misschien is het wel het moment om aan de voorzitter te vragen om die medaille eens op te sturen. Want ik ben wel derde geëindigd, maar ik heb nooit geen medaille gehad. Dus hebben ze die nog ergens? Brons, ja. Dat was het concept van het programma een beetje toen. Kun je als gewone mens, als je u ergens op toelegt, kunnen dat dan? Ja of nee, gaat dat? Tot op een zeker niveau. Maar dat zijn twee verschillende categorieën. Hè? En ik vind de natuurlijke categorie veel mooier. Dat heeft nog iets. Als je die echte professionals bezig ziet, dan denk je, ja, één, dat kan niet natuurlijk. Dat gaat gewoon niet. Dat is een andere categorie. Daar moet je niet onnozel over doen. Maar volgens mij is dat ook super ongezond. Dat kan niet anders. Dat zijn zo'n monsters. Maar dat haalde ook niet met voeding. Dat moet een supplement verpakken. Voor hen jammer genoeg een supplement dat je nergens kunt kopen. Allee, toch niet legaal. Maar als je me nu zou vragen, wil je dat nog eens doen? Nooit van mijn leven meer. Niet meer zo extreem, nee. Die speedo ga je me nooit meer zien. Nooit meer. Dat beloof ik trouwens.
13: Tom Waas, verwacht zijn medaille dus nog? Stuur maar op, hè. Gewoon naar de VRT. August Reijerslaan, 52.
14: Radio 1.

0: 9 to 5 van Oase en daarvoor de Small Faces met All or Nothing. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de A12 richting Brussel is in Willebroek de weg weer vrijgemaakt.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over bodybuilding. Als je die echte professionals ziet, dat kan niet op een natuurlijke manier. Dat hoorden we Tom Waas net zeggen, die zelf probeerde bodybuilder te worden zoveel jaren geleden. Hoorden we in het vorige uur Axel ook al zeggen. Hoor je zoveel mensen zeggen als het over bodybuilding gaat? In 2009, en ik weet niet of u zich dat voorval nog herinnert, toen viel het Belgisch kampioenschap bodybuilding in Vlissingen in Nederland helemaal in het water. Want geen enkele van de 20 deelnemers wilde nog meedoen toen ze ontdekten dat er dopingartsen van de Vlaamse gemeenschap aanwezig waren.
3: Laat de spieren maar rollen. Daar draait het om bij een bodybuildingwedstrijd. Gisteren was er in Vlissingen in Nederland het Belgisch kampioenschap van de NABBA, een van de 4 amateursverenigingen in ons land. Maar toen de 20 deelnemers de dopingartsen zagen toekomen, zijn ze weggegaan.
4: Aan de lichaamstaal te zien, ja, waren ze niet akkoord dat er dopingcontrole plaatsvond.
3: Waarom niet?
4: Wel ja, waarom niet? Ik denk dat ze dan iets te verbergen hebben, zeker.
0: Alle 20 deelnemers bolden het af. De Amateurfederatie van Bodybuilders ontkende dat er sprake zou zijn van een dopingschandaal. Maar een anonieme bodybuilder zei achteraf wel dit over het voorval.
3: Volgens een bodybuilder die anoniem wil blijven, zijn de dopingcontroles op wedstrijden zinloos. Je ziet dat elke deelnemer anabole steroïden gebruikt. Dat maakt deel uit van de wedstrijd.
5: Bodybuilding is een show. Mensen komen voor gespierde mannen te zien, niet voor Jan en alle mannen in een zwembak en dan gaan ze naar het strand in Blankenbergen. Daar zie je er meer van.
0: Anabole steroïden, andere supplementen horen volgens deze man bij de sport. Wat is daarvan aan? Kan je een kleerkast worden zonder illegale middelen? Dat weet sportarts Tom Teulings. Een zeer goeiemorgen.
6: Hallo, morgen.
0: Herinnert u zich dat incident nog in Vlissingen?
6: Ja, ik herinner het mij zeker nog en ik moet zelf zeggen, ik heb in een vorige carrière ook controles gedaan voor de Vlaamse gemeenschap binnen het gewichthef en de bodybuilding. En ik herinner me ook een keer dat iedereen gaan lopen was, dat er zelfs ook niemand was om gecontroleerd te worden. Er was ook soms veel agressie op die wedstrijden en ik denk dat elke controlearts een dergelijk verhaal wel heeft in zijn carrière. Dus dat was wel vrij gebruikelijk dat er niemand meer was om te controleren.
0: Ja, ah ja, amai, wauw. Dit is nu van 17 jaar geleden. Gebeuren die dingen vandaag nog steeds?
6: Wel, sinds 1998 is bodybuilding niet meer gesubsidieerd en ook niet meer erkend als sportfederatie binnen BOIC. Ik hoorde daarnet dat dat wel zou zijn, maar binnen het WADA wel en binnen het internationaal comité wel. Maar de reden was ook dat het aantal positieve dopingtests echt te hoog was. Hè. Cijfers van tussen de 40% en 60%. Als je weet dat de cijfers momenteel in de algemene sport rond de 1% positieve gevallen liggen, lag dat zeer hoog. En uiteindelijk kwam hier ook geen verandering in en het was er ook geen prioriteit meer in de dopingbestrijding van het NADO, het huidige NADO. Bodybuilding werd dan wat losgelaten en werd wat in de privésfeer beland. En alleen af en toe werden er nog controles uitgevoerd om toch wat controle uit te houden op die sport. Want bijvoorbeeld in 2024 gebeurden er 23 controles in het

0: fitnessmilieu. En daar waren 8 positieve gevallen, dus, of 8 inbreuken op dopingwetgeving. Dus dat is eigenlijk meer dan 1 op 3. Dus dat is toch nog altijd wel een probleem in deze wereld. En nu zijn er inderdaad nog wel wedstrijden, zelfs een BK, zelfs in oktober, hoor ik net. Dus er is zeker nog competitie binnen die sport. Maar het is in Vlaanderen toch wat losgelaten van de erkende federaties. Dat zeker.
1: Ah ja, dus kunnen we verwachten dat het verboden middelengebruik nog steeds bestaat, misschien zelfs toegenomen is?
0: We moeten daar ook niet flauw over doen, denk ik. Dit is een pure schoonheidswedstrijd. Als je traditionele bodybuilding ziet, uiteindelijk zijn er wel wat subdisciplines gekomen, wat een goede zaak is. Maar het gaat vooral over spiermassa. En die spiermassa kan je alleen laten zien als je heel veel spieren hebt en ook als je deshydratatie hebt. Dat wil zeggen dat je moet wat uitdrogen om die spieren veel toonbaarder te maken. Die komen meer tot uiting. En ook het vet heel sterk laten zakken. Dus je moet ook heel sterk op je dieet letten. In deze sport, maar ik heb het echt soms wel moeilijk om dit een sport te noemen. Dat kan misschien wel hard klinken, maar het komt uiteindelijk van de jaren 70, 80. We kennen al die foto's en de verhalen zijn daarnet ook verteld. En het houdt vooral een trein in van de spiermassa en vooral de hypertrofie, dat wil zeggen grote spieren. En wat voor ons vooral interessant is als sportartsen en ook voor de algemene gezondheid zijn functioneel sterke spieren. Dat is helemaal iets anders dan hypertrofe spieren, heel grote spieren. We moeten spieren hebben die goed functioneren en ook sterk zijn. Dat is veel gezonder. Hè? En ik denk dat de reden is dat je ook bent, dat ze ook naar verboden middelen zijn gegaan. Je kan die spiermassa wel wat verhogen. En dat doe je door het testosterone. Hè. Testosterone is eigenlijk een natuurlijk product dat wij zelf aanmaken. We maken dat aan in onze testis, onze teelballen bij jongens en in onze bijnier. Bij meisjes wordt ook testosterone aangemaakt, laat dat wel duidelijk zijn. En dat wordt in de eierstokken in de bijnier aangemaakt. En vooral tijdens de puberteit heeft dat een hoge vlucht en ga je natuurlijk spiermassa opbouwen. Maar dat heeft ergens zijn limiet. En met die anabolen ga je die limiet wel wat overschrijden en extra spiermassa aanmaken. En dat is inherent aan deze sport in de jaren 70, 80. En het pure bodybuilding steunt daar nog steeds op.
1: Je kan onmogelijk zo'n opgeblazen lichaam krijgen zonder bepaalde middelen te gaan gebruiken.
0: Wel, je kan natuurlijk spiermassa opbouwen als je daar voldoende voor traint. Maar zoals alles in het menselijk lichaam heeft training zijn limieten. Hè? En maar goed ook, hè, ons lichaam is zo gemaakt dat training een bepaald effect creëert waar we gezonder en vooral niet ongezonder van worden. Vergelijk het bijvoorbeeld met de aerobe sporten, hè, het wielrennen, dat zeer bekend is ook voor het EPO-gebruik. Hè, waar dat je eigenlijk ook meer zuurstoftransport ging doen naar je spieren. Hè. Ging je ook verhogen op een onnatuurlijke manier. Dan ga je ook een overshooting doen en dan komen vooral de gevaarlijke nevenwerkingen van die producten naar boven en ga je niet meer de voordelen hebben die je van nature uit hebt. Dus je moet uiteindelijk geen loopje nemen met moeder natuur, want dan krijg je de rekening gepresenteerd en die is meestal heel duur. Ja,
1: ja, zijn er welke gevaren komen daarbij kijken?
0: Wel, laat ons eerst zeggen dat die anabole steroïden, om dat wat te duiden, dat is een groepsname van stoffen die vooral verwant zijn met testosteron. En zoals ik al zei, testosteron is een belangrijk geslachtshormoon. Hè. Het gaat zorgen voor de spieropbouw, hè, vooral door de eiwitaanmaak, want spieren worden opgebouwd door eiwitten. En dat zijn de bouwstenen daarvan. Door die spieropbouw en de afbraak te verminderen, gaan je spieren natuurlijk ook groeien. Hè. De nevenwerking daarvan, als je kijkt, als je anabole steroïden gaat gebruiken, en uiteindelijk anabole bestaan sinds de jaren 50, en dat het een uitvinding is van zelfs een sportarts, een ploegarts van het Amerikaanse gewichtheffersteam, die heeft het eigenlijk geïntroduceerd in de jaren 50. En dat gaat uiteindelijk een verhoging geven van 10 maal je testosterone. Hè. 10 maal je testosterone in je eigen lichaam, dat is heel wat. En het gevaar daarvan, en dat is wel belangrijk om te weten, is dat je eigen productie stilvalt van testosterone, want je lichaam krijgt heel wat testosterone binnen en zegt oké, ik heb toch voldoende, dus ik ga niets meer zelf aanmaken en die aanmaak kan definitief stilvallen. Dus als het definitief stilvalt en je stopt met het toedienen van je extra testosterone, van je anabole steroïden, ja, dan ga je uiteindelijk al je mannelijke kenmerken verliezen, je gaat impotent worden, je krijgt erectiestoornissen, je krijgt borstvorming, allemaal zaken die je als man echt niet wilt hebben natuurlijk. En die testosterone toediening, die heel hoog hoge testosterone-toediening, die gaat er eigenlijk voor zorgen dat, als je even hebt voor het lijstje, want het is lang, gaat het zorgen dat je cholesterolwaardes gaan stijgen, je krijgt een hoge bloeddruk, je kunt hart- en herseninfarcten krijgen, verschillende kankers kunnen veroorzaakt worden, dat kan leiden tot depressies en zelfdoding en tot heel wat agressie. En bij vrouwen kan het een enorme vermannelijking geven. Dus allemaal niet zo'n fijne dingen die spullen kunnen veroorzaken. Maar daar staan de mensen die deze zaken innemen of toedienen, want meestal dien je die toe met een inspuiting. En die is eigenlijk te verkrijgen, die producten. Ik ga geen reclame maken, maar het is heel makkelijk om die online te vinden. Veel van die mensen zijn echt niet op de hoogte van de gevaren die producten inhouden, waar wij uiteindelijk wel als artsen regelmatig mee geconfronteerd worden bij gebruikers.
1: Ja. Stel dat je zou willen spieren kweken op natuurlijke manieren, als je daarvan wil wegblijven. En als ik het u hoor vertellen, dan wil je daar koste wat het kost ver van wegblijven. Hoe doe je dat dan goed?
0: Wel, laat me zeggen wel dat spieropbouw superbelangrijk is. Hè. Spieropbouw is misschien wel belangrijker geworden dan cardiotraining de laatste jaren. Dat is enorm veel aandacht gegaan. We weten dat die spiermassa onze overleving verhoogt. Hè. Het beschermt je tegen vallen en je zelfredzaamheid verhoogt vooral op oudere leeftijd. Je gaat zelf van een stoel kunnen rechtstaan en ze gaan je niet moeten helpen en je gaat ook minder vallen. Maar het gaat ook veel meer energie verbruiken, die spieren, zodat ook het beschermt tegen obesitas, hè, toch de ziekte van de eeuw, en ook tegen diabetes. Dus spiermassa opbouwen is essentieel voor iedereen op alle leeftijden. Hè? Want vroeger dacht men, oké, kinderen mogen niet aan spiertraining doen, zeker niet in de puberteit, want dan gaan ze niet meer groeien. Ja, daar is niets van aan. Zelfs kinderen kunnen op een gezonde manier aan spiertraining doen. En meestal is dat met eigen lichaamsgewicht en niet met externe gewichten. Maar ook vooral ook oudere mensen, want zoals ik al zei, spiermassa bouw je vooral op in je puberteit en in je twintiger jaren. Maar je spiermassa kan je ook nog altijd opbouwen als ouder persoon. En dan kan je bijvoorbeeld dat zeer goed doen onder supervisie en gaat je uiteindelijk ook wel sterker maken. Dus je kan spiermassa zeker opbouwen op een verantwoorde manier, maar moet je ook voldoende rust inbouwen onder een begeleid schema. En dan moet je dat op een trage manier doen.
1: Ja, het is zeer hip tegenwoordig om veel tijd in de gym door te brengen. Zeker bij jonge mannen trekken daar massaal in. Je ziet ook wel daarmee in de supermarkt heel wat supplementen verschijnen die je fitness dan op een of andere manier moeten gaan ondersteunen. Schuilt daar een gevaar in?
0: Zeker en vast. En dan is de aandacht naar de jongeren. Hè. Fitness is denk ik bijna de populairste sport bij jongeren geworden. Na COVID zijn heel veel sporters uit hun teamsport gestapt en naar de fitness overgestapt. Natuurlijk, er is ook een fase gekomen dat zelfbeeld heel belangrijk was. En ik zie in mijn praktijk heel weinig jongeren die fitnessen en geen supplementen gebruiken. Terwijl dat sport meestal gepaard gaat met alleen gezonde voeding en niet direct supplementen. En in het fitnessmilieu is dat toch wel heel hard ingeburgerd, dat je toch wel eens een eiwitshake moet nemen of een aantal supplementjes moet bijnemen. En we weten ook uit onderzoek dat jongeren die supplementen nemen ook sneller de overstap kunnen doen naar verboden middelen. Dus dat is een gegeven, dat is juist. En natuurlijk, de keuze van die supplementen is ook niet altijd makkelijk. Hè. Jongeren gaan niet naar de apotheek om die spullen aan te kopen. Zij kopen die online. En we weten ook uit onderzoek dat ongeveer 25% van die online aangekochte producten ook gecontamineerd zijn. Dat wil zeggen dat daar verboden producten in zitten, zonder dat we het eigenlijk weten of zonder dat het op het etiket staat. Dus soms worden jongeren eigenlijk al gedopeerd zonder dat ze het weten. En daar schuilt echt wel het gevaar in. Dat je dan natuurlijk ook gaat zien dat je spieren plots veel groter en dikker worden en dat je gespierder wordt door dezelfde training van je vriend die dezelfde oefeningen doet. En daar zijn jongeren echt wel zeer, zeer gevoelig voor. Daar moeten we echt wel enorm mee oppassen naar de toekomst toe, dat we niet terug in een scenario van de jaren 80 komen. Dat jongeren grijpen naar die verboden middelen. En ik zie de kenteringen ook al soms al een beetje optreden in mijn praktijk, dat daar toch een vraag naar komt. Dat jongeren ook geconfronteerd worden binnen de fitness met mensen die uit het vroeger milieu kwamen. En ja, als die interactie binnen de fitnessmuur gebeurt, dan kan het echt wel mislopen. Dus ik wil hier niet onheilspellend zijn, maar we mogen jongeren ook wel altijd aanmoedigen om te blijven sporten en zeker ook die krachttraining te doen. Maar het gevaar van middelenmisbruik is toch niet onbeduidend. uit.
1: Ja, het is heel erg goed dat u dat zo duidelijk stelt, want er is inderdaad waakzaamheid geboden. Heel erg bedankt om dat voor ons zo helder te zeggen. Sportarts Tom Teulings.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: is de nieuwste van Novastar. Today, yesterday. Het is bijna 12 uur. Tijd voor nieuws. En dan is Lieven hier met nieuwe feiten.
1: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazadeh. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de overbevolking in de gevangenis van Mechelen.
3: Om het cru te zeggen, de omstandigheden waarin dat we detentie nu uitvoeren, dan komen we zeker niet beter buiten.
2: En de strijd tegen drugs in de gevangenis.
4: Meer drugs, zo meer problemen, ja.
2: VRT Nieuws Pano. Vanaf woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
8: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
7: Ah ja? Mm-hmm.
8: Ik heb een energiescan laten doen bij Enwise. En nu weet ik wat ik betaal, waarom ik dat betaal en wat slimmer kan. Vraag je gratis energiescan aan op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
9: Veel mensen denken...
10: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
9: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
10: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
11: Nee. Oh.
10: Mevrouw? Mevrouw?
12: Ja?
10: Rijdt u weg?
12: Nee, sorry.
10: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden zeker?
12: Nee, ik blijf.
10: Oh.
9: Stap af van...
10: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
13: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
14: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
15: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
16: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
17: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
18: Ah, geef toe. Soms heb je even genoeg van al die smalltalk op je werk. En wil je gewoon in alle rust lunchen. En niet naar je collega's luisteren, maar naar iets anders.
19: Zoals naar je favoriete radio of een pak ontspannende podcasts op VRT Max.
20: VRT Max. Maak elk moment
21: de max.
22: De geit is terug, de chevaux. Hoe hij eruit ziet en wat we er moeten van verwachten, u hoort het in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst.

0: Nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De omgeving in Jette, waar vannacht een politieman doodgeschoten is, wordt nog altijd onderzocht. Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien getuigt de moeder van de jongen. En de onrust neemt toe na een nieuwe aanval op schepen in de Zwarte Zee. In Jette zijn politie en gerecht nog altijd onderzoek aan het doen in de buurt waar vannacht een politieman doodgeschoten is. Hij was lid van de anti-overvalbrigade en moest een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. Maar hij werd meteen beschoten door de inzittende van de auto. Gianni Palink in Jette, wat is daar nog te zien?
4: Wel, hier is het sporenonderzoek nog steeds aan de gang. Dat neemt meestal wel wat tijd in beslag. Er worden bijvoorbeeld afstanden gemeten. De politie heeft ook een drone in de lucht gebracht om alles goed in kaart te kunnen brengen. Het slachtoffer is een 41-jarige politieinspecteur van de anti-overvalbrigade van de Brusselse politie. Hij zou kansloos geweest zijn toen het vuur meteen werd geopend op de politie. Nu, welk wapen daarbij werd gebruikt, is nog niet duidelijk. Daarvoor zullen de kogelhulzen worden onderzocht. Er werd ook een auto weggetakeld met kogelinslagen. Bij de politie wordt intussen verslagen en kwaad gereageerd. Vincent Houssin van de Liberale Vakbond.
5: Het geweld wordt altijd maar driester. Collega's worden in koele bloeden vermoord. Het is inderdaad het 36e slachtoffer die nu zal opgehangen worden aan de Wall of Memories. We hebben nog een zeer recent aan de bel getrokken, ook bijvoorbeeld rond het drugsgeweld in Brussel-Zuid, dat wij verwachten van de overheid dat men veel betere preventieve maatregelen neemt om onze mensen te beschermen, maar dat blijft dode letter.
4: Ja, het onderzoek van dit incident loopt dus nog volop. Er zouden 1 of 2 verdachten zijn gearresteerd, maar dat is nog niet formeel bevestigd. Het parket van Brussel houdt straks rond 2:30 een persconferentie waar we hopelijk meer te weten zullen komen.
3: Dankjewel voor je verslag, Gianni. Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien heeft de moeder van de jongen getuigd. Zij was bevriend met beschuldigde Dave de Kok en zijn toenmalige vriendin. De twee staan nu terecht voor de ontvoering en de dood van Dien. Een verslag van Maite Piesen.
6: Dien was mijn oogappel, lief en vrolijk. Ik mis hem elke dag, dat vertelde Diens moeder Elke geëmotioneerd aan de assisejury. Op het moment dat Dien ontvoerd werd, was Elke vrijwillig deeltijds in opname voor een depressie. Eerder had ze in het psychiatrisch ziekenhuis beschuldigde Romy leren kennen, die daar terecht kwam door haar alcoholverslaving. Ze werden snel close, zo close dat Elke, Romy en haar vriend Dave de Kok als vertrouwenspersonen aanduidde en hen ook regelmatig de zorg voor Dien en zijn zusje toevertrouwde als ze in het ziekenhuis was. Ik was dom en naïef dat ik hen vertrouwd heb met Dien, zei ze wanhopig. Ze breekt wanneer ze praat over de laatste keer dat ze Dientje zag en hoorde. Ze hoopt op gerechtigheid voor haar zoon. Eind deze week moet de jury beslissen over de schuld.
3: In het centrum van Halle in Vlaams-Brabant is een rijhuis verwoest bij een grote brand. Ook 3 andere woningen hebben rook- en vuurschade. 1 iemand heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt hebben iedereen naar ruimtes gebracht waar de ventilatie uitstaat. Er moet tegen het einde van de maand een akkoord zijn over de federale begroting. Anders zal de begroting niet voor het einde van het jaar door het parlement raken. Dat zegt Kamervoorzitter Peter De Rover van N-VA. Premier Bart De Wever heeft zijn beleidsverklaring in het parlement moeten uitstellen, omdat de onderhandelingen over de begroting helemaal vastzitten. De Wever zegt dat het voor hem geen optie is om vanaf 1 januari met voorlopige 12e te werken. In dat noodsysteem blijft de overheid draaien op basis van de begroting van het vorige jaar. Maar als hij dat wil vermijden, begint de tijd toch echt wel te dringen, zegt erover.
7: Laten we zeggen, de deadline die gelegd is van november, eind van deze maand, dus begin november, dat is ook technisch wel een deadline. Anders wordt het heel problematisch om dat voor nieuwjaar allemaal nog goedgekeurd te krijgen, in het Staatsblad gepubliceerd te krijgen. Dan heb je opnieuw vertraging natuurlijk in de uitvoering van eventuele maatregelen.
3: Vanmiddag wordt in de Kamer het parlementaire jaar wel officieel geopend en er is ook een debat, maar dus geen traditionele beleidsverklaring. Gelijke Kansen Instituut Unia vindt het buiten proportie dat mensen met het HIV-virus vaak een hogere premie betalen als ze bijvoorbeeld een hospitalisatie of schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Dat staat in de Standaard. Unia wil dat verzekeraars zich aanpassen aan recente wetenschappelijke inzichten, zegt Rick Reusen.
0: Mensen met HIV hebben een normale levensverwachting als ze een goede behandeling volgen, als hun immuunsysteem in orde is. Dus er zijn een aantal zaken waarvan we zeggen, die mag nog gevraagd worden. Maar idealiter, als je aan een aantal voorwaarden voldoet, moet je eigenlijk geen meerpremie meer betalen.

0: aangekondigd. De scholieren en studenten protesteren tegen de slechte toestand van het onderwijs in Frankrijk. Het protest was de voorbije weken geregeld gewelddadig. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee. 1 schip is daarbij gezonken en maar 1 opvarende kon worden gered. Lucas Lecluze, hoe zeker is het dat Rusland hierachter zit?
1: Wel, hard bewijs is er nog niet, maar het heeft wel alle schijn dat Rusland hierachter zit. Dat denkt ook de premier van Bulgarije. Hij heeft de Russische ambassadeur in Bulgarije al op het matje geroepen. Het is al de 2e keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen worden. En de incidenten gebeuren ook steeds dichter bij de territoriale wateren van Bulgarije, een land dat bij de NAVO hoort. Daardoor kan de situatie snel escaleren. De secretaris-generaal Mark Rutte zegt alvast dat hij de militaire aanwezigheid van NAVO-troepen aan de oostgrens zal aanpassen waar dat nodig is.
0: Dankjewel, Lucas. En Oekraïne heeft zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen en andere energieinfrastructuur 2 dagen lang opgeschort. Dat zegt president Zelensky nadat de Amerikaanse president Trump een tijdelijk bestand rond energieinfrastructuur had aangekondigd. Maar volgens Zelensky heeft Rusland zich niet aan die afspraak gehouden. Het Russische leger bleef Oekraïnse energievoorzieningen en andere kritieke infrastructuur aanvallen, schrijft hij op X. De gasprijs in Europa is gestegen naar het hoogste niveau sinds december 2022. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden, tot €86 voor een megawattuur. Dat heeft te maken met het geweld in het Midden-Oosten. En dat maakt de bevoorrading vanuit die regio onzeker, net nu het stookseizoen in Europa begonnen is. Vanmiddag bewolkt met soms wat regen of enkele buien. Er komen wat opklaringen vanaf het westen en temperaturen tot 20 graden in Vlaanderen. Morgen vaak zonnig en rond 18 graden. Dit nieuws begon in Jette. Daar wordt nog altijd sporenonderzoek gedaan op de plaats waar vannacht een politieinspecteur doodgeschoten werd. Het slachtoffer is een man van 41. 1 of 2 verdachten zouden intussen opgepakt zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
3: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Dankjewel, Sophie van der Donkt, voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat sommige AI-onderzoekers wel erg ver gaan om te bewijzen dat de wereld dankzij hun AI een betere plek zal worden. Luister maar naar deze directeur van Palantir, het AI-bedrijf.
5: So many AI researchers have started smoking as a way of signaling to other researchers how much they believe in AI.
6: That makes no sense. What do you
5: think? I believe so much in AI that it's going to cure cancer.
4: Er zijn dus volgens deze man heel wat AI-onderzoekers die er zo zeker van zijn dat AI kanker kan genezen of zal kunnen genezen, dat ze nu alvast zijn begonnen met roken. Intelligente mensen toch, hè, die AI-onderzoekers.
3: Het is dinsdag 13 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Fingers crossed, jongens. De Amerikanen werken in stilte aan hun eigen WHO, hun eigen Wereldgezondheidsorganisatie. De geit is terug, de deux chevaux. Maar dan elektrisch. Yuri Kortens scoort paddenstoelen, het is er de tijd voor. En Rien Emery checkt of Oekraïnse bombardementen op Russische datacenters of die resulteren in minder haat op onze sociale media. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ik dacht eerst, ze speelde een stukje Bach, maar ja, Google verzekert mij dat het alleen maar Bach-achtig was. Mooi woord, Bach-achtig. Pure schoonheid van Nina Simone, Love Me or Leave Me.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Goed nieuws voor de liefhebbers, want de Deux-Chevaux is terug. Tony Verelle, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De Deux-Chevaux, de legendarische geit, of de eend, zoals de Nederlanders zeggen.
3: Inderdaad, ja.
0: Ik heb hier nog een oude staan. Laten we alleen maar uit nostalgie even luisteren hoe je start. Ja, dat is hem, hè. Oh ja.
3: Ja,
0: luchtgekoeld motortje. Heerlijk, ja. Heerlijk. Hup, en hij valt stil. Typisch.
3: Hier voor de deur staat er ook nog één.
0: Ja, daar is hij terug. Oké. Okay. Even gas geven, meer gas geven. Oh. Generaties hebben hiermee gereden. Voor hen was het meestal de eerste auto, hè. Het was een goedkoop autootje.
3: Ja, goedkoop, ja.
0: Je kon er eigenlijk niet mee rijden, hè. Laten we toegeven, je kon er eigenlijk niet mee. Echt rijden kon je dat niet mee doen, hè.
3: Oh, je had geduld nodig.
0: Want wat was de maximumsnelheid was zoiets als...
3: In het begin 60, 70 per uur, ja.
0: Ja, maar dan de jaren 70 modellen die gingen wel 110, 120.
3: Zoiets, maar dat was wel een groot maximum.
0: Het grote maximum en dan... Dan zat je zo tegen elkaar een gesprek te voeren terwijl die motor loeide. Ja. Maar je had ook voordelen. Open dak, hè, rolde.
3: Ja. Je kon er zelfs de zetel uitnemen en hem als picknick gebruiken. Dus de picknickzetel enzovoort. Dus, ja.
0: Ja, gewoon eenvoudig uit te tillen, de achterzetel. Ja. Op, en dan zet je die... Dat is een duo zit. En dan zet je die in het gras, had je picknickzetel. Vering ook, hè, was speciaal.
3: Ja, dat was een van de grote, zou ik zeggen, doorbraken. Dat had te maken met het lastenboek. Want in het lastenboek stond dat de auto 2 personen en 50 kilogram aardappelen...
0: 2 personen, 50 kilometer aardappelen, ja?
3: Ja, over alle soorten wegen. Dus ook over de veldwegen die er toen nog in La France Profonde waren. Ja. En de mensen moesten ook hun hoed kunnen opzetten als ze naar de kerk

0: gereden. En er moest een mandje met eieren mee kunnen zonder dat ze braken onderweg. Dus vandaar die speciale vering natuurlijk.
1: Ja, want die wipte echt, hè? Die wipte. Ja.
0: Maar je kon hem niet van de grond krijgen bijna. Hè? Nee, de wielen bleven altijd beneden staan.
1: Ik herinner me, ik had een tante die ermee reed. En dan, ze kon niet, dat was ook redelijk delicaat, hè, dat autootje. Om dat zachtjes te laten rijden. Als die versnellingen niet goed zaten, dan begon die geit helemaal op en neer. En dan zei mijn tante, de gitte bokt. De geit bokt. Ja, dat was heerlijk. Miljoenen exemplaren van verkocht.
0: 5 miljoen meer.
1: Zeer milieuvervuilend.
0: In die tijd natuurlijk allemaal.
1: Alle groene jongens reden ermee, maar dat was zeer vervuilend. Alle huis-aan-huisverpleesters reden ermee. Er zit een enorme geschiedenis aan vast. Mm-hmm. Hij is heel lang weg geweest en nu is hij terug.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Hij zou moeten komen in 2028. Maar het concept is voorgesteld op het Salon van Parijs, dat op dit ogenblik zijn deuren opent in Parijs. Dus het autosalon. En de huidige eisen zijn eigenlijk geïnspireerd door de vorige. Namelijk, er is wel één groot verschil. Hij moet elektrisch zijn. Ja. Maar hij moet even minimalistisch zijn, even betaalbaar als vroeger. En nog, hij is zo compact, hij is zelfs met 3,76 meter nog een klein beetje korter dan de originele versie.
1: Oké, en goedkoop, dat klinkt al als muziek in mijn oren. Want elektrische auto's, dan denk ik direct aan ongeveer 30.000 vanaf dan eigenlijk. Ja. Hè?
0: Wel, hij moet leiden tot een prijs van 15.000 euro in 2028.
1: Nou. Dus,
0: En daarmee zou je, op dit ogenblik zou je dan de goedkoopste elektrische auto op de markt zijn. Maar nee, we moeten nog eventjes wachten eigenlijk.
1: Ja. Maar we hebben al in foto's gezien, hij ziet er cool uit, hè? Dat moeten we toch toegeven.
0: Hij lijkt sterk op de... ze hebben hun best gedaan om hem te doen lijken op de vorige versie. Trouwens, je weet dat daar dus ook een bestelwagentje van was. De Fourgonnet, ken je die
1: zeker,
0: nog? Met de geblokte gordijntjes op de camping enzovoort.
1: Ja,
0: daarvan hebben ze ook een nieuwe versie gemaakt.
1: Ach.
0: Dus die stond ook in Parijs.
1: Hoe zit het met de aparte ventilatie? Want dat waren van die klepjes vooraan, net onder het raam. Hoe heet dat? De windscreen in het Engels. Ik kan even niet op.
0: Je kon de wind zo in je gezicht laten blazen.
1: Je kon de wind letterlijk direct in je gezicht. Want er waren klepjes en dan kon je gewoon de frisse lucht recht in je smoel laten.
0: Ja, moest je wel op tijd sluiten, want dan zat je ook in de regen. Dus die kwam ook mee binnen.
1: Versnellingen aan het stuur of met zo'n paraplu-stokachtige pook? Die
0: is er terug.
1: Ah.
0: Maar die heb je eigenlijk bij een elektrische auto niet nodig. Dat is eigenlijk een visueel gadget, zal ik maar zeggen. Gewoon om hem in voor of achteruit te zetten.
1: Dus. Oké, prachtig. Ja. En die klapraampjes?
0: Die zijn er niet meer.
1: Je had zo raampjes die je naar omhoog moest klappen.
0: Er zullen toch wel wat veiligheidsvoorzieningen zijn die ervoor gezorgd hebben dat er bepaalde dingen moesten aangepast worden.
1: Ja.
0: En maar de uitneembare bank is er nog altijd.
1: De uitneembare bank, onvoorstelbaar. Hij was een hele zwak gemotoriseerde auto. Twee cilindertjes, 400 cc, 600 cc maximaal. Die De Chevaux 2 pk, dat stond er niet voor niets. Is hij even traag?
0: Waarschijnlijk niet, want elektrisch daar kan je natuurlijk mee goochelen. Hè. Dus zelfs een kleine elektrische motor zal in ieder geval al de auto sneller doen zijn dan de oorspronkelijke De Chevaux in zijn meest krachtige versie, zal ik maar zeggen.
1: De sportversie.
0: Dus dat is het probleem niet.
1: Ja.
0: Klein elektrisch motortje is al krachtiger. Dus.
1: Rijbereik, hè? Dat zal het grote punt zijn, nee?
0: Wel, ze gaan natuurlijk voor een heel laag gewicht, want ze willen minder dan 1000 kilogram blijven met de nieuwe. Dus dat is voor een elektrische auto ook bijzonder laag. En gewoonlijk zijn die dingen 2 ton en zo. Dus die is minder dan 1 ton zou het zijn. Dus dat wil zeggen dat de batterij waarschijnlijk niet heel groot zal zijn. En dat het een auto wordt om in de stad of in de omgeving van de stad rond te rijden.
1: Ja, je gaat er niet mee op reis.
0: Nee,
1: je kan het
0: maar
1: proberen.
0: Dan moet je, laten we zeggen, veel tussenstopjes doen, wat altijd gezond is natuurlijk. Maar.
1: Ja. Het past wel in een trend, hè, om retro-modellen op de markt. De R5 is er ook al.
0: ja, ja,
1: de R4.
0: Ja, er zijn er veel. Bij Fiat heb je de 500.
1: Juist.
0: Die, ja, Mini heeft er een heel, hoe zou ik zeggen, een heel nieuw merk opgebouwd op de oorspronkelijke Mini.
1: Juist.
0: BMW.
1: En ja, dus dat is dan een antwoord op al die hele dure, hele zware, dikke SUV's?
0: Inderdaad. En dat is ook een antwoord. Je weet dat wij op het ogenblik in een grote concurrentiestrijd gewikkeld zitten met de Chinezen, die ook heel goedkope elektrische auto's hebben. Maar wat hebben zij niet? Geschiedenis.
1: Dus, charme.
0: Dus charme en, van, en, of de charme van de geschiedenis. Ja. Dus de Europese merken willen dit zeker uitspelen als een bijkomend argument om Europees te kopen.
1: Helder. Dankjewel, Tony Vrellen. Nog een fijne dag.
0: Graag gedaan.
1: Dag.
0: Voor u ook.

0: Ja, de blauwe eend hing in de bomen. Het tragische einde van een auto. De blauwe eend. De Nederlanders noemen een geit een eend. Het zijn rare mensen. Ronnie Tober en Siska Peters en de witte eend. Komende vrijdag zit ik niet hier in de studio in Brussel, maar in de chique Elisabethzaal in Antwerpen op het Taalfeest. Taalfeest. 1000 taalliefhebbers komen die dag samen om onze taal te vieren, het Nederlands. En om als eerste te weten te komen wie dit jaar de grote prijs Martin Tange wint. Want die wordt daar uitgereikt. Kanshebbers zijn Kobe Ilsen, Christine Bonneure, de nieuwslezer, Christophe van der Goor, Farouk Osgunes en Tom de Kok. En wij zijn daarbij. Wij gaan live in de uitzending ergens tussen 12 en 1 die grote prijs Martin Tange weggeven. En het mooie nieuws, voor dat taalfeest, komende vrijdag, een hele dag lang, allerlei dingen op het podium in Antwerpen, mag ik nog duo-tickets weggeven. Wilt u kans maken op zo'n exclusief ticket? Ga dan nu naar VRT Max, de app VRT Max. Kies voor Radio 1 en stuur ons een bericht met daarin het woord taalfeest. De winnaars krijgen een persoonlijke verwittiging. Veel succes!
1: Joeri Buiten. Joeri Kortens.
0: En daar is hij weer met natte voeten of niet. Joeri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Onze lesgever bij... Het valt mee met de voeten. Want waar ben jij, onze lesgever bij Natuurpunt?
2: Ja, ik ben op een kurkdroge Kempische heuvelrug. Waar het uiteraard ook wel wat geregend heeft. Dus de bovenlaag is nog een klein beetje vochtig aan het worden. Maar het water spoelt hier heel snel de bodem in. Want het is pure zandgrond hier.
0: En wat is daar voor de rest nog te zien en mee te maken?
2: Er is van alles te zien en ik dacht, lieve, misschien kunnen we een klein quizje spelen vandaag.
0: Oei.
2: Gewoon heel kort. Ik zoek namelijk 5 trefwoorden. Wat weet je over
0: de
2: paddenstoel?
0: De paddenstoel.
2: Ja.
0: Tang, heel lekker. Gestoofd of gebakken.
2: Okay.
0: Soms giftig. Je kan hem in de herfst zien. Rood met witte stippen. Giftig.
2: Ja. Ja, de tijd klopt. Helaas. Maar fijn, want ik heb zo'n paar dingetjes gehoord die toch wel belangrijk zijn. Die rood met witte stippen, daar wou ik zeker op ingaan, want dat is uiteraard het prototype van de paddenstoel. Vraag aan een kindje, teken een paddenstoel en je krijgt een paddenstoel rood met witte stippen.
0: Ja.
2: En dat is de vliegenzwam.
0: Je ziet hem zelden, vind ik.
2: Goh, die staat er nu massaal.
0: Oh.
2: Massaal, maar echt massaal. Maar, ik moet even die kleine maar zetten. Zandbodems, die zijn het belangrijkst. Dus als je wat meer klei of lemige bodems hebt, dan ga je veel minder vliegenzwammen zien.
0: Ja.
2: En dat heeft te maken omdat vliegenzwammen, die leven samen met bepaalde bomen. Dat zijn voornamelijk berken. En berken die vind je op zandige bodems. En vandaar ook dat je de meeste vliegenzwammen in de Kempen bijvoorbeeld vindt. Of langs de Brugse Zandstreek, dat soort van locaties. En voor de rest vind je ze wel, omdat ze ook af en toe bij eiken staan of af en toe bij een den. Maar de berk is toch de geprefereerde partner.
0: En hoeveel kun je er nu zien?
2: Op dit moment, als ik zo heel even door... 1, 2, 3, 7... 15 stuks.
0: 15? Wauw.
2: 15 stuks. Ja, en grote staan er echt wel grote bij. Ook,
0: oh,
2: ik heb
0: nu
2: geen latje bij, maar ik schat toch wel dat die bijna 20 centimeter doorsnijden, die hoede. De grootste is echt wel best wel groot. Er zou zomaar een kabouter onder kunnen schuilen. Ongetwijfeld.
0: Ja. En er is zoiets zelfs, geloof ik, een wedstrijd grootste vliegenzwam georganiseerd, hè?
2: Ja, dat was fijn. Natuurpunt hebben we dat een aantal jaren geleden ook gedaan. Ook in Nederland is dat toen gebeurd. Dat is fijn, omdat mensen dan op een laagdrempelige manier ook met de kinderen de natuur in kunnen trekken en op zoek gaan naar paddenstoelen. En de grootste was toen, als ik het goed voor heb, iets van een 29 centimeter doorsnede, of bijna 30. Dus
0: indrukwekkend. Dat zijn al echte borden, hè? Flinke borden.
2: Ja, dat is een groot. Daar kan je echt een serieuze stek op leggen,
0: en,
2: of iets anders.
0: Hij is... Op dit moment getrouwd met een boom.
2: Ja.
0: Hoe zit dat?
2: Vliegenzwammen, ja, binnen de paddenstoel heb je verschillende levensstrategieën. En bij de vliegenzwam is dat een symbiose, het samenleven met. En die symbiose die gaat met voornamelijk berken. Wat gebeurt er? De eigenlijke zwamvlok, dat is hetgene wat onder de grond zit, dat is het organisme. De vliegenzwam zelf is eigenlijk alleen maar de vrucht van dat organisme. Mm-hmm. Daar komen dan sporen uit om zich te verspreiden en voor te planten.
0: Het echte ding zit onder de grond.
2: Het echte ding zit onder de grond. Wel, dat zijn hele fijne, minutieuze draadjes. Die kunnen heel goed mineralen opnemen, water vasthouden. En wel, die mineralen en water, die delen ze dan via de wortels van bomen met die bomen.
0: Daar zijn ze op aangesloten, op die wortels.
2: Ja, die zijn erop aangesloten, op ingetapt, als het ware. Er zijn symbiose paddenstoelen, mycorrhiza paddenstoelen worden die genoemd, die rondom de worteltjes gaan. Er zijn erbij die er zelfs helemaal indringen. Mm-hmm. En zij delen dus hun mineralen en water met de boom. En de boom die kan dan suikers terug gaan geven. Want die boom die maakt suikers aan via fotosynthese.
0: Het is echt handel.
2: En het is echt een soort van handel. Een koehandel zou je bijna kunnen
0: zeggen. Ze krijgen suikers van de bomen en ze geven, wat is het, mineralen, water, vocht.
2: Ja,
0: de boom.
2: Dingen die dan die boom. Ja, dat is, laat ons zeggen, een soort van extended, uitgebreid netwerk van wortels voor die boom, als het ware.
0: Ja, en daardoor kun je ze vinden rond bomen. En waarom hebben ze witte stippen?
2: Ja, die witte stippen.
0: Waar dienen die voor?
2: Die dienen eigenlijk tot niks. Het is een beetje het stukje afval. Zo'n paddenstoel, als dat gaat groeien, die zit klaar in een soort van beurs. Je zou dat echt zo'n zakje,

0: een beurs kunnen noemen.
1: Onder
0: wit
1: de grond?
0: Velum, een wit vlies, onder de grond, ja. Okay. En als het dan gaat regenen, ik zal zeggen, die paddenstoel die groeit eigenlijk niet meer. Die gaat geen extra cellen maken. Die zitten allemaal klaar, maar heel dicht op elkaar. Maar als er dan veel vocht valt op korte tijd, dan gaan die cellen zich volzuigen met water. En daardoor kan die paddenstoel op één nacht uit de grond schieten. En dat vlies, dat barst dan open. En wat er van overblijft, dat zijn die kleine vlekjes die bovenop die vliegenzwam liggen. En ook onderaan, op de ring van die, of op de steel van die paddenstoel, heb je een ringetje. Dat is daar ook een onderdeel van. En zelfs helemaal aan de voet, daar zit een soort van beursje nog, dat overblijft. Ook dat is een onderdeel van dat zakje waarin die vliegenzwam gezeten heeft.
1: En er zijn er nu heel veel. Waarom is dat? Het heeft wel geregend, hè, de laatste dagen. Ja, dus.
0: Het is voornamelijk daardoor. Hè. Het is sowieso, het is eigenlijk dat warme weer dat we ook vandaag hebben. Paddenstoelen hebben dat wel graag. Hè. Dus je ziet ook vaak in het voorjaar dat veel paddenstoelen opkomen. Er zijn ook typische wintersoorten uiteraard. Maar zo, dat warme en dan dat vochtige samen, dat triggert. En hier staat trouwens ook nog eentje zonder... Oh nee, het is geen vliegenzwam.
1: Oei.
0: Ik wou even zeggen, dat is een kleintje, maar zonder rode stippen. Het is, ja, dat is een... Ook, maar die is nog roder dan de vliegenzwam, als het al even kan. En ik ga eens heel even kijken. Dat is de Russula, lieve.
1: De Russula, dat is dus eigenlijk een vliegenzwam zonder stippen.
0: Ja, maar de Russula's is een beetje een ander. Die hebben geen ringetje aan hun steel. En ik ga ze een heel klein beetje proeven.
1: Hè? Voorzichtig, hè? Juri, je weet wat je doet, hè?
0: Ja. Die kan giftig zijn, maar ik durf dat ook terug uit. Dus het is gewoon heel even proeven.
1: Hij kan giftig zijn, maar je spoelt
0: het niet. Ja, dus gewoon.
1: Ik bel in afwachting al een ambulance.
0: Ah, oh nee, het is... Oh, het is een heel scherpe.
1: Ja. Toch? Ik had je nog gewaarschuwd. En waar smaakt het naar?
0: Pepers. Allee, ik zal zeggen, pikante pepers.
1: Heel pikante pepers.
0: Chilipepers.
1: Maar je hebt het uitgespuwd. Moet je nu nog spoelen?
0: Ja. Nee, dat hoeft niet. Maar het gaat wel even... Misschien een andere klankkleur aan mijn tong zijn.
1: Dus ja, dat was een
0: braakrussula heet die. Ja.
1: Wat? Braakrussula?
0: Braakrussula. Ja, en die leeft ook samen met die bomen hier in de buurt. Dus meestal zijn dat ook berken, maar ook dennen kunnen bijvoorbeeld. Hier staat er nog een andere paddenstoel. En die is, ik vind dat wel een toffe. Dat is geen samenlever, maar eentje die gaat afbreken. Want heel veel paddenstoelen, heel veel zwammen gaan ook de bladeren, de naalden, de takken en dat soort dingen afbreken totdat dat terug humus wordt.
1: Party in de herfst. Opnemen.
0: Ja. En dit zijn superkleine, die heet de paardenhaartailing.
1: De paardenhaartailing?
0: De paardenhaartailing.
1: En zit daar paardenhaar aan?
0: Nee, maar het steeltje lijkt op een hele taaie paardenhaar. Zo van de manen van een paard. Zo zwart. En heel dun. Dan van boven staat er een soort van wieltje als dingen met krulletjes aan de zijkant. Heel algemeen, hoor.
1: En dat is zo een bladerliefhebber.
0: Dat is een blader. Vooral dennennaalden. Dus dennennaalden, denappeltjes die begraven liggen. Daar staan er ook wel wat op. Wat kleine mini-takjes, dat is wat zij het liefste eten. Ja. En dan, dat vind ik nog heel...
1: Rustig.
0: Ja, maar ik word daar blij van paddenstoelen in de herfst. Er staat nog vlakbij, ik ga eens heel even kijken aan de onderkant. Ja, het is er eentje. Vlakbij onze vliegenzwammen staat nog een boleet.
1: Ja, een boleet, dat klinkt boleet is lekker.
0: Dat klinkt lekker. En ook, boleet is ook de familie van het eekhoorntjesbrood.
1: He, dus ook lekker.
0: Dus is de familie van de boleet. De meeste van die boleten zijn inderdaad lekker. Dit is de peperboleet.
1: Mogen we die meenemen?
0: Ook. In principe zou het, maar deze is net iets te oud, sowieso. En eigenlijk mag je geen paddenstoelen uit het bos zomaar meenemen. Dus eigenlijk mag
1: het. Het is verleidelijk, maar we doen het niet.
0: Ja. En hier komen we waarschijnlijk, ik zeg waarschijnlijk, ik hou een slag om de arm, bij een derde soort van strategie, namelijk parasitisme. Wat van die peperboleet wordt eigenlijk vermoed dat die stiekem ook intapt op de zwamvlok van de vliegenzwam. En dat die op die manier mee profiteert van die relatie tussen vliegenzwam en boom.
1: De zwamvlok? Wat is een zwamvlok ook alweer?
0: De zwamvlok is eigenlijk de paddenstoel die onder de grond leeft.
1: Okay.
0: Dat zijn al die kleine, mini-fijne, witte draadjes. Dat is het organisme van de zwam of de paddenstoel. De paddenstoel
1: daar zijn profiteurs.
0: Daar zijn profiteurs. En
1: die betere
0: weet dat niet. Maar dat valt. Dat is niet erg. Uiteraard niet. Dat is het mooie aan die natuur. Die spelen ook een rol. Dus van zou je zeggen, anders zijn er misschien veel te veel vliegenzwammen. Die nemen de boel over. Er zijn er zelfs een paar die dat dan weer gaan fnuiken. Dat enthousiasme. En dat is de peperboleet in dit geval.
1: Goed, blijf eraf. Blijf eraf, Juri. Maar voor de rest wens ik je heel veel plezier nog. Daar op de Kempische Heuvelrug. Genietend.
0: Ja, ik zie hier ondertussen ook nog een smakelijke melkzwam, lieven. Dus ik ga jou moeten laten. Ik ben helemaal in mijn nopjes. Tot volgende week. Hè.
1: Tot volgende week.

0: die zei toen luid:
1: moet dat stoeltje ook kapot? Spillebeen, schei uit!
0: Spillebeen, schei uit! Spillebeen, schei uit!
2: Drama, tragiek in het grote dierenbos met Velofsky en op een grote paddenstoel.
3: Nieuwe feiten.
2: Volgens sommigen krijgt Donald Trump sinds enkele dagen opvallend minder steun op sociale media. En ook over de extreemrechtse partij AfD zouden opeens veel minder berichten verschijnen. En dat zou allemaal het gevolg zijn van een Oekraïns bombardement, een droneaanval op Russische datacentra. Ook onze minister van Defensie, Theo Franken, is daarvan overtuigd. Maar klopt het ook?
4: De nieuwe feitenchecker.
2: En dat is Rien en Marie, onze nieuwe feitenchecker. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Het was overigens de Oekraïense president Zelensky zelf die zei dat de aanval op Yandex... Yandex, wat is Yandex?
5: Een groot Russisch internetbedrijf, een beetje de Google van Rusland.
2: Dat die aanval op Yandex zorgt voor minder haat en propaganda.
6: When our strikes reached Yandex data centers, it suddenly became a little easier to breathe on many social media platforms. And there was less hate, less division and fewer provocations. Because there were fewer bots.
2: Minder bots, minder provocatie, minder haat, minder verdeeldheid, zaaierij in het Westen. Dankzij zijn, Zelensky's, bombardementen op Russische datacentra. Dat is een behoorlijk serieuze claim.
5: Ja, en hij vertelde ook erna nog van, en heel veel mensen voelen dat ook. En dat klopt, heel veel mensen voelen dat. Als je gaat kijken op X, op Blue Sky, op Facebook, gelijk waar. Mensen beweren echt van, het is hier toffer. Ik vind het hier toffer. Er lijken minder
2: gebral.
5: Minder gebral, minder haat, minder... Dat is wat mensen voelen. Maar natuurlijk, gevoelens, die tellen niet.
2: Nee.
5: Het is nieuwe feiten, niet nieuwe gevoelens.
2: Juist.
5: Dus er moet ook bewijs voor zijn natuurlijk. Als er zo'n vermindering is aan botactiviteit, bots in dit geval dan sociale media bots, profielen op sociale media waar geen mens achter zit, maar die geautomatiseerd zijn.
2: Kun jij dat checken of dat verminderd is?
5: Absoluut, ik kan dat checken of dat verminderd is. Wel, er zijn heel veel grafieken die ondertussen circuleren, die mensen aanhalen als bewijs van, het klopt, het is wel degelijk gedaald. Kijk maar naar deze grafiek. Maar met elk van die grafieken scheelt er wel iets. Eentje werd gedeeld door een Tsjechisch Europarlementslid. En is een grafiek over het bereik van Alternatieven voor Duitsland, de Duitse uiterstrechtse partij. Dat zou echt naar beneden gegaan zijn met 56% of zo. Er stond een grafiekje bij. Alleen, die grafiek, ja, als je die in detail begon te bekijken, stond er helemaal eigenlijk... Ja, die X-as, die Y-as, dat leek nergens op. De lijntjes...

0: kwamen zelfs niet eens overeen tussen de verschillende duizendtallen. Dat ding
1: dus
0: was dat helemaal gemaakt.
1: Leek gefabriceerd.
0: Het is helemaal gemaakt met AI gewoon, dat grafiekje. Dus daar zit...
1: Heb je een betrouwbare grafiek gevonden?
0: Er is een grafiek die echt niet vervalst is, dus die een echte grafiek is. En die toont inderdaad een botactiviteit op een bepaalde Yandex-netwerk dat volledig naar nul gaat. En die grafiek is 100% echt. Maar daar zit er een verwarring tussen wat bots nu precies zijn. Want je hebt sociale mediabots, die valse profielen, die allerlei dingen liken en delen en schrijven, zonder dat iemand daar per se achter zit. Maar er zijn ook gewoon andere bots, internetbots. Bijna de helft van het internetverkeer wordt door bots gedaan. Webcrawlers, spiderbots, die indexen voor Google enzovoort enzovoort. Dus ook voor Yandex.
1: Ja.
0: Dat is botverkeer dat doodnormaal is. Dat geen dingen, fake dingen verspreidt of zo. Dat is
1: geen haat en gebral, maar gewoon normale dingen. Maar goed, als inderdaad de bots uitgeschakeld worden, de Russische bots, dan zijn het allemaal de bots. Dus niet alleen de haatzaaiers.
0: Wel, dat is een beetje het punt. Er zijn ook mensen die heel hard in de gaten houden exact hoeveel pakweg een partij als AfD aan bereik heeft altijd. Die in de gaten houden hoe alle vaste campagnes van de Russen, desinformatiecampagnes die bestaan, hoe die verspreid worden elke dag, welke nieuwe dingen ze op online plaatsen.
1: Okay.
0: Dat bleef allemaal doorgaan.
1: Dus daar is geen vermindering?
0: Die zien geen vermindering daarin. Er is geen daling. Het is een beetje wensdenken. Mensen die niet graag willen geloven dat AfD echt populair is. Het is iets leuks om je aan vast te klampen als je kan denken van dat zijn allemaal Russische bots die dat allemaal geliked hebben en gedeeld hebben. Maar het zijn gewoon mensen in het grootste deel die dat gedaan hebben. En dat is een beetje wat ook de hele tijd terugkomt. Ook bijvoorbeeld de pro-Palestijnse beweging in West-Europa. Je hebt ook heel veel mensen die niet geloven dat dat allemaal organisch is. Niet geloven dat er heel veel mensen authentiek en echt pro de Palestijnse zaak zijn.
1: Ja. En dan... Dus het is een beetje heel erg 2026 om iets dat je niet bevalt op de sociale media, schuif het op de bot.
0: Voilà. En dan kan je je even goed voelen, maar het is gewoon niet de waarheid natuurlijk. Er lijkt...
1: Maar het is wel raar, er is minder botverkeer.
0: Ja, maar dat zijn dus geen bots die sociale media profielen zijn, maar gewoon andere types internetbots, die webcrawlers zijn of gelijk wat.
1: En dat betekent dat nu dat de Russen zich niet bezighouden met het brallen namens zogenaamde mensen?
0: Dat is natuurlijk het slechte hieraan aan die claim dat zogenaamd dat Russische sociale mediabotverkeer zou ingestort zijn. Want die campagnes bestaan wel degelijk. Er zijn elk kwartaal worden door sociale mediabedrijven rapporten gepubliceerd van alle botcampagnes en fake profielencampagnes die ze offline gehaald hebben. En die komen vaak uit Rusland, uit Iran, uit andere landen. Dus dat bestaat allemaal. Maar is de claim nu dat er zou door die aanvallen op die datacentra een significante daling zijn in steun voor Palestina, in steun voor AfD, in steun voor Trump, meetbaar op sociale media, dat is nergens op gebaseerd. Of het is gebaseerd op vervalste of verkeerd geïnterpreteerde grafieken.
1: Ja, dus die daling is er helemaal niet?
0: We zien ze voorlopig niet. Het kan natuurlijk zijn dat vooral duidelijkheid, die datacentra targeten en daar droneaanvallen op doen, heeft zeer veel verstoord in Rusland. Yandex is niet alleen de Google van Rusland, maar ook streaming services, eten bestellen, zoals Deliveroo bij ons. Dat is allemaal verstoord. Mensen kunnen soms niet aan hun bankgegevens. Dus voor de Russen zelf is dat een zeer verstorende operatie geweest. Maar voor ons in het Westen, een impact op Russische desinformatiecampagnes is niet meetbaar te zien voorlopig.
1: Dankjewel, Rien Emmerie.

Pravda is inderdaad het Russische woord voor waarheid. Vampire Weekend. Nieuws heet Van der Naald. In Hongarije heeft het parlement een omstreden anti-LGBTQAI+-wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is daardoor niet langer verboden om bijvoorbeeld koppels van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken, als die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Het parlement heeft de wettekst aangenomen met 139 stemmen voor en 51 stemmen tegen. Het is de eerste belangrijke opheffing van de beperkingen die het Orbán-regime had opgelegd aan de LGBTQIA+ gemeenschap sinds het aantreden van de nieuwe premier Peter Magyar in mei. In de 16 jaar dat Orbán aan de macht was, zijn verschillende maatregelen genomen die door veel activisten en EU-partners gezien worden als homofoob of transfoob. Ze werden vaak gekaderd in de kinderbeschermingswet. De tijden zijn veranderd in Hongarije.

0: Het werden er 10. Ik stopte 1 aardappel in de grond en het werden er 10. Kijk, ik plantte een keer patatten. Dat werd ook al door Willem Vermanderen gezongen natuurlijk. Maar dit was de versie van Lale, haar nieuwe single Potatis Loten. Oftewel, het aardappellied. Ik had jullie nog iets beloofd over een Amerikaanse versie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is voor morgen. Nu het Middagjournaal. Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, vrijdagmiddag werd ik in Amsterdam met ongeveer 45 km per uur aangereden door een fatbike. En er gebeurde veel tegelijk. Ik rolde over straat met het oude mannenlichaampje van mij. En luisteraars, het hoeft natuurlijk niet met 45 km per uur en ook niet door een fatbike, maar probeert u het zelf eens een keer. Als u ouder bent dan 50 jaar oud, doe het gewoon eens. Ga op straat liggen en daarna gelooft u weer in wereldvrede, liefde, zorgzaamheid en medemenselijkheid. Want zo ging het namelijk bij mij. Wat denk ik enorm scheelde, dat is dat ik zilverwit haar op mijn hoofd heb. Dat ziet er allemaal net iets zieliger uit. Ik werd bestormd door geslachtsrijpe vrouwen die allemaal hele leuke kleren aan hadden. Ze wilden opeens allemaal weten hoe het met mij ging. En dat deed mij goed. Ze hielpen mij met opstaan. En dat voelde dan weer een beetje minder goed. Het was alsof ik door een paar zusters in een rusthuis naar een warm bad werd getild. Maar er kwam nog een inzicht. Oude mensen, die liggen nog zo weinig op straat. Als kind lag ik de halve dag midden op het trottoir. En dat is dus ook iets wat ik de oudere luisteraars kan aanraden. Ga gewoon eens op je rug liggen naast een boom. Strek je armen. Maak een kraaiend geluid. Je voelt je weer heel even 2 jaar oud. De takken van de bomen. Het zijn opeens je moeders armen. Ach Nico. Ach Nico, kijk dan toch goed uit, jongen. Hier, een zoen op je voorhoofd. Er zitten ook nadelen aan vallen. Omdat ik in Nederland ooit wekelijks met mijn smoel op de televisie was, bleek het opeens nieuws te zijn. Op de site van een landelijk dagblad stond een doodenge foto van mij en daaronder Nico Dijkshoorn aangereden door Fatbike. En luisteraars, vanaf dat moment heb ik minimaal 100 berichten op mijn telefoon ontvangen. En dat was eerst lastig. Maar nu ik het u zo vertel, denk ik, ze houden toch nog een beetje van me. Ze willen weten hoe het met mij gaat. Ik wil hier wel bekennen dat ik tegen alle mensen die aan mij vroegen hoe het nu met mij ging heb gezegd: ik spreek opeens 12 talen. En mijn haar is van het een op het andere moment donkerbruin met een heel mooi slagje erin.
0: Ja, en straks nog het eeuwige leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben we dat aan verdiend? Nico Dijkshoorn, ik schrik er toch wel van. Ik hoop dat alles goed is, dat je niks gebroken hebt en dat die fatbike niet gevlucht is. Dat hoop ik. Sterkte in elk geval. Nico Dijkshoorn deze week in het Middagjournaal, ondanks zijn val in Leiden. Zometeen Ilse Liebens, blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
4: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
5: Chocoladebruin
6: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
8: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi Keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
1: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
7: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
10: Sluit je ogen, adem in, denk aan 50 medewerkers, 50 treintickets, vergeten bonnetjes, foute kilometervergoedingen, payrollcorrecties van mij, die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
11: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
10: Namaste.
11: Embrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
12: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
2: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. In Jette onderzoeken speurders nog altijd de omgeving waar de voorbije nacht een politieman is doodgeschoten. Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien heeft de moeder van de jongen getuigd. En NAVO-land Bulgarije heeft opnieuw te maken met een aanval op schepen in de Zwarte Zee dicht bij de kust. In Jette wordt nog steeds de buurt uitgekampt waar de voorbije nacht een politieman is doodgeschoten. Hij was lid van de anti-overvalbrigade en moest een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. Maar hij werd meteen beschoten. Gianni Palink in Jette, jij volgt het daar al heel de ochtend. Wat weten we intussen?
16: De straat is nog steeds afgesloten voor het sporenonderzoek. Geen idee hoe lang dat nog zal duren, maar dat neemt meestal wel wat tijd in beslag. Zeker bij zulke ernstige feiten. De plaatsvervangend burgemeester is nu ook ter plaatse gekomen van Jette. Hij heeft het over dramatische feiten. Het is een relatief kalme omgeving hier, zegt hij. Maar we zijn niet meer verrast van ernstige criminele feiten in Brussel, zegt hij er ook bij. En bij de politie wordt verslagen en kwaad gereageerd. Vincent Houssin van de Liberale Vakbond.
17: Het geweld wordt altijd maar driester. Collega's worden in koelen bloede vermoord. Het is inderdaad het 36e slachtoffer die nu zal opgehangen worden aan de Wall of Memories. We hebben nog een zeer recent aan de bel getrokken, ook bijvoorbeeld rond het drugsgeweld in Brussel-Zuid, dat wij verwachten van de overheid dat men veel betere preventieve maatregelen neemt om onze mensen te beschermen, maar dat blijft dode letter.
16: Het onderzoek loopt nog volop. Welk wapen er werd gebruikt is nog niet duidelijk. Daarvoor zullen de kogelhulzen worden onderzocht. Er zouden 1 of 2 verdachten zijn opgepakt. Dat is nog niet formeel bevestigd. Of die arrestatie dan ook hier meteen na de feiten kon gebeuren, weten we ook niet met zekerheid. Maar in elk geval beperkt het sporenonderzoek zich kennelijk tot deze straat en een zijstraat. En straks op een persconferentie zal het parket van Brussel mogelijk met meer informatie komen.
15: Dankjewel voor je uitleg, Gianni. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft ook zijn medeleven betuigd aan de familie en de collega's van de overleden agent. De anti-overvalbrigade is een goed getrainde eenheid binnen de politie, zegt Quintin. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er is fout gelopen.
18: Dat zijn dus de zwarte wagen in Brussel, die iedereen kent. Dat zijn mensen die goed getraind zijn om op specifieke omstandigheden binnen te komen. Die een beetje moeilijker zijn dan, laat maar zeggen, de alledaagse werk van onze politie. We moeten geen conclusie nu trekken. Het onderzoek is vol bezig. Ik kan u verzekeren dat onze mensen zijn man en macht aan het doen om zeker te zijn dat alle de daders of daders zijn opgepakt.
15: Meer details wil de minister Quintin niet kwijt. Straks geeft het parket een persconferentie. En afgelopen nacht viel ook een dode bij een schietpartij in een appartementsgebouw in Elsenen. Op het eerste gezicht is er geen verband met het incident in Jette. Het zou om een afrekening gaan in het drugsmilieu, al is dat niet bevestigd. Vanmiddag geeft de procureur des Konings meer uitleg. Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dean heeft de moeder van de jongen getuigd. Zij was bevriend met beschuldigde Dave de Kok en zijn toenmalige vriendin. De twee staan nu terecht voor de ontvoering en de dood van Dean. Een verslag van Maite Piesen.
19: Dean was mijn oogappel, lief en vrolijk. Ik mis hem elke dag, dat vertelde Deans moeder Elke geëmotioneerd aan de assisejury. Op het moment dat Dean ontvoerd werd, was Elke vrijwillig deeltijds in opname voor een depressie. Eerder had ze in het psychiatrisch ziekenhuis beschuldigde Romy leren kennen, die daar terecht kwam door haar alcoholverslaving. Ze werden snel close, zo close dat Elke, Romy en haar vriend Dave de Kok als vertrouwenspersonen aanduidde en hen ook regelmatig de zorg voor Dean en zijn zusje toevertrouwde als ze in het ziekenhuis was. Ik was dom en naïef dat ik hen vertrouwd heb met Dean, zei ze wanhopig. Ze breekt wanneer ze praat over de laatste keer dat ze Dientje zag en hoorde. Ze hoopt op gerechtigheid voor haar zoon. Eind deze week moet de jury beslissen over de schuld.
15: Er moet tegen het einde van de maand een akkoord zijn over de federale begroting. Anders zal de begroting niet voor het einde van het jaar door het parlement geraken. Dat zegt Kamervoorzitter Peter de Rover van N-VA. Premier Bart De Wever heeft vandaag zijn beleidsverklaring in het parlement moeten uitstellen, omdat de onderhandelingen over de begroting muurvast zitten. De Wever zegt dat het voor hem geen optie is om vanaf 1 januari met een tijdelijke noodbegroting te werken. Maar als hij dat wil vermijden, dan begint de tijd echt wel te dringen, zegt de Rover.
20: Laten we zeggen, de deadline die gelegd is van november, eind van deze maand, dus begin november, dat is ook technisch wel een deadline. Anders wordt het heel problematisch om dat voor nieuwjaar allemaal nog goedgekeurd te krijgen, in het Staatsblad gepubliceerd te krijgen. Dan heb je opnieuw vertraging natuurlijk in de uitvoering van eventuele maatregelen.
15: Deze namiddag wordt in de Kamer het parlementaire jaar wel officieel geopend en is er ook een debat. Gelijke Kanseninstituut Unia vindt het buiten proportie dat mensen met het HIV-virus vaak een hogere premie betalen als ze bijvoorbeeld een hospitalisatie- of schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Dat staat in de standaard. Unia wil

0: Dat verzekeraars zich aanpassen aan recente wetenschappelijke inzichten, zegt Rick Reuzen.
1: Mensen met HIV hebben een normale levensverwachting als ze een goede behandeling volgen, als hun immuunsysteem in orde is. Dus er zijn een aantal zaken.

0: besmetting met het HIV-virus vaak naar AIDS. Nu is het meestal een chronische ziekte geworden. In Frankrijk komen de protesterende scholieren en studenten opnieuw op straat. Het is al de vijfde algemene protestdag. Her en der zijn er al manifestaties begonnen, maar het grote protest is pas voor vanmiddag aangekondigd. De scholieren en studenten hebben kritiek op de slechte toestand van het onderwijs en de schoolgebouwen. Het protest was de voorbije weken geregeld gewelddadig. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat Rusland verantwoordelijk is voor de droneaanval op twee vrachtschepen voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee. Eén schip is daarbij gezonken en maar één opvarende kon worden gered. 11 anderen zijn nog altijd vermist. Lucas Lecluze, hoe zeker is het dat Rusland erachter zit?
1: Ja, hard bewijs is er nog niet, maar het heeft wel alle schijn dat Rusland hierachter zit. Dat denkt ook de premier van Bulgarije. Hij heeft de Russische ambassadeur deze ochtend op het matje geroepen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat commerciële schepen in de buurt van Bulgarije aangevallen worden. En de incidenten gebeuren ook erg dicht bij de territoriale wateren van Bulgarije, een land dat bij de NAVO hoort. En daardoor kan de situatie snel escaleren. Secretaris-generaal Mark Rutte zegt alvast dat hij de militaire aanwezigheid van NAVO-troepen aan de oostgrens zal aanpassen waar nodig.
0: Dankjewel, Lucas. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen en andere energieinfrastructuur 2 dagen lang opgeschort. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky nadat de Amerikaanse president Donald Trump een tijdelijk bestand rond energieinfrastructuur had aangekondigd. Maar volgens Zelensky heeft Rusland zich niet aan die afspraak gehouden. Het Russische leger bleef Oekraïnse energievoorzieningen en andere kritieke infrastructuur aanvallen, zo schrijft Zelensky op X. En de gasprijs in Europa is gestegen naar het hoogste niveau sinds december 2022. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden, tot €86 voor een megawattuur. Dat heeft te maken met de oorlog van de VS tegen Iran. Het maakt de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten onzeker, net nu het stookseizoen in Europa begonnen is. Het weer vanmiddag bewolkt met soms wat regen of enkele buien. Er komen wat opklaringen vanaf het westen met zachte temperaturen tot 20 graden in Vlaanderen. Morgen vaak zonnig en rond 18 graden. En dit nieuws begon in Jette. Daar loopt nog altijd een onderzoek op de plaats waar vannacht een politie-inspecteur is doodgeschoten. Zijn collega's reageren verslagen en boos. Meer op vrtnieuws.be.
2: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
3: Radio 1.
2: Ilse Liebens.
4: Je weet wat het een goede dinsdag gaat worden. Wanneer Frank van der Linden van de Mens nu al in je studio staat. Helemaal klaar om straks een klassiek album van de week te kiezen. Een heel goede middag. Dit zijn de Black Keys en Shine On Me.

Frank van der Linde, die kiest zo meteen al ons klassiek album van de week. Je komt vandaag ook alles te weten over de Radio 1 Nacht van het luisteren. We duiken in de muziekapp van Bavo Mortier en ik ga tickets weggeven voor het concert van Roseanne Cash volgende week in de Roma Jota. The Black Keys en Shine On Me.

0: De Mens en Helena Kazar ken Nederlands. Radio 1. Frank van der Linden, heel goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het met jou op deze dinsdagnamiddag?
1: Zeer goed.
0: Je ziet er ontspannen uit.
1: Dankjewel.
0: Maar nu ik het zo zeg, ik denk niet dat ik jou al ooit erg gespannen heb gezien. Zit dat in jouw aard? Gebeurt dat soms?
1: Jawel, ik ben een heel gespannen persoon eigenlijk.
0: Ah ja, ja. Maar aan de buitenkant...
1: Maar niemand merkt dat aan mij.
0: Oké, goed. Onlangs was Sven de Leijer hier. Hij koos toen zijn classic album van de week. Heb je daar iets van meegekregen?
1: Nee.
0: Hij koos Wil je beroemd zijn?
1: Oké.
0: Okay. Van de Mens. Ook, dus je hebt dat niet gehoord hoe hij hier wierook complimenten jouw richting uit...
1: Ik zal het dan nog eens herbeluisteren, denk ik, ja? Als ik eens in een diepje zit.
0: Ja, het was mooi om te horen. Pal in zijn studentenperiode.
1: Ah, mooi zo.
0: Ja, ja,
1: dus ik heb eigenlijk al een classic album gemaakt.
0: Je hebt er al eentje gemaakt, maar je komt over een ander album vertellen. Ja. Hè? Welk album heb jij gekozen?
1: Een album dat naar schatting 52 jaar oud is. En dat is Tonight's the Night van Neil Young.

0: Classic Album van de Week.
1: We zitten in 1975. Ik wist al dat jij een grote fan was van Neil Young, maar dan uit heel dat oeuvre, waarom deze plaat?
2: Omdat het voor mij allemaal daarmee begonnen is. En als ik zeg allemaal, dat is het repertoire van Neil Young, maar ook mijn eigen, laten we zeggen, intense relatie met muziek, met rockmuziek, is daar dan toch een beetje begonnen. Ik luisterde wel natuurlijk naar de popmuziek van de dag en... Ja, ik zat heel erg in de glamrock in 72, 73. Hè. Ik was toen 10, 11 jaar en T-Rex en Slade waren mijn helden. Maar een paar jaar daarna was ik klaar voor een volgende stap. En dan was dat een album dat ik op cassette gekregen had van mijn toenmalige schoonbroer. Die het een beetje op zich nam om mij muzikaal op te voeden. En die een heel goede muzikale smaak had. En die mij dan, ja, de cassette, dat was toen een van de dragers die mogelijk waren, hè, buiten vinyl. Van Tonight is the Night van Neil Young. Dus dat moet echt in 76 geweest zijn, denk ik dan. Toen die plaat even uit was. En ik was 14 jaar. En ik zie mezelf nog zitten naast mijn cassettespeler. En die plaat, dat is nog altijd zo. Sommige mensen zullen dat ook wel zeggen. Ik heb die zo intens beluisterd dat ik, als ik dat nu hoor, na ze al jaren niet meer gehoord hebben, dat ik bij elke outro van elk nummer al de intro van het nummer dat erna komt op het album kan horen. En die plaat is belangrijk voor mij gebleven. En ze is ook belangrijk voor de rockmuziek in het algemeen, denk ik. Omdat het zo'n ruwe plaat is, die eigenlijk is opgenomen zonder de bedoeling om een album op te nemen. Mm-hmm. Neil Young had groot succes geoogst met Harvest. En dat deed iets met zijn hoofd. Hij was er blij mee, denk ik, met het succes, maar ook een beetje niet blij. Ja. En hij heeft daar ook over geschreven, hè. Hij zei, hij bevond zich op de mainstream, op de hoofdweg eigenlijk, maar hij had veel zin in de gracht, in de ditch. En ja, daar waren ook heel veel gebroken liefdes, drankmisbruik, drugsmisbruik bij betrokken. Natuurlijk in het LA van 1973 waren drugs heel belangrijk. Hè. Dat is, en dat heeft voor heel miserie gezorgd. Maar daar is ook mooie, trieste muziek uitgekomen. Muziek die dan ook dikwijls dronken en onder invloed van drugs werd opgenomen. En Tonight's the Night is zeker geen uitzondering. Het is tegelijkertijd een soort afscheid van een aantal drugdoden in zijn omgeving.
1: Onder andere de gitarist van de band, van Crazy Horse.
2: Van Danny Whitten, maar ook Bruce Barry, die een roadie was voor Neil Young. Die komt echt heel veel in dat album voor. En het is zo'n lamento voor die mensen. En ja, het ironische is een beetje dat die plaat ook zo dronken en gedrogeerd klinkt. Ja. Dus er is eigenlijk een beetje eenheid van inhoud en stijl. Maar ja, dat was gewoon zo. Ze hadden die plaat clean kunnen opnemen, maar ja, dat was toen blijkbaar niet aan de orde. Maar wat vooral belangrijk is, is dat die plaat is opgenomen niet in een echte studio, maar in een repetitieruimte eigenlijk. In studio... Instrument Rentals, dat was een bedrijf. Ja, dat was een bedrijf dat in LA aan alle studio's instrumenten leverde om te huren. Ja. En die hadden ook een aantal repetitieruimtes. En toen heeft Neil Young daar wat opnames gemaakt met zijn toen nieuwe band, waar Nils Lofgren ook in zat. Maar ook Ralph Molina en Billy Talbot van Crazy Horse, die altijd bij hem gebleven zijn daarna. En er wordt verteld dat er heel veel tequila vloeide tijdens die sessies. En dat is er ook aan te horen. Alles klinkt eigenlijk kapot.
1: Ja, en soms zo stil, het begin van de nummer soms, dat je echt denkt, is dat iets begonnen? Of,
2: dat waren bling, bling. Mannen die heel dicht bij elkaar leefden op dat moment, denk ik. En ook weinig sliepen. En als ze al sliepen, dan misschien tussen de gehuurde instrumenten sliepen. Zo klinkt het toch, in elk geval. En in die zin is dat album een soort voorloper van alles wat er dan aangekomen is van... Platen die in huizen zijn opgenomen in plaats van in studio's. Platen die heel lo-fi zijn opgenomen. Platen die niet zo gepoetst zijn. Eigenlijk, dat is het. Ja, dat album is heel vals gezongen, vals gespeeld. Maar geniaal, omdat de nummers zo goed zijn. En omdat er op de juiste manier wordt vals gezongen en vals gitaar gespeeld.
1: Ja, dus veel gedraaid toen je 14 was. Is dat een album waar je nu nog regelmatig naar teruggrijpt? In die zin dat je denkt, ik ga het nog eens helemaal beluisteren?
2: Af en toe. Dat is zo in periodes. En ja, toen jullie dat vroegen om dat hier te komen doen, heb ik het er nog eens bij genomen. En ik kan daarna blijven luisteren. Als gitarist ook, want er worden fantastische dingen op gitaar gedaan. Door Neil Young, maar ook door Niels Lofgren. Maar ook als, ja, dan komt het allemaal terug hoe dat toen voelde. Maar ik snapte het toen niet, wat daar echt in gebeurde. Want ja, ik was 14 jaar en onschuldig natuurlijk. Ja. Wist ik veel wat die gasten daar aan toen waren, terwijl als die muziek aan het maken waren. Daarna lees je daar natuurlijk heel veel over. En dan leer je dat Two Nights the Night beschouwd wordt als een deel van de Ditch-trilogie. Dus de trilogie van albums die hij maakte toen hij liever in de gracht wou leven dan op de hoofdweg. Dat is dan, wat is dat nog? Time Fades Away en On the Beach is daar ook bij. En ja, die muziek van al die platen die blijft nu nog helemaal geldig, zal ik maar zeggen. Veel geldiger dan heel veel gepolijste platen die in die tijd gemaakt zijn. Omdat er gewoon zoveel gevoel in zit en zoveel kunst in de ruwheid.
1: Ja. We hebben in België een Neil Young tribute band, een bekende,
2: ja,
1: Le Noise.
2: Dat zijn vrienden van mij, Le Noise. En ja, die hebben Tonight's the Night ook integraal gespeeld.
1: Ja, spelen vanavond ook, in Leuven, denk ik.
2: Wel, dat is echt een aanrader, die doen dat fantastisch.
1: Want jij bent af en toe te gast geweest ook bij hen, denk ik.
2: Ja, ja.
1: En is dat dan echt even je tenen uitkuisen voor je aan zo'n gitaarpartij begint? Of?
2: Ja, als gitarist is dat heel, heel dankbaar om misloos te kunnen gaan. En dan zeker ook mijn vriend Luc Schreurs, die speelt de solo-gitaar normaal bij Le Noise. En dan zo om te duelleren met hem. Maar dan echt in die stijl van Crazy Horse van later eigenlijk. Hè. Maar Tonight's the Night hebben ze ook gedaan. En dat heb ik wel niet gezien. En daar heb ik wel een beetje spijt van.
1: Ja.
2: Want hun pianist is Frank Sane van de Scabs. Die daar piano speelt. En op Tonight's the Night is de piano zo belangrijk. En ik weet zeker dat Frankie dat echt heel goed doet ook.
1: Ja. De meest recente keer Neil Young bij ons was in de zomer van 2025, denk ik. Ja. Paleizenplein, Brussel. Ja. Hete dag.
2: Ja.
1: Waar stond jij?
2: Nergens. Enfin, niet daar in elk geval. Neil Young is soms een van die artiesten die ik bijna vermijd om te zien. Omdat ik een beetje bang ben dat hij mij gaat ontgoochelen.
1: Ja. Pas op, ik was daar ook niet. Hè, maar ik hoor mensen over spirituele ervaringen en zo praten.
2: Ja, dat kan ook wel. Hè. Ja, maar ja, ik mik altijd laag om dan toevallig dan ergens toch te zijn. En dan inderdaad ook een spirituele ervaring te hebben. Maar ja, dat is zo'n beetje dubbel bij artiesten als Neil Young. Met Paul McCartney heb ik dat ook. Ja. Dat is een totaal idool van mij. En eigenlijk durf ik niet meer gaan kijken.
1: Ja, ja. Want jij en Neil Young, hebben jullie paden zich ooit gekruist? Er is een backstage, of misschien toen jij nog als muziekjournalist aan het werk was?
2: Nooit. Ik heb Neil Young ooit eens, en dat was een soort spirituele ervaring, solo gezien in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
2: In een niet zo grote zaal. Wat is dat? Muziekgebouw, heet dat zo. En dat was fantastisch. En ik denk dat de laatste keer is dat ik Neil Young zien spelen heb. En dat is wel echt heel lang geleden. Hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jij was een tiener toen deze plaat op jouw pad kwam, Tonight's the Night. Jij hebt denk ik ondertussen tieners in huis.
2: Ja.
1: Is het een optie om hem deze plaat aan te reiken? Hebben ze ze al gehoord of is het een no-go?
2: Ben je gek?
1: Vader, wat doe jij?
2: Nee. Ja, opdringen is wel het laatste wat je moet doen als tienervader.
1: Je mag toevallig eens opzetten, hè? Het staat toevallig
2: maar zelfs dan, ik denk niet dat het echt zou aanslaan. Maar misschien nu als ze het op de radio horen.
1: U weet, we hebben een missie deze week. We gaan luisteren naar Albuquerque. Is er iets speciaals waar we naar moeten luisteren als we nu nog eens naar dat nummer opzetten?
2: Ik denk dat dat het meest gedraaide nummer is van die plaat. En, het is niet poppy of zo, maar het heeft wel een herkenbaar refrein met hele mooie stemmen. Voor de gitaristen, het is ook gespeeld in zo de double drop detuning, de speciale stemming, waarbij de laagste en de hoogste snaar van de gitaar naar de noot D gestemd worden.
1: Maar dat het wat triestiger klinkt ook nog, hè?
2: Ja, daardoor ja, klinkt het wat zompig ook. Zwaar, dat is ook iets... dat is een stemming van de gitaar die ook vaak in de grunge gebruikt wordt. En dat geeft daar zoiets dat een beetje... Dat je in de modder zit te ploeteren, zo, dat gevoel. Nu, Albuquerque zelf, het nummer gaat eigenlijk over eerder stof dan modder. Want Albuquerque is een stad in New Mexico. Dat is een staat in de Verenigde Staten ten westen van Texas en het dichtst bij Mexico. En ja, ik vind dat in dat nummer echt wel die sfeer zit van... De baan opgaan en trieste Mexicanen langs de kant van de weg zien zitten en dan daarover mijmeren.
1: Voilà, we gaan een hele week lang met Neil Young in de goot zitten en genieten vooral van dat prachtige album Tonight's the Night, classic album van de week gekozen door Frank van der Linden van de Mens, waarvoor heel veel dank.
2: Alsjeblieft.
3: Radio 1.

0: Albuquerque van Neil Young van op ons klassiek album van de week. Dat is Tonight the Night, dus elke dag ga je er nummer uit te horen krijgen. Met dank aan Frank van der Linden van De Mens. Ondertussen is het 1:30 geworden. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 1 uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Wat verderop is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E313 richting Ranst. Richting Nederland is in Borgerhout 1 rijstrook versperd door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf Ranst.
1: Radio 1.

Crowded House en Chocolate Cake. En daarvoor Flip Collier en Geldboom. Ja, er zijn nogal wat losse singles geweest de voorbije jaren van Sade. Maar een album, een echt studioalbum, dat is geleden van 2010. Dat is Soldiers of Love. Dan is ze nog een keertje op tournee geweest. Heeft in Antwerpen gespeeld. Blij dat ik daarbij was. Want sindsdien is ze al een hele tijd niet meer naar huis uitgekomen. Zo lijkt het wel. Sade, Soldier of Love.

Met gitaar en de drums als machinegeweren. Het soort soldaat dat er leeft in Sade, haar wereld, is een soldier of love. Zometeen komt Big Thief eraan met Forgotten Eyes. Na de nieuwste van Roast Beef, De Leugen.

Die stem van Adrian Lenker, die hang je er ook uit natuurlijk. Hè. Tussen de duizenden herken je die Big Thief en Forgotten Eyes. Paul Simon, die groeide op in Queens in New York. Die begon daar op zijn 15e, 16e. Een muzikaal projectje met Art Garfunkel. Als duo heette ze toen Tom en Jerry. En alles wat daarna gebeurde is eigenlijk muziekgeschiedenis. Hè. Dit jaar speelde hij nog een aantal uitverkochte concerten bij ons in de Bossaar in Brussel. En vandaag is hij 85 geworden. 85, deze Paul Simon.

85 kaarsjes om uit te blazen, dat is al pittig, hè? Paul Simon, de jarige Paul Simon met Graceland. En dit is Céla Soug en de Galants. Nieuwe muziek van hun samen. Dit nummer heet How Does It Feel?

0: Yuki stelt voor.
1: Sylvia, ondernemer.
2: En Mark, haar accountant.
3: Cijfers met elkaar afstemmen. Dus een beetje zoals zingen in een koor.
4: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
0: In sync zijn met je accountant begint met Yuki. De online boekhoudsoftware voor accountants en ondernemers. Meer op yuki.be. Yuki, bright accounting.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar. Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
10: Yes!
11: Wat hè?
10: Mijn verlofdagen zijn op.
11: Nee!
10: Yes! Ja! Klikzak!
12: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
14: Ontbijt op bed gelijk een koning.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
14: King size.
13: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
15: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
17: Bo, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
16: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
18: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
19: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
18: Oh.
19: En zijn visgrief.
18: Ah.
19: Waterskies.
18: Plezant.
19: Een pizza oven.
18: Allee.
19: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
18: Hé, wat? Laat zien.
20: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
19: Oh, ik wil op mijn pensioen.
20: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft zijn medeleven betuigd aan de familie en de collega's van een overleden agent die de voorbije nacht in Jette in Brussel om het leven is gekomen toen hij samen met collega's een gestolen auto probeerde te stoppen. De man werd vanuit de auto onder vuur genomen en stierf. De anti-overvalbrigade is een goed getrainde eenheid binnen de politie. Onderzoek moet uitwijzen wat er is fout gelopen, zegt Cantin.
24: Dat zijn mensen die goed getraind zijn om op specifieke omstandigheden binnen te komen, die een beetje moeilijker zijn dan, laat maar zeggen, de alledaagse werk van onze politie. We moeten geen conclusie nu trekken. Het onderzoek is vol bezig. Ik kan u verzekeren dat onze mensen zijn man en macht aan het doen om zeker te zijn dat alle de daders of daders zijn opgepakt.

0: In Hasselt is een politieagent zwaar gewond geraakt bij een interventie. De agent had met een collega een man onderschept die verdacht werd van vandalisme. Die man verzette zich. Een van de agenten raakte zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een man van 31 uit Hasselt. Hij is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. In Frankrijk is er vandaag opnieuw een actiedag van scholieren en studenten. Dat is al de vijfde algemene protestdag. Her en der zijn er al manifestaties begonnen, maar het grote protest is pas voor vanmiddag aangekondigd. De scholieren en studenten hebben kritiek op het lerarentekort en de slechte infrastructuur in de scholen. Het soms gewelddadige protest is al weken aan de gang en de Franse regering belooft maatregelen, maar de scholieren en studenten voelen zich niet gehoord. In de Spaanse enclave Ceuta zijn de Spaanse koning en koningin aangekomen. Het is het eerste koninklijke bezoek sinds 2014. Het bezoek komt er na de grote crisis die werd veroorzaakt door de massale en dodelijke toestroom van tienduizenden migranten eind juli. 140 migranten kwamen toen om het leven. Het koninklijke bezoek ligt erg gevoelig in Marokko, dat aanspraak maakt op Ceuta en op de andere Spaanse enclave Melilla. Morgen gaan koning Felipe en zijn vrouw ook daar naartoe. Het Hongaarse parlement heeft een omstreden anti-holibi-wet van oud-premier Orbán teruggedraaid. Daardoor is het niet langer verboden om bijvoorbeeld koppels van hetzelfde geslacht te laten zien in films, televisieseries of boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Vorig jaar had Orbán de wetgeving nog uitgebreid. Toen werden ook de Pride-marsen verboden. Huidig premier Magyar is wel conservatief, maar ook meer Europa-gezind en hij beloofde om de omstreden homofobe wetten af te schaffen. Het weer vanmiddag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Daarachter zitten een paar opklaringen bij temperaturen tot 20 graden. Morgen opnieuw brede opklaringen met af en toe wat hoge wolken. We haalden dan 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

Elbow en One Day Like This. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Annelies Mons, die komt straks alles vertellen over de Radio 1 Nacht van het luisteren. Jawel, dat deden we vorig jaar al. Dat was toen zo fijn en zo'n groot succes dat we gewoon nog een keertje gaan overdoen. In december in het stuk in Leuven, maar daarover dus straks meer. En we duiken ook in de muziekapp zometeen van Babo Mortier van Sporza. Na Jay Bernard en Love Is On My Mind.

0: Jay Bernard en Love Is On My Mind.
1: Op repeat.
0: We duiken in de muziekapp van Sportza-collega Bavo Mortier, de man die vaak met Bert de Bakker op stap is. Van Vive le Velo tot de Olympische Spelen. En naar aanleiding van het WK Gravel geven ze nu in Sportza Onverhard tips en tricks. Ze testen allerlei off-road fietsroutes enzovoort en zo verder. En als je ooit klikpedalen nodig hebt, dan kan je ook gaan aankloppen bij Bavo Mortier. Niet onbelangrijk, 12 en 13 december. Dan gaat hij samen met een aantal bekende gasten weer een volledige dag op de piste fietsen. Dat is tijdens de warmste 24 uur van Sportza. Jij kan daar nog altijd mee meedoen. Als je tickets wil kopen, als je wil meedoen, dat kan via sportza.be. Bavo Mortier is sporter en sportliefhebber, maar hij is ook DJ en muziekliefhebber. En dus wilde ik graag weten naar welke songs hij nu veel luistert.
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Bavo Mortier en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije week. Favorite.

Nummer 2 is Get Out of My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean, omdat ik binnenkort voor het eerst optreed met mijn nieuwe coverband Daddy Issues. We spelen daar enkel muziek uit de jaren 80 en ik ben de zanger van de band. En om de structuur en de teksten van buiten te leren, staan die nummers de laatste weken op repeat. En dit is dus een van die songs die we gaan spelen. Oh!

En op nummer 1 staat I Fall Apart van Post Malone. Hier hadden wel meerdere nummers van Post Malone kunnen staan, omdat hij mijn favoriete artiest aller tijden is. Ik sta elk jaar in de top 0,05% luisteraars en I Fall Apart is voor mij het beste nummer dat hij ooit gemaakt heeft. Zowel de melodie als de betekenis zorgen altijd voor een beetje kippenvel. En als ik het hoor, dan luister ik het sowieso minstens 2 keer na elkaar. Oh!

0: Het is zijn favoriete artiest aller tijden. En dus normaal dat hij ook zijn meest beluisterde artiest is van de voorbije weken. Bavo Mortier hoorde je in op repeat. Post Malone helemaal bovenaan met I Fall Apart. En nu, goed opletten, belangrijke mededeling. Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazadeh. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
1: Ja man, dat was vorig jaar zo leuk dat we het gewoon nog een keertje gaan doen. De Radio 1 Nacht van het Luisteren, zaterdag 12 december. Het zou al in je agenda moeten staan. Annelies Moons, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, zeer goed. Ik kijk er al naar uit.
1: Ja, ik ook. Wij waren daar vorig jaar allebei bij toen. Toen was het de allereerste editie en dat was denk ik voor iedereen een beetje... Oeh, wat gaat het worden? Hoe gaat het allemaal in elkaar passen? Wat mogen we verwachten? Wie gaat er komen? Wie zijn de mensen die dat appreciëren? Het was fantastisch en nu moeten we de mensen warm maken voor een tweede editie eigenlijk. Want wie het nog niet was vorig jaar, wat is het precies?
2: Wel, Radio 1 samen met Kunstencentrum Stuk in Leuven, wij brengen... alles wat met je oren te maken heeft. Muziek, poëzie, geluidskunst. En als je het stuk een beetje kent, dan maakt wel echt die avond, omdat dat is, ja, daar kan je zo een trap naar beneden nemen en dan zit je in een grote zaal en dan neem je een klein trapje naar boven en dan zit je in een soort salon en dan weer iets anders in een café. En dat is een soort ontdekkingsding. En dat past heel, heel goed bij alles wat we daar proberen te brengen.
1: Ja, en ik herinner mij ook nog vorig jaar in dat mooie, op dat mooie binnenplein dat we daar dat ravecore hadden.
2: Ja,
1: dat was echt
2: heel interessant.
1: Kippenvel. Iedereen stond zo buiten te wachten. En ineens hoorde je links achter jou iemand zingen. Rechts voor jou begon iemand te zingen. Allemaal goed ingeduffeld toen ook. Maar het was echt een heel mooi moment. En dus vanaf vandaag kan je opnieuw tickets kopen voor die bijzondere avond, hè?
2: Ja, en ik zou snappen als mensen nu al zeggen... Oké, ja, ik ben al verkocht. Dan kunnen die nu al naar VRT Max. Kan je daar alles vinden, alle info en dus de tickets. Maar het zou ook kunnen dat mensen nog iets meer informatie willen. Dus ik stel voor dat wij samen even in het programma duiken.
1: Ja. Voorheen vergeet dat hier een kerk heeft gestaan. Voorheen vergeet dat ik jarig was en een tik-tak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Meteen een van de grootste vissen op dat affiche, hè, is de man genaamd Spinvis.
2: Zonde. Ja, ja, zalig. Hier kijk ik zelf heel hard naar uit, want ik ben een grote fan. Ik heb hem al heel vaak gezien. En toch ga ik nog iets nieuws kunnen meemaken samen met veel andere mensen. Want Erik de Jong heeft ons verzekerd dat hij iets bijzonders gaat brengen dat echt in de sfeer van de nacht gaat zijn. Dus een set die echt exclusief is voor die avond. Dus dat gaat nadien ook niet op Radio 1 komen. Dus je moet daar echt bij zijn als je dat wil meemaken. Ik zou zeggen, het is één kans. Het zijn er eigenlijk twee, want dat is ook het leuke. Er zijn altijd op die avond verschillende kansen zodat je zoveel mogelijk kan meepikken. En Spinvis gaat dan twee keer dezelfde set spelen, zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen meemaken.
1: Zalig, dus Spinvis, maar niet per se zoals we hem al ooit hebben gezien. Doet mij denken aan vorig jaar toen Fenne Kuppis van Whispering Suns daar plots een heel andere kant van zichzelf toonde, toen had nog niet veel mensen haar solo gezien. Dat was ook heel indrukwekkend toen. Maar kijk, we gaan niet blijven hangen in vorig jaar. Dat was fantastisch, dat moet je niet te veel herhalen. Wie staat er nog op dat affiche dit jaar, als we dan puur kijken naar de muzikale artiesten? Dat is deze vrouw.

0: Dat is prachtige muziek van Sar B. En Sar B, dat is voor mij zo iemand die heel veel kan. Die combineert popmuziek, maar evengoed barok. En dan kunnen daar zo stevige beats tussen komen. En nu hoor ik mensen denken, ja, dat is wat Rosalía doet. Ja, misschien wel, maar Sar B was eerst echt waar. Ze heeft onlangs ook nog een live EP uitgebracht. De live EP-versie van The Writer. En die heeft ze opgenomen in de Sint-Antoniuskerk samen met Dionysus Now. En zo'n vocaal ensemble, een klassiek ensemble, dat is zo, zo mooi. We weten nog niet 100% zeker wat zij precies gaat doen op de Radio 1 Nacht van het Luisteren, maar je kan er nu al prat op gaan dat dat echt fantastisch gaat zijn. De andere muzikale gasten die avond zijn Gala Drago, fenomenale stem, en Abel Gekieren gaat er ook bij zijn. Dat is een man die heel veel mixt. Dat gaat van jazz tot folk, maar die doet ook heel veel met zo'n field recordings. Dus dat is ook denk ik wel een geknipte man voor daar. Het is dus de bedoeling om gewoon op heel veel verschillende manieren dingen te ontdekken. Je manier van luisteren misschien ook aanpassen. We gaan verrast worden en hier en daar misschien zelfs omvergeblazen worden ook. Wat denk je?
1: Ja, want misschien om toch nog één keer vorig jaar te vernoemen. Ik herinner mij Francesco Lopez, ja, een geluidskunstenaar die ik op voorhand ook niet kende. En dat was een soort pletwals qua geluid. Dat gaat dit jaar anders zijn, maar ook even verrassend. Een hele bijzondere man, Andreas Trobolowicz. Ik kan het eigenlijk niet verklappen, dus ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Ik ga een paar trefwoorden geven. Ronddraaiende ballonnen, fluiten en het Leuvense koor Coruel.
0: En voilà. Daar moet ik het mee doen.
1: Ja, daar moet ik het mee doen. En eigenlijk, dat is eigenlijk het leuke van geluidskunst, vind ik zelf. Ik heb dat ooit in mijn opleiding meegekregen, dat je dat niet moet kennen. Je moet dat gewoon meemaken en dan is het goed.
0: Ja, nu het Stuk Café, het podium daar, dat ga jij dit jaar hosten. Daar staan dan vooral, denk ik, dichters op het podium, hè?
1: Ja, vorig jaar dus ook leuke mensen. We zullen het over dit jaar hebben. Want we hebben de dichteres van België kunnen strikken dit jaar. Ruud Lasters is dat. Mm-hmm. Maar ook uit Nederland komen Sholer Rezazadeh en heviger werk, zal ik zeggen, van Giovanni Boudonk. En het bijzondere, dat was ook zo vorig jaar, dat we daar een muzikant bij zetten. Dus die, of ook voor hun is dat een ontdekking. Die hebben dat niet gerepeteerd vaak. Dat is gewoon, oké, we zien wat het moment brengt. En dit jaar is dat met Niels Vermeulen, een contrabassist die poëzie live gaat begeleiden.
0: Ja. Heb jij je vorig jaar laten masseren daar?
1: Nee, ik was te laat.
0: Ja, er stond ook een hele lange rij. Ik was ook aan het aanschuiven voor het massagesalon. Mensen denken nu, wat heeft dat in zijn godsnaam te maken met luisteren? Terwijl je gemasseerd wordt, kan je luisteren naar reportages, hè? Korte reportages. Ja, ja. Voilà. Dus die komen dit jaar terug, die mensen. Want de vraag was gewoon veel te hoog.
1: Bon, en dan gaan wij eerst.
0: Wij gaan eerst, ja. En dan après nous, les mouches. Bon. Voilà. Mensen moeten gewoon afkomen. Trouwens, het heet de nacht van het luisteren. Maar het is niet dat wij gewoon 's avonds een kot in de nacht laten beginnen of zo. Nee hoor, de deuren van het Stuk gaan al open om 16:30 's avonds. Maar ja, het is december, dus het is al aan het schemeren. De zon gaat net onder zijn. De Radio 1 Nacht van het Luisteren. Koop gewoon een ticket via VRT Max. Als je er vorig jaar bij was, dan weet je waar je aan kan verwachten. Het gaat minstens even leuk zijn. Was je er vorig jaar niet bij, laat je verrassen. Ga heel dat Stuk door, laat je verwonderen door alle vormen van geluid. Met dus onder andere muziek van Sar B, van Gala Drago, van Abel Gekieren en dus ook van deze Spinvis. Annelies, fijne dag nog, hè?
1: Jij ook.
0: Salukes. Radio 1. Nee.

Hij komt dus op de Radio 1 Nacht van het luisteren en set spelen die hij speciaal in elkaar gaat steken voor die gelegenheid. Dus Spinvis, zoals je hem nog niet eerder hoorde, denk ik dan. VRT Max, daar moet je zijn om je tickets te kopen voor de Radio 1 Nacht van het luisteren, zaterdag 12 december. Met dus onder andere Spinvis, je hoorde Je dois me perdre.

0: Seriously van Editors en daarvoor Frans Gall en Poupée de Cire, Poupée de Son. Als je tickets wil winnen voor het concert van Roseanne Cash en John Leventhal volgende week in de Roma, dan moet je vooral blijven luisteren. Ondertussen dit, want het is ruim 2:30 geworden ondertussen op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan 1 uur vertraging van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Wat verderop is een botsing gebeurd op de aansluiting met de E313 richting Ranst. Richting Nederland is in Borgerhout de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog 20 minuten file vanaf Sint Anna linkeroever. Het gaat langzaam naar Antwerpen. Op de A12 ruim 1/2 uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. En op de E19 1/2 uur vanaf Brasschaat. Op de E313 richting Luik is bij Hasselt-West de weg weer vrijgemaakt. En op de E403 richting Brugge is bij Torhout de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding. Opletten daar.
1: Radio 1.

to you. Met meer overtuiging kan je dat niet zingen. Just wanna make love to you. Etta James en daarvoor Little Sims. En I love you, I hate you. De tijd waarin we voornamelijk naar Roseanne Cash refereerden als de dochter van Johnny, die ligt al even achter ons. Die vrouw is al jaren een van de meest getalenteerde songschrijvers van haar generatie. Ah ja, want anders krijg je geen eigen tentoonstelling in het Country Music Hall of Fame Museum in Nashville, Tennessee. Binnen exact een week, dinsdag 20 oktober, dan staat ze op het podium van de Roma samen met haar man en haar vaste creatieve partner, de al even legendarische John Leventhal. Het afgelopen jaar hebben ze samen Rumblestrip Records opgericht. Daarmee brengen ze ouder werk van Roseanne opnieuw onder de aandacht, maar ze lanceren ook nieuwe projecten. En wie het oeuvre nog helemaal moet ontdekken, wel, die kan de Essential Collection in huis halen. Een bundeling van 40 jaar muziek. Daar staan zo maar liefst een tiental nummer 1 hits op die plaat, op die verzamelaar. Indrukwekkende carrière heeft ze al achter de rug, Roseanne Cash, en dat is belangen nog niet gedaan. Dinsdag 20 oktober in de Roma, met dus John Leventhal aan haar zijde. Als je wil gaan, dan moet je even de app van VRT Max erbij nemen. Ik heb van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van dit nummer. Dus je naam, je e-mailadres en de titel van deze song als je dinsdag in de Roma wil gaan naar het concert van Roseanne Cash.

0: Rose and Cash en The Wheel. Dat was meteen het juiste antwoord dat je moest sturen via de app van VRT Max om kans te maken op een duo-ticket om te gaan kijken volgende week dinsdag in de Roma in Antwerpen. De tickets zijn ondertussen uitgedeeld. Mocht je meegedaan hebben, mocht je een bericht hebben gestuurd, ga dan even kijken opnieuw in de app van VRT Max, want de winnaars hebben ondertussen een bericht teruggekregen. Dit is Grof Geschut en Tenerife.
1: Ze zit zingend op haar fiets, mijn oma lachend

0: wit-wit.
1: Of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
8: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. The Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. Rise Rise rocken zoals Rammstein. En High Voltage speelt AC/DC. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
9: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
10: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
9: Een dagje cultuur.
11: Mij, dat is een mooie schilderij.
12: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
11: Wow.
9: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
13: Wij zijn precies op safari.
9: Je vindt het allemaal in...
14: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
15: Liantis.
16: Zeg, ik ben niet mee met onze...
17: Jullie cafetariaplan?
16: Ja.
17: We bekijken het even samen.
18: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
19: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
20: En nu nog meer.
19: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
21: Kop
22: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
23: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
22: is wie er mag rijden. Yes, munt.
23: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 3:00, VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven bij de schietpartij in Jette, waarbij een politieagent werd doodgeschoten. De agent werd meteen onder vuur genomen toen twee interventieploegen een auto schaduwden die gestolen was bij een carjacking. De agent was in Burger vooruitgestuurd om te zien of een interventie mogelijk was. Brussels procureur Julien Moinil.
27: Toen zijn geen reactie of signaal tot tussenkomst ontvingen, begaven zij zich naar de plaats waar het voertuig, geparkeerd stond. Daar troffen zij hun collega bewusteloos aan op het trottoir in de karton de Wiarstraat.
26: De procureur bevestigde ook dat er verschillende verdachten zijn opgepakt. In de Kamer hebben de parlementsleden een minuut stilte gehouden om de agent te herdenken die is doodgeschoten. Vandaag wordt het parlementaire jaar officieel geopend, maar bij het begin van de zitting heeft Kamervoorzitter Peter de Rover kort de tijd genomen om stil te staan bij wat er gebeurd is in Jette.
28: Na een achtervolging op een gestolen wagen werd daar een agent op uiterst laffe wijze doodgeschoten. Eerste inspecteur Noordin El Talbi, officier van de gerechtelijke politie, werd 41 jaar oud en zal niet ouder worden. Ik ben ervan overtuigd te mogen spreken namens u allen wanneer ik zeg dat wij daarvoor zeer erkentelijk zijn.
26: Premier De Wever en verschillende ministers hebben ook al hun medeleven betuigd aan de familie en de collega's van de overleden agent. In Hasselt zijn twee politieagenten vorige week gewond geraakt. De twee agenten hielden een man tegen die verdacht werd van vandalisme. Een van de twee agenten raakte daarbij zwaar gewond en moest worden geopereerd in het ziekenhuis. Marijke Teunis van het parket van Limburg vertelt wat er is gebeurd.
0: Vorige week dinsdagavond zou een verdachte man beschadigingen hebben aangebracht aan een appartementsgebouw. De lokale politie heeft dan patrouille uitgevoerd om de man te kunnen aantreffen. En wanneer zij hem dan aantreffen, stelt hij zich eigenlijk onmiddellijk verbaal agressief op. Hij zou dan ook fysiek agressief geworden zijn tijdens de veiligheidsfouille. En op die manier is dan een van de aanwezige inspecteurs ernstig gewond geraakt, waardoor hij ook zijn collega niet meer kon helpen, die daardoor ook gekwetst raakt.
26: De verdachte is een man van 31 uit Hasselt. Hij is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Paus Leo XIV is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij wordt daar deze namiddag geopereerd om een knobbeltje uit zijn long te verwijderen. De paus kondigde zondag tijdens een gebed op het Sint-Pietersplein al aan dat letsel bij hem was vastgesteld en dat het knobbeltje verwijderd moest worden. Hij zei dat het in een zeer vroeg stadium was gevonden en dat hij normaal gezien een week zou moeten herstellen. Nader onderzoek moet uitwijzen of het gezwel goedaardig of kwaadaardig is. Het weer vanmiddag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Daarachter zitten een paar opklaringen bij temperaturen tot 20 graden. Morgen opnieuw brede opklaringen en af en toe wat hoge wolken. We halen dan 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

Ze zijn in het land. Morgen spelen ze in de Botaniek in Brussel en straks in de Cactus in Brugge. The Lemonheads, If I Could Talk, I'd Tell You. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is nieuw van Mentissa. Fais gaffe à toi.

0: Kelly Rowland and Work in the Freemasons Edit.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: De voorbije jaren was de naam van Cameron Winter een beetje overal. En de naam van zijn band Geese ook. Hij had eerst zijn solo-debuutplaat Heavy Metal. En dan kwam die plaat van Geese, Getting Killed. En daarmee eigenlijk was Cameron Winter verantwoordelijk voor twee van de meest besproken albums. Eentje uit 2024, eentje uit 2025. En dat jaar sloot hij af met een show in de legendarische New Yorkse Carnegie Hall. Op 11 december 2025 speelde hij daar. In Cameron Winter, één piano en één jong, maar wel al rijk oeuvre. Voorovergebogen over zijn Steinway heeft hij de zaal gevuld met zijn heel erg herkenbare stem. En dan tussen de nummers door mompelt hij af en toe een beetje. Soms wat ongemakkelijk, maar wel herkenbaar voor de fans van Winter en van Geese. Die avond die is vastgelegd, bijzonder professioneel, door niemand minder dan filmmaker Paul Thomas Anderson. Die heeft er een concertfilm van gemaakt. En die film die is vanavond en ook nog nu donderdag en vrijdag trouwens te zien op het Filmfest in Gent. Cameron Winter die heeft daar in Carnegie Hall vooral materiaal gespeeld uit Heavy Metal, die solo-debuutplaat uit 2024. Een plaat die is echt uitgegroeid tot een cultfavoriet. Maar er waren ook drie nieuwe songs te horen daar in de Carnegie Hall. De plaat opent meteen met zo'n nieuw nummer, It All Fell in the River. Cameron Winter.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

En dan wist iedereen in de Carnegie Hall dat ze een bijzondere avond gingen beleven. Het eerste nummer van dat concert dat hij daar speelde. 11 december 2025. Cameron Winter, het was meteen een nieuw nummer. It All Fell in the River. Het staat dus op Live at Carnegie Hall. Die plaat kan je winnen via VRT Max.

Maar dan toch met een wetsuit aan. Let's Go Surfing van The Drums. Eind deze maand speelt Kazaya een reeks concerten in België samen met mama Maridon, oftewel Zabmama. In Gent, in Leuven, in Brugge, in Antwerpen. Zorg dat je ze minstens één keer gezien hebt. Kazaya, Force.

Melody Gano en Our Love is Easy. Je zou bijna vergeten dat er naar buiten nog een wereld is, maar die is er nog en er staan files. 111 kilometer om exact te zijn. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er bijna 1 uur bij. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost, want daar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. En verderop is een botsing gebeurd op de aansluiting met de E313 richting Ranst. Richting Nederland komt er een half uur bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen dan vertragen op de A12, 3 kwartier vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 ook 3 kwartier vanaf Sint-Job. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen. Dit is Al Green. Radio 1.

0: als mijn stem om je aan te warmen op een herfstachtige dag. Al Green en Tired of Being Alone.
1: Radio 1.
0: Zoals gewoonlijk is straks na het nieuws van 4 uur De Wereld Vandaag opnieuw op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ruud, vannacht is in Jette een politieinspecteur om het leven gekomen. Daar gaat het ongetwijfeld over gaan.
2: Ja, omdat het parket zo pas uitleg heeft gegeven over wat daar allemaal is gebeurd. Het slachtoffer is dus een man van 41, maakte deel uit van de anti-overvalbrigade en hij was samen met zijn ploeg opgeroepen omdat daar een carjacking was gebeurd in Tubeke en die auto was dan in Jette opnieuw gespot. Dat team, dat anti-overvalteam, dat is een groep binnen de politie waar weinig over geweten is. Dus we gaan daar eens naar kijken. En we gaan uiteraard ook het laatste nieuws van die persconferentie meepikken. In de Kamer is er een moment stilte gehouden voor die agent die overleden is. Was het in de Kamer niet zoals het hoorde te gaan. Want je weet het, er is geen begrotingsakkoord. En dus kwam de premier vandaag ook niet met zijn beleidsverklaring. Meer nog, de premier was er gewoon niet. Of tot nu in elk geval nog niet. Dus we gaan ook daar eens eventjes kijken. Want ik denk dat de oppositie daar zeer veel over te zeggen heeft. En dan gaan we ook nog naar de Zwarte Zee. Want daar zijn opnieuw 2 vrachtschepen aangevallen. Dicht bij de kust van Bulgarije. Vorige week was dat ook al het geval. Telkens zijn dat drone-aanvallen. En we gaan met een Bulgaarse correspondent in ons land eens eventjes kijken hoe ze daar in Bulgarije zelf op reageren. Want we denken misschien, ja, die kusten aan de Zwarte Zee. En we staan daar niet zo bij stil. Maar er is bijvoorbeeld ook veel toerisme. En ik ben toch wel ook eens benieuwd, als dat een aantal keren gebeurt in 1 week, of dat er toch voor zorgt dat er binnen Bulgarije wat meer bezorgdheid is. Dus dat gaan we ook even uitklaren straks.
0: Prima. Dat is allemaal voor na het nieuws van 4 uur in De Wereld Vandaag. Nieuwe muziek is dit van Fontaine's DC. Nummer heet Tongue.

heerlijke nieuwe muziek van Fontaines D.C. Het nummer heet Tongue en het zal staan op hun nieuwe plaat. Die heet Dopamine Chamber en die komt uit nu vrijdag op 16 oktober. En er is Noordkaap.

Noodkaap bij Radio 1 en Panamarenko. Een paar noten moet je horen en dan weet je. We hebben te doen met Michel en Diego Cello op bas. Hier samen met Lian La Havas. Dit is hun versie van Don't Look Any Further.

0: Na zijn carrière bij The Temptations deed hij solo nog een tijdje verder, maar die successen van bij The Temptations wist hij wel nooit meer te evenaren. Eddie Kendricks met Girl, You Need a Change of Mind. Blijf bij Radio 1, want na het nieuws van 4 uur dan zit hier Ruud Roets voor je met De Wereld Vandaag.
1: Vaar met Clara langs de Donau op het ritme van muziek en cultuur. Laat u inspireren door Dirk de Wachter en beleef uitzonderlijke concerten van Anneleen Leenaert, Capriola Di Gioia en Jeff Colagny. Van 9 tot 20 juni 2027. Meer info op VRT Max en via Rivage du Monde.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de overbevolking in de gevangenis van Mechelen.
3: Om het cru te zeggen, de omstandigheden waarin dat we detentie nu uitvoeren, dan komen we zeker niet beter buiten.
2: En de strijd tegen drugs in de gevangenis.
4: Hoe meer drugs, hoe meer problemen, ja.
2: VRT Nieuws Pano. Vanaf woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
7: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
8: Ja.
7: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
8: Oh, ja.
7: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
8: Ja.
7: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
8: Ja.
7: Mevrouw, welke kiest u?
8: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.

0: jij wel wat dat kost?
1: Ja, mijn budget is wel wat krap.
0: Fix gewoon de app.
1: Van dagelijkse kost.
0: Dan zijt je nooit gejost.
2: Nooit gejost.
0: Met de app van
2: dagelijkse kost.
3: Go Yellow!
4: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Stap af van je verkeersstress.
7: Keer om.
8: Ja, hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
6: Stap eens op een bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
9: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
10: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
11: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. Je weet zelfs hoe je de koffiezet moet resetten. Wat wij daaraan toevoegen, onze expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt, zodat jij erop vooruit gaat. Allister, Partners in Progress.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Er zijn verschillende verdachten opgepakt voor het schietincident waarbij een politieman afgelopen nacht in de Brusselse gemeente Jette dodelijk werd geraakt. Dat gebeurde tijdens een politieinterventie voor een wagen die was gecarjacked in Tubeke in Waals-Brabant. Op een persconferentie door het parket van Brussel is daarnet meer informatie gegeven. Ja, Johnny Palink, je bent daar. Wat is daar gezegd?
18: De politieman was op verkenning uitgestuurd in Burger, dus in principe niet meteen herkenbaar als politie, naar de plaats waar die gecarjackte wagen was gelokaliseerd in Jette. Twee politieploegen stonden even verderop en toen die niets meer te horen kregen van hun collega gingen ze kijken en toen zagen ze hun collega bewusteloos op de grond liggen, gedood door 1 kogel in het hoofd. De politieman, de 41-jarige Nordin, had al vele jaren ervaring, werkt sinds 2019 bij de anti-overvalbrigade, dus kende wel zijn vak. Hoe er precies geschoten is op hem, dat is nog niet duidelijk. Het is dus gebeurd tijdens die politieinterventie voor de carjacking, maar niet tijdens een klemrijden of een actieve achtervolging, voor alle duidelijkheid. Op de grond werden meerdere wapens gevonden, pistolen, geen oorlogswapens. In de wagen zelf is ook drugs aangetroffen. Meerdere personen zijn dus opgepakt, maar details daarover hebben we niet gekregen. Er lopen nog onderzoeksdaden, zei de procureur, en er is een risico dat verdachten zouden gaan samenwerken of dat er bewijsmateriaal zou verloren gaan.
17: Ja, dankjewel voor je uitleg, Gianni. Op het assiseproces in Gent over de dood van de 4-jarige Dean heeft de moeder van Dean getuigd. Beschuldigden Dave de Kok en zijn toenmalige partner Romy staan terecht voor ontvoering en de dood van Dean. Toen hij 4,5 jaar geleden met Dave verdween, was zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zware depressie. De Kok en zijn vriendin waren haar vertrouwenspersonen en vingen geregeld haar kinderen op om hun grootouders wat te ontlasten. Ze vertrouwde hen en kon niet weten dat het zo fout zou lopen, zegt Emeline van Horen, advocaat van de moeder.
19: Het is vooral heel moeilijk vandaag om eigenlijk te snappen waarom dat ze toen die beslissing genomen heeft. Anderzijds is ze heel eerlijk en zegt ze: ik had geen redenen om dat in

0: twijfel te trekken. Romy was mijn allerbeste vriendin. Ik vertrouwde die blind. Ik had niet kunnen weten dat dit zou gebeuren. En ik voel me eindeloos schuldig. Eigenlijk is dat misplaatst, maar schuldig dat ik het toch heb gedaan.
1: Eind deze week beslist de jury over de schuld in deze zaak. Ahold Delhaize, het moederbedrijf boven supermarktketens Albert Heijn en Delhaize, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat klantengegevens zijn gestolen. Het onderzoek loopt wel nog. Het bedrijf meldde gisteren dat er een cyberveiligheidsincident was op zijn netwerk. Meer wil het niet kwijt. Volgens de Nederlandse publieke omroep NOS heeft het bedrijf te kampen met een aanval van hackers of een serieuze poging daartoe. Het incident heeft een impact op de winkels van Albert Heijn in Nederland, maar in de Belgische winkels van Albert Heijn is nog bijna alles te koop. Ook bij Delhaize zijn er voorlopig weinig problemen. Experts zijn bezorgd over de gasprijs de komende winter. Voor de periode van november tot maart volgend jaar wordt al meer dan €85 geboden voor 1 megawattuur. Vorig jaar rond dezelfde tijd was dat zo'n €30, bijna 3 keer lager dan nu. En vandaag staat de gasprijs al op een record. Op de toonaangevende Europese beurs staat hij momenteel rond de €87 per megawattuur. Dat is een nieuw record sinds het conflict tussen de VS en Iran eind februari uitbrak. En het is ook de hoogste prijs in bijna 4 jaar tijd. Het weer, er trekt een regenzone over het land. Daarachter zitten een paar opklaringen bij temperaturen tot 20 graden. Morgen opnieuw brede opklaringen en af en toe wat hoge wolken. We halen 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Er staat 172 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur vertragen van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen op de A12 1 uur vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 een half uur vanaf Sint-Job. En op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost een kwartier. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Grimbergen staat een defect voertuig op de rechter rijstrook. En op andere plaatsen zijn de vertragingen kleiner.
3: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
4: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
2: Goedemiddag. Waarom worden auto-immuunziekten bij vrouwen minder snel opgepikt? De Universiteit van Cambridge heeft dat uitgezocht. En de agent die vannacht is doodgeschoten maakte deel uit van het anti-overvalteam van de politie. Normaal horen we daar weinig over. We gaan er straks even dieper op in.
6: Je

0: Simple Minds Alive and Kicking.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: We beginnen de wereld vandaag met wat er vannacht gebeurd is in Jette. Een politieinspecteur is daar om het leven gekomen. Een man van 41 die deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade. Hij was opgeroepen samen met zijn ploeg voor een carjacking die was gebeurd in Tubeke. En toen het tot een confrontatie kwam, werd er blijkbaar meteen op hem geschoten. En de Brusselse procureur Julien Moinil gaf dus vanmiddag meer uitleg.
3: Verschillende verdachten werden opgepakt en worden momenteel van hun vrijheid beroofd. Gelet, en ik heb het gezegd in het Frans, gelet op het aanzienlijke risico. Op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
0: Mijn collega Gianni Paling, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ik hoorde jou net ook in het radionieuws, want jij hebt dat persmoment gevolgd. Moinil spreekt over verschillende verdachten. Weten we om hoeveel mensen het gaat?
4: Nee, daar is de procureur heel erg op de vlakte gebleven. Geen info over identiteit, over leeftijden, zelfs inderdaad niet over hoeveel mensen het gaat. De persoon die is gecarjacked geweest in Tubeke, die had het in zijn oproep naar de politie over 3 of 4 daders. Maar je hoorde de procureur inderdaad al zeggen, hij is wat betreft die informatie zeer voorzichtig, want het onderzoek loopt nog, er gebeuren nog onderzoekstaden. Er is een risico dat verdachten zouden gaan samenwerken of dat er bewijsmateriaal zou verloren gaan. Maar bon, die mensen worden dus nog verhoord, er gebeuren nog onderzoeksdaden. Het is bijvoorbeeld ook niet uitgesloten dat er eventueel nog verdachten zullen worden gevat.
0: Ja, ik hoorde jou in het nieuws daarnet vertellen wat er ongeveer is gebeurd, namelijk dat die man blijkbaar op verkenning was, die agent, en dat hij in burger was. Heb jij daar nog meer gehoord?
4: Wel, het is dus inderdaad gebeurd tijdens een politieinterventie voor die carjacking, maar dus voor alle duidelijkheid niet tijdens een achtervolging of het klemrijden van die wagen. Uh-huh. Die carjacking is gebeurd in Tubeke in Waals-Brabant. De politie kreeg daar een oproep rond 23 uur over. Via ANPR-camera's en geolocalisatie van de wagen zelf kon die dan gesitueerd worden. Eerst op de Brusselse ring en daarna verder in het Brusselse en tenslotte in Jette. En toen die daar werd gelokaliseerd, die wagen, zijn er 2 politievoertuigen ter observatie gezet op een afstand. Mm-hmm. 1 politieman werd op verkenning uitgestuurd, in burger dus inderdaad. In principe niet herkenbaar als politieman. Maar toen zijn collega's niets meer te horen kregen, geen signaal meer kregen, zijn ze zelf gaan kijken, hebben ze ontdekt dat hun collega bewusteloos op de grond lag. Hij is gedood door 1 kogel in het hoofd. Maar hoe er precies is geschoten, dat is nog niet geweten. Er zijn op de grond van de feiten, op de plaats van de feiten ook wapens gevonden. Mm-hmm. Het gaat om pistolen, geen oorlogswapens.
0: Ja. Deze agent, ik zei het al, maakte deel uit van de anti-overvalbrigade. Die zijn gespecialiseerd in dit soort complexere interventies. Dan vraag je je wel af hoe dat zo kon mislopen, toch?
4: Ja, dat zal nu inderdaad worden uitgezocht. Ja. Ik zei al, het is niet duidelijk hoe die politieman is neergeschoten.

0: Het gaat om 1 kogel door het hoofd. Hebben ze hem toch op een of andere manier herkend als politieman? Zagen ze hem als een dreiging? Moet het gezien worden als een feit in het drugsmilieu en dat ze hem dan eventueel aanzagen als een concurrent, zal ik maar zeggen? Iemand uit een andere drugsbende?
1: Ja.
0: Dat kan eventueel ook, maar dat zijn natuurlijk allemaal theorieën. Dat moet nu onderzocht worden hoe het inderdaad zo kon binnenkomen. Want het kon gebeuren, want dit inderdaad. Het gaat over iemand die al heel wat ervaring had. De politieman, 41 jaar oud, Nordin heet hij. Werkt al sinds 2009 bij de Brusselse politie. Sinds 2019 bij deze anti-overvalbrigade. Dat was blijkbaar zijn droom om voor die brigade te gaan werken. Dus het was echt iemand met ervaring. En het feit dat hij zo op verkenning werd uitgestuurd in Burger, dat is blijkbaar ook de procedure bij dit soort interventies. Dus het is niet zo dat het om ging die een cowboy was, zeg maar.
1: Dan weet je wat je aan toen bent. Ja, ik kan
0: mij
1: voorstellen dat dit bij zijn collega's, je voelt het ook aan de ernst waarmee die zaak wordt opgenomen. Dit is een hele harde klap, denk ik, voor dat team.
0: Absoluut, en zeker in zo'n team zijn de banden heel hecht. Mm-hmm. Maar ook vanuit andere korpsen krijgt het Brusselse korps heel veel steunbetuigingen. Sommige zones hangen de vlaggen half stok. En dat zie je inderdaad wel vaker. Als er iemand gedood wordt, een politieman gedood wordt in dienst, dan komt dat inderdaad heel hard binnen. Omdat veel politiemensen zich natuurlijk herkennen en weten, het kan mij eventueel ook overkomen.
1: Ja, want dan hoor je inderdaad de vakbond vandaag al zeggen, die man is gewoon vermoord. Is er een onderliggend probleem qua veiligheid bij de interventies van de politie?
0: Maar natuurlijk, dit soort interventies en zeker die anti-overvalinterventies, dat is niet zonder risico, dat weet je. Ook als je als politieman daaraan begint. Maar inderdaad, de politie klaagt toch over toenemend geweld, harder, driester geweld. Ook bijvoorbeeld bij de manifestaties hier onlangs in Brussel en ook in Luik. Dit is natuurlijk nog van een andere orde. En inderdaad, de Liberale Vakbond waarbij de politieagent was aangesloten, die haalde toch hard uit vanmiddag in ons journaal. Vincent Houssin, de topman van die vakbond, zei dat hij geen gehoor vond bij de politiek die dit toch ook moet aanpakken. De korpschef van de Brusselse zone hier was wat dat betreft toch wel een stukje voorzichtiger, maar ook hij trekt echt wel aan de alarmbel, maakt zich zorgen voor zijn manschappen en natuurlijk ook voor hun familie, want dat moet voor de familie van politiemensen natuurlijk ook niet evident zijn om te beseffen dat dit gebeurt, dit soort zaken.
1: Laten we dat zeker niet vergeten, inderdaad. Jani Paling, dankjewel. We gaan het er nog over hebben, over dat team, die anti-overvalbrigade, want als alles goed loopt, dan horen we niets over die groep binnen de politie. Maar als het fout loopt, natuurlijk wel. En we gaan daar voor 6 uur nog over praten met professor criminologie Sophie de Kimpen.
2: Dit is deze week onze Vokstip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.

0: kan niet genoeg Leon Bridges zijn in de herfst. En dus hebben we er onze vokstip van gemaakt, Fly Baby. Er zijn opnieuw twee vrachtschepen aangevallen met drones in de Zwarte Zee. Dit keer gebeurde dat op zo'n 30 kilometer voor de kust van Bulgarije. Een van die schepen is gezonken en er zijn nog 11 bemanningsleden vermist. Vorige week was daar ook al een schip gezonken voor de kust van Bulgarije. En ook toen was er een droneaanval. Oekraïne wijst naar Rusland als schuldige. Desislava Apostolova, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent correspondent in ons land voor de Bulgaarse Nationale Televisie. Ja, het is wellicht moeilijk om te zeggen, de bevolking in Bulgarije, hoe reageren ze hierop? Maar ik ga u toch vragen, zijn mensen bezorgd over wat daar gebeurt?
1: Ja, zeker. Het is echt een groeiende bezorgdheid binnen de bevolking in Bulgarije, omdat, zoals u heeft gezegd, die incidenten zijn niet zo ver van de Bulgaarse kust gebeurd. Natuurlijk op open zee, maar toch dicht genoeg bij de kust. Mijn collega's van de nationale televisie hebben deze morgen met ooggetuigen mensen die aan de kust wonen gesproken en ze zeiden dat ze echt explosies hebben gehoord deze nacht. Ik denk dat voor de eerste keer sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben de Bulgaren echt het gevoel dat die oorlog naar hun achtertuin is verschoven. In dit geval naar de zee natuurlijk.
0: Letterlijk bijna, ja. Hoe reageert de regering hierop? Wordt dat ernstig genomen?
1: Ja, dat wordt super ernstig genomen. Zoals u hebt gezegd, dit is de tweede aanval in de Bulgaarse economische zone in korte tijd. Bij de eerste aanval weigerde de premierminister Radev Rusland als verantwoordelijk te noemen. Vandaag heeft hij toch gezegd dat hoogwaarschijnlijk Rusland achter die aanvallen staat. Maar hij heeft zelfs die Russische ambassadeur in Sofia op het matje geroepen. Maar ja, ja, natuurlijk, de Bulgaarse regering is geen geheim dat die zo bekend is met zijn pro-Russische posities. Dus het is altijd moeilijk om direct te zeggen dat Rusland achter de aanslagen zat.
0: Des te opmerkelijker misschien dat ze dan nu wel inderdaad dat uitspreken. Dat pro-Russische gevoel dat u aan de regering toeschrijft, zit dat ook in de maatschappij? Ik bedoel daarmee, hebben mensen eerder sympathie voor Rusland in deze oorlog?
1: Ik zou niet zeggen eerder, maar ja, de samenleving in Bulgarije is verdeeld. Ja, er zijn veel mensen die zo pro-Russische sentimenten hebben, maar er zijn natuurlijk ook pro-Europees denkende mensen en pro-Europese partijen in Bulgarije. En in dit soort gevallen kan je zien hoe de samenleving echt verdeeld is. Er is inderdaad het leven nog pro-Russische sentimenten in Bulgarije. Die kan je zien natuurlijk. Vandaag heb ik ook heel veel zo conspiratietheorieën gehoord van mensen die denken dat Rusland kan nooit een aanval tegen schepen in de Zwarte Zee organiseren. Maar toch, de realiteit is anders natuurlijk.
0: De realiteit is anders, want er zijn ooggetuigen van wat daar is gebeurd. Heeft u het gevoel dat Bulgarije zich toch wat voorbereid op een mogelijke oorlog? Een sentiment dat we in Polen bijvoorbeeld wel zien.
1: Ik denk niet dat we die situatie in Polen met Bulgarije met de situatie in Bulgarije kunnen vergelijken. Polen natuurlijk heeft een grens met Oekraïne en met Wit-Rusland. Bulgarije heeft geen grens. De mensen zijn niet zo gericht op militaire trainingen zoals in Polen. Maar ik denk toch na die laatste dagen is de bezorgdheid echt groot. En die mensen weten niet wat te verwachten. Ze voelen echt de oorlog heel van dichtbij.
0: Ja, en de Zwarte Zeekust is toch ook populair bij toeristen. Dus dat is ook geen goed nieuws als daar dan drones rondcirkelen.
1: Ja, inderdaad. Het is geen goed nieuws. De Bulgaarse zuidzijkust is heel lang. De Bulgaren hebben goed ontwikkelde toerisme daar. Mm-hmm. Dus voor volgend seizoen is zeker geen goed nieuws. Niemand zou willen naar de Zwarte Zee gaan als die schepen daar zinken. Ja. Dus dat is inderdaad geen goed nieuws voor het toerisme in Bulgarije.
0: Toch bezorgdheid over de situatie. Dit is Lava Apostolova, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: van Vrokje. Er staat 210 kilometer file naar Antwerpen op de A12. Vertraag je een uur vanaf Berendrecht. Een half uur op de enige 10 vanaf Sint-Job. Een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. En 25 op de E34 vanaf Melcele. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een uur. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woord en Wemmel en op de binnenring een half uur tussen Grootbijgaarden en Oudergem.
1: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
2: Van diepe soul tot meeslepende beats. Geniet dit najaar van vernieuwende soundpioniers in Brussel. De magie van Elmin, IBI, Selassou en de Galants.

0: samen met Radio 1.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
7: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of u weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
8: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
9: Eurodreams Droomcentrale.
10: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
9: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
10: Amai.
9: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
11: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
12: Ja.
11: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
12: Ja.
11: Een oorbel erin gejankt.
12: Helemaal in mijn midlife.
11: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
12: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
11: Ja, je moet wel je mond houden.
12: Ja, ik zal het weg.
8: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op uw favoriete podcastplatform en in de app van Play.
13: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
14: I can help.
13: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
15: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
16: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
17: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
18: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
20: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
20: King size.
19: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
21: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
22: Radio 1.
23: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Een klein applausje is van doen, want Paul Simon wordt 85 jaar vandaag. En misschien nog meer applaus, want er is groot nieuws in de wereld van de autosport ook nog eens.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: De Formule 1 keert namelijk terug naar het Afrikaanse continent, naar Rwanda. Rwanda zal zeker 10 jaar lang een Grand Prix mogen organiseren. De locatie is al bekend. Bugesera, 40 kilometer vanaf de hoofdstad Kigali is dat. Wel eventjes zeggen dat daar nog geen circuit is vandaag. Dat moet nog gebouwd worden. Ik zei terug naar het Afrikaanse continent. De laatste Afrikaanse Grand Prix werd gereced in Zuid-Afrika. Maar dan spreken we toch al over 1993, dus dat is al meer dan 30 jaar geleden. Gert Vermeersch, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Formule 1-kenner, dat net Rwanda het volgende Afrikaanse land komt. Is dat een verrassing? Of dat het volgende Afrikaanse land wordt waar zo'n Formule 1 wordt georganiseerd. Is dat een verrassing voor jou?
3: Nee, niet echt. Het ging tussen Zuid-Afrika en Rwanda. Mm. En gezien de sportsponsoringpolitiek van Rwanda hoeft het eigenlijk niet te verbazen dat Rwanda het uiteindelijk gehaald heeft.
0: Ja, sportsponsoringpolitiek. Verschillende mensenrechtenorganisaties beschuldigen dat land en ook de president Kagame van sportswashing. Het gebruik van sport om het imago van Rwanda op te poetsen. Rwanda is niet onbesproken.
3: Nee, absoluut niet. Hè. Werd ook geïllustreerd tijdens het WK wielrennen van een paar jaar terug. Rwanda is sinds dit jaar ook shirtsponsor, denk ik, van Aston Villa. Sponsort ook Paris Saint-Germain, heeft ook in Amerika een paar sponsordeals. En bij de Formule 1 nu gaat het verhaal net hetzelfde zijn. Ik denk dat het ergens ook wel klopt dat Rwanda de sport gebruikt, de grootste sport ter wereld, om zichzelf een positief imago aan te meten. Maar dan is het eigenlijk aan de sport zelf om die aanwezigheid dan ten goede te gebruiken om positieve gevolgen te creëren. En bij de Formule 1 zijn ze daarvan overtuigd dat dat kan.
0: Ja.
3: Voetnoot daarbij. De Formule 1 zit al een paar jaar in Saudi-Arabië en in Qatar. En daar is er qua mensenrechten nog niks veranderd.
0: Ja. Dus,
3: dus ik vrees een beetje dat het in Rwanda dezelfde weg zal opgaan.
0: Ja, want je zou zeggen, het ging tussen Rwanda en Zuid-Afrika. Je zou kunnen zeggen, de logica dwingt richting Zuid-Afrika, want daar zijn de faciliteiten misschien nog van 30 jaar geleden. In Rwanda geen circuit, ze moeten dat daar nog bouwen. En dat moet vooruitgaan, want in 2030, denk ik, zou de eerste race kunnen plaatsvinden.
3: Inderdaad, het circuit zou er liggen 2029. Dat wordt gebouwd door bekende Formule 1 circuitsbouwers Herman Tilke op een ontwerp van ex-Formule 1-rijder Alexander Woerts. Mm. Maar het is inderdaad een volledig nieuw circuit. Dat moet worden aangelegd samen met een volledige nieuwe luchthaven ten zuiden van Kigali.
0: Oh. Ja.
3: In Zuid-Afrika ligt al een circuit, dat is Kialami, dat is een circuit dat tot 1993 werd gebruikt. Dat heeft wat aanpassing nodig, maar die zouden tamelijk snel kunnen worden uitgevoerd.
0: Ja.
3: Ik heb begrepen van mijn Zuid-Afrikaanse collega's dat het daar vooral een politieke zaak is, dat degene die daar nu over beslist de Formule 1 niet ziet zitten en dus ook geen geld op tafel wil leggen. En ik denk dat Rwanda in dat gat gesprongen is om zichzelf een Formule 1 grote prijs cadeau te doen.
0: En het was ook duidelijk dat de Formule 1-eigenaar Liberty Media dat die wel graag terug wilde richting het Afrikaanse continent.
3: Ja, het is eigenlijk een lacune op de kalender. Al 30 jaar lang, als je een wereldkampioenschap bent, moet je eigenlijk op alle continenten racen. Lewis Hamilton is al jaren een groot voorstander voor een race in Afrika. Hij heeft nog in maart van dit jaar, denk ik, gezegd van ik wil een grote prijs op het Afrikaanse continent voor ik stop.
0: Mm-hmm.
3: Nu, ik zie hem niet doorgaan tot 2030, maar de belofte zal toch ook al tellen, denk ik. Maar dus die wil, die was er duidelijk hè, voor de Formule 1 om terug te keren naar Afrika. Ja.
0: Ja. Nog eventjes naar ons eigen land kijken. Heeft dit gevolgen voor de race bij ons, voor Spa-Francorchamps?
3: Ik vrees het een beetje. Ja, want Spa heeft vanaf 2028 een beurtrol met de race in Barcelona, de Catalaanse grote prijs.
0: Uh-huh.
3: Maar dat contract loopt eigenlijk maar tot begin de jaren 30, om het maar zo te zeggen. En dan, als dan Rwanda een plaats inneemt op de kalender, maximaal aantal is 24, heeft men altijd gezegd bij de Formule 1. Dus dat betekent dat er eentje gaat moeten sneuvelen.
0: Dus er gaat gelobbyd worden.
3: Denk, absoluut, ja. Dat is onvermijdelijk.
0: Daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Formule 1-kenner Gert Vermeersch, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Romeo Elvis en Oscar and the Wolf. De Universiteit van Cambridge heeft een nieuw onderzoek uit over diagnoses van auto-immuunziektes bij mannen en bij vrouwen.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: En wat blijkt daaruit? Vrouwen hebben veel meer kans om te horen dat klachten psychisch zijn, dat die gewoon tussen de oren zitten of gelinkt zijn aan angst of stress, terwijl er wel degelijk vaak sprake is van een auto-immuunziekte. Problemen met de schildklier bijvoorbeeld, die te actief of niet actief genoeg is. Dr. Els Dufremont, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent gynaecoloog in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Waarom krijgen vrouwen vaker de boodschap dat hun klachten tussen de oren zitten?
3: Om te beginnen, als het specifiek over die auto-immuunziektes gaat, dat zijn ziektes die heel variabele klachten kunnen geven. Dat is ook een hele grote groep van aandoeningen. Dus zoals u zelf vermeldde, onder andere de schildklier, maar ook andere organen kunnen aangetast worden als het over auto-immuun aandoeningen gaat. En dat gaat dan bijvoorbeeld over klachten als extreme vermoeidheid, gewrichtspijn, spierpijn, huidproblemen of haarproblemen. Dus klachten die ook wel vrij

0: vaag kunnen zijn. Mm-hmm. Dus in die zin is het ook soms ook moeilijk om met vage klachten, die, als ze dus bij de vrouw optreden, ook nog eens wisselend kunnen aanwezig zijn. Want ook ons vrouwelijk hormonen hebben een invloed op ons immuunsysteem, waardoor dat ook kan zorgen dat er bepaalde periodes van je cyclus zijn, dat je bijvoorbeeld meer last hebt en dan minder last hebt. En dan maakt een afspraak en dan zit al klachten vergeten. Dus het is niet zo eenvoudig om auto-immuunziektes te diagnosticeren. Ook bij mannen kan dat wel langer duren, maar bij vrouwen is dat gemiddeld wel veel langer.
1: Ja, en hoe komt dat?
0: Wel, de kennis daarover is ook eigenlijk door, onder meer doordat het vrouwenlichaam op zich veelal bestudeerd is als een met in het achterhoofd een mannenlichaam met dan borsten en een baarmoeder. Uh-huh. Ging men er zo vroeger niet direct van uit dat een vrouwenlichaam anders werkte. Dus dat de organen bij vrouwen anders zouden werken dan bij een man. Bijvoorbeeld, de lever van een vrouw werkt anders dan de lever van een man. Maar dat staat echt nog maar in kinderschoenen. Hetzelfde met een vrouwenhart. Heeft andere hartziekten dan de man, omdat het functioneel ook wel wat anders werkt. Maar historisch is het eigenlijk weinig tot niet zo bekeken. En nu die wetenschapper is, of stilletjes aan het bewustzijn er is, moet de wetenschap nog volgen. Mm-hmm. En terug het nadeel dat het vooral de mannen zijn die in de board zitten waar dat er beslist wordt over het onderzoek.
1: Ja. Eigenlijk zegt u, het zijn enerzijds moeilijke diagnoses om te stellen, anderzijds is de kennis van een vrouwenlichaam toch nog altijd beperkter dan wat we van een man kennen. Nochtans zou je denken, ja, als mannen of vrouwen bij de dokter komen zitten met dezelfde klachten, zou dat eigenlijk toch op dezelfde manier moeten kunnen behandeld worden?
0: Dat is zo. Maar vrouwen brengen ook hun klachten al anders. Aha. En wij, ook vrouwelijke artsen, worden ook opgeleid in een mannelijk communicatiemodel. Waardoor dat we ook niet horen dat vrouwen hun klachten anders brengen. Dus mannen brengen hun klachten heel feitelijk. Vrouwen brengen hun klachten meer in het verhalende. Vrouwen hebben ook al vaak, ook omdat ze soms niet direct gehoord worden, al een uitleg voor hun eigen klachten.
1: Ja.
0: Ik geef er af en toe voordrachten over en ik vind dat een huisartsen zijn heel, heel sensitief voor zo'n zaken en die proberen ook echt wel echt te zoeken, wat is hier het probleem? En er was een mannelijke huisarts die mij ooit zei, als ik echt bij een vrouw wil weten wat haar klacht is, dan geef ik haar het verhaal van de stilo. En het verhaal van de stilo, dat gaat als volgt. Als een man zijn stilo kwijt is, wat doet hij? Dan vraagt hij, wie heeft er mijn stilo? En als vrouw haar stilo kwijt is, wat doet hij? Die begint naar chacos te roefelen. Omdat haar stilo zou kunnen gelaten hebben. Dus ze probeert een klacht brengt, als ze al niet geweld heeft naar haar moeder of naar haar vriendinnen, van zeg, weet je waar ik nu last van heb? En dan krijgt hij als antwoord, oh manneke, maar ik heb dat ook.
1: Ja.
0: Dan is het ook al geen klacht meer. Dus ook wij vrouwen gaan moeten op een andere manier, of moeten, als we beter willen gehoord worden, ook duidelijker
1: communiceren meer, of uitleggen wat er gebeurt ook. Want wat zijn de gevolgen, mevrouw? Wat zijn de gevolgen, mevrouw, van een tragere diagnose? Is dat dan soms een verkeerde behandeling of is het veelal niet meteen een behandeling?
0: Ja, of inderdaad een vrij laat-tijdige behandeling. Bij auto-immuunziekten is dat ook wel zo dat dat veel meer voorkomt bij vrouwen. Dus 4 vrouwen is aangetast ten opzichte van 1 man. Mm-hmm. Dus historisch gesproken is het in die zin ook wel veel minder bestudeerd, omdat er veel minder aandacht was als men vanuit het mannelijk lichaam kijkt.
1: Ja.
0: Dat is al één. Maar ja, dan moeten we ook inderdaad wel gaan zien van hoe gaan we deze klachten ontdekken. En dan ook wel specifiek kunnen gaan toewijzen aan een bepaalde ziekte.
1: Ja.
0: Het onderzoek is omgekeerd gebeurd in Nederland. Daar zijn ze gaan kijken bij vrouwen die de diagnose hadden. Een hele groep vrouwen die de diagnose auto-immuunpathologie hadden. En blijkt dat 65% in dat traject ooit gezegd geweest is van wij denken dat je moet gaan kijken bij de psychiater of bij de psycholoog. Wat lijkt psychosomatisch.
1: Ja. Ja.
0: 5% is veel en het duurt ongeveer 4,5 jaar dat de diagnose gesteld wordt.
1: Dat is wel heel, ja, dat zijn hele harde cijfers. Hè. Eén laatste vraag nog, dokter. U legt uit hoe complex het is, omdat er natuurlijk verschillende dynamieken spelen. Dan is de oplossing ook niet zomaar in 2 woorden uit te leggen, wellicht. Of toch?
0: Wel, nee, inderdaad. Hoe we dit probleem moeten aanpakken is vooral door met veel mensen van in de verschillende, wat ze dan de silo's noemen, want ook auto-immuunziektes hebben vaak klachten in de verschillende orgaansystemen, gaan samenzitten om te gaan kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Ook het wetenschappelijk onderzoek en dan het budget dat beschikbaar gesteld wordt voor

0: vrouwenonderzoek. We weten dat dat eigenlijk maar het totale, van het totale research en development budget gaat er maar 2-3% naar vrouwspecifieke aandoeningen, mm-hmm. die dus niks te maken hebben met fertiliteit en borstkanker en zwangerschap. Ja. Dus dat budget moet 2-3%, dat is echt heel weinig. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is dus al het wetenschappelijke. Dan ook in het onderwijs, het onderwijs voor de geneeskundigen, ook voor de verpleegkundigen, moet daar ook wel meer aandacht aan gegeven worden dat er verschillen zijn in die communicatiemanieren en dat we op die manier ook wel moeten gendersensitief gaan horen. Ja. En dit onderzoek gaat over gender, maar ik weet niet of dat het naar de raciale verschillen nog niet veel belangrijker is dat we daar aandacht voor hebben. Want in andere culturen communiceren ze ook op andere manieren over klachten. En daar hebben we bijna nog geen aandacht voor.
1: U heeft een zeer complex verhaal, zeer helder uitgelegd. Grote dank daarvoor, gynaecoloog Els Dufremont.
0: Bedankt voor jullie interesse. Men zeggen het woord.
1: Zeker wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Yo, what up, this Wine Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: Wyclef Jean en Mary J. Blige en 911. Verschillende Franse supermarkten zijn gisteren slachtoffer geworden van een cyberaanval. Hackers viseerden de koelinstallaties van de winkels en daardoor werd het daar soms 50 graden warm. Dat is niet de bedoeling in een diepvriesinstallatie. Miljoenen euro's aan producten gingen daardoor verloren. Cédric de Vroei, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent hacker, heeft zelf een platform, Lensjet.com, waar u infrastructuur test. Ik ga het gewoon vrijuit vragen. Hè. Zou u dat ook kunnen, zo'n koelsysteem hacken?
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Heel vaak staan van die installaties gewoon open met de standaard instellingen. Dan moet u echt denken aan logins als admin 1234. En ja, dat is dus heel gemakkelijk om daar dan op binnen te geraken en aan die instellingen te gaan prutsen.
0: Omdat niemand verwacht dat je dat zou willen hacken misschien.
1: Nee, inderdaad. Het is zelfs zo, in het verleden, wanneer ik security testen deed op zo'n netwerken, dan werden die delen van het netwerk vaak zelfs uitgesloten, omdat die als te gevoelig, te kwetsbaar werden geacht om deel te nemen aan zo'n security test. Mm-hmm. Want de productie moest maar eens stilvallen tijdens zo'n hacking test.
0: Ja.
1: Natuurlijk, zo'n criminele bende, die houdt zich niet aan van die regels. Hè. Dus als zij daar een kwetsbaar toestel zien, dan misbruiken zij dat. Hè.
0: Ja. Ja. De onderzoeken lopen, hè, maar wie zou dit volgens u kunnen gedaan hebben en waarom?
1: Er kunnen heel veel motieven zijn. Ten eerste is er de geopolitieke context waarin we in zitten, waar we eigenlijk in openlijk conflict

0: zitten met een tegenstander die daar zeer sterk is op cybervlak, namelijk Rusland. En ja, daarnaast heb je ook gewoon criminele actoren en vaak zitten die zelfs met beide petjes erin. Dus soms werken die voor een overheid, soms werken die voor eigen rekening. En ja, het kan zijn dat zij hier nu die supermarktketens die betrokken zijn zelf willen raken. Mm-hmm. Maar het zou even goed kunnen zijn dat ze dit gebruiken als een signaal naar een van de concurrenten. Van kijk, dit is wat wij kunnen. Ja. Nu betalen of u ondergaat hetzelfde lot.
1: Ja. Want je zou kunnen zeggen, het gaat maar over supermarkten. Maar ja, de impact is wel groot natuurlijk. Als je al die producten moet weggooien, dat gaat over miljoenen euro's schade. Dus als je daar als concurrent naar kijkt, denk je misschien snel, we gaan onze beveiliging opschroeven. Maar als we nog een stapje verder denken, er zijn nog veel meer plekken waar je op deze manier schade kan aanbrengen natuurlijk.
0: Ja. Wij hebben begin dit jaar hebben deelgenomen aan een tv-reeks, een docu-reeks, die dan nog steeds te zien is op streams, namelijk Hacked. Daar hebben we eigenlijk drie keer zo een verschillend toolwit gaan hacken. Een gemeente, een vastgoedbedrijf en een productiebedrijf. En bij alle drie was die impact enorm. En vooral bij dat vastgoedbedrijf, daar hebben we ter demonstratie, en we hebben dat allemaal ludiek gehouden natuurlijk, maar we hebben daar wel de controle over genomen over een gebouw waar dat effectief op dat moment wel mensen in aan het werken waren. En ja, wij konden daar echt de volledige sturing van het gebouw, de toegangen, de camera's, de verwarming, letterlijk alles overnemen. En ja, dat komt natuurlijk heel dicht op de huid. En dan is het niet meer zo abstract. Hè?
1: Je spreekt hier toch over een groot internationaal bedrijf. Het waren filialen van Intermarché onder andere. Is er toch onvoldoende bewustzijn dat we in een precaire situatie zitten, ja, waar ook daar aandacht voor veiligheid en beveiliging moet zijn?
0: Wel, het is allemaal een kwestie van bewustzijn en natuurlijk ook budget, want er zijn echt wel heel veel oplossingen al in de markt. Hè. Er zijn bijvoorbeeld Integrity, het bekende ethisch hackerplatform uit Aalst. Die zijn er. Ik heb mijn platform, Lensfield. Er zijn nog andere commerciële oplossingen in de markt. Maar ja, mensen moeten het natuurlijk ook wel weten. En dan moeten er natuurlijk ook wel de budgetten voor vrijgemaakt worden door die bedrijven en onze overheden. Ik en Inti de Keukelaar, wij moeten natuurlijk ook wel eten in ons gezin onderhouden.
1: Het is heel belangrijk dat er goed naar gekeken wordt. En dankzij u vinden we soms al eens een gat. U bent hacker en oprichter ook van het platform Lensfield.com. Dankjewel, Cédric de Vroei.
0: Hartelijk dank.
1: Goedemiddag.
2: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazadeh. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
3: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
4: Even bollen met z'n. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
11: Ja, ik bel rap de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Zeg, van het weekend, mijn brand bij ons in straat. Die pompiers hadden in de ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren snel exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan,
13: maar nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
14: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
15: Wij verbruiken minder energie dan vorig jaar en toch betalen we meer.
16: Ja, niet alleen hoeveel je verbruikt telt, ook wanneer.
15: Wanneer?
16: Wel ja, stroom is niet altijd even duur. De gratis energiescan van NWise toont hoeveel jij op dure momenten verbruikt en hoe het slimmer kan. Vraag hem aan op nwise.be. NWise. Energiewijs ondernemen.
17: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
18: Oh, een eekhoorn.
17: Een safari in de jungle.
18: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
17: Of maak van je koffiezet.
18: Voilà, uw koffie.
17: Een professionele espresso-machine.
18: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
19: Make it extra.
17: Cash, het klasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
21: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Info en voorwaarden op carglass.be.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven over het incident in Jette waarbij een politieman is doodgeschoten. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de regering De Wever. Dat zint de oppositie niet. En energiespecialisten waarschuwen opnieuw voor hoge gasprijzen deze winter. Er zijn verschillende verdachten opgepakt voor het schietincident waarbij een politieman afgelopen nacht in de Brusselse gemeente Jette dodelijk werd geraakt. Dat gebeurde tijdens een politieinterventie voor een wagen die was gecarjacked in Tubeke in Waals-Brabant. Een verslag van Gianni Palink.
25: De politieman, de 41-jarige Nordin, werd gedood met 1 kogel door het hoofd. Hij was op verkenning uitgestuurd naar de plaats waar het gecarjackte wagen was gelokaliseerd, in Jette. Nordin had al veel ervaring bij zijn team, zegt korpschef Michel Govaerts.
26: Dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incident. En dat komt binnen bij onze mensen.
25: Er zijn geen oorlogswapens gebruikt, wel pistolen. Hoe er precies geschoten is op de politieman is nog niet duidelijk. Verschillende verdachten zijn opgepakt, maar meer informatie gaf het parket daarover niet, om het verdere onderzoek niet in het gedrang te brengen. Brussels procureur Julien Moinil.
27: Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van moord op een persoon met een maatschappelijke functie. Feiten die strafbaar zijn met levenslange opsluiting.
25: Komende vrijdag staat een groot herdenkingsmoment gepland om de gedode politieagent te eren.
1: Op het assiseproces in Gent over de dood van de 4-jarige Dean heeft de moeder van Dean getuigd. Beschuldigden Dave de Kok en zijn toenmalige partner Romy waren vrienden van het gezin. Ze staan terecht voor ontvoering en de dood van Dean. Toen hij 4,5 jaar geleden met Dave verdween, was zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zware depressie. De Kok en zijn vriendin waren haar vertrouwenspersonen en vingen geregeld haar kinderen op om hun grootouders wat te ontlasten. Ze vertrouwde hen en kon niet weten dat het zo fout zou lopen, zegt Emelien van Horen, de advocate van de moeder.
28: Het is vooral heel moeilijk vandaag om eigenlijk te snappen waarom dat ze toen die beslissing genomen heeft. Anderzijds is ze heel eerlijk en zegt ze, ik had geen redenen om dat in twijfel te trekken. Romy was mijn allerbeste vriendin, ik vertrouwde die blind. Ik had niet kunnen weten dat dit zou gebeuren en ik voel me eindeloos schuldig. Eigenlijk is dat misplaatst, maar schuldig dat ik het toch heb gedaan.
1: Eind deze week beslist de jury over de schuld in deze zaak. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de eerste minister Bart De Wever. De regering is er niet in geslaagd een begrotingsakkoord te sluiten en dus kwam de premier deze namiddag niet naar de Kamer. Tot groot ongenoegen van de parlementsleden van de oppositie. Heidi van Rompuy volgde het debat.
0: Oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA hebben nog geprobeerd om De Wever toch te laten vorderen, maar zonder resultaat. De banken van de regering bleven leeg en dat is een schande, zegt Mattie van de Malen van Groen.
2: En een normaal functionerende meerderheid die zou hier vandaag ook het woord nemen om, zelfs al is uw premier er niet, zelfs al is er geen begroting, om op zijn minst uw project te verdedigen.
0: Volgens Pierre-Yves Dermagne van de PS zien we exact hetzelfde gebeuren als vorig jaar.
3: Quasi un copier-coller du mail qui nous a été adressé il y a un an d'ici.
0: Een gebrek aan respect voor het parlement, maar er kwam ook veel kritiek op wat er op tafel ligt bij de begrotingsgesprekken. Barbara Pas van Vlaams Belang.
4: Gemarchandeer en bricolage. Waarbij iedere coalitiepartner een prijs, een trofeetje mag krijgen, maar waar iedere coalitiepartner ook een prijs voor moet betalen. Veel stinkende kamelen, maar geen visie.
0: We weten nog niet wanneer de premier de kern van de regering opnieuw zal samenbrengen om verder te onderhandelen.
1: De beleidsverklaring is uitgesteld omdat er dus nog altijd geen akkoord is over de begroting. Dat heeft vooral te maken met het verzet van de MR tegen de BTW-verhoging die premier De Wever wil. Ook voorzitter Van Peel van de N-VA, de partij van De Wever, vindt dat die BTW-verhoging in het begrotingsakkoord moet.
6: Dat is een deel van het verhaal waardoor je dus de lasten kan laten verschuiven van arbeid op consumptie. Dat is iets wat experten al zo lang vragen. Als je de economie wilt doen groeien, is dat ook een stap die je moet zetten. Dus dat is eigenlijk een verhaal dat we niet zomaar kunnen lossen. Zeker niet als je weet dat de uitdaging 10 miljard euro is. Er zijn nu eenmaal geen 20 manieren om daartoe te komen.
1: De vakbonden bij farmabedrijf GSK in Wallonië vrezen dat de directie morgen zwaar banenverlies zal aankondigen. Het Britse GSK heeft verschillende vestigingen in Wallonië waar vaccins worden geproduceerd, maar het bedrijf wil die herstructureren. Morgen is er een bijzondere ondernemingsraad. Er werken 8500 mensen voor GSK in Wallonië. Het is daar een van de belangrijkste werkgevers. En Ahold De Leize, het moederbedrijf boven supermarktketens Albert Heijn en De Leize, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat klantengegevens zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt wel nog. Het bedrijf meldde gisteren dat er een cyberveiligheidsincident was op zijn netwerk. Meer wil het niet kwijt. Volgens de Nederlandse publieke omroep NOS heeft het bedrijf te kampen met een aanval van hackers of een serieuze poging daartoe. Het incident heeft een impact op de winkels van Albert Heijn in Nederland, maar de Belgische winkels van Albert Heijn, daar is nog bijna alles te koop. Ook bij De Leize zijn er voorlopig weinig problemen. Experts zijn bezorgd over de gasprijs de komende winter. Voor de periode van november tot maart volgend jaar wordt al meer dan 85 euro geboden voor 1 megawattuur. Vorig jaar rond dezelfde tijd was dat zo'n 30 euro, bijna 3 keer lager dan nu. Vandaag staat de gasprijs ook alweer op een record. Energiespecialist Luc Pauwels.
7: Dat heeft te maken natuurlijk met het aanslepende conflict in de Golf, waardoor er nog nauwelijks LNG, vloeibaar gas, vanuit Qatar naar de rest van de wereld wordt gevoerd. Op dit moment is dat amper een kwart van de hoeveelheid die voor dat conflict werd uitgevoerd. En bovendien staat de winter voor de deur in Europa. Het wordt de komende weken kouder en onze gasvoorraden staan op een historisch laag pijl. Op dit moment staan die op amper 73%, terwijl dat de voorbije 16 jaar gemiddeld 90% was. Vandaar paniek op de markten en die prijzen die vandaag even zelfs voorbij de 87 euro zijn doorgeschoten.
1: In het Midden-Oosten escaleren de gevechten tussen de Houthi-rebellen in Jemen en een coalitie geleid door Saoedi-Arabië. De Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië een aanval heeft uitgevoerd op de jemenitische oliemaatschappij bij de hoofdstad Sanaa. Eerder was daar een evacuatiebevel. De Houthis dreigden daarop met zware vergeldingsacties tegen de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar zijn bij eerdere aanvallen door de Houthis al minstens 18 doden gevallen. In Frankrijk zijn er opnieuw verschillende incidenten geweest tijdens de grote scholierenprotesten. In Parijs heeft de politie verschillende charges uitgevoerd. Relschoppers hebben daar ook enkele winkels beschadigd. Ook in Nantes en Marseille kwam het tot de confrontaties tussen betogers en de politie. In totaal kwamen zo'n 10.000 mensen op straat. Zeker 200 scholen waren vandaag geblokkeerd. En paus Leo XIV is geopereerd in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij moest een knobbeltje in zijn long

laten verwijderen. De paus kondigde zondag tijdens een gebed op het Sint-Pietersplein al aan dat het letsel bij hem was vastgesteld. Hij zei dat het in een zeer vroeg stadium was gevonden en dat hij normaal een week zou moeten herstellen.

0: de verdachte opgepakt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Er staat 270 kilometer file op deze dinsdagnamiddag naar Antwerpen op de A12. 1 uur vertragen vanaf Berendrecht. Op de E19 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20. En 40 op de E34 vanaf Melcelen. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 50 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En door de drukte staan er onder meer ook lange files op de Rijnkaai en van voor de Straatsburgbrug tot Merksem. Daar moet je zelfs 1 uur extra rekenen. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Wezenbeek en Bemmel, een kwartier tussen Anderlecht en Halle. Op de binnenring een half uur tussen Grootbijgaarden en Groenendaal. En naar Lummen op de E314 gaat het traag tussen Heverlee en Wilselen. Je verliest daar een kwartier.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Rut Roets.
1: Goedemiddag, en wij gaan het leven dadelijk door een metabril bekijken. Zeer interessant.

0: Omar en Bellelijn, er werden wat wenkbrauwen gefronst dit weekend. Amerikaanse president Donald Trump kondigde ineens aan dat er een akkoord was tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Trump hadden de twee landen ingestemd met een energiewapenstilstand. Ze zouden met andere woorden elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Alleen de presidenten Poetin en Zelensky bleken niet op de hoogte van die deal en de aanvallen die gingen ook gewoon verder. De aankondiging van Trump die kwam er nadat hij eerder vorige week al een deal sloot met Poetin om opnieuw Russische diesel aan te kopen. Peter van Aalst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben professor politieke communicatie aan de Universiteit van Antwerpen en we weten dat u de Amerikaanse politiek al jaren op de voet volgt. Een deal aankondigen die blijkbaar niet gesloten was. Wat is daar volgens u de bedoeling van geweest?
1: Ja, ik denk dat het vrij duidelijk was, hè, dat Trump in de eerste plaats die deal nodig had om iets te doen

0: aan de prijzen aan de pomp. De diesel is dan vooral belangrijk voor landbouwers, voor vrachtwagenchauffeurs. En eigenlijk voor de Amerikanen en zijn eigen partij, voor de midterms. Hij wil laten zien, kijk, ik ben wel bezig met jullie problemen en die hoge prijzen. En die dieseldeal is daar heel goed voor.
1: Ja, ik neem het ernstig. Ziet het er dan zo slecht voor hem uit bij die midterms?
0: Ja, absoluut. Dus alle peilingen wijzen op verlies voor de Republikeinen. We weten nog niet hoe groot en hoe impactvol dat verlies zal zijn, maar het ziet er niet goed uit. En ook, hij heeft in het verleden een paar keer gezegd van ja, kijk, die prijzen, dat is maar heel tijdelijk. Je gaat daar niet veel van merken. Maar ondertussen is het wel duidelijk dat die prijsstijgingen structureel zijn en niet meteen veranderen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij heel weinig grip heeft op de situatie in het Midden-Oosten en die oorlog met Iran. En omdat hij daar weinig kan doen, denk ik dat hij nu hoopt om via die Russische diesel toch iets aan die prijzen te doen.
1: Ja.
0: Of toch minstens te tonen dat hij die problemen serieus
1: dat hij ermee bezig is. Wij kijken daar natuurlijk naar met onze westerse bril, meneer Van Aalst. En wij denken dan, ja, maar iets zeggen dat niet waar is, dat niet echt is, dat is een beetje onzin. Maar misschien werkt dat wel, want misschien hoor je dat, pik je dat op en neem je het vervolg dan niet meer mee.
0: Ja, het is natuurlijk in dit geval, ik vond dat hij weinig moeite heeft gedaan om eigenlijk te verhullen dat er geen echt akkoord was. Soms wordt er wel wat meer inspanning gedaan of hij had Poetin ook wat meer onder druk kunnen zetten. Hier was het denk ik eerder een combinatie van wishful thinking. Ik zal dat akkoord uitroepen, wie weet komt het er wel. En ook een manier om druk te zetten, want dat is wel een feit, denk ik. Het is vooral voor Zelensky en Oekraïne wel een lastig iets. Hij zegt, ja, oké, die aanvallen nu op de infrastructuur in Rusland, die zijn nu ook echt slecht nieuws voor Amerika, want die hebben een deal om diesel te leveren. Dus voor Zelensky is het wel een heel slechte zaak, denk ik.
1: Ja, het zet misschien ook wel druk om dan effectief terug aan tafel te gaan.
0: Ja. Maar hij heeft, nogmaals, hij heeft opvallend weinig moeite gedaan om echt beide partijen te dwingen om een stap dichter naar elkaar toe te zetten. Ja. Hij heeft vooral weinig moeite gedaan om Poetin te overtuigen. Ik denk dat hij het een beetje heeft losgelaten dat hier echt een akkoord mogelijk is en dat hij vooral America First heeft gedacht en die midterms komen eraan, die prijzen zijn hoog, ik moet daar iets doen.
1: Ja, is dat iets wat u als expert in politieke communicatie verbaast of misschien verontrust zelfs?
0: Ja, ik volg Trump al een tijdje, dus echt helemaal verbaasd ben ik hier niet meer van deze manier van werken. We zijn dat ondertussen een beetje gewoon, hè, dat hij zo dingen aankondigt. Ik denk ook dat hij al een keer of 10 heeft gezegd, de oorlog in Iran is gedaan. Ook een beetje in de hoop, dan is die misschien ook gedaan. Hier straalt toch ook veel onmacht uit, vind ik. Dat proberen dat die deal daarbij te betrekken, terwijl er eigenlijk geen deal is. Mogelijk in de hoop om Zelensky dan wat de schuld te geven. Maar goed, een Poetin die in de dagen dat die deal wordt gesloten, of mogelijk wordt gesloten, blijft bombarderen. Ja, er lijkt echt wel geen beweging op dat vlak. Dus nogmaals, het lijkt me alsof hij heel weinig moeite heeft gedaan om die partijen echt dichter bij elkaar te brengen.
1: Echt rond de tafel te krijgen langs de andere kant. Als dit een boodschap is voor binnenlands gebruik, doet dat er misschien ook niet toe? Of ze aan tafel gaan zitten of niet?
0: Nee, dat is waar, denk ik. Je ziet dat ook in zijn retoriek van, kijk, vooral Zelensky, die wil eigenlijk geen akkoord. We hebben een nieuwe president in Oekraïne nodig. En hij richt zich vooral aan de eigen Republikeinse kiezers. Maar ook daar denk ik dat het effect wel eens beperkt zou kunnen zijn. Economen zeggen ook dat die dieselprijs die wordt wereldwijd vastgesteld. En die afspraak tussen Poetin en Amerika, dat gaat niet heel veel aan die prijs veranderen. En dus denk ik ook dat de hele maatregel niet heel veel effect zal hebben aan de pomp. En dus ook niet heel veel effect zal hebben op die Amerikaanse kiezers.
1: Nee. En die verkiezingen, die midterms, komen eraan begin november. Peter Van Aalst, professor politieke communicatie, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Helemaal Belgisch, une seule vie van Angèle. En ook Belgisch, er is nog geen begrotingsakkoord. En dus kwam premier Bart De Wever vandaag ook niet met zijn beleidsverklaring naar de Kamer. Meer nog, de eerste minister kwam gewoon helemaal niet naar het parlement. Heidi van Rompuy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Van onze politieke redactie, jij bent wel in de Kamer. Nochtans hebben de parlementsleden geprobeerd om premier De Wever daar toch toe te dwingen dat hij zou verschijnen vanmiddag.
1: Ja, oppositiepartijen PvdA en Vlaams Belang die hadden allebei een motie ingediend bij de Kamervoorzitter om de premier naar de Kamer te laten sommeren. Maar die zijn weggestemd door de meerderheidspartijen. En anders, de liberalen, die hebben dan op het einde van de zitting ook nog geprobeerd om vicepremier Jan-Jan Bon van N-VA naar de Kamer te krijgen. Maar ook dat heeft allemaal niets opgeleverd en dus bleven alle regeringsbanken leeg. Niemand van de ministers uit de regering was hier. Dus dat is toch wel een beetje een vreemd zicht bij de start van het parlementaire jaar. En het ongenoegen bij de parlementsleden van de oppositie was ook heel groot. We gaan eens luisteren naar Alexa Bertrand van Anders, Barbara Pas van Vlaams Belang en Mattie van de Malen van Groen.
2: Voor het tweede jaar op rij komt de premier hier niet naar het parlement met zijn State of the Union. Dat is ongezien. En eerlijk gezegd, dit doet eerder denken aan de fabel van de haas en de schildpad. De haas die zich niet haast, terwijl de schildpad wel op tijd begint en met veel doorzettingskracht wel de finishline op tijd bereikt.
3: De premier die stuurt vandaag opnieuw zijn kat, en dan bedoel ik de spreekwoordelijke, maar dat getuigt niet van elementaire beleefdheid.
4: Hier zitten we dan, lege regeringsbanken, geen begroting, en dat moeten wij allemaal maar normaal vinden.
1: Ja, een gebrek aan respect vonden de parlementsleden, en het is natuurlijk ook wel een contrast met

0: Het zijn collega op het Vlaamse niveau met Matthias Diependalen, Vlaams minister-president. Want die is 2 weken geleden, was het denk ik, wel naar het parlement gekomen om zich te excuseren toen ook hij zijn beleidsverklaring moest uitstellen.
1: Ja, waarom kiest de premier ervoor, hij die, om weg te blijven? Weten we dat?
0: Wel, daar hebben we eigenlijk een beetje het raden naar. Want hij heeft eigenlijk gewoon laten weten dat hij geen verklaring zou afleggen zonder daar verder uitleg bij te geven. Nu, vorig jaar, toen hij zijn beleidsverklaring ook moest uitstellen, was dat ook zo. Was die ook niet hier in het parlement. Want de vraag is natuurlijk ook van, ja, kan de Wever hier wel iets komen zeggen in naam van de regering? Kan hij iets meedelen waar iedereen het dan over eens is? Aangezien het water tussen de partijen vrij diep is op dit moment, is dat ook wel een belangrijke vraag.
1: Moeilijk, ongetwijfeld. Voor de oppositie is dit wel een open doel.
0: Ja, het was een spervuur van de oppositie. Ze hebben hun kritiek natuurlijk niet gespaard. Ze noemden het een gênante vertoning van de regering. De federale regering, zeggen ze, wist al maanden dat dit echt een onmogelijke discussie zou worden. En toch zijn ze er niet op tijd aan begonnen. Dat zei ook Pierre-Yves Dermagne van de PS.
2: On ne parle pas ici de quelques heures de retard ou même de quelques jours de retard. Mais d'une situation budgétaire dont vous savez depuis mars dernier qu'elle ne cesse de se détériorer. Le comité de monitoring alerté sur un déficit de 40 milliards d'euros. Et donc en moins de 2 ans, votre Arizona a réussi à faire doubler le déficit.
0: Ja, volgens de PS heeft Arizona het begrotingstekort verdubbeld en dat weten we eigenlijk al sinds maart. Maar daarnaast had de oppositie ook wel nog veel kritiek op wat er dan op dit moment wel op de tafel ligt van de federale regering in die begrotingsgesprekken. Groen zegt van, ja, kijk, er werd zelfs helemaal niet over het klimaat gesproken. Anders en PvdA, die vinden dan weer, net zoals Georges-Louis Boucher van de MR, dat het een heel slecht idee is om die BTW-hervorming door te voeren. Ik stel voor dat we eens luisteren naar Raoul Hedepaar de bouw van PvdA.
3: Slecht idee, BTW willen verhogen. Wat is dat nu voor een balletje? Waarom is BTW verhogen een slecht idee? Omdat de werkende klasse proportioneel veel meer BTW betaalt dan de superrijken. De superrijken betalen proportioneel 7 à 9 keren minder BTW dan de werkende klasse. Waarom? Omdat in de werkende klasse gewoon bij de gepensioneerden gans het loon natuurlijk in consumptie opgaat.
0: Ja, en wat ook wel opvallend was, Ruud, is dat de fractieleiders van de regeringspartijen hier ook gewoon niets gezegd hebben. Dus we hebben echt gewoon enkel de oppositie gehoord.
1: Ja, dit moment, wat een deadline was, is nu gepasseerd. Wat is het volgende belangrijke moment dan voor de premier, Heidi?
0: Wel, als we Kamervoorzitter Peter de Rover mogen geloven, dan is dat eind oktober, begin november. Want tegen dan zou dat begrotingsakkoord er moeten liggen. Want anders raakt die hele begroting niet door het parlement voor 1 januari. En dan dreig je dus met voorlopige 12e te zitten. Dat is die tijdelijke noodbegroting, waarbij je dus maximum 1/12 van de begroting van vorig jaar mag uitgeven. Mm-hmm. Nu, premier De Wever heeft al gezegd, dat wil ik absoluut niet. Dus dat wil zeggen, nog een 2 à 3 weken de tijd om een akkoord te vinden. Maar deze week lijkt er voorlopig al niet veel te gebeuren. We horen dat er nog geen echte officiële afspraak is om de kern opnieuw samen te brengen. De premier zal wel achter de schermen wat gesprekken hebben, maar formeel weten we eigenlijk van niets. En donderdag en vrijdag zit hij sowieso ook op de Europese top in Brussel. Nu, we hebben vandaag de voorzitter van N-VA, Valérie Van Peel, ook wel gehoord. Zij heeft een interview gegeven. Mm-hmm. En zij was eigenlijk heel duidelijk. Zij zegt, die BTW dat ligt nog altijd op tafel. Iedereen moet over zijn schaduw heen stappen. Ook Georges-Louis Boucher van de MR. Er circuleert ondertussen ook een piste om de partijvoorzitters mee aan de tafel te brengen, om dan zo rechtstreeks met Boucher te gaan praten. Maar Van Peel die ontkende dat dat op dit moment aan de orde is. Georges-Louis Boucher die was hier trouwens zelf vandaag ook in de Kamer. Hij is ook lid van het federaal parlement, maar hij wilde absoluut niets zeggen.
1: Hij heeft al op andere momenten zijn stem laten horen natuurlijk. Er was tijdens de zitting ook een stil moment voor de agent die vannacht overleden is, begrijp ik.
0: Ja, daar zijn ze de zitting mee begonnen. Dus iedereen is gaan rechtstaan. Er is ook een minuut stilte inderdaad gehouden om dus die overleden agent te eren. En we gaan misschien eens luisteren naar wat Kamervoorzitter Peter de Rover daar zei.
4: Deze ochtend bereikt ons opnieuw afschuwelijk nieuws. Na een achtervolging op een gestolen wagen werd daar een agent op uiterst laffe wijze doodgeschoten. Eerste inspecteur Noordin El Talbi, officier van de gerechtelijke politie, werd 41 jaar oud en zal niet ouder worden. Ik ben ervan overtuigd te mogen spreken namens u allen wanneer ik zeg dat wij hen daarvoor zeer erkentelijk zijn.
0: Ja, ook de bevoegde minister voor Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, die had ook al gereageerd trouwens vandaag. Hij zei toen dat het te vroeg is om conclusies te trekken, maar ook dat hij niet zal twijfelen om als overheid hier lessen uit te trekken.
1: Oké, Heidi van Rompuy, dankjewel. En de agent was inderdaad, zoals Peter de Rover er naar verwees, lid van de anti-overvalbrigade, een team binnen de politie waar we eigenlijk niets over horen tenzij het misgaat. We gaan er dadelijk eens over praten met professor criminologie Sophie de Kimpe. Maar eerst geef ik graag het woord aan Bram. Recht, want we hebben mooie zachte dagen gehad. Mm-hmm. Blijft dat nog zo?
5: Ja, er komen er nog twee aan.
1: Okay.
5: Twee dagen, zelfs drie, vrijdag ook nog, met temperaturen die toch wel bijzonder hoog zijn voor de tijd van het jaar. Nu, op dit moment zijn er nog een aantal buien over het land aan het trekken. Die gaan vanavond ons land verlaten via het oosten. Vanaf het westen krijgen we brede opklaringen. En dat wil ook zeggen dat het goed kan afkoelen vannacht. De minima liggen tussen 6 en 12 graden, met in Wallonië op heel veel plaatsen nevel, mist en lage wolkenvelden. Maar ook in Vlaanderen en in Brussel kan er lokaal wat nevel of een mistbank komen te hangen. Morgen dus lokaal wat ochtendgrijs, maar al vrij snel de zon overal. Dus het wordt een mooie zonnige dag. Wat stapelwolken in de loop van de dag. Maar we gaan het droog houden. Weinig wind ook en temperaturen rond een 18 à 19 graden. Ook donderdag vrij zonnig, 19 graden dan. Weinig wind. Vrijdag wordt dan een overgangsdag, dus ook dan wordt het nog best zacht met 17 of 18 graden. Maar in de namiddag dan een regenzone en die gaat dan toch wel wat koeler weer met zich meebrengen. In het weekend bijvoorbeeld nog 13 of 14 graden. En een licht wisselvallige luchtsoort, dus dat wil zeggen een paar lokale buitjes. Maar ook de zon en lange droge momenten.
1: Oké, dankjewel.
6: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
1: Er staat 284 kilometer file naar Antwerpen op de A12. 1 uur vertragen vanaf Berendrecht. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruiweken een half uur. En ook op de E34 vanaf Melcelen. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door de drukte staan er onder meer ook lange files op de Rijnkaai en van voor de Straatsburgbrug tot in Merksem. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Bemmel, een kwartier tussen Dilbeek en Halle en op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Zellik en een half uur tussen Strombeek en Groenendaal.
7: Vlaanderen vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
9: Die tijdsregistratie bedoelt je?
1: Ja.
9: Daar kan ik u bij helpen.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
10: Balje
11: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
10: Abdij
11: glimlachten ze terug. En een week later aan
10: Buil
11: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
10: ULB.
11: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
10: Aan Marie-José.
11: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Zaterdagnacht in de gezinschat.
13: Papa, kom je mij halen van de vijf?
14: Oké.
13: En dan kan Noor ook ineens mee.
14: Oké.
13: En Emma?
14: Oké.
13: En aan Simon?
15: Oh, en mijn step, want die is plat.
14: Oké.
12: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
15: Voor mijn step.
12: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.be.
16: Yuki stelt voor.
17: Sylvia.
18: En Mark.
17: Ondernemer.
18: En accountant.
17: Zeg Mark, mijn bonnetje zit al in mijn gsm, hè?
18: Ah, top. Nu nog tot bij mij.
17: Ah ja, dat detail.
19: Dat is in sync.
16: 4 op 5 ondernemers denken dat hun bonnetjes op tijd binnen zijn. Met Yuki is dat ook zo. Meer in sync zijn? Ontdek hoe op yuki.be. Yuki.
20: Bright Accounting.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag.

0: Beatles en Penny Lane. Het is een onverwacht pijnlijke nacht geweest voor de Brusselse politie. Bij een schietpartij in de gemeente Jette is een inspecteur doodgeschoten, een man van 41. Je hebt het verhaal ongetwijfeld vandaag ergens opgepikt. Hij was opgeroepen voor een carjacking, maar toen het tot een confrontatie kwam, is hij geraakt door een kogel, dodelijk geraakt. En dat verlies komt hard binnen, zegt de korpschef Michel Govaerts. Ook al weet je dat die risico's deel uitmaken van de job.
1: On le sait, comporte des risques pour soi-même et pour ses collègues. Maar geconfronteerd worden met deze realiteit, het in levende lijven beleven, is iets waar men nooit op voorbereid is.
0: Ik zei het al eerder, de overleden agent maakte deel uit van een anti-overvalbrigade. Dat is een speciale eenheid binnen de politie en normaal spreken we daar niet over. Tenzij het misgaat dus. Sophie de Kempe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben professor criminologie aan de Vrije Universiteit van Brussel, want die anti-overvalbrigade, wat doen die precies?
2: Ja, dat zijn speciale, wij noemen ze ook wel eens de special forces. Dat is zeer gelijkaardig aan de special forces die we ook op tv zien. Dat zijn hele speciale eenheden. In sommige korpsen worden die de botinicus genoemd of de snelle respons teams. Vroeger kenden we ze ook als de DIAN. En eigenlijk worden die ingezet voor zeer moeilijke, zware operationele acties. Dat betekent het arresteren bijvoorbeeld van gevaarlijke daders, zwaar bewapende daders. Of als ze moeten bijvoorbeeld een arrestatie doen van iemand die geseind is in het kader van radicalisering. Achtervolgingen gaan die ook doen. Ze zijn daar ook heel speciaal voor getraind, voor opgeleid. Ja. En dat is een aparte sectie vaak binnen een politiekorps.
0: Ja, binnen een politiekorps. Wil dat zeggen dat elk korps een aantal mensen heeft die op die manier zijn opgeleid? Of hoe moeten we dat zien?
2: We hebben bij de federale politie een korps die op die manier zijn opgeleid. En we hebben bij de grotere stedelijke korpsen ook kleinere afdelingen die op die manier zijn opgeleid. Die gaan ook wel samen trainen en die krijgen ook dezelfde vaardigheden, competenties aangeleerd. Dus die gaan ook soms onderling elkaar helpen.
0: Ja. Met hoeveel zijn zij dan in totaal?
2: Dat zijn niet zo'n grote eenheden. Ik heb daar nu juist geen cijfers van. Maar dat is een groep die eerder klein is in aantal. Maar die wel voor hele specifieke taken ingezet wordt. Die zijn niet altijd 24 op 24 stand-by. Waardoor dat men dan soms beroep doet op elkaar, op het korps. Ja. Maar in de hele grote korpsen, zoals Brussel en Antwerpen, hebben we daar wel een stand-by team. Omdat daar net ook die grote criminaliteit zich vaak afspeelt, zoals dat we bijvoorbeeld gisteravond ook gezien hebben.
0: Ja, zitten daar ook vrouwen bij?
2: Dat is een moeilijke issue. Dat is een gevoelig issue. Daar zitten geen vrouwen bij de hele speciale operaties. Daar zitten wel vrouwen bij de observaties. Dus soms doen die ook observaties, bijvoorbeeld van zeer zware criminelen. Daar vind je wel vrouwen in terug. Maar bij de hele specifieke operaties vind je bijna geen vrouwen.
0: Ja, het is een team dat een beetje omhuld is. Zeker en vast met discretie, denk ik. Er komt weinig over naar buiten.
2: Ja, dat is een. Wij als onderzoekers, als wetenschappers, krijgen ook heel vaak weinig inzicht in hun werking. Ze hebben een eigen cultuur, ze hebben ook een eigen eenheid. Ze zijn bijna een team in het team. En ze hebben ook een eigen t-shirt. Het is een zeer groot band of brother gevoel onder hen. En ze hebben een hele grote discretie. Voor een stuk valt dat natuurlijk ook te verklaren door het feit dat ze net in aanraking komen met dat zwaar banditisme, met die georganiseerde criminaliteit. Dus zij lopen ook wel heel veel gevaar, waardoor ze hun identiteit heel hard afschermen. Mm-hmm. En ook hun werking. Zij bevoeren bepaalde operaties uit, klemrijden van auto's. Ja, ik kan mij voorstellen dat ze niet graag in die werking hebben. En vooral mensen die het minder goed voor hebben, zouden daar ook kunnen op inspelen, natuurlijk.
0: Want zij trainen echt voor hele specifieke situaties.
2: Ja, zij zijn heel goed getraind. Zij trainen ook soms samen met het leger. En zij zijn daar echt voor. Zij hebben niet alleen training, maar zij hebben ook andere wapens. Zij hebben ook speciale voertuigen. Zij hebben ook andere beschermkledij. Zij hebben bijvoorbeeld ook messen bij. Niet allemaal, maar toch een aantal teams. Dus zij zijn daar eigenlijk heel goed op voorbereid. Ja. Vandaar ook het grote drama natuurlijk.
0: Want als u zegt andere wapens, ze zijn zwaarder bewapend dan...
2: Ze zijn en over de hele lijn zijn ze zwaarder bewapend dan een gewone wijkagent of een inspecteur die op interventie gaat. Ja, ja, zeer zeker.
0: Onderzoek loopt. Ja, zegt u maar.
2: Ja, zij worden er ook bijgehaald vanaf het moment dat het bijstandsteam wordt er bijgehaald. Vanaf het moment dat het te gevaarlijk wordt voor de gewone inspecteurs of de hoofdinspecteurs, dan worden zij erbij gehaald. Net omdat zij die gevaarlijke jobs aankunnen en dat ze er zo goed op getraind zijn.
0: Ja, en dan krijg je deze situatie waarbij iemand in burger een observatie aan het doen is, wat blijkbaar een standaard procedure is. En dan gaat het mis. Wat kan hier zijn misgegaan?
2: Ja, dan moeten we natuurlijk afwachten, want onderzoek, er kan veel zijn misgegaan. Is er een verkeerde risico-inschatting? Is er een verkeerde briefing gebeurd? Is men wat overmoedig geweest? Was men misschien vermoeid? De zaak verkeerd ingeschat? Het kan een fout zijn die gebeurd is aan de kant van de politie. Aan de andere kant, een menselijke fout, by the way. Hè, dus het blijft een risicoberoep. Dus dit is, heeft zich nu maar... Dat is echt pech hè, dat men heeft gehad. Maar aan de andere kant moet men ook wel durven zeggen dat die georganiseerde criminaliteit en vooral in het kader van de drugstrijd toch wel zeer gewelddadig wordt. Zomaar beginnen schieten op een agent, hij was natuurlijk een burger, dat is, of zelfs al is het een burger in het wilde weg, iemand onbekend, dat vraagt toch ook wel wat durf en lef, denk ik. Dus die georganiseerde criminaliteit wordt ook wel, wordt wel gewelddadiger en krijgt ook wel meer lef.
0: Ja, bij de vakbond VSOA zeggen ze gewoon heel duidelijk, dit is moord.
2: Ik kan dat begrijpen, dat politiemensen dat natuurlijk zeggen. Het is ook iemand die in koelen bloede neergeschoten wordt. Hè, wat wel onder de definitie van moord valt. Omgekeerd zou het ook zo zijn. Hè. Dus politiemensen in burger neerschieten zonder dat daar disproportionele en met disproportioneel optreden zou dat ook gedefinieerd worden als moord. Mm-hmm. Dus het is hard, maar het is natuurlijk wel een collega die in koelen bloede neergeschoten wordt.
0: Absoluut. En dat zal op of in vele huiskamers, denk ik, zwaar zijn binnengekomen bij politiemensen. Sophie de Kemp, u bent professor criminologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hartelijk dank voor de uitleg.
2: Tot genoegen.

0: Everybody Hurts van R.E.M. Er is hier een man binnengewandeld. Een man die ik ken, Tim Verheijden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Maar wel met een bril die ik niet herken.
1: Nee?
0: Niet meteen.
1: Niet meteen. Nee,
0: ik dacht dat jij geen bril droeg.
1: Nee, ik draag soms een bril om zo te kijken wat er op mijn telefoon allemaal gebeurt. als ik het niet meer goed zie.
0: Die leeftijd?
1: Ja.
0: Ja, maar dit is een ander soort bril. Ja. Want er is ophef over de slimme AI-brillen van Meta. Al eventjes ondertussen. En in Nederland stappen 3 organisaties naar de rechter. Want zolang er stiekem met Meta-brillen gefilmd kan worden, willen ze dat die brillen uit de handel worden gehaald. Ben je aan het filmen nu, Tim?
1: Wat denk je?
0: Ik denk dat er een lichtje moet branden, dus ik denk het niet.
1: Ja, er moet eigenlijk een lichtje branden. Ik ga je ook wel meteen zeggen, er is ook een trucje om dat lichtje een beetje uit te schakelen. Er bestaan van die kapjes die je dan op dat lichtje kan plakken. Want voor alle duidelijkheid, je ziet nu deze bril, er staat een cameraatje hierbij. En rechts een cameraatje en links gaat er een lampje branden als ik flikker. Je kan dat lampje afdekken, om het zo te zeggen. Dat mag niet, Meta heeft gezegd dat zou niet mogen. Maar vandaag en dag bestaat er een zwarte markt van afdekkapjes. En zou ik jou inderdaad stiekem kunnen filmen, wat ik voor alle duidelijkheid nu niet aan het doen.
0: Nu niet, want jij hebt met onze onderzoekscel die slimme bril van Meta wel een tijdje getest. En daar wel van alles mee gaan proberen. Wat heb jij gedaan? Want die bril, je hebt die al even.
1: Ik heb die een maand, ik loop daar nu al een maand mee rond. Ik heb die dan gekocht. Ik wou eens weten hoe dat ding werkt. Er zit fantastisch geluid in. Ik luister veel meer naar de radio. Ik luister veel meer naar podcasts. Dat is fascinerend.
0: Gewoon via je bril?
1: Gewoon via mijn bril, via de beentjes van de bril. En dan, er zit ook AI op. Dus als je vraagt aan Meta, hey Meta, what am I looking at? Nu begint de bril in mijn oor van alles te doen. En wordt eigenlijk de studio beschreven waar wij op dit moment in zitten. Dat gebeurt in de winkel. Ik ben voor een rij chipszakken gaan staan.
0: Ik hoor hem.
1: Ja, hoor je hem?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus heel ver af, kan het niet verstaan. Af,
1: maar ik word nu gebriefd dat ik in een radiostudio zit.
0: Ja, maar je bent ook chips gaan testen.
1: Chips gaan testen, een heel rek met chips. Wat zie ik hier? Wat is de vettigste chips en wat is de meest gezonde chips? Ik sta voor een rek met allerlei spulletjes om te eten. Kookproducten, kruiden en dan vraag ik wat kan ik vanavond maken en dan krijg ik dat. Heel interessante technologie, fascinerend. Maar dan komt de volgende laag.
0: Ja.
1: Ik heb die bril natuurlijk ook op andere plekken opgehaald.
0: Ja, dat is nog heel onschuldig, vragen wat je...

0: moet klaarmaken, alhoewel dat ook al redelijk ingrijpend kan zijn. Je bent er ook mee gaan filmen op gevoelige plekken.
1: Ja, los van het feit dat niemand door heeft dat ik überhaupt aan het filmen was.
0: Nee.
1: Ook al was het op straat, ben ik inderdaad de kinderopvang binnengewandeld, de school van mijn kinderen, het ziekenhuis, op een toilet gefilmd enzovoort. Voelde niet echt heel goed, moet ik zeggen, Rut. Maar ik wou het echt ondervinden, hoe voelt dat zo'n bril? En je stelt gewoon vast dat op al die plekken waar mensen hun privacy belangrijk is, zoals in het zwembad ook, dat je daar kan filmen.
0: Zonder dat iemand het doorheeft, want ja, het is gewoon een modieuze bril.
1: Tuurlijk. En op een kwetsbaar zijn in het ziekenhuis wil je niet dat je gefilmd kan worden. En je kan zeggen, ja, dat kan ook met een smartphone, dat is waar. Maar deze bril is toch wel iets subtieler of geniepiger, zoals je wil natuurlijk.
0: Ja, en jullie zijn dan nog een stapje verder gegaan, want jullie hebben eigenlijk aangetoond dat het heel gemakkelijk is om daar ook gezichtsherkenning op te installeren op die bril.
1: Ja, ik had het in het verleden gezien. Ik vroeg me dan af, we zijn vandaag 2026, er is zoiets als AI. Kunnen we een systeem bouwen dat werkt met gezichtsherkenning? Met andere woorden, ik loop rond in een stad bijvoorbeeld en er bestaat een systeem dat ik mensen zou kunnen herkennen. Kan dat? Ik ben op een ethische hacker afgestapt, die heeft dat voor mij gemaakt. Ik ben naar de Meijer in Antwerpen getrokken en inderdaad.
2: Is uw naam Sophie?
3: Ja.
2: U werkt voor Ligo?
3: Ja.
2: En u woont in Mortsel?
3: Ja.
2: Ben jij Ellen Kullemans?
3: Klopt.
2: En je werkt in de advocatuur, juridische?
3: Helemaal juist.
2: Heb je ooit in 2025 op een ondernemerschala opgediend?
3: Ja.
2: Echt?
0: Maar het is ongelooflijk. Dat zijn mensen die jij niet kende.
1: Ik kende die
0: je
1: mensen.
0: Je bent niet opgepakt.
1: Ik ben niet opgepakt, maar het kan dus heel eenvoudig. En de ethische hacker met wie we hebben samengewerkt zei ook van, kijk, ik wil dat nu wel voor jou doen. Maar eigenlijk kan je dat vandaag zelf met al die AI-modellen die er zijn. Je linkt dat aan databanken met gezichten en je kan eigenlijk aan de slag. Disclaimer, Meta heeft dat wel niet standaard op hun bril.
0: Nee,
1: gebouwd, maar het kan heel vlot.
0: Het is niet moeilijk dan blijkbaar als je er iets van kent om ze erop te zetten. Mag het?
1: Nee, je mag dat natuurlijk niet doen. En je mag in privékring mag je misschien wel wat filmen of foto's maken van je familie. Je mag het eventueel wat posten als er toestemming voor is. Als je op straat begint rondlopen en je begint te filmen, dat is al een grens. Zeker met een bril waar je het niet altijd ziet. Eigenlijk zou je aan iedereen toestemming moeten gaan vragen om het op sociale media te zetten. En zeker als je er gezichtsherkenning op gaat opzetten, dan zit je echt toch wel op
0: een
1: behoorlijke
0: zone.
1: Privacygrens in een grijze zone.
0: Verschillende landen nemen nu maatregelen om die brillen te verbieden. Ook al ketens, winkel. Ketens die zeggen, we gaan die niet meer verkopen. Hoe zit dat eigenlijk bij ons in België?
1: Wel, op dit moment is er weinig reactie. De Europese toezichthouder, de privacywaakhond, die eigenlijk alle privacyhouders van Europa gaat verenigen, heeft wel gezegd, het moet veel duidelijker worden aangegeven dat zo'n slimme bril aan het filmen is.
0: Ja.
1: Misschien met een beter lampje. Ik denk dan, waarom niet met een rood lampje? Want nu brandt er een wit lampje, ook een audiosignaal. Maar eigenlijk is voorlopig alleen de minister van Digitalisering, Vanessa Mats, die gezegd heeft, ik ga me informeren, al een tijd geleden. Dus ik voel wel dat daar op dit moment nog heel weinig ideeën rond zijn. Hoe moeten we hiermee omgaan?
0: Er is gewoon geen antwoord.
1: Nee, er is geen antwoord. Dit is wel een deel van het privacyvraagstuk van de toekomst. Er is al zoveel camera's die ophangen. Ik weet niet of het een massaproduct gaat worden, maar als we hier meer mee gaan rondlopen, los van alle goede en interessante dingen, want voor slechtzienden en blinden kan dit een hulp zijn, zit je wel opnieuw met een extra laag op die surveillance die er al is. En de vraag is, hoe gaan we daarmee omgaan? En moet je dan toch niet naar een soort van gedragscode gaan op bepaalde plekken? En misschien zelfs een heel duidelijk verbod, zoals een ziekenhuis, in zwembad of andere gevoelige plekken.
0: Dat er dan ook nog een pictogram bij komt dat je niet die bril mag ophebben. Want wij focussen nu, ik heb het al een paar keer gezegd, de slimme bril van Meta. Maar zijn er nog andere bedrijven die ditzelfde soort AI-brillen aanbieden?
1: Google en Samsung zijn samen bezig. Apple denkt blijkbaar na over een bril. Er zijn ook Chinese modellen. Ik heb ook een model gezien dat een ander van Amerikaanse oorsprong dat meer en meer in de Benelux wordt verkocht. En Mark Zuckerberg zelf heeft een beetje geanticipeerd een tijdje geleden door te zeggen van kijk, we gaan alleen brillen op de markt brengen waar dat je alleen audio op hebt, geen cameraatje, om dan toch nog op de achtergrond nog meer brillen met een camera te gaan lanceren.
0: Ja.
1: En hij zegt letterlijk van kijk, ik wil naar 100 modellen gaan van die brillen. Dus ja, andere modellen zijn er, maar Meta domineert op dit moment wel de markt.
0: Je hebt er een volledige reportage over gemaakt die straks te zien is in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas. We gaan ze ook op VRT Nieuws zetten. Dankjewel, Tim Verheijden.
1: Graag gedaan.

0: heel veel reacties in onze app op het gesprek met de AI-bril. Bart laat ons weten, ik ben professioneel dronepiloot en ik zou die bril niet meer kunnen missen. Terwijl ik met volledige focus vlieg en mijn handen op de controller gericht zijn, kan ik ondertussen opnames maken van gevaarlijke situaties in de lucht. En Lisbeth weet dan weer dat haar zoon met ernstige dyslexie die bril hard nodig heeft om zich in het dagelijkse leven te kunnen redden. Het is niet zomaar een gadget, maar echt een hulpmiddel voor velen onder ons. Moeten we toch ook nog even toevoegen. Dit is meteen het einde van De Wereld Vandaag. Olivia Dien sluit helemaal af. Ik wens een heel mooie avond bij Radio 1.
1: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: De toekomst is zwart. Voilà.
6: Oh, amai. Oh, goedemorgen.
5: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg en ja, in hun toekomst.
6: Ah, oké. Zwart zoals de koffie.
5: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
7: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxvanbelgium.be.
8: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt, met aandacht voor wie na hen komt, maar altijd met onze focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
10: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
11: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
12: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
13: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
14: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
6: Oh, zwart zoals de koffie.
14: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
15: Wordt het steeds gevaarlijker om politieagent te zijn? Waarom gaat voormalig Congolees president Kabila de M23-rebellen leiden? En wordt het mysterie rond Amelia Earhart de komende dagen opgelost? Je hoort het allemaal na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven over het incident in Jette, waarbij een politieman is doodgeschoten. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de regering De Wever. Dat zint de oppositie niet. En energiespecialisten waarschuwen opnieuw voor hoge gasprijzen deze winter. Er zijn verschillende verdachten opgepakt voor het schietincident waarbij een politieman afgelopen nacht in de Brusselse gemeente Jette dodelijk werd geraakt. Dat gebeurde tijdens een politieinterventie voor een wagen die was gecarjacked in Tubeke in Waals-Brabant. Een verslag van Gianni Palink.
17: De politieman, de 41-jarige Nordin, werd gedood met 1 kogel door het hoofd. Hij was op verkenning uitgestuurd naar de plaats waar de gecarjackte wagen was gelokaliseerd, in Jette. Nordin had al veel ervaring bij zijn team, zegt korpschef Michel Govaerts.
18: Dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incident. En dat komt binnen bij onze mensen.
17: Er zijn geen oorlogswapens gebruikt, wel pistolen. Hoe er precies geschoten is op de politieman is nog niet duidelijk. Verschillende verdachten zijn opgepakt, maar meer informatie gaf het parket daarover niet, om het verdere onderzoek niet in het gedrang te brengen. Brussels procureur Julien Moinil.
19: Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van moord op een persoon met een maatschappelijke functie. Feiten die strafbaar zijn met levenslange opsluiting.
17: Komende vrijdag staat een groot herdenkingsmoment gepland om de gedode politieagent te eren.
0: De moeder van de 4-jarige Dean heeft getuigd op het assiseproces in Gent over de dood van de jongen. Beschuldigden Dave de Kok en zijn toenmalige partner Romy staan terecht voor ontvoering en de dood van Dean. Toen hij 4,5 jaar geleden met Dave verdween, was zijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zware depressie. De Kok en zijn vriendin waren haar vertrouwenspersonen en vingen geregeld haar kinderen op om hun grootouders wat te ontlasten. Zij vertrouwde hen en kon niet weten dat het zo fout zou lopen, zegt Emeline van Horen, de advocaat van de moeder.
20: Het is vooral heel moeilijk vandaag om eigenlijk te snappen waarom dat ze toen die beslissing genomen heeft. Anderzijds is ze heel eerlijk en zegt ze, ik had geen redenen om dat in twijfel te trekken. Romy was mijn allerbeste vriendin, ik vertrouwde die blind. Ik had niet kunnen weten dat dit zou gebeuren en ik voel me eindeloos schuldig. Eigenlijk is dat misplaatst, maar schuldig dat ik het toch heb gedaan.
0: Eind deze week beslist de jury over de schuld in deze zaak. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van de eerste minister Bart De Wever. De regering is er niet in geslaagd een begrotingsakkoord te sluiten en dus kwam de premier deze namiddag niet naar de Kamer, tot groot ongenoegen van de fractieleiders van de oppositie. Heidi van Rompuy volgde het debat.
21: Dit huis kent vele tradities en gebruiken. De regering De Wever, sinds dat we die hebben, hebben we het traditionele jaarlijkse uitstel van de State of the Union.
22: Barbara Pas van Vlaams Belang vindt het een gebrek aan respect dat de premier niet naar de Kamer is gekomen om uitleg te geven. Zowel zij als PvdA hebben nog geprobeerd hem te laten opvorderen, maar zonder resultaat. De regeringsbanken bleven leeg. Een schande, zegt Mattie van de Malen van Groen.
23: Een normaal functionerende meerderheid die zou hier vandaag ook het woord nemen om, zelfs al is uw premier er niet, zelfs al is er geen begroting, om op zijn minst uw project te verdedigen.
22: Als de regering de begroting voor volgend jaar nog op tijd door het parlement wil krijgen, dan hebben ze nog maar 3 weken om toch een akkoord te vinden. Maar Roel Gedebouw van PvdA is niet te spreken over wat er nu op tafel ligt.
24: Slecht idee, BTW willen verhogen. Wat is dat nu voor een balletje? Omdat de werkende klasse proportioneel veel meer BTW betaalt dan de superrijken.
22: Ook voor regeringspartij MR blijft de BTW-hervorming onaanvaardbaar en zo zitten de gesprekken nog altijd muurvast.
0: De beleidsverklaring is dus uitgesteld omdat er nog altijd geen akkoord is over de begroting. Dat heeft dus vooral te maken met het verzet van de MR tegen de BTW-verhoging die premier De Wever wil. En ook voorzitter Valérie Van Peel van de N-VA vindt dat die BTW-verhoging in het begrotingsakkoord moet.
25: Dat is een deel van het verhaal waardoor je dus de lasten kan laten verschuiven van arbeid op consumptie. Dat is iets wat experten al zo lang vragen. Als je de economie wilt doen groeien, is dat ook een stap die je moet zetten. Dus dat is eigenlijk een verhaal dat we niet zomaar kunnen lossen. Zeker niet als je weet dat de uitdaging 10 miljard euro is. Er zijn nu eenmaal geen 20 manieren om daartoe te komen.
0: Experts zijn bezorgd over de gasprijs de komende winter. Voor de periode van november tot maart volgend jaar wordt al meer dan €85 geboden voor 1 megawattuur. Vorig jaar rond dezelfde tijd was dat zo'n €30, bijna 3 keer lager dan nu. Vandaag staat de gasprijs alweer op een record. Energiespecialist Luc Pauwels.
2: Dat heeft te maken natuurlijk met het aanslepende conflict in de Golf, waardoor er nog nauwelijks LNG, vloeibaar gas, vanuit Qatar naar de rest van de wereld wordt gevoerd. Op dit moment is dat amper een kwart van de hoeveelheid die voor dat conflict werd uitgevoerd. En bovendien staat de winter voor de deur in Europa. Het wordt de komende weken kouder en onze gasvoorraden staan op een historisch laag pijl. Op dit moment staan die op amper 73%, terwijl dat de voorbije 16 jaar gemiddeld 90% was. Vandaar paniek op de markten en die prijzen die vandaag even zelfs voorbij de €87 zijn doorgeschoten.
0: In het Midden-Oosten escaleren de gevechten tussen de Houthi-rebellen in Jemen en een coalitie geleid door Saoedi-Arabië. De Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië een aanval heeft uitgevoerd op de jemenitische oliemaatschappij bij de hoofdstad Sanaa. Eerder was daar een evacuatiebevel. De Houthis dreigden daarop met zware vergeldingsacties tegen de Saoedische hoofdstad Riyad. En daar zijn bij eerdere aanvallen door de Houthis al minstens 18 doden gevallen. In Frankrijk zijn er op de vijfde actiedag opnieuw verschillende incidenten geweest tijdens grote scholierenprotesten. Frank Renaud.
3: In Parijs werd weer gedemonstreerd en ook in tientallen andere steden. Universiteiten en scholen werden opnieuw geblokkeerd met vuilnisbakken en hekken. En op verschillende plaatsen kwam het ook weer tot geweld. De scholieren- en studentenacties duren al weken en het was vandaag de derde keer dat ze, gesteund door onderwijzers en vakbonden, ook meeliepen met demonstraties. De regering heeft tot nu toe maar mondjesmaat maatregelen aangekondigd. Zo zijn 3000 vervangende leraren toegezegd om het personeelstekort aan te pakken. Maar de betogers vinden het niet genoeg. Voor aanstaande zaterdag is een demonstratie aangekondigd van wat ooit de gele hesjes waren. En de studenten en scholieren willen zich daarbij aansluiten. Dat is slecht nieuws voor de regering. In 2018 en 2019 gingen de gele hesjesdemonstraties maandenlang door. En als scholieren, studenten en andere ontevreden Fransen allemaal samen de straat opgaan, vormt dat een explosieve cocktail 6 maanden voor de Franse presidentsverkiezingen.
0: Sport, onze nationale voetbalvrouwen beginnen op dit moment aan een belangrijke WK-kwalificatiematch in en tegen Polen. De Red Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Ja, Hermin van Beveren, hoe zijn de Flames begonnen aan de wedstrijd?
4: Redelijk voorzichtig, maar toch al 2 voorzetten in de 16 van Polen gezien van de Flames. En ze hebben natuurlijk die 1-0 bonus van de heenmatch, dus een gelijkspel volstaat om door te gaan naar de volgende kwalificatieronde. Dat zal dan tegen Ierland zijn. De basis van de Flames is trouwens dezelfde als vorige vrijdag in Leuven. Dus met Louise Seynave in doel en ook met Elena Dont, die scoorde toen. Maar na intussen 5 minuten spelen staat het in Polen nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Hermien. Het weer, het wordt stilaan opnieuw droger met mist en nevel vannacht bij temperaturen rond 9 graden. Morgen en ook donderdag krijgen we brede opklaringen met af en toe wat hoge wolken en zo'n 18 graden. En dit stond vooraan. Het parket van Brussel heeft de omstandigheden toegelicht van het incident in Jette, waarbij een politieman werd doodgeschoten. Er zijn verschillende verdachten opgepakt. Meer op 14 Nieuws.

www.vlaanderen.be. 255 kilometer file op de weg. Naar Antwerpen op de A12, 40 minuten vertragen vanaf Stabroek. Bij Antwerpenhaven is er een aanrijding gebeurd op de rechterrijstrook. Op de E3

0: Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Jette. En een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Halle. Op de binnenring nog 15 minuten tussen Vorst en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook nog een half uur tussen Strombeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Afgelopen nacht is een politieagent doodgeschoten in de Brusselse gemeente Jette.
2: Het gaat al om de 36e politieagent die in 25 jaar tijd tijdens de dienst is overleden.
3: Het geweld wordt altijd maar driester en driester. Mensen worden aangevallen met bijlen, met wapens.
4: Wordt de job van politieagent steeds gevaarlijker?
5: In Congo wordt voormalig president Kabila de nieuwe leider van de rebellengroep M23.
6: Geen goed nieuws voor de Congolese president Tshisekedi en ook niet voor de bevolking.
7: Want dat is daar verschrikkelijk in ons. De berichten die daarover soms naar buiten komen.
4: Wat heeft Kabila te zoeken bij die M23-rebellen?
8: Vandaag komt er een Amerikaanse expeditie aan op een afgelegen eiland, Nikumaroro.
9: Om naar het verloren vliegtuig van Amelia Earhart te gaan zoeken.
8: Een luchtvaartpionier.
10: I think they're really excited about the prospect of solving a mystery.
4: En wordt een van de grootste mysteries van de vorige eeuw binnenkort opgelost. Het mysterie van de verdwenen kwartieraflevering van gisteren, dat had te maken met de staking hier bij VRT. Vandaag ben ik er weer met 3 opvallende nieuwsverhalen. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. Vannacht werd in Jette, in Brussel, een agent doodgeschoten.
11: Om 23 uur werd de politiezone West-Waals-Brabant opgeroepen voor een gewelddadige diefstal. De anti-overvallenbrigade van de politiezone Brussel kon het voertuig lokaliseren in een straat. Een ervaren politieambtenaar begaf zich te voet ter plaatse voor een verkenning met het oog op een mogelijke interventie. Toen zij geen reactie ontvingen, begaven zij zich naar de plaats. Daar troffen zij hun collega bewusteloos aan op het trottoir. De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen.
4: Ja, het zal je niet verbazen dat zijn overlijden hard binnenkomt bij de collega's uit zijn korps en bij uitbreiding bij alle politieagenten.
12: Dat komt altijd heel hard binnen. Wij trekken regelmatig aan de bel dat het geweld escaleert en altijd maar driester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. Men moet eigenlijk samenzitten in een grote taskforce om ervoor te zorgen dat geweld tegen politiediensten echt hard wordt aangepakt, want dit is echt wel een regelrechte moord.
4: Dat is duidelijke taal van Vincent Houssin van de Liberale Politievakbond. Volgens hem is dit trouwens de 36e politiemedewerker die in 25 jaar tijd tijdens zijn werk om het leven komt. Maar wordt de job van politieagent inderdaad steeds gevaarlijker? Hoog tijd om er een expert bij te halen.
13: Ja, ik ben Christophe van de Viever. Ik ben een professor criminologie aan de Universiteit Gent.
4: En aan hem kan ik dus voorleggen of het klopt dat het geweld tegen politiemensen toeneemt.
13: De wetenschap is daar niet zo eenduidig over. In de zin, op basis van wat we in de media zien, zouden we inderdaad tot die conclusie kunnen komen. Er wordt alsmaar meer aandacht besteed aan geweld tegen politie. We moeten daar wel mee opletten, want de media selecteert natuurlijk op events, feiten die nieuwswaardig zijn. En interventies die zonder geweld aflopen, die zijn nu eenmaal minder nieuwswaardig dan interventies die met geweld aflopen. Het tweede element dat daar toch mij enige terughoudendheid toe dwingt, is dat als we kijken naar de manier waarop je geregistreerd wordt, die is niet zo eenduidig. We hebben geen eenduidige databank die bijhoudt waar en hoeveel feiten van geweld tegen politie plaatsvinden. Dus we kunnen dan moeilijk concluderen op basis van de ons beschikbare cijfers.
4: Maar er zijn andere dingen die we wel kunnen concluderen. Bijvoorbeeld de manier waarop politiemensen beschermd worden, die is al veel veranderd.
13: Ik denk er zijn 2 elementen. Je kan institutioneel wijzen op de toenemende beleidsinitiatieven die daar rond zijn genomen. En men wil vanuit een wettelijk kader politieagenten en dan zeker geweld tegen politie alsmaar strenger straffen. Men wil die op die manier beter gaan beschermen. Je kan dan op niveau van de organisatie, van de politie zelf, bij werving en selectie, zet men daar ook echt op in om bepaalde profielen aan te werven die weerbaarder zouden zijn, daar beter mee kunnen omgaan. En men gaat daar ook in de opleiding op inzetten, men gaat er ook in nascholing voor gaan voorzien. Men gaat ook betere uitrusting voorzien. Dus de organisatie zelf neemt daar wel initiatieven, maar er zou eigenlijk nog steeds meer kunnen gedaan worden. Want een van de dingen die we uit onderzoek wel weten, is dat de manier waarop de organisatie zelf dan een agent die slachtoffer is geworden van geweld, kan bijstaan achteraf, maakt echt wel een verschil of die in de toekomst opnieuw slachtoffer zou kunnen worden.
4: Veel politiemensen hebben het gevoel dat er nog steeds te weinig gebeurt. Dat kwam vorige week nog ter sprake bij onze collega's van De Afspraak. Agente Kelly vertelde daar hoe ze tijdens een betoging een paar jaar geleden een verkeersblok van 20 kilo tegen haar hoofd kreeg en ze een minuut lang geschopt en geslagen werd.

0: Zijn de mensen die jou dit hebben aangedaan ooit geïdentificeerd?
1: Er zijn er 3 geïdentificeerd. Ze zijn niet gestraft.
0: Waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Dat vraag ik mij ook af.
0: Wat is de argumentatie van de rechtbank?
1: Van de jeugdrechters. Ja, maar wij kunnen hem niet straffen, want ze waren maar 30. En dat hoort je dan elke keer. Ja, sorry, maar dat is heel vaak roepend naar mij toe. Ook naar al mijn collega's die al dat werk doen om die personen op te zoeken. Er zijn er zelfs 2 wat volledig bekend hebben. En die krijgen nog geen taakstraf.
2: Er zijn heel veel beleidsinitiatieven geweest, de afgelopen 30 jaar ongeveer. Maar veel initiatieven die vooral naast elkaar genomen zijn. Er is weinig nagedacht over hoe die initiatieven kunnen op elkaar afstemmen. En ervoor kunnen zorgen dat er een betere afhandeling is doorheen de hele keten. Dus dat zien we een beetje ontbreken daarin.
3: Ja, er kunnen dus nog stappen gezet worden, maar het zou natuurlijk nog veel beter zijn als er gewoon geen of op zijn minst minder geweld zou zijn. Al moeten we dan eerst begrijpen waarom het soms zo ver komt.
2: Er wordt soms gewezen naar een bredere maatschappelijke verharding, hè? Het verzet tegen elke vorm van autoriteit. We hebben problemen met gezag. Een ander element dat naar voren wordt geschoven is het geweld dat door de politie gepleegd zou worden tijdens interventie. Dat zou dan ook een andere verklaring moeten zijn. Je moet het dan in een soort van interactie tussen elkaar zien. Hè. Politie die in toenemende mate gewelddadig zou zijn, waardoor de burger zelf ook in toenemende mate gewelddadig is ten aanzien van de politie.
3: In Congo is een oude bekende opgedoken. Joseph Kabila wordt daar de nieuwe leider van de M23-rebellen. En Kabila, dat is een naam die we al kennen.
4: Absoluut. Ik denk dat ik hem al 30 jaar ken.
3: Collega Katrien van der Schoot is dan ook de Congo-expert op onze redactie.
4: Joseph Kabila is de oud-president van Congo. Hij was aan de macht tussen 2001 en 2018, toen Félix Tshisekedi overnam. Kabila is dus een tijd lang van de radar verdwenen, maar het was al lang bekend dat hij zich had aangesloten bij de rebellengroep M23 daar in het oosten van Congo. Nog een beetje onder de radar en nu heeft hij zich helemaal geout. Hij heeft eigenlijk die rebellenbeweging helemaal omgedoopt en wil daar een grote coalitie maken om het huidige regime van president Tshisekedi omver te werpen.
5: Le Congo est en péril. Le sauver est un impératif et une urgence.
4: Het is duidelijk dat hij eigenlijk opnieuw president wil worden. Hè. Hij is van de macht gestoten door allerlei tegenstand, door de burgerbewegingen die niet wilden dat hij een derde keer aan de macht zou komen. En nu, op dit moment, wil president Tshisekedi dat ook een derde keer aan de macht komen. Dus er is ook al wel een goede voedingsbodem nu om dat te doen. Er is veel oppositie tegen Tshisekedi zelf. En nu denkt hij, aha, mijn moment is gekomen.
3: Ja, hij gaat een politieke beweging leiden, zo heet dat dan, waar dan die M23-rebellen deel van uitmaken? Of hoe moet ik dat dan zien?
4: Ja, eerst had je de rebellen op zich. Dat was een militaire rebellenbeweging, zoals er honderden zijn in het oosten van Congo, gesteund door buurland Rwanda. Dan is er ook een politieke tak bijgekomen en nu wil Kabila daar een grote beweging van maken. Hij wordt eigenlijk een beetje de superchef van die beweging om dan een soort van revolutie in gang te zetten.
3: Nu, die M23-rebellen, dat zijn geen toetjes, hè. Wat we daar de afgelopen jaren, maanden van gehoord hebben in het nieuws was afgrijselijk eigenlijk.
4: Ja.
6: In het oosten van Congo maakt rebellengroep M23 zich schuldig aan buitengerechtelijke executies en verkrachtingen.
7: Antino mama, Antino papa.
8: Ze doden onze moeders, ze doden onze vaders, roept deze vrouw uit. Een van de vele honderden die gisteren op straat kwamen in de Congolese hoofdstad Kinshasa.
9: Het is duidelijk dat er enorme moordpartijen zijn. Het seksueel geweld is enorm geëscaleerd. Er zijn bombardementen de laatste dagen. Ook op gezondheidscentra en op scholen. Het geweld is desastreus.
4: Ze terroriseren de bevolking en ze plegen oorlogsmisdaden. Dat staat in alle rapporten. Maar je moet eigenlijk weten, de M23 zijn een soort van doorstart van vorige rebellengroepen. En als je dan helemaal in de geschiedenis teruggaat, dan kom je uit bij de rebellenbeweging die Laurent Kabila, de vader van Joseph, eigenlijk waar die mee was begonnen. Dat is het begin van 2 grote oorlogen, burgeroorlogen. Dat is het begin van een enorm conflict geworden. Uiteindelijk wel politiek beslecht, hij is aan de macht gekomen. Daarna is zoon Joseph aan de macht gekomen. Dus eigenlijk is het altijd een beetje l'histoire se répète. Telkens opnieuw dat oosten waar het ontvlamt, waar er een rebellie begint, die eigenlijk enige doelstelling heeft om het bestaande regime dat aan de macht

0: is in Kinshasa om daar de macht te grijpen.
1: Ja, de geschiedenis herhaalt zich gewoon, zeg je. Maar ja, hoe komt dat? Waarom blijft dat daar altijd maar rommelen?
0: Wel, dat is omdat er zoveel lagen in dat conflict zitten. En bovenaan heb je de miserie van de mensen, de humanitaire catastrofe die zich afspeelt. Daaronder heb je zo de etnische en de politieke strubbelingen van al die rebellengroepen en het leger en het regime in Kinshasa. Maar daaronder, en letterlijk en figuurlijk, zitten de grondstoffen. Want dat is een heel rijke regio, het oosten van Congo. Daar zitten grondstoffenmijnen met coltan. In het zuiden zit kobalt. Dat hebben we allemaal nodig voor de autobatterijen, de gsm's. En daar is het eigenlijk allemaal om te doen. En daardoor heb je die grote geopolitieke spelers die daar natuurlijk allemaal op azen. De VS aan de ene kant, China aan de andere kant, Rusland ook. En die bespelen eigenlijk die rebellengroepen en het regime om te hebben wat ze willen hebben, die grondstoffen in Congo. En het is dan ook heel vreselijk dat de bevolking van dat land zelf daar zo weinig over te zeggen heeft.
1: En wat kunnen de gevolgen zijn voor die bevolking nu? Want ja, gaat het daar nu nog verder ontploffen, voor zover dat dat al kan?
0: Voor de bevolking van Oost-Congo zal het eigenlijk niet zoveel uitmaken. Die zitten al 30 jaar in de miserie. Als dat allemaal verder gaat uitdijen naar Kinshasa, 1500 kilometer verderop, dan zitten we met opnieuw een heel groot explosief conflict. En ja, dan is het einde nog niet in zicht.
1: Ik neem je mee naar maart 1937.
2: The round the world ladybird and her crew. Ready for an adventure that nobody has ever tried before.
1: De Amerikaanse pilote Amelia Earhart checkt nog een laatste keer of haar vliegtuig klaar is voor take-off. Ze glimlacht en is duidelijk klaar voor een nieuw avontuur. Earhart wil als eerste vrouw ooit de wereld rondvliegen.
3: If any of her sex can make it, Amelia's the girl.
1: Jammer genoeg moet ze haar eerste poging staken na een ongeluk in Hawaii.
4: Things did not go well for Amelia. In Honolulu, she crashed on takeoff.
1: Maar opgeven staat niet in Amelia's woordenboek en ze probeert het gewoon nog eens.
4: It was a rainy June morning. The trade winds had changed direction, so she had to fly east.
1: 6 weken lang vliegt ze succesvol van continent naar continent, tot ze op 2 juli ergens boven de Stille Oceaan van de radar verdwijnt. Al bijna 90 jaar lang proberen onderzoekers uit te zoeken wat er met Amelia gebeurd is. En vandaag zijn ze misschien wel een stapje dichter gekomen bij een antwoord.
5: Ja, hallo.
1: Dat is archeologe Philippa Jorissen.
5: Ik zit op een boot in het midden van de Pacifische Oceaan, vlakbij het eiland Nikumaroro, oftewel ook Gardner Island genoemd. We zijn hier met een internationaal team van mensen om naar het verloren vliegtuig van Amelia Earhart te gaan zoeken. Amelia Earhart is een pionier op het vlak van vliegenierskunst, zeg maar. Ze was de eerste vrouw die solo over de Atlantische Oceaan gevlogen is.
6: On the Atlantic flight, I had ice conditions and general storm.
5: En ja, die ging eigenlijk constant achter van dat soort records aan. Ze was wel getrouwd, maar ze had blijkbaar tegen haar man ook wel van moment 1 gezegd van zo, ja, maar ik ga niet stoppen met vliegen. En als je naar de geschiedenis kijkt van hoe zij was als kind ook, dan zie je ja, dat ze altijd is opgekomen voor zichzelf en altijd gendernormen heeft proberen te verleggen. Wat ik denk dat ook extra populair maakt.
1: Zelfs decennia later zijn onderzoekers nog altijd gefascineerd door haar verhaal en vooral door het mysterie van haar verdwijning.
5: Ze moest op Howland Island landen in de Pacific. En ja, er zijn theorieën rond dat ze ergens anders geland is in de buurt van Japan, dat ze gevangen genomen is. Maar er is dus ook een theorie dat ze op het eiland Nikumaroro is neergestort.
1: Ja, Nikumaroro, dat is het eiland waar Philippa vandaag dus is. En dat is een afgelegen koraaleiland vol gevaarlijke kokoskrabben. Nu, het is niet de eerste keer dat daar naar Amelia gezocht wordt, maar er zijn nu nieuwe aanwijzingen.
7: That's where satellite images captured an object in 2020 that many believe could be the wreckage of Earhart's plane, right there.
5: Deze keer zijn we dus teruggeleid op dit eiland, omdat toen er een storm in 2015 passeerde, is iemand naar de satellietbeelden gaan kijken daarna. En sinds 2015, tot tiental jaar later, was er een object in de lagoon opgedoken dat ze eigenlijk niet konden identificeren. Dus eigenlijk iets nieuw en waarvan de mensen dus denken dat het wel eens het vliegtuig van Amelia zou kunnen zijn.
1: Philippa en de rest van het team zijn vandaag begonnen aan de zoektocht.
8: We hebben Nikumaroro gespot en we zijn allemaal excited.
5: We zijn vandaag voor het eerst aan land gegaan nadat we, ik denk, 5 à 6 dagen op zee gezeten hebben. Dus het was al een lange reis om mee te beginnen. Iedereen had ondertussen zeebenen gekregen. Dus toen we voor het eerst aan land kwamen, was het een beetje duizelig. Dus dat was wel interessant. En ja, dit eiland is compleet onbewoond. Dus het is enorm overgroeid. Vandaag zijn we aangekomen en hebben we eigenlijk een pad gemaakt dat we met al ons materiaal richting die lagoon kunnen. En dan naar de overkant van de lagoon kunnen gaan om dan om het veldwerk te beginnen.
1: En als ze erin slagen om het vliegtuig van Amelia te vinden, dan zou dat volgens Philippa wereldnieuws zijn.
5: Ik weet dat ze in Amerika echt een heldin is. Iedereen kent haar, iedereen kent haar geschiedenis. Ik zelf ken Amelia Earhart van toen dat ik de film Night at the Museum gekeken heb.
8: Hang on, Mr. Daly. Things are about to get interesting.
5: Ja, ik denk dat er gewoon heel veel geïnteresseerden zijn om te kijken of we voor eens en voor altijd met vast bewijs kunnen vastleggen wat er gebeurd is.
9: America is proud of you and your performance.
10: I do thank you sincerely. I fear my exploit was not worth so great an honor.
5: Ik weet niet of ik echt een schatting kan maken. We gaan het vinden, ja of nee. Ik denk dat ik gewoon heel erg hoop dat we het zullen vinden.
1: En Team Kwartier hoopt mee natuurlijk. Tot morgen.
11: Eurodreams Droomcentrale.
12: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
11: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
12: Amai.
11: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
13: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden.
14: Of 11 uur lang helemaal niks.
15: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
14: Zalig.
15: Umbrella. Het mobiliteitsbudget, zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
16: Schatje, ik ben gaan shoppen. Hè.
17: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik. Hè?
16: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
17: Ja,
16: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
17: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met 2 lagen is het perfect.
16: Oeh.
17: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
16: Oh, goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
17: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
16: Oh.
18: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
20: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
21: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
22: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
23: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
24: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
25: Yuki stelt voor.
26: Sylvia, ondernemer.
27: En Mark, haar accountant.
28: Wij kijken altijd naar dezelfde cijfers op hetzelfde moment.
27: Wacht. 1, 2. Hetzelfde moment.
25: In sync zijn met je accountant begint met Yuki. De online boekhoudsoftware voor accountants en ondernemers. Meer op yuki.be. Yuki.
29: Bright Accounting.
30: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
31: Ontbijt op bed gelijk een koning.
30: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
31: King size.
30: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
32: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
33: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
32: Vogels spotten in een natuurpark.
34: Schat, kijk daar. Kijk,
35: je jacht ze weg.
32: Of met het gezin op citytrip gaat.
36: Schoon stad, hè.
37: En helemaal niet ver.
32: Je vindt het allemaal in...
38: Vlaanderen Vakantieland.
32: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
39: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
40: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
39: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
41: Radio 1. Voorproevers. Met Annelies Mons.
42: Hoeveel minuten heb je vandaag al aan je uiterlijk gespendeerd? En hoeveel geld? En was dat omdat je het leuk vond of omdat je druk voelde van buitenaf? Of allebei? Ons schoonheidsideaal wordt steeds dwingender en uitgebreider. En dat is een probleem voor elk van ons. Maar we kunnen er ook iets aan doen. Daarover gaat Lelijke Mooie Wereld van hoogleraar Giselinde Kuipers. En daarover gaat ook deze voorproevers. Welkom.

0: Romy en The Sea.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Dag Giseline de Kuipers.
3: Hallo.
0: Welkom in Voorproevers. Je bent hoogleraar cultuursociologie en je doet al 15 jaar onderzoek naar van alles, waaronder ook schoonheid. En daarover heb jij nu geschreven Lelijke Mooie Wereld. Ja, met een prachtige cover, daar moet ik beginnen. Hè. Prachtig, want ik sta er zelf eigenlijk wat op.
3: Ja, precies, ja.
0: Ja. Het is een spiegel. Hè?
3: Het is een spiegel, ja. Het boek is een spiegel. En dat is ook, ja, zo is het ook ontworpen. Dus als je het oppakt, dan zie je jezelf een beetje vertekend, maar het is inderdaad een spiegel. Dus het gaat er ook over, nou ja, een soort van uitnodiging om in de spiegel te kijken. Maar het gaat er ook over dat we, ja, steeds meer en vaker en kritischer en bezorgder in de spiegel kijken. En dat we daar allemaal niet gelukkiger van worden en dat de samenleving er ook niet beter van wordt.
0: Nee. Nee, maar die persoonlijke spiegel die heb ik gevoeld de voorbije week, was ik het aan het lezen. En ik merkte dat ik plots begon na te denken over, ah, hier staan wel veel potjes aan mijn ochtendroutine in de badkamer. En dat het goed was dat ik inderdaad nog eens in vraag stelde wat we eigenlijk allemaal doen. Want zoals je zegt, ja, je begint met te zeggen, ons schoonheidsideaal is problematisch.
3: Ja.
0: Waarom is het voor jou een probleem?
3: Er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom het problematisch is. Dus ik vat het samen als het verdeelt, het vervreemdt en het draait door. De manier waarop wij met schoonheid omgaan is eigenlijk dat op dit moment de eisen worden steeds hoger. Dus we besteden steeds meer tijd en steeds meer geld aan ons uiterlijk, collectief. Dat blijkt uit allerlei onderzoek. We weten er steeds meer van. We kijken steeds kritisch naar onszelf, naar anderen. En we schieten er eigenlijk ook heel weinig mee op. Want als we allemaal steeds mooier worden, dan moeten we allemaal steeds harder ons best doen om mooi te zijn. Want mooi gaat over dat je er iets beter uitziet dan alle andere mensen. Dus als we allemaal proberen om iedereen anders in te halen, wat er dan gebeurt is dat we eigenlijk steeds harder moeten werken, steeds harder moeten rennen om aan een soort van basisniveau van goed verzorgd en leuk en knap genoeg te voldoen. En dat gaat dus steeds harder. Dat is echt een rat race. Dus dat is dat doordraaien. En daar worden wij moe van. Individueel, maar ook collectief. Want we besteden daar heel veel energie aan. We weten bijvoorbeeld ook dat mensen daaronder lijden en dat kwetsbare mensen daar problemen mee hebben. Het put ook onze planeet uit. Want ja, we besteden dus ontzettend veel middelen, tijd, energie, maar ook grondstof en innovatiekracht aan allerlei middeltjes en potjes op je wasbak, die bovendien vaak ook heel slecht zijn voor het milieu. Mm-hmm. Het is ook vervreemdend. Dus wat er gebeurt, omdat we allemaal zo ontzettend kritisch kijken naar ons

0: het eigen uiterlijk en naar het uiterlijk van anderen, komt er eigenlijk steeds meer afstand. Dus ook de mensen die, ja, die dan zeg maar de winnaars van dat schoonheidsregime, dus die dan wel mooi zijn en succesvol en dun en jong, die zijn nog steeds eigenlijk vaak ongelukkig met hun uiterlijk. Dus het is eigenlijk, het leidt ertoe dat we ons uiterlijk, ons lichaam, ons gezicht zien als een object en als een project wat altijd beter moet. En dat is vervreemdend. En het laatste is het verdeeld. Dus het zorgt ervoor dat mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. Dus het vergroot sociale ongelijkheden. Zowel ongelijkheden die er al bestonden, zoals te maken met gender of met klasse of met etniciteit. Maar het creëert ook nieuwe ongelijkheden, want we weten uit heel veel onderzoek dat mensen die er goed uitzien, dus die als mooi worden beoordeeld, dat die in het algemeen, ja, heel veel sociale voordelen hebben. Dat die bijvoorbeeld sneller worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprek, dat mensen ze aardiger vinden, dat de dokter ze bijvoorbeeld ook meer aandacht geeft. Dus heel veel dingen. Dus het, juist omdat het steeds belangrijker wordt en omdat we er steeds beter in zijn om uiterlijk te beoordelen, wordt het ook belangrijker en, ja, beoordelen we mensen er steeds meer op.
1: Ja, en op relatief korte termijn is er veel veranderd, want nog niet zo heel lang geleden was er geen spiegel. Nee, ja. Er staat een boek met een spiegel.
0: Ja,
1: dat is, wat mij opviel was dat je zei op een bepaald moment, ja, waar het zoveel jaar geleden was, moest je af en toe naar de kapper gaan en dan eens naar de tandarts. En nu is botox wat toen een keer naar de kapper gaan was.
0: Ja, nou, nog niet helemaal.
1: Maar daar gaan we
0: dat
1: misschien wel naartoe.
0: Maar het is wel heel, als we zo doorgaan, komen we daar wel in terecht. En dat is omdat het gaat steeds sneller. Dus er komen steeds meer mogelijkheden. Dus ja, de stap van één, van nul potjes crème naar één potje crème voor je gezicht, daar zat heel veel tijd tussen. En van één naar twee ook al maar de stap van 6 naar 7 potjes crème. Yes. Of naar meer, dat gaat veel sneller. En dat is met botox natuurlijk ook zo. Dat het is inderdaad, ik bedoel, dat bestaat nog maar 20 jaar. En nu zijn we, ja, er zijn geen, ik weet geen Belgische cijfers, maar ik weet in Nederland dat we nu al op geloof van 1 op de 29 vrouwen die botox heeft gebruikt. Dus dat gaat, bedoel, dan gaat het heel hard. Mm. En dat heeft eigenlijk een beetje dezelfde dynamiek, dat het begint als een uitzondering. Maar op een gegeven moment hebben we natuurlijk, net als vroeger, slechte gebitten of scheve tanden. Dus ja, op een gegeven moment hebben de meeste mensen geen rimpels meer. En dan val jij op omdat je geen rimpels hebt. En dan, ja, dan leidt dat ertoe, ja, dat je bijvoorbeeld niet geschikt wordt gevonden voor een bepaalde baan, voor een bepaalde functie of voor een bepaalde representatie. Of dat je het heel moeilijk krijgt op de dating apps omdat je rimpels hebt. En dan is het ook nog je eigen schuld, want je had er wat aan kunnen doen. Ja. Dus daarmee, dus het is heel moeilijk om bij botox. En ik wil niet mensen echt niet. Ik begrijp heel goed waarom mensen botox nemen. Dus ik wil ook niet mensen individueel terecht wijzen. Maar als we allemaal samen botox nemen en als dat het nieuwe normaal wordt, dan krijgen we een samenleving die misschien niet zo leuk is. En dat daar probeer ik eigenlijk over na te denken. Wat gebeurt er nou ook als we doorgaan op deze ingeslagen weg? En het gaat steeds sneller en de eisen worden steeds hoger. En er staat steeds meer op het spel en er komen steeds meer middeltjes.
1: Waar gaat het heen?
0: Dan krijgen we een samenleving die, ja, die we misschien niet willen. Mm-hmm. En dan, ja, de vergelijking die ik geef is van Brave New World, van Huxley. Dus een wereld waarin iedereen knap, jong is en de hele tijd daarmee bezig is.
1: Ja, ja, ja. Ja, want het is heel complex, omdat we begrijpen de individuele keuzes, want we voelen allemaal dezelfde druk. Maar jij zegt, het is een collectief probleem. Ja. Dat is eigenlijk de basis van waaruit je vertrekt. We moeten dat dan ook als een collectief probleem gaan zien.
0: Zeker. Nou, ik ben socioloog, dus dat is wat we doen. En de meeste mensen bekijken het inderdaad meer psychologisch. Dus ook de problemen van dat eetstoornissen en mensen lijden daar individueel onder. En wat ik probeer te laten zien, is dat het, dat al die individuele keuzes samen, die worden gevormd door, ja, door die maatschappelijke dynamiek. Maar als we allemaal kiezen voor steeds harder onze best doen om er mooi uit te zien, dan krijgen we collectief een samenleving die we misschien allemaal niet willen. Dus het is in die zin een collectief probleem van ons allemaal samen. Niet alleen omdat we harder ons best doen, maar ook omdat we steeds harder oordelen over andere mensen. En we kunnen daar alleen maar uitkomen als we het zien als iets wat we allemaal samen doen.
1: Ja, ja, want het zit hem niet alleen in het ik ga mezelf nu mooi maken, maar ook heel erg in die kritische blik naar anderen toe. Hè. Daar zijn we meer en meer in getraind. Dus als we naar onszelf kijken, hè, als we voorbij een spiegel wandelen, dan zijn we getraind om onze eigen probleemzones te gaan meteen identificeren.
0: Precies, ja.
1: Ik vind het gek omdat ik nu vanochtend, ik heb daarnet het lijstje gemaakt van wat heb ik vandaag al allemaal gedacht. En dan gaat het van ik ga niet mijn zonnebril in mijn zak steken, want dan lijk ik breder, naar ik heb hier een haartje, misschien moet ik dat uit. Het is zoveel dat je het tegenkomt. En we zijn daar zo in getraind bij ons zelf, maar ook bij anderen.
0: Ja, nee, we kunnen het ontzettend. We weten er gewoon heel veel van. En dat merkte ik ook toen ik er onderzoek naar begon te doen, al heel snel, dat mensen zijn ontzettend goed in het kijken naar het uiterlijk van andere mensen. En dat kunnen we sowieso goed, want alle zoogdieren kunnen heel goed kijken naar soortgenoten. Maar wij zijn er zo in getraind. Dus we zien natuurlijk, op elke dag zie je honderden, misschien wel duizenden afbeeldingen van mensen. Die zijn vaak heel mooi, die zijn vaak mooi gemaakt. Dus we leren ook heel goed zien dat er een soort van ideaalbeeld is. En we leren ontzettend goed inderdaad focussen, vooral vrouwen, op wat er mis is aan ons eigen uiterlijk. Maar mensen kunnen dus ook ontzettend goed kijken naar anderen. En dat gaat vaak inderdaad ook op dat hele kleine niveau. Dus dat valt dan uit elkaar in stukjes. Dat je inderdaad denkt aan een haartje, een ribbeltje, een rimpeltje, een flapje. Dus het gaat ook op dat hele kleine niveau. En daarmee creëer je dus ook heel veel afstand tot jezelf. Want dan word jij dus ook niet één ding. Dan is je lichaam niet waar je in woont. Of waar je in thuis voelt. Maar dan is het een ding dat aan alle kanten gecontroleerd moet worden. Omdat er weer ergens een haartje uitgroeit.
1: Ja.
0: Wat niet de bedoeling was.
1: Ja, en alles wordt een projectje. Je hebt nu zo dat er in de supermarkt staat er overal op hoeveel proteïne. Dan staat er op extra proteïne. Dan gaan we eten om proteïne te hebben om spieren te krijgen.
0: Ja.
1: Wat iets heel anders is dan ik eet omdat mijn lichaam hier naar vraagt.
0: Ja, of bijvoorbeeld tomaten tegen de rimpels.
1: Oh ja.
0: Dat is inderdaad de gekste dingen. Amandelen ook tegen de rimpels en voor een soepele huid. Dus inderdaad, alles komt inderdaad, nou niet alles, maar steeds meer komt in het kader te staan. Bijvoorbeeld ook heel veel jonge mensen. Het geldt, vroeger was het vooral vrouwen, maar nu ook mannen. Dus heel veel jonge mannen nu nemen bijvoorbeeld proteïneshakes. Dus die gaan niet alleen steeds meer naar de sportschool, want dat schoonheidsregime, zoals ik het noem, dat was voor vrouwen, maar het wordt ook steeds meer voor mannen. Maar bijvoorbeeld bij jonge mannen is inderdaad naar de hoeveelheid jongens die dan inderdaad niet alleen als Maria de proteïne, dus ook van die enorme shakes om meer spieren te krijgen. En dat is dan ook om een mooier lichaam te krijgen.
1: Ja, want het is heel vaak iets dat ergens vanuit iets goed begint. Daar wordt ook heel veel ingespeeld door reclame op. Mm. Je beter voelen, voor jezelf zorgen, voor je gezondheid. Ja. Dat zijn allemaal dingen die dan op een bepaald moment worden ingezet. Bijvoorbeeld botox-reclame van dan ga je je meer als jezelf voelen.
0: Ja, dan voel je inderdaad, dan zie je jezelf in de spiegel zoals je echt bent. Dus het is, en dat wordt ook, dat is op twee manieren is dat bedrieglijk. Het ene is, er wordt dan niet gezegd dat het gaat om mooi worden. Dus dat wordt altijd, want het is nog steeds echt werk aan je uiterlijk. Het is heel gek, heeft nog steeds ook een beetje zo'n ijdel en een beetje. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je jezelf bent en de beste versie van jezelf. En tegelijkertijd geeft het mensen natuurlijk wel het gevoel dat ze zichzelf iets ontzeggen door het niet te doen.
1: Ja, dus want je bent het waard.
0: Want je bent het waard. Ja. En dat is dus de beroemdste slogan, denk ik, uit de geschiedenis van de reclame, is omdat je het waard bent. En die vat dat heel goed samen. Dat jouw waarde hangt samen met je uiterlijk. En omdat jouw waarde samenhangt met je uiterlijk, kan je er natuurlijk best, moet je er eigenlijk allemaal spulletjes voor kopen.
1: Ja, die heb je dan nodig
0: Dat is om waard te zijn wat je bent.
1: Ja. Terwijl op zich het voor jezelf zorgen kan ook iets moois zijn. Want dan denk ik aan, je bent op een bepaald moment ziek geworden. Hoe heeft dat impact gehad op jouw onderzoek en hoe je er naar kijkt?
0: Ja, nou, wat er gebeurde is, ik kreeg borstkanker en chemotherapie. En dat is een hele zware behandeling. En wat er toen gebeurde, en dat beschrijf ik ook in het boek, dat ik kon altijd op een relatief afstandelijke manier kijken naar het schoonheidsregime. En dat is omdat ik niet echt last had. Inmiddels ook steeds makkelijker. Ik was niet bloedmooi, maar ook niet lelijk. Dus het ging wel. Dus ik kon me eigenlijk permitteren om er me niet zo druk over te maken. Maar ja, toen werd ik dus heel ziek. En van chemotherapie ga je er heel snel, echt in heel korte tijd, heel eng uitzien. Dus ik verloor mijn haren, ook mijn wimpers en mijn wenkbrauwen. En wat er toen gebeurde is dat ik merkte, als je echt je uiterlijk echt buiten de norm valt, hoe erg mensen daarvan schrikken. Dus mensen, mensen herkenden me niet meer. Dus dat was ook, maar mensen waren ook, die vonden, ik zag afkeer. Mm-hmm. Dus mensen keken en keken heel snel weer weg. Dus vonden het echt naar om het te zien. En dat is, ja, stigma. En we weten heel goed, en ik weet ook uit onderzoek, dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk altijd een uiterlijk hebben waardoor ze gestigmatiseerd worden. Nou, het voorbeeld is zwaar overgewicht. Dat is mensen met zwaar overgewicht. Die krijgen die blik die ik had van even kijken en snel weer weggaan. Of mensen die hun gezicht niet strak kunnen houden. Die krijgen dat tientallen keren per dag. Altijd hun hele leven. Dus dat is. En toen ontdekte ik dus ineens wat ik een soort van theoretisch wel wist. Dat je dus als je echt buiten de orde valt. Kan dat heel. Maar in het klein gebeurt dat natuurlijk voor heel veel mensen. Mensen die. Waar iets mee is, of die net niet mooi genoeg zijn. Dat permanent oordeel, dat werd ineens heel, heel zichtbaar.
1: Ja. Daarnaast herinner ik mij ook uit dat hoofdstuk dat er ook wel een soort zorg op basis van uiterlijk kwam van andere mensen naar jou toe. Dat jij spullen van en tips van andere mensen kreeg.
0: Ja, nou, dat is op het eind beschrijf ik dat. Want ik heb dat boek geschreven. Ja, in eerste instantie toch ook, doordat ik ziek werd, in steeds meer ontzetting over dat regime. Dus het boek heeft ook echt wel een andere vorm gekregen doordat ik ziek werd. Dus het begon een beetje als toch een soort van sociologisch verhaal. En ik maakte me al meer zorgen, maar mijn zorg werd ineens een stuk groter toen ik op allerlei manieren merkte hoe belangrijk het werd. Was ook voor mij, terwijl ik dacht, ik heb wel iets beters aan mijn hoofd. Ik bedoel, ik ben heel erg ziek. Waarom maak ik me druk over mijn wenkbrauwen? Maar blijkbaar is dat dan toch heel belangrijk. Maar op het eind, dus het laatste deel ben ik echt weer gaan proberen te denken van, hoe kunnen we hier ontsnappen? Dus ik probeerde het ook wat hoopvoller te beschrijven. En toen ben ik ook weer teruggegaan naar kijken van, wat. Die periode dat ik heel ziek was. En toen zag ik ook, er waren ook mooie dingen die dan gebeurden. En bijvoorbeeld, je kan dus ook zorg dragen voor het uiterlijk van anderen. En dat eigenlijk, toen ik terugging, en dat is inderdaad dus. En dat gebeurt niet zo vaak. Dus eigenlijk wat we doen meestal is andere mensen aanspreken op hun uiterlijk. Maar als ik terugging, waren er dus ook mensen die inderdaad die me cadeautjes gaven en crampjes en zalfjes. Bijvoorbeeld mijn Iraanse doctoraatstudent, die gaf mij een heleboel hoofddoekjes. En van mijn Chinese doctoraatstudent kreeg ik een heleboel armbanden die hielpen dan tegen. Maar het is denk ik ook wel veelzeggend dat heel veel van die voorbeelden die ik heb, dat zijn dus geen Belgen en geen Nederlanders. Maar dat zijn dus ons regime is ook heel individueel. Mm-hmm. Dus het is ook wel interessant dat het juist mensen zijn van buiten Europa die inderdaad, die ook zorg voor uiterlijk als een collectieve verantwoordelijkheid en als een vorm van, als een vorm van zorg.
1: Ja, gaan zien. Ja. Zoals je zei, je eindigt hoopvol en je eindigt ook met een oplossing. Want het is niet dat jij schoonheid nu afkeurt en vindt dat we allemaal er niet mogen aan.
0: Nee, helemaal niet. Nee, dat is helemaal geen oplossing. Ik denk dat door schoonheid is iets heel moois. En bovendien ook een hele diepe menselijke drijfveer.
1: Ja, want dus, daar moeten we het misschien nog even over hebben. Vaak is dat een argument van vanuit natuur en biologie willen wij graag schoonheid.
0: Ja, nee, zeker. Maar ik heb dus ook op een rijtje gezet. En wij willen wel schoonheid. Maar vaak worden dan meteen een heel lijstje achteraan gezet van en schoonheid is dit. De schoonheid is symmetrie. Schoonheid is heel vrouwelijk of heel mannelijk. Schoonheid is de gulden snede. En dat interessante is dus heel veel daarvan klopt niet. Dus heel veel van die dingen waarvan vaak gezegd wordt dat die biologisch en universeel zijn, die zijn het niet. Dus er zijn heel veel, dus wat we mooi vinden is heel sterk cultureel gevormd. Daar zit bovendien ook heel veel variatie in. Dus het is absoluut niet zo dat er een soort van algemene natuurwet is over wat mooi is en wat niet mooi. Dus het komt echt uit onze cultuur en dat probeer ik ook echt te laten zien. Maar wat wel biologisch is, is dat wij schoonheid heel belangrijk vinden. Dat is belangrijk. Dus dat is. En maar die drijfveer die is open. Mm-hmm. Dus die kan ingevuld worden en die is voor een heel groot deel geleerd. En dat is in zekere zin ook een bevrijdend idee natuurlijk. Ja. Dat is, we vinden mooi, maar we kunnen dus ook heel veel verschillende dingen mooi vinden. Dus het gaat ook niet zoals nu vaak wordt gezegd, ook vooral met de nieuwe neiging om alles te zien in termen van sociale competitie. Alsof het een soort van strijd is, waarbij iedereen vecht om die ene mooie vrouw, wordt dan bijvoorbeeld gezegd in de manosfeer. Maar zo werkt het helemaal niet. We kunnen eigenlijk ook, het gaat ook niet alleen om seksualiteit, maar schoonheid gaat om een heleboel dingen. We vinden kinderen mooi en we houden van felle kleuren en van mooie geluiden en van zachte dingen. Ze zitten heel veel ook in onze biologie, zit veel meer dan alleen schoonheid als seksualiteit.
1: Ja, ja, ja. Ik moet nu zelf denken aan de herfst. Die is op zich, als je van dichtbij gaat kijken, denk je dat is dor en dat is. Ja. Maar we vinden de herfst wel mooi.
0: Precies. Nee, dus de uitnodiging die ik ook doe aan het eind is de oplossing of de formule is zoiets als is schoonheid waarvan de wereld mooier wordt. Dus ik probeer te kijken van hoe kunnen we van menselijke schoonheid, hoe kunnen we daar iets van maken of iets in leren zien dat mooier is dan dat hele beklemmende ideaal dat we nu hebben. Wat eigenlijk steeds meer gaat over perfectie en over discipline en over controle en over een bepaald soort jeugdigheid en een bepaald soort glimmende gladheid. Dus we hebben eigenlijk met z'n allen iets heel lelijks gemaakt, collectief, van iets wat heel mooi is. Mm-hmm. En als we het zo bekijken, dan kan je dus ook terugdenken van hoe kunnen we nou proberen daar weer iets mooiers van te maken. En daar probeer ik in het boek ook echt praktische handvatten. En ik wil niet voor mensen vertellen wat ze mooi moeten vinden. Maar ik wil eigenlijk meer mensen uitnodigen om hun blik opener te maken, dat we schoonheid weer tot iets moois kunnen maken.
1: Ja, wat mij daar erg in raakte was dat we schoonheid of ons uiterlijk ook kunnen zien weer meer als een expressie. Ja. En dat is een groot stuk van deel van die oplossingen.
0: Ja, het is, we zijn eigenlijk steeds meer gaan nadenken over schoonheid als perfectie. Dus in termen van een soort van hiërarchie, dat we allemaal, heel veel mensen, steeds meer vooral jonge mensen, denken dat schoonheid een hiërarchie is en dat je zeker weet wie een 9 is en wie een 2. Dat dus betekent dat schoonheid, dat het gaat om perfectie, het perfecte lichaam. Nou, dat zie je op sociale media bijvoorbeeld heel goed. Dat inderdaad allemaal perfecte lijven en perfecte gezichten en perfect. En dat is heel beklemmend en dat is een heel specifieke invulling van schoonheid. En daar kan je dus tegenover zetten, de schoonheid als expressie. Dus dat schoonheid meer is van jezelf mooi maken, iets doen aan je lichaam, verschillende manieren, juist wel laten zien hoe je iets mooi maakt. Dus dat je, en dat kan bijvoorbeeld met kleding of met make-up of met van alles, maar ook met de manier waarop je spreekt en waarop je je gedraagt. En dan open je dus ook de mogelijkheid voor veel meer soorten. En we kijken in Noordwest-Europa een beetje neer op expressie. Dus er wordt vaak ook een beetje gedaan van dat is een beetje overdreven. En dat
1: dan
0: mag
1: val
0: allemaal
1: je
0: niet.
1: Op, ja.
0: En dan val je op. En het moet juist allemaal een beetje understated. En dat je juist eigenlijk doet alsof je er geen aandacht aan hebt besteed. Maar juist dat, als we dat kunnen omarmen, dat schoonheid dat ook iets is van mooier maken. En er meer dingen bij doen. En misschien dus niet zo natuurlijk, wat we dan zeggen dat het mooiste is. Dat kan heel bevrijdend zijn. En het voorbeeld dat ik noem is van Walter van Beirendonck. En dat is een heel goed voorbeeld van iemand die echt, en maar dat geldt eigenlijk voor wel meer ontwerpers, die proberen eigenlijk na te denken ook over bijvoorbeeld kleding als iets wat iets extra's toevoegt, mm-hmm, aan je uiterlijk en wat je de mogelijkheid geeft om het wat groter en expressiever te maken in plaats van kleding waarbij je dan kan laten zien hoe dun je bent of hoe gezond je eruit ziet, ook al is je kleding heel zwart en donker en somber.
1: Ja, ja. Ja, want dat merk ik dan bij mezelf. Mij is vooral aangeleerd verticale strepen, want dan lijk je dunner.
0: Precies,
1: en langer.
0: Ja.
1: En terwijl ik merk dat ik nu op sociale media probeer heel veel accounts te volgen van mensen die net zeggen, je hoeft niet te flatteren. Nee. Wie heeft dat beslist? Of
0: ja, maar het is niet, dat hele idee van flatteren is natuurlijk een beetje het probleem. Want wat is nou flatteren? Betekent eigenlijk dat je een bepaald idee van wat een mooi lichaam is, dat je dat met je kleding zoveel mogelijk probeert te benaderen. Mm-hmm. Maar je kan dat hele idee, daar zit dus een soort van norm achter die heel dwingend is. En als je, of je nou past bij die norm of juist helemaal niet, je moet altijd je best doen om daar zo dicht mogelijk bij te komen. En je kan ook denken van, ja, dat hoeft helemaal niet. En dan kan het ook mooi zijn. En dan is kleding niet een soort van bedekken of verstoppen of verdoezelen. Maar dan is het een vorm van expressie. En dat kan je eigenlijk met alles doen. En dan, ja, dan breek je dat idee, dat is eigenlijk wat, dan breek je dat idee van schoonheid open. Want we hebben eigenlijk, als je terugkijkt, dan hebben we eigenlijk steeds, ja, het steeds nauwer gemaakt. Dus ja. Er zijn eigenlijk steeds meer mogelijkheden voor mooi zijn, die zijn afgesneden. En dat is eigenlijk met, en dat is de afgelopen 20 jaar met sociale media, is dat in gigantisch hoog tempo zijn er eigenlijk steeds meer dingen, ja, buiten de orde komen staan.
1: En dan zitten we wat bij het begin. We hebben zoveel individueel leed hiervan. Ja. Maar het is wel een collectief probleem. Maar ik merk dat ik dan ook bij mezelf wel zit te kijken. Ah, moet ik dan hiermee stoppen? Of moet ik... Dat noem je ook, hè, dat

0: stoppen met je benen scheren kan je doen. Of, maar het zit ook wat daar op die twee niveaus. En dat collectieve verzet is dan ook heel belangrijk.
1: Ja, nee, ik probeer ook te bedenken wat we zouden kunnen doen om het verzet collectief te maken. En dat valt nog niet mee. Omdat we het zo, voor mij ook, omdat het zo geïndividualiseerd is. Dus ik kon ook echt maar één echt goed voorbeeld vinden van collectief verzet. En dat was de tweede feministische golf. Dus tegen misverkiezingen en de beroemde BH-verbrandingen die dan. Maar dat gedeelte van de tweede feministische golf is ook echt mislukt. Omdat het ontzettend moeilijk is om schoonheid op te geven. Dat is zo verknoopt met vrouw zijn. Ik kan best voorstellen, dat is een beetje half grappig. Maar ik geef wel voorbeelden van wat we zouden kunnen doen als we echt actie zouden willen voeren.
0: Een keer een week zonder make-up.
1: Een keer een week zonder make-up. Inderdaad, dat zou inderdaad. Of een keer alleen maar een week alleen maar lelijke selfies posten die je anders niet zou willen.
0: Wat ik een goede tip ook wel vond was berekenis per liter wat je uitgeeft aan sommige schoonheidsproducten.
1: Dat is sommige van die dingen. En zo verschrikkelijk. Het is ook zo duur.
0: Ja.
1: Dat
0: is, Maar beginnen, ook al is dat niet, zal het niet altijd tot actie leiden, is de verlichting en de informatie.
1: Inzicht, het begrijpen. Ja.
0: Ja, daar begint wel veel.
1: Ja, precies. Daar begint wel veel, maar het is niet genoeg. Want dat is een beetje, dat is een beetje het probleem. Want mensen, we weten in heel veel opzichten ook meer dan ooit tevoren over schoonheid. Als je weet dat het zo belangrijk is, kan je dat je ook heel klein laten voelen. Dat je, ik kan er toch niks aan doen. En het is zo groot. En al die sociale media en al die grote cosmetica. En ik weet dat ik erop word afgerekend bij een sollicitatiegesprek. Dus laat ik het maar niet doen. Dus het kan je ook heel klein maken. Dus alleen maar begrijpen. En daarom heb ik geprobeerd het boek ook zo te schrijven dat het niet alleen gaat over zo werkt het. Het is allemaal heel erg, maar dat ook van wat kan je eraan doen? Welke stappen zijn er mogelijkheid om eraan te ontsnappen?
0: Ja, ik voel mij zeker meer gewapend. Okay. En als er een soort, we hebben hier Tournee Mineral, zo een maand zonder alcohol.
1: Aha.
0: Misschien moeten we ook wel eens de make-upvrije mei of zo kunnen we wel verzinnen. Dankjewel, dan doe ik mee. Dat wou ik zeggen.
1: Okay.
0: En de verlichting die begint bij jouw boek natuurlijk. Lelijke, mooie wereld. Dankjewel voor het boek en om hier te zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Deze voorproevers ging over Lelijke Mooie Wereld van Giselinde Kuipers. Zij verwijst in haar boek ook naar het boek Tot Lijf gemaakt van Tatjana Almouli. En ook daar bestaat een aflevering van voorproevers over. Die staat naast alle andere op VRT Max.
2: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholé Rezazade. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
3: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
4: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
5: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
4: Oh.
5: En zijn visgrief.
4: Ah.
5: Waterskis.
4: Plezant.
5: Een pizzaoven.
4: Allee.
5: Oula, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
6: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
5: Oh, ik wil op mijn pensioen.
6: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Veel mensen denken...
8: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
7: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
9: Keer om.
7: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
8: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
9: Keer om.
7: Oh. Dus, stap af van...
8: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
7: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
10: Amai, zo content.
11: Natuurlijk, het is maandag.
10: Oh, dat is
12: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
13: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
14: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus

0: ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Straks in Wonderland kan je tickets winnen voor het optreden van Erykah Badu morgen in Bosaar. We hebben ook gesproken met Jalen Ngonda, die vorige week in AB stond. Een nieuwe single van Rosalia en Fontaine Sissy hoor je ook.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur, goeie avond. Het VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. In de Kamer is het parlementaire jaar geopend zonder beleidsverklaring van eerste minister Bart De Wever. De regering is er niet in geslaagd hun begrotingsakkoord te sluiten en dus kwam de premier deze namiddag niet naar de Kamer. Tot groot ongenoegen van de fractieleiders van de oppositie. Heidi van Rompuy volgde het debat.
6: Dit huis kent vele tradities en gebruiken. De regering De Wever, sinds dat we die hebben, hebben we het traditionele jaarlijkse uitstel van de State of the Union.
7: Barbara Pas van Vlaams Belang vindt het een gebrek aan respect dat de premier niet naar de Kamer is gekomen om uitleg te geven. Zowel zij als PvdA hebben nog geprobeerd hem te laten opvorderen, maar zonder resultaat. De regeringsbanken bleven leeg. Een schande, zegt Mattie van de Malen van Groen.
8: Een normaal functionerende meerderheid die zou hier vandaag ook het woord nemen om, zelfs al is uw premier er niet, zelfs al is er geen begroting, om op zijn minst uw project te verdedigen.
7: Als de regering de begroting voor volgend jaar nog op tijd door het parlement wil krijgen, dan hebben ze nog maar een drietal weken om toch een akkoord te vinden. Maar Raoul Hedepouw van PvdA is niet te spreken over wat er nu op tafel ligt.
9: Slecht idee, BTW willen verhogen. Wat is dat nu voor een balletje? Omdat de werkende klasse proportioneel veel meer BTW betaalt dan de superrijken.
7: Ook voor regeringspartij MR blijft de BTW-hervorming onaanvaardbaar en zo zitten de gesprekken nog altijd muurvast.
5: In Frankrijk hebben meer dan 160.000 mensen betoogd tijdens een nieuwe actiedag van het studentenprotest. In Parijs waren dat zo'n 41.000 betogers. Daar, maar ook in Nantes en Marseille, waren er confrontaties tussen betogers en politie. De studenten komen al weken op straat tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. En het ziet er niet naar uit dat het protest snel zal stoppen, zegt correspondent Frank Renaud.
10: De regering heeft tot nu toe maar mondjesmaat maatregelen aangekondigd. Zo zijn 3000 vervangende leraren toegezegd om het personeelstekort aan te pakken. Maar de betogers vinden het niet genoeg. Voor aanstaande zaterdag is een demonstratie aangekondigd van wat ooit de gele hesjes waren. En de studenten en scholieren willen zich daarbij aansluiten. Dat is slecht nieuws voor de regering. In 2018 en 2019 gingen de gele hesjesdemonstraties maandenlang door. En als scholieren, studenten en andere ontevreden Fransen allemaal samen de straat op gaan, vormt dat een explosieve cocktail 6 maanden voor de Franse presidentsverkiezingen.
5: Onze nationale voetbalvrouwen spelen tegen Polen een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK. De Red Flames wonnen thuis de heenwedstrijd met 1-0. Hermien van Beveren, hoe doen ze het in de terugwedstrijd in Polen?
11: Wel, nu staat het bij de rust 1-0 voor Polen. Nochtans leek alles lang onder controle voor de Flames, die wel maar aan één grote kans kwamen. Een kopbal van Toloba. Aan de overkant dan kwam doelvrouw Louise Seynaven eerst goed tussen op een hoekschop. Maar bij de corner die volgde wou ze de bal pakken tussen te veel speelsters. Ze moest lossen en Pajor kon profiteren voor de 1-0. Even later was er nog een kopbal van Pajor op de lat. Maar 1-0 dus bij het begin van de tweede helft en alles zo te herdoen voor de Flames. Ze hebben wel aan een gelijkspel genoeg om door te gaan.
5: Dankjewel, Hermien. Het wordt opnieuw droger met mist en nevel vannacht bij temperaturen rond 9 graden. Morgen en overmorgen brede opklaringen, af en toe hoge wolken en zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: 112 kilometer file nog op de weg. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette door een ongeval. Op de binnenring nog 25 minuten tussen Dilbeek en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 1,5 uur van Sint-Annelienkroever tot Antwerpen-Oost en op andere plaatsen kleinere vertragingen.
12: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be. Radio 1.
13: Wonderland.
14: Met Hannelore van Bezouw.

This Is The Kid gaat in januari een nieuw album uitbrengen. Dat gaat Ghost Code heten. De Britse groep rond Kate Staples bracht in 2023 voor het laatst muziek uit. Toen kwamen ze trouwens ook nog een sessie spelen hier bij Radio 1. Die kan je nog steeds bekijken op VRT Max. En dit was het eerste nummer uit de nieuwe plaat, Skim Stone. Een heel goeie avond, zeer welkom, want het wordt een zeer mooie vanavond. Zeker voor wie nog een ticket zoekt voor Erykah Badu morgen in Bozar. Want ik heb wel nog tickets liggen voor dat optreden en die mogen weg straks. Eerst nieuwe muziek van Fontaines D.C. Want deze vrijdag komt hun nieuwe plaat uit, Dopamine Chamber. En daar staat één feature op. En dat is er eentje met een artiest die je misschien niet meteen bij Fontaines D.C. zou plaatsen. Maar het past wel heel goed. Rosalia zingt mee op dit nummer. Ze zingt in het Engels, niet in het Spaans. En voor zowel Fontaines D.C. als voor Rosalia klinkt dit toch een beetje anders dan wat ze normaal brengen. Want het resultaat is heel mooi. Where is gone, Fontaines D.C. en Rosalia.

0: Ik zag mensen op het internet zeggen, het is precies Rosalía del Rey. Dat is inderdaad een beetje hoe dit nummer klinkt. Fontaines D.C. en Rosalía in een beetje een Lana Del Rey sfeertje. Where Is Gone, de nieuwste single van Fontaines D.C., komt op hun album te staan dat deze vrijdag uitkomt.
1: Radio 1.
2: Wonderland.
0: Dit is UAC, 9 to 5.

Phoebe Bridgers heeft Force Nationaal met gemak uitverkocht in december. Maar wie weet komt er in de zomer nog wel een festivaltour bij. Ook, dat is speculatie van mij, maar ze staat in ieder geval al op de line-up van Primavera Sound in Barcelona. Hopelijk betekent dat dat er toch nog een paar festivals af kunnen komende zomer. Dit is Nubian Twist samen met Eniola. Homecoming.

Logic 1000 en Christine and the Queens met The Only One. Deze vrijdag wordt een goeie voor muzieklovertjes. Een goeie albumreleasedag. De nieuwe van Fantine's DC komt uit deze vrijdag. De nieuwe plaat van Angèle ook. En ook een nieuw album van The Avalanches. No Bad Memories. Het wordt hun eerste nieuwe plaat sinds 2020. En die zit vol jaren 2000 nostalgie. In de artwork zien we floppy disks, iPod Nano's en Nokia bakskes, zo de 3310. Heel typische gsm van toen. En qua features ook een paar namen die in die periode bekend werden, zoals Karen O van de Yeah Yeah Yes. Of Jamie XX staat ook op die nieuwe plaat van de Avalanches. Ze staan op de line-up ook van Les Nuits Weekender eind deze maand, begin november. En de samenwerking met Karen O laat ik je nu horen. Blue Shadows.

0: Black Box Revelation, Wicked. Zometeen gaan we even terug naar vorige week. Toen stond Jalen Nganda in de AP en collega Michael Roprecht was erbij met zijn microfoon. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten extra tussen Vilvoorde en Jette en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
0: Wonderland. Vorige week stond Jalen Nganda in de AB. De Amerikaanse zanger brak in 2023 door met zijn debuutalbum Come Around Me.

0: herkenbaar aan zijn geweldig krachtige stemgeluid. Een paar maanden geleden in juni kwam de volgende plaat uit, Doctrine of Love. Vorige week heeft Jalen Ngonda die plaat dus voorgesteld in de AB in Brussel. En collega Michael Robrechts kon achteraf ook even met hem spreken. Hij vroeg Jalen naar de druk die komt kijken bij zo'n tweede album, zeker als je debuut zo'n groot succes was.
1: Well, I think it's difficult if you put the pressure on yourself. I think songwriting is both difficult and very easy. And I think if you apply everything with any work that you do, it can be easy. But it's only difficult if you want to get something out of your brain, but it's not coming out in a certain way or sounding a certain way. I think the whole second album is because the first album is written, you know, it could have been written at any time before you release it, and there's a sort of a deadline to have stuff written for the second album. Say if you've been touring and then you don't have much time at home as you used to before the first album came out, it can be difficult to get things done. But I think as a songwriter, if you write all the time, it shouldn't really matter that case. It's you're just writing and, you know, the stuff that you've written around a certain time is put in the second album.
0: Voor je eerste album heb je in principe alle tijd van de wereld, maar bij dat tweede album heb je dan plots een deadline. En dat is toch wel een verschil, zegt Jalen Ngonda. Het is dus belangrijk dat je jezelf niet te veel druk oplegt bij je songwriting. Maar dat is dus iets waar Jalen Ngonda zelf weinig last van heeft, blijkbaar. Hij werkt heel instinctief, niet te veel nadenken en gewoon schrijven wat er op dat moment in je omgaat. Dat heeft hij dus gedaan voor Doctrine of Love. Daarin schrijft hij over liefde, al zegt hij zelf geen kennis te zijn over het thema.
1: You tell me. I know just as much about love as you do. It's a very human thing to understand love and to not understand love. But my album is not a guidebook to love. It's just an album.
0: It's just an album. Het is gewoon een album. En dat album begint met dit nummer. Anyone in Love.

Anyone in Love, Jalen and Gonda. Mavu Lango heeft dit weekend deel 2 van zijn vorige plaat Fever Dream uitgebracht. Een heel mooie plaat voor de liefhebbers van wat meer dreamy underground muziek. En op een van de nummers op die plaat doet ook Piffy mee. Zij bracht ook vrijdag een album uit, haar debuutplaat zelfs. En voor haar is morgen een bijzondere dag, want dan geeft ze haar allerlaatste optreden ooit. En dat doet ze in Trix. Op Instagram legt ze uit waarom maar een artiest te bestaan is er eentje met veel onzekerheden. En daar wil ze niet langer voor kiezen. Morgen dus, laatste kans om Piffy live te zien in Trix. En hier hoor je haar met Mavu Lango op It Hides From Me.

En Wizkid, een live tripje naar Ride Lonesome dan. De nieuwste plaat van Beck is dat, kwam in september uit. En daarin horen we een akoestische en ingetogen Beck. Er staan heel veel mooie nummers op en dit is er eentje van Run Away.

Chanel Beats is een van de coole namen op de line-up van Lenwi Weekender. Dat is 30 oktober tot 2 november. Volgende maand dus, eind deze maand, ook de Avalanches staan op de line-up. Momoko Gill, Anthony Schmierik, Lindy Versick en nog veel anderen. En dit is nieuwe muziek van Stevie Wonder, My Life Story of Love.

0: Stevie Wonder, My Life Story of Love. Na het nieuws van 8 uur is er meer Wonderland met nog muziek van Cameron Winter uit zijn nieuwe live album. Tinashe zit er ook nog tussen en Erykah Badu. En ik geef ook nog tickets weg voor het concert van Erykah Badu morgen in Bozar. Als je daar dus bij wil zijn, dan zie ik jou na het nieuws van 8.
1: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazadeh. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
2: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
4: En nu nog meer.
3: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol en zoals gepland verlopen, dat meldt het Vaticaan vanavond. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk moest onder het mes om een longknobbeltje te laten verwijderen. De operatie moet nu uitwijzen of dat goed of kwaadaardig is en of verdere behandeling nodig is. De paus ligt in het Gemelli ziekenhuis in Rome en de operatie begon terwijl het personeel een rozenkrans bad in de kapel. Paus Leo is 71 en is erg open over zijn gezondheidsproblemen. In Frankrijk hebben vandaag ruim 160.000 mensen betoogd tijdens een nieuwe actiedag van het scholierenprotest. In Parijs, Nantes en Marseille waren er opnieuw confrontaties tussen betogers en de politie. De scholieren komen nu al weken op straat. Eerst tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Het protest groeit nu stilaan uit tot een echte beweging, vertelt correspondent Frank Renaud.
9: De regering heeft tot nu toe maar mondjesmaat maatregelen aangekondigd. Zo zijn 3000 vervangende leraren toegezegd om het personeelstekort aan te pakken. Maar de betogers vinden het niet genoeg. Voor aanstaande zaterdag is een demonstratie aangekondigd van wat ooit de gele hesjes waren. En de studenten en scholieren willen zich daarbij aansluiten. Dat is slecht nieuws voor de regering. In 2018 en 2019 gingen de gele hesjesdemonstraties maandenlang door. En als scholieren, studenten en andere ontevreden Fransen allemaal samen de straat op gaan, vormt dat een explosieve cocktail 6 maanden voor de Franse presidentsverkiezingen.
8: Chemiebedrijf 3M Belgium in Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen vraagt in een brief aan bewoners of ze hun moestuin, serre of kippenren willen laten saneren. Het bedrijf wil zo in kaart brengen hoeveel tuinen ze moeten aanpakken na de vervuiling met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Maar burgercollectief Darkwater 3M waarschuwt omwonenden om voorlopig niets in te vullen. Volgens advocaat Geert Lenses kunnen verklaringen later tegen de bewoners worden gebruikt.
10: Wij gaan ervan uit dat het RIEM dan aan de hand van die handtekening nadien allerlei stellingen kan innemen. Bijvoorbeeld iemand die zegt, kijk, ik ga niet akkoord met de sanering of ik wil daarmee wachten. Die zou dan bepaalde verwijten kunnen krijgen. Of iemand die wel akkoord gaat met die sanering, die zou dan te horen kunnen krijgen dat hij geen recht meer heeft op compensatie.
8: In het voetbal spelen de Red Flames in de eindronde van de kwalificaties voor het WK tegen Polen. De Flames wonnen thuis met 1-0. In Polen, in Gdansk, stond het na 90 minuten 2-1 voor Polen. We zitten dus in de verlengingen nu. Hermien van Bever, hoe doen ze het?
4: Wel, het is nog altijd 2-1, maar de Flames hebben het moeilijk tegen Polen. In de eerste helft was de match wel nog in evenwicht, maar kwam Polen op voorsprong. België kwam dan wel goed uit de kleedkamer en de ingevallen Amy Little maakte 1-1. Polen was even aangeslagen, maar herpakte zich. Eerst werd een doelpunt nog afgekeurd en even later dan was er Tomasiak dan toch met de 2-1. Daarna waren ook de beste kansen voor Polen in het slot van de reguliere speeltijd. En ook in het begin van de eerste verlenging hebben de Flames zich nog niet echt kunnen tonen in de 16 van Polen. Dus het lijkt moeilijk te gaan worden om door te stoten naar de volgende kwalificatieronde. Maar één doelpunt volstaat wel voor de Belgen.
11: Dank je, Hermien. Kans op regen of buien in het oosten. Vannacht overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken. En het wordt zacht tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
13: Radio 1. Wonderland.
12: Met Hannelore van Bezouw.
0: Wie nog een ticket wil scoren voor Erykah Badu morgen in Bozar, moet hier blijven, want ik heb nog tickets liggen. Eerst Tinashe met Pillow Fight. Welkom.

Morgen staat Erykah Badu in Bozar met haar nieuwe live concept I'm Miho. Samen met haar muzikale partner R.C. Williams gaat ze daar een geïmproviseerde muzikale avond brengen. Hoe die avond precies gaat klinken, dat kan dus niemand voorspellen, want het is wel degelijk allemaal geïmproviseerd. Maar dat zorgt dus ook voor een heel unieke concertervaring. Er zijn nog een aantal tickets te koop, maar dan ga je al gauw meer dan €100 neerleggen. Maar er is gelukkig ook een andere optie, want ik heb nog 2 duo-tickets liggen voor dat optreden van Erykah Badu morgen in Bozar. En ik ga ze weggeven. Niet zomaar natuurlijk. Je gaat een correct antwoord moeten geven op een wedstrijdvraag. Voor ik daar naartoe ga, haal de app van VRT Max er al bij. Ga naar Radio 1 en open daar de chat. Daar moet je je antwoord doorsturen met ook je naam en je e-mailadres. De vraag gaat als volgt. Erykah Badu heeft, zoals veel mensen tegenwoordig, een bijberoepje. Iets compleet anders dan muziek maken. Mijn vraag is dus, wat is het bijberoep van Erykah Badu? Het antwoord op die vraag graag met je naam en je e-mailadres in de chat bij Radio 1 op VRT Max. En wie weet win je wel één van die duo-tickets. Veel succes!

0: Ik had nog 2 duo-tickets liggen voor het optreden van Erykah Badu morgen in Bozar. En ik zocht naar het antwoord op deze vraag. Wat is het bijberoep van Erykah Badu? En dat is een doula of bevallingscoach. Ze begeleidt dus toekomstige moeders fysiek en spiritueel doorheen de zwangerschap en bevalling. En dat wisten ook Levi Algoed en Birgit Stulens. Zij hebben dus hun plekje zeker verdiend in Bozar morgen bij Erykah Badu. Veel plezier daar.
1: Wonderland.
2: Radio 1.

fluistert. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

0: Triada met Clara.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Een van de muzikale fenomenen van de laatste twee jaren was toch wel Geese en ook hun frontman Cameron Winter. Die bracht in 2024 zijn soloplaat Heavy Metal uit. Dat pas een jaar later, nadat Geese ontplofte, ook ineens veel aandacht kreeg. En eind 2025 speelde Cameron Winter een exclusieve show in de New Yorkse Carnegie Hall. En dat bleek al snel een concert te zijn waar achteraf iedereen had willen bij zijn. Het concept was heel simpel. Een leeg podium met daarop enkel een vleugelpiano en daarachter een Cameron Winter. Filmmaker Paul Thomas Anderson heeft die avond vastgelegd in een concertfilm. En die film is vanavond en ook nog nu donderdag en vrijdag 15 en 16 oktober te zien op Filmfest Gent. De show speelde Cameron Winter later nog een paar keer over de hele wereld. Eén keer in Nederland en ook een keer in Barcelona. En op die show was ik er zelf ook bij. En ik kan je zeggen, het was een prachtig concert. Het is de hype waard. Cameron Winter speelde vooral materiaal uit heavy metal. Maar dan wel met het virtuose pianospel van Cameron Winter, dat er veel harder in naar voren komt dan op de gewone plaat. En je zal het ook horen op die live plaat, die dus ons album van de week is. Cameron Winter kan zeer goed piano spelen. Je krijgt er langgerekte pianosolo's bij. En het kippenvel, dat komt gratis mee. Dat zal je ook op dit nummer horen. The Rolling Stones, Cameron Winter, live at Carnegie Hall.

Cameron Winter met de Rolling Stones live at Carnegie Hall. De concertfilm van Paul Thomas Anderson kan je dus deze donderdag en vrijdag nog gaan checken op Filmfest Gent. En een exemplaar van Live at Carnegie Hall kan je winnen bij VRT Max bij Radio 1. Wonder.

Corey King is zo iemand die alles kan en alles doet. Hij speelt verschillende instrumenten, produceert muziek, schrijft en zingt ook zelf. Heeft in het verleden nog getoerd met Iggy Pop en dit is zijn solowerk Distant Ray. Bianca Stick heeft ook nieuwe muziek en ook nieuwe live data. Schrijf de volgende datums al op in je agenda. 18 maart in Gent, 24 maart in Antwerpen en 25 maart in Brussel. Dan speelt Bianca Stick dus shows in ons land met ongetwijfeld nog meer nieuwe muziek. Dit kreeg je al, Common Grounds.

Natasha Atlas en Sami Bishai met Wanale. Dit jaar kwam Alandra uit, de nieuwste plaat van AO. En ze zijn nog niet klaar met dat album, want er komt een tweede deel van. In april brengt AO Obar uit met nog 5 nieuwe nummers op uit die Malandra-opnames. En eentje kreeg je nu al, Sufrimiento.

Michelle Indigo Cello en Leanne La Havas met Don't Look Any Further. Na het nieuws van 9 uur hier op Radio 1 Sportza. Jonathan met de penningen staat voor je klaar zometeen. En ik begeleid je naar het nieuws van 9 uur met Meg Louie en Sufjan Stevens. Instant Validation.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De Europese privacy-waakhond waarschuwt voor zogenaamde slimme brillen zoals die van Meta, het bedrijf achter Facebook, en vraagt duidelijke richtlijnen, want met zo'n slimme bril kan je iemand filmen zonder dat die persoon dat beseft en zelfs informatie opvragen door gezichtsherkenning en

0: hun internetverbinding. Het is duidelijk dat de richtlijnen nodig zijn, zegt onze technologie-expert Tim Verheijden, die de Meta-bril testte.
1: Dus Meta, maar ook andere bedrijven die gaan ontwikkelen, moeten veel meer stappen zetten om eigenlijk duidelijker te maken aan de mensen, ja, dat er gefilmd wordt. En waarom is dat bijvoorbeeld geen rood lampje? Ik heb het zelf ervaren, ik heb hier een maand mee rondgelopen. Mensen hebben het niet door. Als je dan een ziekenhuis binnengaat, als je dan een kinderopvang binnengaat, als je een zwembad binnengaat, ik sta in een toilet en ik film mensen, voelen heel vuil en vies. Maar ze hebben dat niet door, dus je kan niet anders gaan, denk ik, dan naar een gedragscode zelfs. Misschien wel een expliciet verbod voor slimme brillen op gevoelige plekken.
0: In Hasselt zijn op een week tijd twee vrouwen opgelicht op de parking van een supermarkt. Een man vroeg hen een kleine bijdrage voor een stichting voor doven en slechthorenden. Hij zei zelf doof te zijn en dat een gift alleen met bankcontact kon. Eén vrouw dacht €25 betaald te hebben, maar dat bleek €2000 te zijn. Bij de tweede vrouw is er €1700 van de rekening gegaan. De politie onderzoekt de zaak. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol en zoals gepland verlopen. Dat meldt het Vaticaan vanavond. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk moest onder het mes om een longknobbeltje te laten verwijderen. De operatie moet nu uitwijzen of dat goed of kwaadaardig is en of verdere behandeling nodig is. De paus ligt in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Hij is 71 en is erg open over zijn gezondheidsprobleem. De nationale voetbalvrouwen gaan niet naar het WK van volgend jaar. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er vanavond uit in Polen na strafschop. Het verslag is van Hermien van Beveren.
2: De WK-droom ligt opnieuw aan diggelen voor de Red Flames. Maar de zege na strafschoppen van Polen is zeker niet onverdiend. België kwam tegen Polen 2 keer op achterstand, maar kon telkens gelijk maken. Eerst Amy Little na een vrije trap van Willaert kort na rust. Daarna in de eerste verlenging opnieuw vrije trap Willaert en dit keer Jarne Teulings met de 2-2. Maar die gelijkmaker was gevleid. Polen had veel meer doelpogingen en werd in het slot beloond met de 3-2. Strafschoppen dus en daarin haalde Polen het met 3-4. Een dreun voor de Flames, een mogelijk eindeverhaal voor de bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir.
0: En in de Champions League bij de mannen is Club Brugge zo net begonnen aan de wedstrijd in Milaan tegen Inter. Tom Boudeweel, is daar al wat gebeurd?
3: Nee, nog niet echt veel gebeurd. Het is amper 2 minuten ver, deze wedstrijd. En veel balbezit voor Club Brugge, dat ook meteen gaat storen als het thuisploeg in balbezit is. Dus het moet allemaal nog beginnen. En natuurlijk is Inter favoriet. Maar Club Brugge zal zijn huid duur verkopen. 0-0 dus.
0: Dank je, Tom. Het weer nog. Vanavond kans op regen of buien in het oosten. Vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen kans op mist. En tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken. En het wordt zacht tot 19 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de Penningen.
5: Een heel goede avond. Straks gaan we ook verder door op die WK-misser voor de Red Flames. Maar eerst de speeldag 2 in de Champions League, ook voor Club Brugge. Blauw-zwart tegen blauw-zwart vanavond in een duel in San Siro tegen Inter Milan. Dus Club wil pakken wat het pakken kan in deze lastige competitiefase in de Champions League. Maar Inter is toch een tegenstander van het allerhoogste kaliber. Tom Boudeweel, goede avond. Jij zit er kort op.
3: Kort is relatief natuurlijk, want het is een fantastisch stadion. We zitten heel hoog en daar beneden lopen ze met z'n 22e. Met daar ook nog een jongetje in het rood en zwart. En dat is de scheidsrechter. En het is inderdaad blauw-zwart tegen blauw-zwart. Maar Club Brugge is helemaal in de uitrusting. Helemaal in het wit. Met hier en daar nog wel een zwart en een blauw streepje. We zijn ondertussen bijna 4 minuten onderweg. En het begon allemaal prima voor Club Brugge. Want de hele tijd de balbezit met ook een paar ballen in de 16. Maar echt een kans forceren, dat zat er niet in. En de eerste keer dan dat Inter naar de overkant trok, dan was het meteen gevaarlijk met een heerlijke actie aan de achterlijn. Zomaar met een beweging voorbij Seitz op de achterlijn Diouf. En hij kwam naar binnen, maar werd dan gestuit door de man in de picture natuurlijk. En dat is de man helemaal in het fluo-oranje. Jan Sommer, de man die 3 jaar hier bij de thuisploeg onder de lat stond en hij moest al meteen ingrijpen, want het was een heerlijke actie. Een draaibeweging, een pirouette van Andy Diouf op de rechterkant. We zijn de andere kant gewoon bij Frankrijk. Want we hebben hem twee keer aan het werk gezien. Twee keer 90 minuten met de Fransen in die Interland break. Daar is Thuram op de linkerkant. De voorzet en net ervoor langs. Ja, als ze komen gaat het snel hoor. En ze vinden de ruimte nu bij Marcus Thuram op de linkerkant. Maakt zich vrij van Jornes Pilaers, want die is in de basisploeg gebleven. En dan buitenkantje rechts. En dat is dan toch wel een beetje geluk voor Club Brugge. Dat het met zijn buitenkant van de rechtervoet is. Waardoor dat die bal toch een beetje een curve maakt. Maar hij likt bijna de paal. En zo zijn we amper 5 minuten onderweg. En is het toch al 2 keer heel warm voor de doelmond van Jan Sommer. Eerste Diouf die Sommer op zijn weg vond. En nu Thuram net iets te veel ruimte gekregen van Jornes Pilaers. En dan buitenkant rechts. En zo voorlangs. Ja, Club Brugge komt er al voetballend niet meer uit. Omdat Inter toch wat steviger druk gaat zetten. Nu met Barella in het middenveld aan de bal. Di Marco is ook gestart. Dus als je gewoon eens naar de bank kijkt, dan weet je gewoon dat Inter een fantastische ploeg heeft. Met Pavard op de bank, Carlos Augusto, Spence, Stankovic natuurlijk ook wel. Susic, Luis Enrique, Bonny, Mkhitaryan. En dan ook nog Pio Esposito. De man die toch ook wel flink zijn best heeft gedaan voor de Italiaanse nationale ploeg. Ook al is hij nog altijd piep. Dus wie staat er dan in het basiselftal? Josep Martinez in doel, de Spanjaard. Bissek, Akanji, Bastoni, de drie achterin. Zielinski, Çalhanoğlu, de Turken, Nicolo Barella en Di Marco en Diouf. Dat zijn de middenvelders. En dan Thuram heb ik al genoemd. En natuurlijk, ik heb hem nog niet genoemd. Nog niet moeten noemen, de aanvoerder Lautaro Martinez. En we hopen natuurlijk om hem zo weinig mogelijk uit te spreken. Want als hij aan de bal komt, dan is het altijd gevaarlijk. De 29-jarige Argentijn. De verrassing misschien wel is dus Jornes Pilaers bij Club Brugge. Hij is in het basiselftal gebleven nadat hij ook al 90 minuten speelde tegen La Louvière. Deed het zeker niet verkeerd. Maar je hoorde in de analyse van Lardo dat hij eigenlijk een penalty tegen had moeten krijgen. Die is niet gefloten. En vandaar is het geen 2-3 geworden in dat duel zaterdag in de Easy Arena. En zo kon Club Brugge uiteindelijk nog wel ruim winnen. En het grote vraagteken, dat is natuurlijk Carlos Forbes. Start hij of start hij niet? Wel, hij is gestart. Dus de positieve geluiden die werden doorgeseind op de persconferentie van Ivan Leko. Die waren dus terecht. Hij is gestart. En een stevige overtreding, dat kan toch al even een kaartje opleveren, denk ik. Gestrekt been vooruit op Hugo Vetlessen. En wat gaat de Noorse scheidsrechter doen? Nee, hij gaat nog niet trekken. Alessandro Bastoni was het die toch een meter of 10 over de middenlijn druk ging zetten op Hugo Vetlessen met het gestrekte been. En raakte de Noor. En dan is dat het voordeel van Vetlessen die daarnet een foutje maakte. Maar hij vond het geen fout. En hij kon het dan in het Noors uitleggen tegen Rogitzagi. De 34-jarige Noor die we begin oktober, begin deze maand, nog niet zo lang geleden, een dagje of 9 aan het werk hebben gezien. Op een standaard op Sclessin. Want hij was de scheidsrechter bij België-Turkije. Gewonnen door de Belgen met 3-0. Het is eenrichtingsverkeer. Thuram, misverstandje dat wel met Barella. En dan zich wat breder gemaakt Robocop Brandon Mechelen. En zo gaat de bal over de achterlijn en moet Club Brugge toch vooral overleven. Voorlopig dus die kans van Diouf na 3 minuten al tegen Sommer aan. En dan de beweging van Thuram, buitenkantje rechts. Maar voorlangs Club Brugge in de beginfase het balbezit. Maar dat duurde maar een paar minuten. En dus snel overgenomen door Inter Trisol. Die moet het duel aangaan met Akanji. Ja, als je die de voorbije wedstrijden toch maar eventjes op de bank kan laten. Het is toch een 91-voudig Zwitsers international. Die al 2 WK's en 2 EK's heeft meegemaakt. Toch ondertussen zijn 67ste wedstrijd in de Champions League. Dus als je daar een beetje kan mee schuiven, roteren, dan weet je gewoon dat je een

wel met Virgili. En dan de 1-2. Martinez opletten. Hij gaat trappen. En het is centraal in doel. Zich vrijgemaakt in het halve maatje. Centraal voor het doel. En dan heeft hij maar een metertje nodig om te gaan knallen. Dat deed hij ook wel. Maar centraal in het doel. En daar stond Jan Sommer. 11 minuten ver. Derde poging van de thuisploeg tegenover geen enkele van Club Brugge. Dat toch weer de bal kwijt is. Het geraakt niet onder de druk uit van Inter. Inter dat er nu wel wat slordig mee omgaat met dat snel veroverde balbezit. Sommer wacht even op wie zich kan vrijlopen. Het zijn 21 wandelende jongetjes. En Sommer moet dan voor de bal vooruit kiezen. De lange bal richting Virgili. En daar zit Bisek dan tussen. Maar die gaat ook weer over de achterlijn. Club Brugge heeft het dus moeilijk in de beginfase. 11,5 minuut onderweg. 3 kansen al voor Inter. 0 voor Club Brugge. Maar nog geen schade opgelopen. 0-0.

0: Simple Pleasures van Warhouse. 0-0 nog bij de start van Inter Club Brugge in de Champions League. Ondertussen zijn ze daar een kwartier aan het voetballen. En je hebt het daarnet al in het nieuws gehoord. De Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, gaan niet naar het WK. Vanavond speelden de Flames een terugwedstrijd tegen Polen in Gdansk in de eerste voorronde. En de Flames begonnen met een voorsprong aan die terugwedstrijd, maar na penalties gaat Polen dus door. Giga teleurstelling voor de Flames. Weer geen WK. Hermien van Beveren, goedenavond. Je hebt die match gevolgd voor ons. 3-2 werd het dus na 120 minuten heel nipte 4-2 nog vermeden, waardoor er dus wel nog penalties aankwamen. Maar de verdediging zag er een paar keer niet goed uit, toch?
1: Nee, vooral dan na de rust, vond ik. Die eerste helft was best oké van de hele ploeg. Dan was er dat foutje van Seynaven bij die hoekschop. Het was niet makkelijk, want ze ging die bal pakken. Ze moest dat eigenlijk ook wel doen, maar belandde dan in een tros speelsters en verspeelde zo de bal. En zo kon Payor scoren. Dus goed, dat kan je negeren, om het zo te zeggen. Maar na de pauze dan, het begon misschien al met Sari Kees, die dan toch, hoorden we, noodgedwongen in de kleedkamer moest blijven. Een lichte blessure voor haar. Amy Little, haar vervangster, heeft dat op zich niet slecht gedaan. Ze heeft ook gescoord, heeft haar strafschop omgezet. Dus als je het individueel bekijkt, voor haar best oké. Maar ze gingen dan ook met 3 spelen achteraan. En dat werkte wat mij betreft toch niet. Of toch zeker niet beter. Het was soms wat chaotisch. Iliano dan ook ingevallen. Niet al te best. Dus ze hebben daar toch wel wat steken laten vallen. Terwijl de verdediging, zeker met een Tissiak die intussen toch al best wat ervaring heeft. Met Xenia Mertens ook, die begint op te doen. Die ook in Duitsland is gaan spelen. Kaiman, die er dan wat voor gaat spelen als breker, zeg maar. Als iemand die het nog wat gaat opvangen. Maar vooral dat leek mij niet altijd heel efficiënt te werken. Ze stonden vaak met te veel op dezelfde plaats. Dus achteraan zeker steken laten vallen. Maar als we dan de hele match bekijken, moet je toch ook zeggen dat het op het middenveld en ook zeker offensief zeker niet de beste match was van de Red Flames. Want kijk alleen al naar de doelpogingen. Dat zegt eigenlijk alles. 13 op tussen het kader voor Polen tegenover maar 4 voor de Flames. Ja, dat is toch een groot verschil. Ik denk in die eerste helft enkel die kopbal van Toloba. Na rust vond ik ze dan wel goed beginnen aan die tweede helft. Maar eens er die eerst afgekeurde 2-1 was van Polen, werd Polen echt wel gewoon de betere ploeg, met de betere kansen, met helemaal op het einde nog inderdaad die bijna goal waarmee ze het nog bijna zonder strafschoppen hadden gedaan. Wel kijk, ze hebben het dan met strafschoppen gedaan, maar als je deze match ziet, even de heenmatch misschien dan buiten beschouwing laten, maar dan kan je niet anders dan zeggen dat Polen het toch meer verdiende dan de Red Flames.
0: Ja, dit was het luik waar bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir vooraf natuurlijk al fel onder druk stond. Dat was duidelijk op de persconferentie ook. Dit gaat wel niet helpen, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Ik ben benieuwd wat er nu zal gebeuren. Hè? Want dit was eigenlijk het derde doel. Hè? En misschien wel het grootste doel van Gunnarsdottir. Heeft ze ook zelf van bij haar aanstelling zo gezegd. Ik wil met de Red Flames voor het eerst naar het wereldkampioenschap. Maar die eerste twee doelen, als we nog eens kort terugkijken daarnaar. Dat was eerst het EK. Kwartfinale niet gehaald. Oké, moeilijke poelen, maar niet gehaald. En dan vooral vind ik eigenlijk die Nations League, eerst gedegradeerd en dan in de voorbije editie met dan Schotland als de concurrent de promotie naar de naar het A-niveau niet kunnen afdwingen. Eigenlijk vind ik dat het pijnlijkste voor deze Red Flames, en daar is ergens deze vroege uitschakeling in de playoffs al een gevolg van, want daardoor hadden ze sowieso een moeilijker parcours in deze WK playoffs. Maar het is dus een 0-3 voor Gunnarsdottir. Dat is dus een bar slecht rapport. Je mag er voor mij zeker bij nemen dat ze qua sfeer wel wat veranderd heeft. Ik was ook benieuwd om nu de reacties te horen na deze uitschakeling van de speelsters. Ik heb Tessa Willaert al horen zeggen dat ze heel graag door zou gaan met Gunnarsdottir als bondscoach. Dus dat zegt op zich ook wel veel.
0: Ja.
1: Maar als je kijkt naar de resultaten op zich.
0: Voilà, en als je ook, het zo zegt, 0-3, ja. Hermien, daarmee kan je niet hoor, toch? 0-3.
1: Nee, dat is gewoon een rapport waarmee je niet naar huis wil komen. Hè. Dus ik weet ook niet, gaat ze de eer aan zichzelf houden? als er vanuit de speelsters heel veel steun is, ja, dan misschien niet. Anders had ik nog gedacht van wel, want ze heeft het letterlijk zo gezegd. Dit is het grote doel. En ja, dit is niet behaald. En wat er zeker ook bij komt, het is niet dat het qua spelniveau heel veel beter is geworden. Hè. Het voorbije anderhalve jaar met haar als bondscoach. Ik zeg, ze heeft misschien meer op het vlak van sfeer aangepakt, maar qua spelniveau, nee, te weinig progressie gezien. En het probleem is, zeker in Europa, dat te veel landen die progressie wel maken of meer maken dan de Flames. De concurrentie is gewoon groter met nu een land als Polen waarvan we, ja, ik herinner me een vijftal jaar geleden in de kwalificaties tegen spelen, Ginder gelijk spelen thuis, wonnen we dan nog al bij al makkelijk. Wel kijk, nu staat Polen naast of zelfs boven de Red Flames. Dus ja, die progressie hebben zij meer gemaakt dan België op dit moment. En het is maar de vraag of het er wel van kan komen die progressie als Gunnarsdottir hier aanblijft. Dat is de vraag die ze zich bij de bond nu moeten gaan stellen.
0: Ja, in elk geval de boot is een beetje gemist voor de Red Flames. En inderdaad benieuwd hoe de bond zal reageren. Dankjewel Hermien voor jouw blik op die uitschakeling van de Flames in de race voor het WK. Sportza. En dan gaan wij terug naar de Champions League, naar die wedstrijd van Club Brugge tegen Inter Milan in San Siro. Tom Baudewijn.
2: Ja, en we kunnen het hem misschien straks vragen, want de nieuwe CEO Vincent Mallaert die zit hier live toe te kijken in San Siro. Hij is blijkbaar dan toch even afgereisd naar het meer van Lugano. En dat is niet zo ver van Milaan vandaan. Dus waarschijnlijk zal hij dan de wedstrijd van de Flames gevolgd hebben via de website van Sporza op zijn iPhone, veronderstel ik. Dus werk voor hem. En Gunnarsdottir na die uitschakeling. Ondertussen zijn we hier al een beetje opgeschoten natuurlijk. We zijn halverwege de eerste helft. Het is nog altijd 0-0. En we moeten het nog doen met een extra kans voor Inter. Nadat Diouf helemaal naar de rechterkant was verhuisd. En dan kom je dat man tegen man gevechten tegen. Want dan moest Seis, en dat is dan de strategie van Club Brugge, moest Seis ook helemaal naar de andere kant. Balletje achteruit gelegd, want die Diouf is echt wel een goede voetballer. Bal achteruit gelegd naar Lautaro Martinez. En met links besloten via de knie van Brandon Mechelen ging de bal in een hoekschop. Dat was goed verdedigd door Brandon Mechelen. Want de alarmfase die was toch al redelijk rood. En ondertussen heeft Club Brugge toch ook al eens geprobeerd om te trappen naar doel. Het was een actie van Forbes. De eerste keer dat hij echt op snelheid ging. Bal misschien net iets te ver. Maar daar kon de doelman Martinez niet bij. Omdat het result die ertussen zat en via de kluts kwam de bal voor de voeten van Hans van Aken. Die knalde ook wel richting doel van dichtbij. Maar Akanji, die zette ze er zijn grote lijf van 1,88 meter. En die brede benen, die zette die daar tussen. En blokte dat schot van Hans van Aken af. De Europese topschutter in de Champions League bij Club Brugge. Met zijn 12 doelpunten. En dat, dan heeft hij toch een straatvoorsprong op de rest. Onder andere Ferran Juga en Hugo Vetlessen, denk ik. Of was het Trezoldi? 0-0, dat is nog altijd de tussenstand. 24 minuten zijn we onderweg. Het percentage balbezit van Club Brugge is langzaamaan aan het stijgen. Het is nu 56 voor Inter en 44 voor Club Brugge. Maar na een kwartiertje was dat 63-37. Omdat Club Brugge toch heel vaak moeite heeft om vooruit te voetballen. En dan heb je met de Pots die eigenlijk, ja, meer wat Onyedika zou moeten worden in de loop van het aantal wedstrijden. Hoe meer hij voor Club Brugge speelt. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Hij tikt de bal nog te vaak achteruit. Omdat dat dan net iets makkelijker is. Ook voor de anderen trouwens geldt dat. Maar vooruit voetballen is moeilijk. Nu Sabbe wel op de rechterkant met Forbes. Daar is Sabbe opnieuw. De voorzet wordt afgeblokt. Dat was niet echt goed gekeken. Die bal moest achteruit. Akanji kwam weer bijsluiten. Maar Club Brugge af en toe dan toch maar is tegenprikken. En dat is al een vooruitgang dat blauw-zwart maakt. In vergelijking met de absolute openingsfase van deze tweede wedstrijd in de Champions League. De tweede wedstrijd in de League Phase. Volgende week is het dan tegen Lens. En Jonathan heeft het nog niet meegegeven, maar Lens heeft zijn thuiswedstrijd verloren. Heel veel kansen gemist en dan 0-2 verloren tegen Sporting. 6-6 voor de Portugezen en 3-6

voor Lans. Hier is Rizzoldi, trapt naast de bal, want dat was weer een ingestudeerd nummertje. Nog eens Rizzoldi. Oh, onderkant tegen de onderkant van de lat. Rizzoldi twee keer, Virgili nu. Maar die moet de zijkant gaan opzoeken. Het was weer een ingestudeerd nummertje van Club Brugge. Bij die eerste corner. Rizzoldi raakte de bal eerst niet goed. Kreeg hem dan nog terug. En dan tegen de onderkant van de lat. Martinez was verslagen. Nu Sijs met de voorzet. Maar weggewerkt door Alessandro Bastoni in het duel Mechelen. En hij maakt de fout waardoor iedereen weer zijn positie kan innemen. Rizzoldi met de trui over het hoofd getrokken. Want hij is natuurlijk een fan van dit stadion. Heeft hier heel vaak naar het voetbal gekeken. Wel vaker naar AC Milan dan naar Inter. Want is eigenlijk een grote van Pipo Inzaghi. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Als je de doelpunten ziet die Rizzoldi al heeft gemaakt. Jorne Spileers gaat de eerste gele kaart krijgen. Dat lijkt me, ik moet het nog eens bekijken, dan op het scherm. Even wat tegenhouden. Ja, met de hand bijna in de mond van Lautaro Martinez. En na 27 minuten is dit de eerste gele kaart in de wedstrijd getrokken door Rohit Sagi de Noor. Ze kennen hem bij Club Brugge. Want hij floot die prachtige finale van de Youth League vorig jaar tussen Club Brugge en Real. Net niet gewonnen door Club Brugge. Dus Real de winnaar van de Youth League. En de jonge gasten, de U19 van Club Brugge, die hebben vanmiddag al hun wedstrijd afgewerkt. Dit is een prima bal. Opletten nu, want 1-1. En hier is het terugkeren van Vetlussen. Wat een prachtige combinatie. Zielinski helemaal in het straatje gestoken. En dan toch nog de terugkerende Vetlussen. Want hij startte met een achterstand. Het betere kaatswerk door het hart van de verdediging van Inter en zo De Paul. Hij heeft al wat jaren op zijn teller en misschien heeft dat wel meegespeeld. 32 is hij ondertussen. Vetlessen redt de meubelen daar achterin. Prachtige combinatie. Forbes, hij kan gaan rennen. Hij kan gaan rennen. 1-1. Eén mannetje moet hij uitschakelen. Gaat buitenom. En nu penalty. Een penalty voor Club Brugge. Een penalty voor Club Brugge. Forbes gaat buitenom. Hij wordt dan aangetikt door Çalhanoğlu. De Noor moet van geen gepleit weten van de Turk. Forbes op de corner van Inter. Weggekopt door Sabbe. En dan is hij sneller op de bal dan Barella. Kan gaan lopen 1-1 met Çalhanoğlu. Virgili komt er nog wel bij. Gaat buitenom. En dan de tik tegen de Portugees. Nog eens kijken in de herhaling. Raakt hem even aan. Ik denk niet dat de VAR hier gaat tussen beiden komen. Heeft geen bal. En ja, langs achteren weet ik niet of hij hem aanraakt. Ik weet niet of hij hem aanraakt. Sowieso nog een gele kaart voor Çalhanoğlu. Een penalty. En dit is dan een kolfje naar de hand van Nicolò Rizzoldi. Hij heeft er al wat binnengetrapt. Voor Club Brugge. Het moment om op voorsprong te komen. De man die hier zo vaak op de tribune zat. Nicolò Rizzoldi, de Duitser met Italiaanse roots. Hij moet het nu gaan doen voor Club Brugge. Voor de voorsprong. Martinez wijst naar links. Martinez wijst naar rechts. Rizzoldi, is hij cool genoeg? De aanloop, de trap. Hij schiet hem binnen in de winkelhaak. Wat een prachtige penalty. Club Brugge op voorsprong na een half uur. De eerste echte grote kans. Dankzij Forbes en zijn snelheid. En tegen de grond gewerkt door Çalhanoğlu. En Ivan Leko blij natuurlijk. De hele bank overeind. De mensen hier van de data van Club Brugge genieten mee van Nicolò Rizzoldi. Wat een strafschop. Jezus Christus in de winkelhaak. Keihard. Geen lieve moeder helpen aan voor Josep Martinez. En Club Brugge staat zowaar 0-1 voor. Dankzij

0: Nicolo Trezzoldi. Het duurde een tijdje in de competitie alvorens hij de weg naar het doel weer vond. Want hij scoorde in de eerste drie wedstrijden in die fantastische reeks. En dan eindelijk nog eens een doelpuntje tegen La Louvière zaterdag. En nu zijn tweede doelpunt in de editie van de Champions League. Want ook tegen Aston Villa scoorde hij al. En dat was ook een penalty. Rond het uur toen Club Brugge in zijn kansen ging geloven. De aansluitingstreffer, maar in dat laatste half uur kwam de gelijkmaker niet. En daardoor was het dus meteen de eerste nederlaag. Ja, het uitvoetballen van Sommer moeilijk, maar ook Spileers heeft geen controle. Dus dat is te makkelijk weggegeven in de vorm van een inworp. En de druk kan weer komen van Inter van de Nerazzurri. Sabbe. Pots draait vooruit. Bal breed naar Sijs. Virgili. En naar wie nu? Flankverandering. Dat is wel heel gevaarlijk onder druk van Lautaro. Dan heeft Sabbe de bal achteruit gekopt. En dan Hans van Aken naar Vetlissen. Eindelijk wat vooruitgang. En dan het kaatsen van Trissol. Die is te hard voor Sabbe. Ja, in balbezit blijft het toch een probleem hoor. Di Marco, opletten Martinez. Spileer zit ertussen. En nu de kapbeweging en de gelijkmaker. Nee, de lat. Oh, ik zag er hem in. Ik zag er hem in. En ook het Salanoglu zag er hem in. Net zoals die meer dan 70.000 toeschouwers. Hij kapot uit. En dan de knal. Oh, Sommer helemaal verslagen op het verkeerde been. En dan keert die bal gewoon terug het veld in. Wat een geluk voor Sommer. Wat een geluk voor Club Brugge. Het gaat weer heel snel. Net als in het begin van deze wedstrijd. Als Inter versnelt, als het druk zet, dan kraakt en piept de defensie van Club Brugge. Daar zijn ze opnieuw. Dit kan Club Brugge toch niet volhouden. Di Marco opnieuw op de linkerkant. Voorzet aan de eerste paal. Martinez kan koppen. Maar met een boogballetje gaat hij over het doel. Het is pompen of verzuipen bij Club Brugge op sommige momenten. Maar wat deed Salanoglu dat prima. Door in die beweging de ruimte te maken voor zichzelf. En dan die beestige knal tegen de lat. Trezzoldi, dat is een goede opening van Vetlissen voor Virgili. Akanji moet wijken. Virgili met zijn kleine beentjes. Virgili met de plaatsbal. Maar er zit er weinig curve op 2 meter ernaast. Dit zijn de momenten die Club Brugge moet nemen. Met het goede overzicht van Vetlissen in 1 tijd gespeeld. Zo moet het op het middenveld. Want er is wel ruimte. Als het zuiver is, als het snel gaat ook bij Club Brugge. Dan is er echt wel ruimte op het middenveld. En in de defensie om de vrije man te vinden. En dat was in dit geval Vetlissen op de middenstrook. En in 1 tijd richting Virgili de Spanjaard met zijn kleine beentjes. Het uitstappen van Akanji. Zocht naar zijn rechter de Spanjaard. Maar er zat te weinig curve in. En die bal schoot door een metertje of 2 voorbij de tweede paal. 11 minuten nog in de eerste helft. En we gaan er nog eens de nadruk op leggen. Club Brugge staat 0-1 voor dankzij een penalty goal van Trezzoldi.
1: Heel erg straf, Tom, daar Nicolo Trezzoldi in het stadion van zijn dromen. Of zo lazen we het toch in de krant. We houden de Champions League op de andere velden in de gaten. Vincent Kompany staat op achterstand tegen het Noorse Viking. Zowaar 1-0 staat Bayern München dus achter. Na 2 minuten al scoorde Stensnes. En Bayern speelt er zeker niet met een B-ploeg. We hebben vanavond ook Galatasaray tegen Barcelona. En ook daar een verrassende voorsprong. In dit geval dus voor de Turken. 2-0 voor Galatasaray. Doelpunten van Batrakov en Osimhen. Atletico Madrid staat op voorsprong tegen Man U. Ook daar een heel snel doelpunt. Na 1 minuut al hier scoorde Pablo Barrios. En het was er bijna 2-0 na een vrije trap van Grimaldo op de latte lat van Senna Lammes. Want hij staat in de basis net zoals Juri Tielemans. Villarreal Napoli is ook al 2-1. Al 3 doelpunten daar. Kevin De Bruyne dus op achterstand. Hij staat op het middenveld. En in de andere wedstrijden is er voorlopig nog niet gescoord.
2: Radio 1. Sportza.

0: Silencio van U2. Club Brugge op voorsprong dus in San Siro. En Ivan Leko zei het vooraf nog, Carlos Forbes is onvervangbaar, is dus maar nipt fit genoeg bevonden. En je hoorde dan net hoe cruciaal hij was in die counter waar Club Brugge de penalty uit kreeg, waar Nicolo Tresoldi dus die 0-1 maakte. Tom Boudewijl, de reactie van Inter klonk daarnet ook wel al fel, dus die komen.
1: Ja, die komen en die maakten ook gelijk. Sommer moet zich daar uit het penari halen. Want gingen aan het dribbelen en ze komen nog altijd goed druk zetten. Akanji, die gaat ook een gele kaart krijgen. Nou, het was een flinke tackle op de Achillespezen van Tresoldi op de middenlijn. En daar is de gele kaart toch ook al de tweede voor de thuisploeg naar Salanoglu, de Turk. Nu Manuel Akanji, de Zwitser, op het middenveld. Een zestal minuten nog iets meer. En de reactie was er wel met die vrije trap van Salanoglu en Lautaro Martinez met de deviatie. En in het eilen sprong hij Sommer, maar Club Brugge gered door de VAR. En eigenlijk ook door de assistentscheidsrechter, want die stak de vlag de lucht in en had het juist. Oh, balverlies van Akanji. Van Aken moet de bal geven, maar het duurt te lang. En hij gaat nu naar Forbes. Hij had hem meteen naar Villegli moeten geven. Maar hier is Forbes opnieuw met de plaatsbal. Maar afgeblokt en in corner. Van Aken had hem meteen moeten meegeven met Villegli. Dat geeft hij nu ook aan, de Spanjaard. Hij was vertrokken. Hij had hem meteen moeten geven. Maar hij koos voor de moeilijke bal naar de rechterkant. En uiteindelijk afgeblokt door Bastoni. Bal over de achterlijn, dus wel nog een derde corner voor Club Brugge. Dat zo zelf het tempo kan bepalen. Bijna 40 minuten onderweg. Dus die gelijkmaker van Martinez, dat feestje ging niet door. Corner met Zeiss naar de eerste paal. Makkelijk weggekopt door Thuram in de buurt van de hoekschopvlag waar Zeiss nog altijd zich ophield. Maar het is nu gewoon een inworp. En dat is dan voor de jongens die op de rechterkant staan. En dat is Kiriani Sabbe. Ja, de aftelklok bij de vingers van de Noor. Die loopt al. Verre inworp naar Van Aken. Weggekopt. Forbes brengt de bal weer voor. Van Aken kan er weer net niet bij. Het wegdribbelen van Zielinski. Zoekt dan contact met Di Marco. En die kan de bal naar voren trappen. Daar is ook Mechelen. Trapt hem hoog en droog weer naar voren. Het kopduel

gewonnen door Akanji. In dat duel met Trezoldi. Kivu. Christian Kivu is aan het overleggen met zijn assistent. Dat is ondertussen zijn tweede seizoen. De hoofdcoach van Inter. Vorig jaar heeft hij de dubbel gepakt. Alleen de Champions League, die viel wat tegen natuurlijk. Door twee keer te verliezen van Bodo Glimt. En zo het verhaal in de Champions League te zien afsluiten in de achtste finale. En dat leek mij niet echt de bedoeling. De uitbraak opnieuw. Ja, goed verdedigd door Potts en Virgili. In dat duel met Barella. Die een moeizame bal kreeg van Diouf. Mechelen moet opletten. Vetlesen ook zo'n moeizame bal naar Seys. En dan Virgili weer achteruit. Potts weer achteruit. En dan zitten we al bijna tegen de achterlijn. Moet Mechelen die wegtrappen in de voeten van Akanji. Zo hoog is die achterste linie opgeschoven. Dat is bijna op een kwart van het veld dat er gevoetbald wordt. Om maar eens aan te geven hoe moeilijk Club Brugge de ruimte vindt. En telkens weer die druk naar voren van Inter. Diouf dreigt weer. Zoekt contact met Thuram. Dat is goed gedaan. Loopt over de bal. En Lautaro dan toch maar met de chip. En weer net niet. Jonge, jonge, jonge. Wat komt Club Brugge daar al een paar keer goed weg. Het naar binnen brengen van Diouf. En dan over de bal lopen door Thuram. Martinez kan trappen. Maar Spileer zit ertussen. En dan blijft die bal weer hangen. Sabbe kan er niet bij. En buitenkantje rechts van Lautaro. En nu is het Spileers die zijn bal kan afblokken. Een corner, deviatie, maar gepakt. Snel naar de grond door Jan Sommer op die deviatie van Bastoni. Met zijn 1,90 meter. Het was Trezoldi en Van Aken die er een beetje tussen stonden. Maar hij kon wel vrij koppen. En Sommer, ondanks dus een 37, nog vrij vlotjes naar de grond. En die kopstoot van Bastoni. Klem vastgenomen. Hij was geschorst tegen België. Nadat hij een rode kaart had gekregen in die playoffs. Om een ticket voor het WK, het ticket dat ze uiteindelijk niet hebben gepakt. Rode kaart tegen Bosnië. En dus was hij er niet bij tegen België. Maar in die andere drie wedstrijden wel. Di Marco met het hakje achteruit. Daar is Lautaro en nu schiet je hem wel binnen. Nu schiet je hem wel binnen. Volgens mij is het buitenspel. Maar te laks verdedigd daar achterin. Een gelijke stand door natuurlijk Lautaro Martinez. Elke bal die daar blijft liggen is hij er als de kippen bij. En hij is de snelste kip. Nadat de Sabbe het duel verloor met de Martinez was hij diep gestuurd. Daardoor was er ruimte op de rechterkant met Thuram. We gaan nog eens kijken. Di Marco is mee. Het paasje, geen buitenspel. En dan te makkelijk Mechelen. Of het is Mechelen inderdaad die zich te makkelijk in de zak laat zetten door Lautaro Martinez. De goal wordt nog gecheckt, maar ik denk niet dat die gaat afgekeurd worden. Het is de gelijke stand. De Noor vraagt nog wel even wat tijd. Maar de ruimte die ontstaat door dat Sabbe. Hij zit erin, hij wijst naar de stip. Dus de gelijke stand. Sabbe. Gaat daar diep waardoor er ruimte ontstaat op de rechterflank van Club Brugge. Thuram en Di Marco maken er gebruik van. Het was zelfs Trezoldi die kwam mee verdedigen op dat hakje van Di Marco. En dan Lautaro maakte zich breed waardoor Mechelen niet aan de bal kon. Hij claimde nog wel een fout, maar die werd niet gegeven. En dan quick in het hoekje gestoken. Lautaro Martinez, de Argentijn, die de drie oefenwedstrijden heeft meegedaan van Argentinië. Daar is Di Marco opnieuw. Ja, Club Brugge moet nu wel opletten in het slot van deze eerste helft. Potts gaat nog eens stevig door op Lautaro. Waardoor het balverlies plots balbezit wordt voor Inter.
Ja, het is een beetje dezelfde fase als bij de goal. En nu krijgt Mechelen de fout tegen. Maar het was eigenlijk hetzelfde. Mechelen maakt zich breed. Lautaro loopt er tegenaan. En nu fluit de Noor wel in het voordeel van Inter. Terwijl daarnet bij dat doelpunt ook Mechelen half werd weggezet. Ik zeg niet dat dat een fout was. Maar dan is dit ook geen fout. En is het nog wel een gevaarlijke situatie in de laatste seconde van die 1 minuut toegevoegde tijd. Lautaro Martinez dus zijn 26e doelpunt in de Champions League. Het is ook al zijn 9e campagne. Van 2018 voetbalt hij al voor Inter. En vandaar is hij de kapitein. Lautaro Martinez staat voor de goal. Die vrije trap van Di Marco die wordt afgeblokt door de muur. En deze fase wordt ook afgeblokt. Dus ik ga ervan uit. Leko staat te zwaaien met de armen dat hij moet affluiten. En dat is ook het geval. Jammer, heel jammer. Helemaal op het einde van de eerste helft. Na een aanvallende actie van Club Brugge. Dan toch de gelijkmaker. Zeker wel verdiend natuurlijk voor de thuisploeg. Trisoldi. Een benutte penalty voor 0-1. En dan de gelijkmaker kort voor het einde van de eerste helft door Lautaro Martinez. We gaan rusten na een toch wel leuke eerste helft. 1-1. Sportza.

0: Breakfast in America van Supertramp. Rust voor Club Brugge tegen Inter Milan in de Champions League. Het begon heel erg goed voor het Belgische blauw-zwart met die 1-0 van Nicolò Tresoldi. Van op de strafschopstip, maar dan begon de pletwals van Inter pas vorm te krijgen. Daar kwam alleen voorlopig nog maar die 1-1 van Lautaro Martinez uit. Maar het wordt toch herbronnen voor Club in de kleedkamer. En dan komen we ook nog eens terug op het nieuwe WK-trauma voor de Red Flames. Opnieuw zit er dus geen WK in voor onze nationale vrouwen. En was de eerste voorronde tegen Polen meteen het eindpunt, ondanks die bonus uit de heenwedstrijd. Hermien van Bever zei er net al, dat is 0-3 op het doelstellingenrapport voor bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir. Benieuwd hoe aanvoerster Tessa Willaert na de wedstrijd reageerde bij Tess.
1: Tessa Willaert, het wordt geen WK volgende zomer. Ik denk dat deze heel hard aankomt, deze nederlaag.
2: Ja, het is jammer.

0: En zeker op zo'n manier. We hebben het op bepaalde momenten in de wedstrijd in hand gehad en in ons voordeel. En dan komt toch weer die tegengoal. Dus we zijn blijven gaan. We hebben alles gegeven. Ik denk dat je dat ook kon zien. En het is niet voor ons.
1: Als die 2-2 valt van Jarde Teurlings in de verlengingen, dan denk je, we hebben het binnen. En dan toch weer die 3-2, bijna ook een 4-2. Nochtans, vooraf aan de wedstrijd had de coach ook echt, we hebben daar echt aan gewerkt om niet in te zakken op het einde van de wedstrijd. Kan je daar dan toch een verklaring voor geven?
0: Ik denk dat hij deze wedstrijd alles had. Wij starten goed in de wedstrijd en we hebben zijn handen. En dan, dan valt die 1-0 voor Polen. Dus dan beginnen zij te drukken en dan komen wij onder te liggen. En uiteindelijk maken we 2 doelpunten op stilstaande fases. Dus ik denk dat we, daar zijn we echt in gegroeid. Dat kan je ook zien. Zoals ik zei, het was vandaag niet voor ons. En op de manier met penalties, dan dat is de loterij natuurlijk.
1: Inderdaad, 2 doelpunten op stilstaande fases. 2 heel goede vrije trappen. Maar mag ik ook zeggen dat het in open spel misschien toch net iets te weinig was van de Flames?
0: Ja, ik denk dat het moeilijk werd soms. En Polen zette ons goed vast en we vonden niet altijd de oplossing. Dus het is wat het is. We hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. En deze doet pijn, ja.
1: Ik zag ook heel veel teleurstellingen, veel tranen bij de oudere speelsters, maar zeker ook bij de jongeren. Heb je als kapitein al iets gezegd in de kleedkamer of wat is er al gezegd?
0: Nee, er is nog niet veel gezegd geweest. Iedereen probeert het nu een beetje te verwerken. We hebben wel even met de staf en met de coach iets gezegd over de wedstrijd, omdat we straks vliegen en dan zien we elkaar niet meer. Dus we willen het wel op een gewone manier afsluiten. Dan zien we elkaar terug binnen een paar weken.
1: Je hebt het over een coach. Het is een vraag die je misschien wist dat ging komen. Ze had een contract tot het WK van 2027. Kunnen we doorgaan met Gunnar Sdottir?
0: Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat we allemaal achter haar staan. En, ik denk dat je verliest samen en je wint samen. Dus we kijken zeker niet naar één persoon. En, ik hoop zeker dat zij doorgaat met ons en wij met haar.
1: Dus je hebt in die anderhalf jaar genoeg progressie gezien met haar als coach?
0: Ja, ik denk dat we nog heel veel progressie moeten maken. Dat hebben we ook gezien vandaag. En daar werken we aan. Dat gaat niet in 1, 2, 3 natuurlijk. Vandaag doet heel veel pijn. Maar als we één iets weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus als we dan toch iets moeten meenemen uit vandaag, dan is het misschien wel dat.
1: Brazilië wordt het niet. Ik zag bij Jenny Skyman heel veel tranen. Voor haar zal het geen WK meer worden. Mag ik dat aan jou al vragen? Of je al kunt denken of er ooit nog een WK komt? Het is nog heel ver, ik weet het maar.
0: Ik neem het seizoen per seizoen, maar ik voel me zeker nog goed genoeg. En, het is altijd mijn doel geweest om dingen te bereiken met de Flames. En, het WK is het enige dat we nog niet bereikt hebben. Dus ik ga daar zeker nog vol voor gaan.

Zij heeft stijl van de kreuners. Bijna 10 uur. We gaan nog even kijken naar de andere ruststanden in de Champions League. Bayern München staat ondertussen zelfs 2-0 achter tegen het kleine Noorse Viking. Dat had ik daarnet ook aangekondigd als de score in Galatasaray-Barcelona. Maar de 2-0 van de Turken die werd toch nog afgekeurd. En net voor de rust heeft João Cancelo gelijk gemaakt. Dus 1-1 daar in die wedstrijd. Atletico Madrid, Man United is nog altijd 1-0. Villarreal, Napoli nog steeds 2-1. En in Leipzig, PSV en Arsenal, Lille is nog niet gescoord. Dit is Jordan Rakai.

0: eventjes deze enemies. En dan gaan we naar het nieuws. Straks de tweede helft van Inter Club Brugge in de Champions League, waar het met rust 1-1 staat.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Europese privacywaakhond waarschuwt voor zogenaamde slimme brillen zoals die van Meta, het bedrijf achter Facebook, en wil duidelijke richtlijnen. Want met zo'n slimme bril kan je iemand filmen zonder dat die persoon dat beseft en zelfs informatie opvragen door gezichtsherkenning en een internetverbinding. Het is duidelijk dat de richtlijnen nodig zijn, zegt ook onze technologie-expert Tim Verheijden, die de Meta-bril heeft getest.
4: Dus Meta, maar ook andere bedrijven die gaan ontwikkelen, moeten veel meer stappen zetten om eigenlijk duidelijker te maken aan de mensen, ja, dat er gefilmd wordt. En waarom is dat bijvoorbeeld geen rood lampje? Ik heb het zelf ervaren, ik heb hier een maand mee rondgelopen. Mensen hebben het niet door. Als je dan een ziekenhuis binnengaat, als je dan een kinderopvang binnengaat, als je een zwembad binnengaat, ik sta in een toilet en ik film mensen, voelen heel vuil en vies. Maar ze hebben dat niet door. Dus je kan niet anders gaan, denk ik, dan naar een gedragscode, zelfs misschien wel een expliciet verbod voor slimme brillen op gevoelige plekken.
3: Voorzitter Georges-Louis Boucher van de Franstalige Liberalen van MR heeft gereageerd op de uitspraak.

0: Uitspraak van voorzitter Valérie Van Peel van N-VA, de partij van premier De Wever. Van Peel wil dat de BTW-hervorming deel uitmaakt van een begrotingsakkoord. De premier wil dat ook, Boucher niet. Hij vindt dat N-VA de BTW wil gebruiken om het begrotingstekort te dichten en niet om de loonkosten te verlagen. Boucher vraagt structurele hervormingen. Premier De Wever hervat morgen de bilaterale gesprekken over de begroting met zijn vicepremiers. In principe had hij vandaag zijn beleidsverklaring moeten voorleggen in het parlement, maar die is uitgesteld omdat er nog geen akkoord is. De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Afrika zijn onlosmakelijk verbonden met Spanje en moeten beschermd worden. Dat heeft koning Felipe gezegd tijdens zijn eerste bezoek aan Ceuta. Afgelopen zomer wilden 70.000 migranten vanuit Marokko via de enclave naar Spanje en dus Europa. De meeste van hen keerden snel terug, maar zowat 15.000 mensen zijn nog altijd in Ceuta, dik tegen de zin van lokale bewoners. Zowat 100 migranten zijn toen omgekomen. Felipe heeft een bezoek gebracht aan de begraafplaats. De migratiecrisis heeft de relatie tussen Spanje en Marokko op scherp gesteld. Sport: de nationale voetbalvrouwen gaan niet naar het WK van volgend jaar. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er vanavond uit in Polen na strafschoppen. Hermien van Beveren.
1: De WK-droom ligt opnieuw aan diggelen voor de Red Flames. Maar de zege na strafschoppen van Polen is zeker niet onverdiend. België kwam tegen Polen 2 keer op achterstand, maar kon telkens gelijk maken. Eerst Amy Little na een vrije trap van Willaert kort na rust. Daarna in de eerste verlenging opnieuw vrije trap Willaert en dit keer Jarne Teulings met de 2-2. Maar die gelijkmaker was gevleid. Polen had veel meer doelpogingen en werd in het slot beloond met de 3-2. Strafschoppen dus, en daarin haalde Polen het met 3-4. Een dreun voor de Flames, een mogelijk eindeverhaal voor de bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir.
0: Ja, de ontgoocheling is groot bij de Red Flames, ook bij aanvoerder Tessa Willaert.
2: Vandaag doe heel veel pijn, maar als we één iets weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus het is wat het is. We hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. Deze doet pijn, ja.
0: In de Champions League bij de mannen is Club Brugge op bezoek in Milaan bij Inter Tombouwdeweel. De eerste helft zit erop. Hoe doet Club het?
3: Club doet het zeker niet slecht en de stand is ook nog altijd positief. Het is een gelijke stand. Club Brugge wel op voorsprong gekomen na een half uur. Een benutte penalty van Nicolo Tresoldi. Maar net voor het einde van de eerste helft was er de gelijkmaker van de onvermijdelijke Lautaro Martinez. Het is een leuke eerste helft geweest met veel kansen. Zeker Inter met veel druk naar voren. En daar had Club Brugge het toch moeilijk mee. Maar Tresoldi heeft ook nog eens tegen de lat getrapt. Maar Inter had zeker genoeg kansen om op voorsprong te staan. Dus die gelijkmaker uiteindelijk van Martinez is zeker verdiend. We zijn net begonnen aan de tweede helft bij 1-1.
0: Dank je, Tom. Het weer nog vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen, kans op mist, temperaturen tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken en het wordt zacht morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
5: Radio 1.
4: Sportza.
5: Met Jonathan met de penningen.
6: Goedenavond, opnieuw welkom. Club Brugge is dus begonnen aan de tweede helft tegen Inter Milan. Alles kan nog in die match bij de 1-1 bij de start van de tweede helft. Maar de druk van Inter in de eerste helft die was dus wel al moordend. Heel benieuwd. Tom Boudewijl, jij zit er weer klaar voor.
3: Ja, we zijn er al aan begonnen. We zijn ondertussen iets meer dan een minuut onderweg. En we verwachten gewoon hetzelfde scenario. Zeker zolang het nog 1-1 is, die gelijke stand. Dat is zeker geen slecht resultaat voor Club Brugge. Zeker als je weet dat Inter toch de leider is in de Serie A. En toch ook grote doelstellingen heeft al. Ja, is het de voorbije wedstrijden niet altijd even goed geweest in de Champions League. Zo hebben ze bijvoorbeeld 3 thuisnederlagen op een rij geleden tegen Bodo. De laatste, daarvoor tegen Arsenal en daarvoor tegen Liverpool. Dus dat kan wel al eens gebeuren. Maar als je niet alleen de thuis, maar ook de uitwedstrijden erbij neemt. De laatste 7 wedstrijden in de Champions League. Dan hebben ze maar 1 keer gewonnen en 6 keer verloren. En dan danken ze die kwalificatie voor de volgende ronde in het voorbije jaar aan die sterke start. Want 12 op 12 hadden ze de eerste vier wedstrijden gewonnen in die groepsfase van de Champions League vorig jaar. Maar dan drie keer onderuit en uiteindelijk nog gewonnen tegen Borussia Dortmund. En zo konden ze de tiende plaats vasthouden. Maar uiteindelijk dan toch uitgeschakeld, verrassend, door het fenomeen van vorig seizoen. En dat is of was toch Bodo Glimt niet vergeten. Ze hebben ondertussen toch ook al twee keer de finale gespeeld in de voorbije vier jaar. 5-0 verloren, twee jaar geleden tegen Paris Saint-Germain in München. Het jaar nadien in de achtste finale eruit. Maar vier jaar geleden de finale ook gespeeld tegen Manchester City. 1-0 verloren in Istanbul. Dus twee keer de finale gespeeld. Dat wil toch wel iets zeggen voor Inter. Club Brugge mag een tijdje op de helft van Inter voetballen. Niet dat het in de buurt komt van die Spanjaard Josep Martinez. De dublure twee jaar van Jan Sommer. Die bij het buitenkomen opnieuw werd toegezongen, bejubeld, geapplaudisseerd van de fans. Daar in de Secondo Anello Verde Milano. Dat is de tweede ring, het groene Milaan. En dat heeft te maken met al die groene zitjes die nu wel bezet zijn. Virgili met actie op de linkerkant. We wachten op zijn voorzet. Die komt er niet uit. Dan weer achteruit. Maar dat is in de voeten van Diouf. Die heeft daar dan een Bruggeling tegen de grond gemapt. Maar kan wel verder lopen. De Noor laat verder spelen. Thuram op de linkerkant. Ondertussen het buitenomgaan van Barella. Thuram met de knal. En die gaat erover. En aan de overkant ligt er nog altijd eentje te kronkelen. Eerste gevaarlijke actie dus. Die komt van Thuram. En inderdaad een elleboogstoot in het aangezicht van Brandon Mechelen. Van Diouf. Het was er een Diouf prima op. En eens kijken of Mechelen KO is of niet. Ja, het schot van Thuram ging er toch een metertje of twee over. En Sagi die vraagt toch verzorging voor Brandon Mechelen. Hij ligt op de zijkant van de grote rechthoek van Inter. Dus hij was redelijk ver doorgeschoten. Brandon Mechelen, die toch weer heel veel minuten, heel veel wedstrijden aan het verzamelen is. Dat was de man van alle, wat was het, 1248 spelers op het WK. De man met het hoogst aantal gespeelde minuten. En op het WK heeft hij er ook zes volledig afgewerkt. En na drie weken stond hij alweer klaar voor de Supercup. Ja, ik... Komt niet meteen overeind hoor, Brandon Mechelen. De dokter en de verzorger die zijn er ondertussen bij. Ik weet niet of er bloed aan te pas komt. Dat kunnen we niet zien van hoog in de tribune. Maar er wordt wel aan gewerkt aan de wenkbrauw van Brandon Mechelen. Het was niet echt bewust. Het was een beetje... Ja. Bastoni geeft aan bij Vettlesen met de handpalm. Tegen de kaak, ja, dat was het natuurlijk wel niet. Want het was echt een stevige elleboogstoot tegen de wenkbrauw van Brandon Mechelen. En het publiek begint zich wat op te jagen. Ook op de bank van Inter. Maar goed, het was er flink op. Nog altijd zwaar aan het ademhalen. Ik weet niet of ze het aan het plakken zijn. Er komt ook ijs bij te pas, zie ik, bij de verzorger. Ook Martinez vraagt zich af, ja, wat gaan we er nu mee doen? Met z'n vijven zijn ze zich aan het warmlopen daar beneden. Lee onder andere. Le Maréchal, Siquet, Diacon. Hij moet naar de zijkant. En Trezol die komt even bij Brandon Mechelen. Herken je me nog? Weet je nog dat ik een doelpunt heb gemaakt? Vraagt hij ongetwijfeld aan Mechelen. Ja... Fris ziet hij er niet uit. Hij moet over de achterlijn. Moet dan helemaal achter het doel naar de middenlijn. Wil hij nog eens terugkeren. En dus met zijn tienen. En het is toch een belangrijke die momenteel buiten de lijnen staat. En ik heb niet de indruk dat hij snel gaat terugkeren. Want normaal Mechelen zou dan direct beginnen te lopen wat hij nu doet. Het is lichtjes joggen. om snel weer zijn plaats in te nemen. In de opwarmingszone ondertussen aan de hoekschopvlag en de aanval, want het balbezit van Club Brugge duurde niet lang. Daar is Inter met Çalhanoğlu. Die mag wel ver komen. Trezol die komt hem mee verdedigen. Heeft de bal ook en Forbes trapt de

Vetlessen ruimt op. Forbes 1-2'tje met het Trezoldi. Maar dat is te snel. En ondertussen is Mechelen klaar om er terug op te komen. Daar is hij. Maar opnieuw de aanval met Bastoni. Die gaat knallen. En Spileers kan wegwerken. Dat is een corner. In zijn rug zat Thuram. Wegwerkt na 8 minuten. Eerste corner voor Inter. Eenrichtingsverkeer is het ondertussen. Mechelen is terug. Heeft zijn positie ingenomen. Federico Di Marco, 28-jarige Italiaan. Jeugdspeler van Inter. Maar wel een paar keer uitgeleend in die eerste jaren. Kopbal is het van Akanji, maar in de handen van Sommer. Dus toch weer even wat dreiging. Maar geen probleem voor Sommer, die toch aardig wat prijzen heeft gepakt samen met die 3 jaar Inter. 139 wedstrijden, 2 keer kampioen van Italië. De beker ook gewonnen vorig jaar. De Supercup en ook de finale verloren van de Champions League. Daar was Sommer natuurlijk ook wel bij. Pots even aangeraakt in dat duel met Thuram. Het publiek vindt het niet zo leuk. En Kivu met het bekende Italiaanse teken. Met de duim tegen de wijsvinger en de middenvinger. Omdat hij vond dat het geen fout was. Van bovenuit zien we ook dat het veld toch al wat begint af te zien. We zien wat bruine plekken tussen dat groen. En de komende weken zijn er nog wel wat meer thuiswedstrijden. Eerst uit naar Bologna. De 14e in de stand. Dus dat zou op zich geen probleem mogen vormen. En dan thuis tegen Shakhtar. Dat is de volgende opdracht in de Champions League op speeldag 3. En dan nog eens een thuiswedstrijd tegen Fiorentina. Alvorens er 3 uitwedstrijden op een rij gepland staan. Het is een druk programma ook voor Inter. Want die 3 uitwedstrijden, dat is op een week tijd. Venezia uit, Milan uit en Feyenoord uit in de Champions League. Vetlessen wil gaan uitvoetballen, maar in de voeten van Barella. En daar is Lautaro! Een Sommer! Nog Lautaro! En half weggewerkt. 1-1. Het was een spreidstand van de beste jaren van Kim Kleisters. De manier waarop Sommer deze bal tegenhoudt is fenomenaal. Maar Lautaro Martinez moet deze altijd maken. Oog in oog met Sommer. Centraal voor het doel. Nog dichter dan het penaltypunt. Hij had de hoek maar uit te kiezen. Lautaro Martinez zo dicht bij zijn 2e van de avond. Maar het linker uitschuifbaar been. En daar dan nog een schoenmaat van 50 op, veronderstel ik. En hij houdt Martinez van de voorsprong voor Inter. Spileers heeft pijn na de botsing met Di Marco. De scheidsrechter moet het spel stilleggen. Want ze zijn alle 2 aan het kermen van de pijn. Na Mechelen nu ook Spileers. De botsing. En dat is de knie van Spileers. Ai, ai, ai, ai. Knie tegen knie. Binnenkant van de knie. Dat doet ontiegelijk veel pijn. En ik ga ervan uit dat ze toch de dokter en de verzorger nodig hebben. Di Marco staat ondertussen overeind. Nog trekkenbenend. Maar Spileers ligt nog altijd op de grond. 11 minuten ver in de tweede helft. Reuze grote kans voor Martinez. Normaal trapt hij er altijd in. Zelfs met zijn ogen toe. Maar Sommer zat ertussen. 1-1 de tussenstand.

0: That's What I Like van Bruno Mars. En zo zullen Bart Verhagen en co. ook denken over dat staaltje Champions League niveau pareerwerk met de voeten van doelman Jan Sommer daarnet. Anders altijd 2-1 voor Inter tegen Club Brugge. We volgen verder bij Tom nog een half uur. En nog eens zeggen, Tom, met deze stand kunnen de Bruggelingen thuiskomen.
1: Ja, dat hebben ze een puntje op Inter. Dubbele wissel wordt er doorgevoerd door Ivan Leko. Want dat is toch wel jammer, Jorne Spileers. Hij had nu eindelijk eens twee basisplaatsen op een rij. Zaterdag tegen La Louvière. En nu hier op het allerhoogste niveau, op het allerhoogste podium, mocht hij eindelijk nog eens spelen. Een basisplaats was geleden van in de Supercup. Maar ondertussen was Lee gekomen. En die heeft zijn plaats ingenomen. En hij moet naar de kant na die botsing met Di Marco, knie tegen knie. En het was de binnenkant van de knie van Jorne Spileers. We kunnen alleen maar hopen dat het geen kruisband is voor hem, want hij kon er nauwelijks op steunen. En nu pas kan er gewisseld worden. Dus Club Brugge was daarnet weer aan het voetballen tegen 11 met zijn tienen. En daardoor was Di Marco vrij op een voorzet van op de rechterkant van Diouf. Helemaal vrijstaand, een volley van Di Marco en net erover, gelukkig maar. Want hij kwam helemaal vrij aan de tweede paal. Meteen op de slof genomen. En erover, over de goal van Jan Sommer. Die een fantastische redding deed. Het was alsof het op training was, Lautaro. Eerst nog een schijnbeweging. Stuurde hij Sommer of wilde hij die naar de andere kant sturen? Maar met dat uitschuifbare been hield hij die 2-1 tegen. Oh, Martinez, die komt heel ver. Trezol die moet scoren. Trezol die moet scoren. Trezol die scoort. Martinez, ai, ai, ai, ai, ai. Alweer een blunder van de Spanjaard. Net als tegen Real. Club Brugge 1-2 voor. Wat een blunder. En Trezol die met zijn tweede van de avond. De 3200 meegereisde fans van Club Brugge. Zij schreeuwen het uit. Opnieuw de voorsprong. Kivu kan het niet meer aanzien. Met zijn rug naar de goal. Met zijn rug naar het spel. Een diepe bal van Sabbe. Forbes met de diepgang. Hij raakt hem even daardoor. Drie spelers van Inter helemaal uit positie. Geen buitenspel. En Trezoldi duwt hem in het lege mandje. Met de knie een assist van Forbes. En of hij belangrijk is. Twee assists. Eerst die penalty veroorzaakt. En nu met het knietje. Ik weet niet of het bedoeld was. Maar het is effectief een assist voor Nicolò Trezoldi. Het is 1-2 voor Club Brugge. Ongelooflijk. 1-2. Het was al de 30ste wedstrijd op een rij dat de Club Brugge kon scoren. Twee keer hebben ze beter gedaan in de geschiedenis. En nu de 6e goal ondertussen in de Champions League voor Trezoldi in 2 seizoenen. Nu ja, pas het begin van zijn tweede seizoen. Ik herhaal het nog eens. Hans van Aken is de topschutter in de Champions League met 12 goals. Maar Trezoldi komt nu op 6. Ferran Djougla op 4. Dat is de top 3 van Club Brugge. Het is toch ongelooflijk. Want er was één bal tussen de palen in de eerste helft. 6 pogingen van Club Brugge. 1 tussen de palen. Opletten nu, want Zielinski kan hem afleggen voor Martinez. 1-2'tje, Martinez wegdraaien tegen de arm. Geen penalty van Mechelen. Meteen aangegeven, maar als de VAR nog eens zal kijken, dan gaan we nog even bibberen, denk ik. Maar Inter blijft wel komen. Geen buitenspel. Seis tegen Zielinski aan en zo over de achterlijn. Dus intrappen. Maar even wachten. Die fase nog eens bekijken, denk ik. Ja, het komt van Potts en het is op het bovenbeen ook. Het is op het bovenbeen van Mechelen. Dus 6 goals van Trezoldi. In het stadion waar hij zo graag kwam. Om naar het voetbal te kijken. Pipo Inzaghi, die fantastische generatie voetballers van Milan. Dat is wel de andere kant van het voetballende Milan, de voetbalhoofdstad Milan. Club Brugge, moeten we nu vaak naar de klok kijken. We zijn 65 minuten onderweg. En Club Brugge staat weer met zijn elven. Ik moet nog meegeven dat niet alleen Spileers, noodgedwongen dan wel, naar de kant is gedragen. Maar ook Hugo Vetlessen, die kon dat nog op zijn eigen krachten doen. Félix Le Maréchal, die is er ingekomen voor dus de rest van de wedstrijd. Wordt nu aangespeeld, eerste bal toetsen. Het is een andere Fransman blijkbaar. Vorig jaar eenzaad, moeizaam in de groep integrerend. En hij kwam als een andere Félix, Félix de House Cat, kwam hij terug op het basecamp. En dat heeft hij toch al wat bewezen. Goeie diepe bal van Sommer naar Virgili. Oog in oog met Akanji. Kom naar binnen. Virgili. Virgili afgeblokt nog door Akanji. Maar op welke manier zet hij daar Bisek in de zak? Met zijn dribbelen. Het is een zaalvoetballertje. Hij kwam naar binnen. Had Bisek uitgeschakeld. En wou de bal dan trappen. Maar afgeblokt door Akanji. Club Brugge. Op de helft van Inter, zolang ze daar voetballen, is het prima. Pots met eindelijk eens een diepe bal, maar die is dan te hard voor Forbes. Wisselen gaan we doen bij Inter. Met Çalhanoğlu, die naar de kant komt voor Susic. En dan Thuram, die ook naar de kant komt. En Pio Esposito. Die komt er dan in. Twee jonge kerels die het moeten gaan opdraaien voor Inter. Want ik denk dat niemand er rekening mee houdt dat Inter na de nederlaag, ook al was die gigantisch onverdiend, na twee blunders weliswaar, door de doelman en door Bisek 2-1 verloren bij Real, dat de Inter gaat beginnen met een 0-6. Ik denk dat niemand daar rekening mee houdt. Dan dus Donetsk, Shakhtar thuis uit Feyenoord. Dan nog thuis tegen Stuttgart en Liverpool. En uit bij Borussia Dortmund en Slovan Bratislava. Er zijn niet zoveel absolute topploegen meer. Dus puntengewin zeker wel. Maar 0-6, dat lijkt me niet de bedoeling van Christian Kivu. Hier in het Stadio Giuseppe Meazza San Siro. Dat binnenkort dan toch tegen de vlakte gaat. En ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar als je eens bekijkt wat een gigantisch stadion dit is. We zijn hier al een paar keer geweest voor AC

in Milan. Want Club Brugge, het is de allereerste keer dat ze tegen Inter spelen. In de geschiedenis van Club Brugge, de Europese campagnes. Meer dan 50 jaar Europees voetbal, Club Brugge. En dit is de 389ste wedstrijd van Club Brugge. Zijn ze al 4 keer op bezoek geweest bij Milan, 3 keer Juve. En dit is de allereerste keer Inter. Esposito ligt op de loer. Maar Lee zit ertussen. Nou, moeizaam uit te verdedigen. Maar dan toch weer de bal veroverd met Hans van Aken. En Sijs op de linkerkant. Mechelen op zijn linker. Van Aken met Pots. Weer achteruit. Tot bij Sommer. Rechts bij Sabbe, Le Maréchal, Forbes. Brugge blijft dus in balbezit. Sabbe ziet dat Le Maréchal is doorgelopen. Houdt de bal bij. Onder druk van Akanji. Dat is nog altijd Forbes. Sabbe is mee. Voorzet. De hiel van Trezoldi. En afgeblokt door Akanji. Dat was heel lang balbezit voor Club Brugge. Met vooruitgang ook. Met Sabbe vrijspelen en dan prima naar de eerste paal gelopen door Trezoldi. Maar dat hakje aan de eerste paal afgeblokt door Akanji. 69 minuten ondertussen. 1-2 nog altijd voor Club Brugge. Martinez, de goal voor de thuisploeg. En dan 2 keer Trezoldi. Hier is Forbes. En dan Trezoldi, Van Aken en binnenkant paal. Je gelooft het niet. Virgili op de binnenkant van de paal. Klaargelegd door Van Aken. En dan Virgili. Die een gele kaart gaat krijgen, denk ik, voor een Schwalbe. Inderdaad, een Spanjaard. Even kijken. Ja, Di Marco trapt de bal weg. Raakt dan misschien ook even de tip van Virgili. Maar hij krijgt wel een gele kaart. Nog eens kijken. Trezoldi, Van Aken. En dan tegen de binnenkant van de paal Virgili. Stel je voor, zo dicht bij de 1-3. Club Brugge na heel lang balbezit. Alsof het Inter was in de eerste helft. En het moet toch even bekomen hoor. Want alweer balverlies van Esposito. Lange bal nu van Sabbe. Maar die bereikt niemand. Trezoldi gaat wel druk zetten op Akanji. Die wil gaan uitvoetballen. Samen met Bastoni. Achteruit naar Martinez. Ja, ze blijven problemen hebben daarachterin. En zeker met die doelman. Ik zei het al, 2 jaar de dubloer van Sommer. En nu dus nummer 1. Op zijn 17 bij Barcelona gekomen. Na 2 jaar niet goed genoeg. Richting Las Palmas. 2 jaar Leipzig. Waar hij amper 4 wedstrijden speelde. En dan via Genua. En dat is dan Serie B tot 2024. En dan dus het alternatief voor Sommer. Hier is Pots. Hier is Pots en nu is wel de redding. Forbes uit erover. Wat een kansen voor Club Brugge. Pots met de ren. En dan deze is wel prima gedaan door Martinez hoor. Dit is een goede redding van Martinez. Anders was het weer bijna 1-3. Deze momenten moet Club Brugge toch wel pakken. Virgili tegen de binnenkant van de paal. En Pots nu met de redding. Forbes de rebounder over met zijn rechter. Wat een kansen voor Club Brugge. Dat ze dit zich maar niet gaan beklagen. Straks als Inter nog eens gaat duwen. Lee is aan het slowen met Esposito. En hoe mooi het ook is, hoe lief het ook is. Maar kijk eens, ja, Esposito die trekt gewoon de trui uit van Lee. En Lee krijgt daar de gele kaart voor. Tja, heel bizar. Heel bizar. Nochtans, de 4e scheidsrechter staat er met zijn neus op. En ook de assistent had het kunnen zien. Je kent dat. De spits die gewoon de armen rond de verdediger die tegen de rug plakt. En dan maar trekken aan die trui. Wil wegdraaien en trekt gewoon Lee naar beneden. En de invaller krijgt dan de gele kaart van De Noor. Zo gaat dat dan. Maar wat een kansen voor Club Brugge. Dit hadden we toch niet mogen dromen, denk ik dan. Ik herhaal het nog eens.

Virgili tegen de binnenkant van de paal. En pots na goede loopactie. De redding van Martinez en de rebound van Forbes erover. Nieuwe voorzet. Esposito! In de handen van Sommer. Wegdraaiend van zijn echte... Ja, Mechelen is het. En dan ja, half gekraakt schot. En Sommer doet het opnieuw. Niet dat het moeilijk was. Maar hij lag wel goed op de grond. Wat een wedstrijd. Hier in San Siro waar al zoveel veldslagen zijn gevoerd. Hans van Aken. De rust zelf. Richting Virgili opnieuw. Sique is erin gekomen. Die krijgt de bal op de linkerkant. Trezoldi. Forbes met de controle. Forbes. En de rebound binnen. Trezoldi doet het opnieuw. Forbes wordt afgeblokt door Martinez. En Trezoldi met de 1-3 in de rebound. Ai, ai, ai. Een kwartier voor tijd. Wat is dit hier? Leko met de opengesperde ogen. Hij kan het niet geloven. Trekt de mouwen op, stapt het veld op om te gaan overleggen met Lee en Mechelen. Sique met de pas naar Forbes, blijft naar zijn linker zoeken. Bastoni kan hem niet tegenhouden. Het schot tegen Martinez aan. En dan is daar Trezoldi. En die verslaat Bastoni op de lijn. Ook Martinez kan er niet meer bij. Het is 1-3. Wat een avond voor Club Brugge. Een rollercoaster na kansen tegen, maar vooral de efficiëntie. Net iets minder in de tweede helft, maar deze, die telt wel. Wat een avond voor Nicolò Trezoldi in zijn San Siro. Een hattrick. Wow, bij de belofte deed hij het al fantastisch. De Duitse belofte en voorlopig niet de Italiaanse belofte. Maar ja, als ze dit zien. 1-3. En Hans van Aken moet stilaan bang zijn voor zijn recorden, denk ik dan. Goal nummer 7. Voor Trezoldi. Op een kwartier van het einde. Dit mag Club Brugge toch niet meer weggeven. Dit mag Club Brugge niet meer weggeven. Een bonus van 2 doelpunten. En vooral, Inter is volledig het noorden kwijt. Op basis van de kansen die we hier de voorbije minuten hebben beschreven. Met een beetje tegenslag ook voor Virgili. Tegen de binnenkant van de paal. Maar ook deze van Forbes met de fluxe reactie. Met de linkerhand van Martinez, de doelman. Maar dan tegenslag voor Inter dat die bal dan net in de voeten valt van Trezoldi. En die haalt de trekker natuurlijk wel over. Zijn familie, zijn vrienden. Allemaal zitten ze hier in de tribune. En dat ze maar veel foto's maken, denk ik dan. Dit is eentje voor het nageslacht. Le Maréchal, bal kwijt. Maar knokt wel stevig terug. Dus ik wou gewoon meegeven dat er net een wissel is geweest. Ik had het maar half meegegeven. Hugo Sique, die is er ingekomen voor Kyriani Sabbe. Omdat hij ook nog in volle wederopbouw is, veronderstel ik. Ik vond het al heel raar dat hij slechts 1 keer op het wedstrijdblad stond bij de Rode Duivels. Dus dan verwacht je dat hij nog niet helemaal fit was. Maar goed, hij speelde dan wel op La Louvière. Hij speelde dan wel op een kunstgrasveld, wat toch niet bevorderlijk is na een spierblessure die hij had opgelopen bij Club Brugge. En dan, als je weet dat die rechtsachterpositie toch een knelpuntenberoep is. Nadat Meunier niet was opgeroepen. Dubbele wissel nog. Barella naar de kant voor Bonny. En de tweede die staat te wachten, dat is Jet Spence. En wie komt daarvoor naar de kant? Dat is Di Marco. Dit zijn toch stilaan de laatste troeven die Christian Kivu moet gaan uitspelen. De Engelsman Spence. Dus even een cadeautje geven aan Alexander Stankovic tegen zijn ex-ploeg. Dat zit er voorlopig niet in voor Kivu. En voor de Serviër ook niet.
hele intense knuffel. Met onder andere Trezoldi. Toen ze hier in het stadion kwamen. Maar het is toch het avond van Trezoldi. Sowieso. Hier is Virgili op de achterlijn. Samen met Diouf, maar die loop je niet zomaar voorbij. Het is en blijft een geweldige voetballer. Ook al levert hij de bal nu in bij Pots. Even een panna, dat kan er ook nog wel bij van Virgili. Bij Bonny, dat is geen leuke binnenkomer. Om zomaar eventjes belachelijk gemaakt te worden. Het is het olé-geroep van de Brugse fans. Ik zeg het nog eens, 3200. Zoveel zitten er. Forbes nog eens op de linkerkant. Hier is Sique met de voorzet. Half afgeblokt, maar de bal belandt nog in de voeten van Forbes. Pots, misschien kan hij nog eens uithalen. Balbezit spelen. Paasje binnendoor wil hij proberen. Maar dat is tegen Bonny aan. Lee brengt de bal terug. Naar Sique. Wil buitenom gaan. Nog balbezit spelen. De hoekschopvlag komt eraan. En ja, net over de zijlijn. Dus de inworp is nog voor die Jet Spence. Nog maar 17 minuten heeft hij gespeeld. Dat was afgelopen zaterdag tegen Parma. Toen Kivu toch heel wat basisspelers gewoon aan de kant heeft gelaten. En Spence 17 minuten mocht meedoen. Omdat hij toch met een serieuze trainingsachterstand was. Wat opvallend is. Want hij speelde op het WK alle wedstrijden voor Engeland. Het oprukken. Van de centrale verdediger van Akanji. Even een rustmoment bij Esposito. Wat kan Inter nog? Nog iets meer dan 10 minuten. En het is al heel lang geleden dat Inter nog eens gevaarlijk kon zijn. Op het uur ongeveer was het. Diacon staat klaar. Ook Romeo Vermand staat klaar om in te vallen. Ik zag dat ook Matteo Dams op de bank zit. Wanneer komt die eens in beeld, vraag ik me dan af. Want dat is toch ook een veelbelovende speler, 22 ondertussen. Maar ook hij waarschijnlijk wat trainingsachterstand moeten inhalen. Paasje binnendoor van Zielinski, niet goed genoeg. Le Maréchal aangespeeld door Trezoldi, maar die zit dan in de rug van Bastoni. En is de bal kwijt, 4 man voor de bal bij Club Brugge. Dat betekent wel wat ruimte voor onder andere hier de knal op de vuist en de rebound gaat er wel in. Daar is Martinez opnieuw. We hebben er weer een wedstrijd. Veel te veel ruimte daar centraal om te gaan trappen van Susic. En Sommer kan die bal niet opzij duwen. Nee, voor zich uit. En dan is Martinez er weer als de kippen bij om die bal binnen te trappen. Veel te makkelijk balverlies en ik kondigde het al aan. Er was gele kaart voor Leko, omdat hij aangaf dat er handspel was. Veel te veel ruimte voor Susic. En dan slecht verwerkt die trap. Lautaro Martinez, die duwt hem binnen. En zo is het toch weer een wedstrijd. Ook de teambegeleider heeft een gele kaart gekregen. Gaat de VAR dat nog eens bekijken? Of het effectief Hens was? Of niet? Goalcheck staat alleszins op het grote scherm. Maar hij wijst naar de middenstip. Ai, dat is vers bloed. Verse energie. Freddy Pots wordt naar de kant gehaald. Dus Diacon erin. En ook... Pots. Het is Trezoldi en Virgili. Dus Trezoldi, Virgili. Voor Vermand en Diacon. Ja, dat is toch eventjes een domper. Zo op 9 minuten van het einde. Ik zei het al, veel volk voor de bal. En niemand meer centraal om dat gat dicht te lopen. Waardoor Susic kon uithalen. Ja, niet zo goed verwerkt door... Sommer hoor. Dus Lautaro doet er ook nog weer eentje bij. Het is een wedstrijd tussen Lautaro en Trezoldi. Die dus ondertussen naar de kant is gekomen. 2 goals voor Lautaro.
3.

Eagles voor Trezoldi. En Force wordt nog eens aangespeeld. Diaco is op de linkerkant. Vermand is er ook. Krijgt nu de bal richting Diaco. Maar dat is slecht ingespeeld. Moet naar de zijkant. Dus die tegenaanval is niet echt gevaarlijk meer. Hans van Aken vraagt de bal. Net als Hugo Siquet op de rechterkant. Goeie flankverandering. Forbes weer op zijn rechterkant. Gewoon de bal in de ploeg houden. Lijkt me het devies. Terug naar Siquet. Lee. En dan Sommer die toch een meter of 10 buiten zijn 16 staat. Aan wie kan hij de bal kwijt? Hij moet het met links doen. Onder druk van Esposito. Maar die bal is te ver. En komt dan te makkelijk bij Josef Martinez. En dus de nieuwe aanval. Met Esposito naar de buitenkant. Diouf, dan is het altijd opletten. Zielinski. Met Bonny. Spence vraagt de bal op de linkerkant. Maar het gaat achteruit naar Akanji. En dat is dan een moeizame controle van Zielinski. En Forbes trekt zich nog eens op gang. Op de rechterkant. Terugverdedigd door Spence. En ook hij dan weer spelen op balbezit. Kivu vraagt zijn jongens om naar voren te trekken. Voor die laatste minuten. 5,5 minuut nog. Mechelen met een goede bal richting Diaco. Stankovic gaat er dan toch nog in komen. Voor de absolute slotfase. Het rug nummer 5 staat te wachten. Diaco met een voorzet. Maar Vermand geraakt niet aan de eerste paal. Bal schiet door. Forbes kan die wel nog gaan oppikken. Forbes nog altijd. Forbes, 1-2'tje. Nee, Le Maréchal. Nog Le Maréchal. Forbes niet. Nog Le Maréchal. Maar hij moet uit de 16. Pots dan naar Siquet. Maar dat is overhaast. Die voorzet. En handspel lijkt me van Lautaro. Maar er mag verder gespeeld worden. Club Brugge is weer uit positie. Dat is niet goed. Diouf trekt zich op gang. Op de rechterkant. Zij zwijgt. Nog altijd Diouf. Hier is Lautaro Martinez opnieuw. Bal achteruit. Diouf. En Sommer heeft hem. Toho. Maar waarom Siquet? Er staat een man of 100 in de 16 van Inter. En toch die voorzet trappen. Terwijl, ja, de grote jongens die zijn er niet. Club Brugge in ondertal. En zoveel te makkelijk balverlies leiden. Vermand moet gaan knokken. Wat hij kan op de linkerkant. Dit is prima. Gaat dan liggen. Maar krijgt de fout niet mee in dat duel met Bisek. En dus de volgende aanval. Het is aftellen, maar de klok gaat zo traag. Nog 4 minuten. Spence op de linkerkant. Samen met Bonny zoekt zijn rechter. Komt naar binnen. Pots vangt hem op. Nog eens Bonny. Voorzet met links en Sommer weer. Elke keer weer Lautaro Martinez. Wat een spits. Die wil je altijd hebben. Strakke voorzet naar de eerste paal van Bonny. En Lautaro Martinez veel scherper dan Pots. Deviatie met rechts. En in de handen van Sommer. Brrr, jongens. Ja, club kan geen bal meer bijhouden daar voorin. Met al die invallers. Vermand, Diaco, Maréchal. Dus de druk komt telkens weer van Inter. Nog 3:15. Forbes, Vermand is weg. Vermand is weg. Vermand, nu moet je het doen. Hij chipt hem en hij schiet hem binnen. Hij schiet hem binnen. Iedereen stormt op Vermand af. Akanji kon het niet meer belopen. En Vermand chipt hem binnen voorbij Martinez. Club Brugge gaat winnen. Wat een avond, wat een avond. Goeie balbehandeling van Forbes. Weer een assist. En of hij belangrijk is, Carlos Forbes. Slecht inspelen van Spence in de voeten van Forbes. En die is nog lucide genoeg om Vermand in de diepte te steken. En dan zie je Akanji. Die wil wel lopen, maar die geraakt niet meer vooruit. En de frisse beentjes en vooral het frisse hoofd van Romeo Vermand. Het frisse, korte kopje van Romeo Vermand. Hij doet het heerlijk. Wat een heerlijke stift. Wat een heerlijke chip over de breed
uitgespollen benen van Martinez. 2-4. Wat een heerlijke avond in San Siro. 2-4. Nog 2 minuten. En nu niet meer Club Brugge. Nu niet meer. Zielinski komt naar de kant. En Stankovic met een pruilip tot tegen de grasmat. Moet nu nog die laatste 2 minuten. En ik schat dat het toch nog een minuut of 5 extra zal zijn. Want er waren wat de blessurebehandeling voor Mechelen na die Diouf van de week. Van Diouf. Met ook nog die hopelijk niet te zware blessure van Jorne Spileers. Nadat de contact met Di Marco knie tegen knie. Balbezit opnieuw voor Club. Het kan een fantastische avond worden, zei Leko gisteren. Maar ja, als je 10 keer speelt, verlies je 9 keren hier tegen Inter. En die ene keer laat het die avond zijn. En kijk, zijn wens is uitgekomen. De mensen druipen af nu al. Die van Inter. 0-6, stel je voor als start van de Champions League campagne. Wat een ontgoocheling. 4e opeenvolgende thuisnederlaag voor Inter in de Champions League. Zijs nog eens met Le Maréchal. De eerste 3-punter. Belangrijk. Volgende week dus. Thuis tegen Racing Lens. Dat thuis 0-2 verloor. Eerder op de avond. Al had het wel heel veel kansen. Ik denk dat ze de eerste hebben gewonnen tegen Slavia Praag. 2-3. En nu dus de laatste seconde. Met de bal achterin. Bij Akanji. Wiens kaarsje volledig uit was. Hoe schrijnend was dat. Hij kon niet meer vooruit met die lange benen. En Vermand maakte het heerlijk af. Diouf trekt zich nog eens op gang. Zijs voor zich. Zoekt zijn linker. Bal achteruit. Pots en Van Aken blokken af. Diaco trapt op de bal. Valt. Maar Le Maréchal speelt hem tot bij Vermand. Tot bij Van Aken. En wie staat er nog vrij? Naar wie kan hij de bal spelen? Achteruit naar Mechelen. Terug Van Aken. Sommer solliciteren. En Pots dan maar. En die vindt de ruimte bij Sique. Dat is goed gevoetbald. Wat zei ik? Minstens 5 minuten. Zijn er 7. Dus zo lang moet Club Brugge nog die nieuwe aansluitingstreffer verijdelen. Forbes wil voorbij Bastoni, maar haalt er een corner uit. Dat is prima gedaan. Berensterke wedstrijd van Carlos Forbes. Een assist of 3. Zeker wel. Was bij elk doelpunt betrokken. Dus knap. Korte corner genomen. Door Sique en Forbes. Van Aken. Sique opnieuw. Van Aken. En hij wil nog wel eens trappen. Wordt afgeblokt. Le Maréchal. Maar die komt uit buitenspelpositie. Aangegeven door de Noorse assistent. Het is wel opvallend. 4 Nooren op het terrein en 2 Spanjaarden die in Zwitserland zitten te kijken naar het scherm. Die de VAR bevolken. Ja, Bastoni heeft het ook wel gezien. Want kijk, Forbes die snoept hem gewoon de bal af. Forbes gaat nog eens een actie maken buitenom. Nu achteruit, maar de bal wordt door het lange been van Martinez eruit gehaald. Ja, wat was dat bij Bastoni? En niet toevallig dat het opnieuw Forbes is. Actie tegen de achterlijn. Le Maréchal. Dan Vermand. Stankovic recupereert de bal. En dan toch maar vooruit. Stankovic opnieuw. Het was een invalbeurt die wat langer duurde voor Parma. Oei, Pots heeft de bal niet. Opletten nu met goal. Weer een goal van Bonny. Pots kan er niet bij. Ai, ai, ai, ai, ai. Alweer een aansluitingstreffer. Dat is toch allemaal veel te makkelijk daar achterin. Pots maakt zich breed. Sique is weer helemaal weg in die rechtsachterpositie. En Bonny komt naar binnen. Zoekt zijn linker veel te makkelijk uitgeschakeld door Lee.
Stankovic met de assist. Hij lanceert Bonny. Pots kan er niet bij. Maar als je gaat liggen kan je niets meer doen. En Bonny weer met de aansluitingstreffer. Wat een gekke avond. Wat een gekke wedstrijd. We zijn nog niet halverwege de toegevoegde tijd. Maar die tegentreffers. Die 2-3. Dat schot van Susic. Veel te makkelijk. Nu die actie van Bonny. Veel te makkelijk. En zo maak je het jezelf wel heel moeilijk. Er is wel nog altijd een bonus van 1 doelpunt. Nu is het halverwege de toegevoegde tijd. En Vermand gaat naar de eerste paal. Maar Sijskander geeft hem wel. Maar hij kan de bal niet kadreren. Martinez voert het tempo weer op. Nog 3 minuten en 10 seconden. Le Maréchal. Achteruit naar Sommer. Lautaro komt nog eens druk zetten. De paslijn naar Mechelen wordt afgesloten. Sommer kiest voor de lange bal richting Vermand. Maar die kan er niet bij. Bissek terug naar Martinez. 4 minuten voorbij. Nog 3. Stankovic biedt zich aan. Susic nog op de helft van Inter. Le Maréchal moet verdedigen. Diaco moet mee verdedigen. Misverstand met Martinez. Lief onderschept de bal. Geef hem naar Forbes. Forbes nog eens de actie maken bij Bastoni. Doe maar Forbes. Vermand nog eens. Uithalen met links. Doe maar. Ah, de redding van Martinez. Hij haalt hem nog uit de hoek. Martinez houdt het 5e doelpunt tegen met zijn linkerarm. Hij haalt hem helemaal uit de hoek van Vermand. Zo dichterbij. 1 devies voor Brugge. Geef al die ballen alsjeblieft aan Carlos Forbes. Hij doet er altijd iets goeds mee. Vermand maakt zich breder aan de hoekschopvlag. En dan via Sieke gaat de bal dan toch te makkelijk over de achterlijn. Terugsprinten. Dat moet hij doen, Sieke. 5 minuten voorbij. Nog 2. Lee wint het kopduel. Le Maréchal verlengt tot bij Van Aken. Borstcontrole naar Forbes. Bal bijhouden. Bonny en Spence. Van Aken heeft daar in het centrum Vermand gezien. Dat is goed gedaan. Sijs. Vermand opnieuw naar de buitenkant. Diaco. Wanneer gaat hij eens een actie maken? Bissek wacht. Bissek wacht. Diaco komt. Diaco. En dan weggewerkt. Maar niet in de voeten van Forbes. Van Aken weer met de borstcontrole. En een moeizame pas richting Le Maréchal. Die Bonny weer laat lopen. Maar goed verdedigd. Op de bal. En hij krijgt er een gele kaart voor. Misschien de handjes gebruikt. Maar volgens mij had hij toch gewoon de blokkage van de bal. Voilà, gewoon de blokkage van de bal. Bizar. Gele kaart dus voor Le Maréchal. Bastoni nog met de lange trap. 6 minuten voorbij. Nog 1. Nu toch niet meer. Lee en Mechelen samen in het kopduel. Dat betekent dat er ruimte is voor Martinez. Maar het gaat naar Bonny. En dan zit de Pots ertussen. Lange bal. Afgeblokt. Sikai moet hem nu wegtrappen. Nog altijd 3-4 voor Club Brugge. Voor een grote stuntoverwinning. Van Aken naar Forbes. Verlengd. Inworp voor Inter. Aan de middenlijn. Dat is 20 meter gestolen. Dit kan niet. Bal moet opnieuw gedaan worden. Zegt de vierde scheidsrechter. Opnieuw naar Bastoni. En Spence op de linkerkant. Wil de actie maken. Spence achteruit naar Akanji. Het publiek wil de bal naar voren zien. Daar is hij. Maar in de handen van Sommer. Grote opluchting bij die 3200 blauw-zwarte fans uit Brugge. Sommer, 7 minuten voorbij. Nu kijken naar de scheidsrechter. Wachten op het laatste fluitsignaal van Sagi. Sommer moet gaan trappen. De aftelvingers van Soggi. Verre intrap. Het laatste fluitsignaal, daar is het. Ja, Club Brugge wint een Inter. 3-4. Sleko met een hele grote glimlach. Hij pakt Forbes vast. Natuurlijk pakt hij Forbes vast. Hij is de man van de match samen met Rizzoldi. En zijn 3 doelpunten. Onwaarschijnlijke avond hier van Club Brugge in San Siro. De eerste 3 punten zijn binnen. 3-4. Dit verhaal had niemand durven te schrijven. Niet van Club Brugge. Geen neutrale waarnemer.
niet de analisten.

0: Want dit is ongelooflijk eigenlijk. Club Brugge wint bij Inter met 3-4. Fantastisch.
1: Nog maar eens zo'n legendarische feestavond voor Club Brugge in de Champions League. Inderdaad. Dankjewel Tom voor je fijne verslag. We kijken nog even naar de andere velden in de Champions League. Arsenal heeft Lille van de mat gespeeld in de tweede helft. In de eerste helft lukte het niet. In de tweede, na een aantal wissels, wel doelpunten van Timber, Eze en Saka. 3-0 dus. Voor Bayern was de comeback compleet vanavond tegen het Noorse Viking. Van 2-0 gingen naar 2-3. Twee goals van Kane, eentje van Diaz. Maar bij die stand kreeg Olise daarna wel een tweede gele kaart omdat hij de bal in het gezicht van een tegenstander gooide. En dan was Viking toch nog niet uitgeblust. In minuut 90 ging het toch nog naar 3-3. Barcelona heeft het ook wel helemaal omgedraaid tegen Galatasaray van 1-0 naar 1-4. Man United verloor van Atletico Madrid 2-0. Kevin De Bruyne en Napoli haalden het niet van Villarreal 3-1. En Leipzig PSV werd 1-0. Sportza.

0: Twee mensen van Grote Komeet nog aan het einde van een nieuw stukje geschiedenis voor Club Brugge in de Champions League. Inter Milan in eigen huis verslagen met 3-4 in een doelpuntenfestijn met een hattrick voor Trezzoldi tegen die leider in Italië. Dankjewel om bij ons in te schakelen en nog een fijne nacht bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Dat meldt het Vaticaan vanavond na de geslaagde longoperatie. Een tumor en een deel van zijn long zijn met succes verwijderd. Eerder vanavond was er sprake van een knobbeltje op de long van de paus dat is weggenomen, waarvan nog niet duidelijk was of het kwaadaardig is. Volgens de dokters is het ontdekt in een vroeg stadium en zijn de vooruitzichten positief. Hij zal nog een tijd lang in het ziekenhuis moeten blijven. Paus Leo is 71. Afgelopen zondag had hij zelf op het Sint-Pietersplein in Rome meegedeeld dat een operatie nodig was. De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Afrika zijn onlosmakelijk verbonden met Spanje en moeten beschermd worden. Dat heeft de Spaanse koning Felipe gezegd tijdens zijn eerste bezoek aan Ceuta vandaag. Afgelopen zomer wilden 70.000 migranten vanuit Marokko via de enclave naar Spanje en dus ook naar Europa. De meeste van hen keerden snel terug, maar zowat 15.000 mensen zijn nog altijd in Ceuta dik tegen de zin van de lokale bewoners. Zowat 100 migranten zijn toen omgekomen. Felipe bracht een bezoek aan de begraafplaats. De migratiecrisis heeft de relatie tussen Spanje en Marokko op scherp gesteld. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund in Milaan vanavond. Op het veld van Inter werd het 3-4. Tom Boudeweel, dat is een straffe stoot van Club.
4: Ja, ik moet eigenlijk nog altijd een beetje bekomen, want het was echt een spektakelstuk, een rollercoaster. Inter was sterk in de eerste helft, maar Club kwam op voorsprong via een benutte penalty van Trezzoldi. Trouwens, een van de absolute smaakmakers hier met drie doelpunten. En de vierde was van invaller Vermand. Nog voor het einde van de eerste helft maakte de onvermijdelijke Lautaro gelijk 1-1. En dan een sterk Club, een zeer sterke Carlos Forbes. Want ik denk dat hij bij alle doelpunten betrokken was. Uitlopen tot 1-3 zelfs Club Brugge. Maar telkens weer als het op twee doelpunten voorkwam. Telkens weer de aansluitingstreffer moeten slikken. Eerst via Lautaro, dan via de ingevallen Boni. Maar uiteindelijk 3-4. Een onwaarschijnlijke uitoverwinning bij het sterke Inter voor Club Brugge. Eerste overwinning. 3-6 dus, maar dubbel genieten voor Club Brugge.
3: Dank je, Tom. De Red Flames gaan niet naar het WK-voetbal van volgend jaar. De nationale voetbalvrouwen verloren vandaag van Polen na strafschoppen. België had de heenwedstrijd gewonnen met 1-0. In de terugwedstrijd stond het na 90 minuten 2-1 voor de Poolse vrouwen. In de verlengingen scoorden beide ploegen nog elk één keer. 3-2 dus en strafschoppen. En die werden met 4-3 gewonnen door Polen. Opnieuw geen WK dus voor de Red Flames. Bondscoach Elisabeth Gunnars-Dottir is ontgoocheld. Of ze blijft als bondscoach ligt niet in haar handen, zegt ze.
5: I cannot express how disappointed I am. I feel very empty inside right now.
6: It's a question I have to ask. Do you feel you can stay on as a coach even after this disappointment?
5: That's definitely not in my hands.
3: Het weer nog vannacht overal droog met opklaringen in de Ardennen kans op mist en temperaturen tot 12 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken en het wordt zacht tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij paus Leo XIV is longkanker vastgesteld. Dat meldt het Vaticaan na de geslaagde longoperatie bij de paus. Een tumor en een deel van zijn long zijn met succes verwijderd. Eerder was er al sprake van een knobbeltje op de long van de paus dat is weggenomen, waarvan nog niet duidelijk was of het kwaadaardig is. Volgens de dokters is het ontdekt in een vroeg stadium en zijn de vooruitzichten positief. Hij zal nog een tijd lang in het ziekenhuis moeten blijven. Paus Leo is 71. Afgelopen zondag had hij zelf op het Sint-Pietersplein in Rome meegedeeld dat een operatie nodig was. In Kiev in Oekraïne is een energiecentrale geraakt bij een Russische raketaanval. President Zelensky heeft het over een ballistische raket zonder waarschuwing van de Westerse bondgenoten. Oekraïne is afhankelijk van vooral Amerikaanse militaire inlichtingen. Bij de aanval is ook een appartementsblok geraakt. Daarbij is 1 dode gevallen. Zelensky vreest nog meer raketaanvallen van de Russen die zich duidelijk niet gebonden voelen, zegt de president, door wat Donald Trump eerder heeft gezegd. Volgens de Amerikaanse president is een bestand tussen Rusland en Oekraïne van kracht om elkaars energieinfrastructuur niet aan te vallen, maar in de praktijk blijkt dat niet de waarheid. De Europese Unie geeft opnieuw 25 miljoen euro steun aan het oosten van Libië om migratie te beteugelen. Dat geld moet dienen om de grenzen te bewaken, reddingsoperaties uit te voeren en mensensmokkel tegen te gaan. Libië ligt aan de Middellandse Zee en blijft verdeeld tussen 2 rivaliserende regeringen, 1 in het westen in Tripoli, 1 in het oosten in Benghazi, die steun krijgt van Rusland, niet erkend wordt door de Europese Unie. Maar omdat alsmaar meer mensen vanuit het oosten de oversteek proberen te maken naar het Griekse eiland Kreta, is de EU soepeler en in Benghazi komt er ook met Europees geld een centrum voor de kustwacht. 30 jaar na de dood van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur is een voormalige bendeleider uit Los Angeles veroordeeld tot 40 jaar cel voor moord. Eind augustus werd Keffi D al schuldig bevonden aan het beramen van de moord op Tupac in 1996. Nu kent hij dus zijn straf. Verklaringen in zijn memoires over de bewuste nacht hebben hem de das omgedaan. Tupac, 25 toen, en de baas van zijn label, werden neergeschoten in Las Vegas op de bekende strip. Ze zaten in een auto na een bokswedstrijd van Mike Tyson. Sport in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Onwaarschijnlijke spektakelavond in San Siro met alles erop en eraan. En een gigantische stunt van Club Brugge als heerlijke kers op de taart. Het was gewoon 90 minuten genieten met vele kansen aan beide kanten. Inter drukte club bij momenten plat, zeker het eerste uur. Maar de thuisploeg die kwam nooit op voorsprong. 0-1 Trezoldi op penalty, 1-1 bij de rust door Lautaro. Na de pauze had de club het nog een kwartier moeilijk. Trezoldi scoorde daarna nog 2 keer, invaller Vermand 1 keer. Maar Brugge maakte het zichzelf moeilijk door de aansluitingstreffers van Lautaro en Bonny te makkelijk te incasseren. Maar de club hield dus stand 3-4 en het boekt zo de eerste zeer verrassende overwinning in deze Champions League.
2: De nationale voetbalvrouwen mogen niet naar het WK van volgend jaar. Na de 1-0 winst thuis tegen Polen gingen de Red Flames er vanavond uit in de terugwedstrijd. Na verlengingen stond het 3-2 voor de Poolse vrouwen. Daarna strafschoppen dus, die de Belgen verloren met 4-3. De ontgoocheling is groot, zeker bij aanvoerder Tessa Bullaert.
4: Vandaag doet heel veel pijn, maar als we één iets weten over België, dan is dat we nooit opgeven en altijd proberen beter te doen en bij te leren. Dus ja, het is wat het is. We hebben alles gegeven en ik denk dat we niet meer konden doen. En deze doet pijn, ja.
2: Het weer vannacht overal droog met opklaringen en daarin een kans op mist bij temperaturen tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken. Het wordt zacht morgen tot 19 graden. Zo dinsdag 13 oktober. Zit erop. Een goede nacht.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom ook meteen in de wereld van het bodybuilden. Dus kapt u gerust wat olijfolie over uw ontblote torso. Trek uw allerstrakste slipje aan en kies een malle pose. Het misstaat niet deze vormen. Welkom in de wereld van...

0: Daft Punk met Harder, Better, Faster, Stronger. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Dinsdag is het 13 oktober en het is goed dat je luistert, want we duiken vandaag diep in de wereld van de bulkende spieren, van de bruin geoliede lijven en licht ongemakkelijke poses. We gaan het over bodybuilding hebben. Want we lazen plots in de krant dat Dorian Livijns een zilveren medaille heeft gewonnen tijdens een bodybuildingcompetitie. En dat verraste ons enorm, want Dorian is eigenlijk een musicalartiest. Dus een heel goedemorgen, Dorian.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Goedemorgen. Jij was de voorbije jaren te zien, vooral in grote musicalproducties, zoals Mamma Mia en 4045 en Dance en Titanic. Mensen kunnen jou ook kennen als de man van tv-presentator James Cook.
2: Zeker, ja, klopt.
0: En nu winnaar van een zilveren medaille, zeg. Proficiat.
2: Dank u wel, dank u wel. Ja, ik zal direct een beetje kaderen, als ik
0: graag
2: meteen mag. Ik was dus, je hebt net al gezegd, Mamma Mia, de musical, speelde ik in dit voorjaar in mee. En daar moest ik in mijn bloedbovenlijf een aantal momenten op het podium staan. Mm. En ik ben sowieso wel als musicalartiest iemand die van mijn opleiding ook meekregen heb om goed voor je lichaam te zorgen. Ik sport zelf ook wel heel graag. Ik heb samen met James de fitness opnieuw ontdekt toen hij zelf voor James & Co. Uitdaging had zichzelf aangemeten om op 6 maanden tijd een sixpack te krijgen.
0: Dat is juist.
2: Ja. Ja, dus ik ben bij diezelfde coach, bij Maxime Lambrechts van de Dok in Antwerpen, gaan aankloppen voor Mamma Mia. Ik zeg, ja, ik moet voor die musical een beachbody hebben, want die musical speelt zich af op een Grieks eiland. En ik heb wel eens zin om daar even een halfjaartje stevig voor te gaan. Dus die heeft mij toen eigenlijk begeleid naar die première van Mamma Mia om zo scherp mogelijk te staan en een klein beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, ja, mijn spieren een beetje te onderhouden en naar aanloop van die première te kutten, zoals ze dat zeggen. Dat je zoveel mogelijk vet verliest en zo droog mogelijk staat, zodat je spieren het beste uitkomen. En toen het zover was, zei hij, ja, Dorian, ik vind eigenlijk dat je er supergoed uitziet. En ik ken wel van die bodybuilding/fitnesswedstrijden. En eigenlijk zou hij daaraan moeten meedoen. Jij kunt daartussen staan. Ik zeg, zeg jij zot? Ik ga toch nooit meedoen aan een bodybuildingwedstrijd? Dat is helemaal niet mijn wereld. Ook, ik heb dit nu gedaan voor mijn vak, voor in die musical, er goed uit te zien. Een week later heb ik die datum toch in mijn agenda gezet, omdat ik het stiekem toch een leuke uitdaging vond. Zo een beetje, ja, toch uit mijn comfortzone en daar hou ik wel van.
0: Ja.
2: En dan hebben we een half jaar later, dat was dus nu op 4 oktober, stond ik plots op het podium van een bodybuildingwedstrijd.
0: Maar een uit de hand gelopen ding, eigenlijk.
2: Ja, het samenloop van omstandigheden. Hè. Ik wil het geen... kunt zeggen, het is een grap, maar dat is totaal niet waar. Want ik heb me daar wel echt nog eens 6 maanden lang heel stevig voor ingezet. 4 tot 5 keer in de week naar de fitness. Dat is toch een aantal maanden heel stevig op je voeding letten. Net om op een gezonde en aanvaardbare manier af te vallen. Mm-hmm. Maar dat je toch je spieren behoudt. Dus ja, er komt toch wel wat bij kijken. Die afgelopen 2 maanden is 24-7. Alles wat je in je mond steekt, afwegen tot op de gram.
0: Amai,
2: dat alles klopt, hoe dat het vooropgesteld is volgens de coach.
0: Dus, want de tijd waarin je die prijs behaald hebt, is toch zeer kort. Het amper een jaar tijd had je om je daarop voor te bereiden.
2: Klopt. Ja, ik zeg het. Het is niet dat ik van een leak kom en niet sport. Mm-hmm. Ik ging sowieso wel al naar de fitness en ik ben wel een actieve. Dus ik heb wel een gezond lichaam, zeg maar. Dus het was vooral extra sporten en op eten letten. Waardoor dat allemaal veel

0: met weten bezig zijn. Omdat alles zo strak afgewogen wordt. En ja, dat maakt gewoon echt het grootste verschil. Ze zeggen altijd dat 70-30%, als je gewoon afvalt, is 30% sporten, 70% op je voeding letten. En ik denk dat dat naar aanloop van zo'n wedstrijd niet anders is.
1: Mm-hmm. Maar jong, hoe kan je daar een beeld van schetsen? Hoe ziet zo'n dag eten er dan uit als je in volle voorbereiding bent?
0: Ja, ik heb het eigenlijk mezelf een beetje makkelijk gemaakt de laatste 2 maanden. Want ik heb zo online, via Muscle Meat is dat, eigenlijk voorbereide maaltijden gekocht. Waar alles qua calorieën en eiwitten al eigenlijk best goed zitten. Want als je zo opwarmmaaltijden koopt, gewoon in de supermarkt, zit daar heel weinig proteïne altijd in. Heel weinig stukjes kip, zeg maar. En bij die opwarmmaaltijden, die eigenlijk speciaal bedoeld zijn voor fitness people, zit dat eigenlijk al allemaal goed. Dus ik ontbeet gewoon skier, fruit, een beetje granola en dan 2 keer zo'n maaltijd tussendoor. En dan s'avonds ook nog een keer een pot yoghurt en een keer een proteïnereep tussendoor. Maar eigenlijk viel dat heel goed mee. Het moeilijkste was gewoon het sociale contact dat je hebt, vooral die zomer door.
1: Maar ja.
0: Je wilt wel eens graag eens een terrasje doen, een glaasje wijn drinken of een Aperol Spritz. Maar ja, daar zeg je dan toch wel eventjes nee op allemaal.
1: Dat is wel op karakter dan.
0: Ja, en dat is eigenlijk in C het moeilijkste. Omdat je wilt gewoon ook een keer los en genieten en niet moeten nadenken. Maar hoe verder dat vordert, hoe makkelijker het ook wel wordt. Omdat je zoiets hebt, ja, ik heb dat hier nu al 6-7 weken strak gevolgd. Het zou zonde zijn om het nu helemaal te laten vallen en er niet meer naar te kijken. Want waarom heb ik dan die afgelopen 6-7 weken al zo mijn best gedaan en een beetje afgezien?
1: Ja, ja. Je bent nu tweede geworden op de, als ik het hier zo zie staan. Ik ga het gewoon lezen zoals het hier staat. Mens, fysiek, wedstrijd in de categorie plus 179 NF. Wat betekent dat eigenlijk?
0: Dus de categorie waar ik in meedeed, dus het was eigenlijk een Vlaams kampioenschap, maar ze splitsen die op in 2. Je hebt zeg maar de mensen die al vaker fitnesswedstrijden hebben meegedaan en je hebt ook een categorie new faces. Dus dat is voor allemaal mensen die voor de eerste keer zeg maar op het podium staan.
1: Mm.
0: En dus ook die categorie, dat is die NF die op het einde staat, dat is ook in die categorie dat ik heb meegedaan. En mens fysiek is zeg maar de beachbody categorie. Dus daar heb je ook een lange zwemshort aan eigenlijk, tot net boven de knie, omdat je benen eigenlijk totaal niet meetellen.
1: Ah ja,
0: dus daar coteren ze vooral op je V-shape, zeg maar. Als je een goede rug hebt, je schouders en je borstkas en je abs, die zichtbaar moeten zijn.
1: En als je dan slappe beentjes hebt, dan gaat niemand daar iets over zeggen.
0: Ja, dat is helemaal niet erg.
1: Henk?
0: Ja,
1: raar.
0: Dus, ja, dat is gewoon een andere categorie. En zo heb je wel in die bodybuildingwedstrijden heb je er wel een aantal.
1: Ah ja, en dus dan loopt er iemand anders met goede benen rond. En dan samen zijn jullie een perfecte man.
0: Ik weet dus zien wat jij een perfecte man vindt.
1: Dat is waar.
0: Dat ga ik niet beoordelen.
1: Dat is waar. Oké. Maar dat is wel nog iets anders dan het strikte bodybuilden.
0: Ja, bodybuilden is echt massa creëren, overal op elke plek in je lichaam. Allee, niet elke plek, want die hebben dan zo'n klein speedootje aan, dus daar valt het meestal wel mee.
1: Ja.
0: Als ik dat mag zeggen op radio.
1: Je mag dat, zeker. Ga je dit nu nog vaker doen? Want ja, je bent eigenlijk een talent, blijkt dan, zou ik durven constateren. Ga je nu hier verder ingaan?
0: Sowieso blijf ik wel fitnessen, blijf ik wel sporten. Dat blijf dat belangrijk vinden, om je lichaam gezond te onderhouden. Maar zo dat strikte dieet om op een podium te staan, is dat nu voor een musical of is dat voor die wedstrijd, dat zal niet voor meteen zijn.
1: Nee.
0: Ik zeg nooit nooit, want ik vond dat op zich wel een leuke uitdaging, voor jezelf vooral. Niet het eerste jaar, denk ik. Laat mij toch maar de hele winter en zomer genieten van de terrasjes en de eclairs en de Aperol Spritz.
1: Voor je vaste partner ook minder aangenaam, hè? Om maandenlang naast iemand te moeten zitten die amper eet of meedrinkt of meeklinkt. Is dat wat gelukt, ja?
0: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Het is een beetje zo bij James en mij. Wij wisselen daar een beetje in af. Want James gaat ook wel af en toe eens op dieet, omdat hij weer een beetje strak wil staan. En Ik ben 4 oktober gestopt met op alles te letten en hij is 5 oktober begonnen.

0: Ah. En zei, ja, nu is het aan mij om weer op te letten en een beetje in shape te komen.
1: Ja.
0: Dus in dat opzicht komen we dan wel overeen, al liggen onze agendas dan wel niet gelijk.
1: Ah ja, nee. De perfecte match. Als hij nu aan zijn benen werkt, hè, dan komt...
0: Ah ja, dat kan. En dan zo lekker op de kermis dat je zo moet draaien, dat de onderkant en de bovenkant verandert.
1: Ja.
0: En dat zou kunnen dan.
1: Nee, ik vind het heel interessant. Daarom gaan we er eens diep induiken in die wereld van de fitness en de bodybuilding. Ik wens je nog eens van harte proficiat met je zilveren medaille. En succes met alle toekomstplannen, Dorian Livijns. Dank je wel.
0: Dank je wel, Sophie.
1: Bye.

0: Chloe Kisha met Question of the Day.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over bodybuilding vandaag. En ik moet dus al meteen even beklemtonen dat er dus duizenden benamingen en categorieën en soorten wedstrijden bestaan. Duizenden federaties ook die allemaal een andere focus hebben. Dus bodybuilding gebruik ik in deze als koepelterm. Goed wetend dat strikt genomen niet elke geoliede krachtpatser ook een bodybuilder is. Op dezelfde wedstrijd waar Dorian op 4 oktober tweede werd met zijn mens fysiek, werd Axel Lambert vierde in de categorie wellness bodybuilding voor dames. Axel is 25, werkt als onderofficier bij Defensie, maar in haar vrije tijd zet ze dus haar lichaam op. Scherp, scherper, scherpst. In 2024 werd ze Belgisch kampioen bij de Women Wellness Junioren van het BIFBB. En eergisteren nog behaalde ze 2x goud bij de Natural Bodybuilding Competitions van het NCOBB. Wellness bodybuilding of wellness fitness, dat is een relatief nieuwe categorie bij de vrouwen. En wat dat is, legde Axel uit aan reporter Anne Roodveld. In de gym natuurlijk.
3: Mijn categorie is wellness, dus wij focussen vooral op de benen eigenlijk. Die moeten echt wel domineren vergeleken met het bovenlichaam. Qua volume ook en massa is dan het onderlichaam is veel meer massa en volume. Dus dat moet ook wel opvallen als je op het podium staat, dat de benen eigenlijk het grote onderdeel zijn, dat dat de aandacht trekt. Ik ga nu een lichte pump workout doen, dus ik ga mijn schouders trainen. Dat is ook het enige dat ik train, is schouders en rug. Soms één oefening biceps en triceps, maar die mogen natuurlijk dus niet heel groot zijn. Dus het is vooral voor ronde schouders te hebben en een V-rug. Dus als je die openzet op het podium en je doet die pose, dat die wel mooi in een V gaat en iets gedefinieerd is. Dus ik ga gaan zitten. En ik doe eigenlijk een shoulder press, dus ik druk heel traag de gewichten omhoog en ook weer heel traag naar beneden. Dus echt gewoon heel gefocust, dat je het ook voelt op de plaats waar je het wil voelen. Dus we gaan hier naar beneden en naar boven, dus echt duwen vanuit die schouders. Telkens in naar beneden en uitademen naar boven. Voor een wedstrijd mag je eigenlijk niet meer heel hard tot spierfalen trainen, omdat je dan scheurtjes maakt en vocht ophoudt. En het is heel belangrijk dat we nu geen scheurtjes en vocht ophouden. Hè. Dus het is een heel rustige training. Gewoon een beetje bloed laten doorstromen en eigenlijk een goede flow hebben. Dus heel traag en weer omhoog. Totdat we eigenlijk voelen dat er bloed stroomt, dat er eigenlijk een pump is. En dan pauzeer ik denk ik nog geen minuutje en dan doe ik dat eigenlijk opnieuw. En zo gaat mijn training. Ik heb 3 oefeningen voor de schouders nu. En dan 3 voor de rug en 1 voor de biceps. We were born to be champions. Ik ben in 2023 bij een diëtiste gegaan, een lifestyle diëtiste. Omdat ik eigenlijk wou afvallen. En ik ben toen een 20-tal kilo afgevallen. En zij zei tegen mij, je hebt eigenlijk wel goede been voor wellness. Maar ik keek op Instagram natuurlijk al veel naar van die bodybuilding vrouwen. En ik keek daar echt naar op. En ik dacht, ooit wil ik dat kunnen. Ik ben 1,53 meter. Maar dat is ook wel mijn sterkte, denk ik. Wat veel wellness vrouwen zijn klein. Waarom is dat? Een grote vrouw heeft lange quads. Dus ook heel moeilijk om die massa te verbreden. Ik heb heel korte quads. Dus ik kan heel snel massa bij mijn quads krijgen. Omdat ik zo klein ben. Ja. Dus dat is wel een voordeel eigenlijk. Dus een 5-tal maand voordat wij zeggen, oké, de wedstrijd is dan. Bijvoorbeeld oktober was dat nu van mij. Starten wij in juni. En dan zit ik nog redelijk hoog in mijn calorieën, zoals ik normaal zou eten. Maar dan gaan we dat eigenlijk gaan afbouwen. Telkens minder, minder, minder. En iets meer bewegen. Voor zo telkens gewicht naar beneden te halen. Voor het vet eraf te halen. En wel nog veel eiwitten eten. Dus ik eet eigenlijk elke dag kip met appel of kip met rijst. Kip met rijst is eigenlijk al een goede dag. Maar de laatste 8 weken geweest had ik eigenlijk enkel 4 bakjes kip met komkommer. En in de ochtend 2 eitjes. En in de avond nog 1 kiwi. En dat was het eigenlijk. Ook 4-5 liter water wel per dag. Daarom dat je het heel graag moet doen. Anders hou je dat niet vol. Dat is bijvoorbeeld, ik ben naar Disneyland geweest. En ik ben naar festivals geweest. En in de wachtrij van Disneyland stond ik met zakjes koude kip en koude rijst. Ja, want je moet je constant aan alles houden. En als je dat echt niet gemotiveerd of met passie doet, lukt dat totaal niet, denk ik.

Dus het eerste dat ik doe als ik opsta is eigenlijk mijn gewicht, mijn centimeter. Ik poseer, ik heb zo'n heel speciaal zwart doek waar ik dan voor sta met lichten en zo. Dan stuur ik dat direct door naar mijn coach, die maakt in die nodige aanpassing. De dag ervoor heb je ook al je maaltijd dat je hebt klaargemaakt, klaargezet. En dan doe ik eigenlijk eerst een half uur cardio voordat ik iets eet, dus op nuchtere maag. Dan ga ik gaan werken of ben ik thuis, dus te zien die dag wat er is. En dan ga ik een uur en een half gaan trainen. Mijn 10.000 stappen halen tussendoor ook. En dan in de avond een uurtje voor bed of iets ervoor ook nog een half uur cardio. En ja, maaltijden weer maken opnieuw. Dat is eigenlijk elke dag is constant wel een teken daarvan. Ik moet bijvoorbeeld nu elke dag ook mijn zout afwegen. Dus ik eet 6 gram zout per dag. Dat is redelijk veel als je dat afweegt. Dat is echt een hoopje. Dus overal bij mijn maaltijden verspreid ik dan eigenlijk het zout. En dat is eigenlijk voor die vochtbalans. We proberen die nu zo stabiel mogelijk te houden. Zodat met de wedstrijd de dag zelf, ja, dat we

0: weten van, dat we niet plots een spons zijn. Want dat is die dag echt niet de bedoeling.
1: All right, our ladies in place. Let's turn it down to the judges.
2: I need number one, Amanda. Number five, Andrea. Number six, Courtney.
3: Als je op het podium staat, heb je wel ja, die hele donkere tint. Heb je glans aan, zet je in de felle lichten van het podium en span je natuurlijk alles ook op. Er zit daar ook wel een hele techniek achter om op het podium te verschijnen natuurlijk.
2: Quarter turn to the right. And face forward.
3: Dus dat eigenlijk je helemaal gaan ja, opspannen. Je hand moet in een bepaalde lijn staan. Span je schouders op. Je duwt ook je bekken naar achter. En dan zeggen ze telkens quarter turn to the right. Dus een kwartje naar rechts. Dus dan staan we zo, dan tonen we eigenlijk heel de zijkant. Dan zegt hij dat opnieuw. Dan tonen we eigenlijk de achterkant. En dan gaan we altijd eigenlijk terug naar de voorkant gaan staan. Dus we hebben eigenlijk een hele cirkel gemaakt nu. En dan zeggen ze, ja, het is oké. Of dan moet je misschien nog een keer verwisselen met anderen op het podium om te vergelijken. En dan ga je eigenlijk ja, een pose aannemen, geef je zelfs een zoentje. En dan ga je eigenlijk weg.
2: 8 en number 3 switch. Number 3, Sandra.
3: Wij moeten allemaal verplicht hakken aandoen. Enkel de bodybuilding vrouwen zijn op blote voeten. En alle mannen sowieso ook op blote voeten. Maar wij moeten allemaal hakken aandoen. Voor mij was dat heel hard oefenen. Nu is het als een tweede natuur aan het worden. Maar in het begin was het echt niet gemakkelijk.
2: Quarter turn to the right. Quarter turn to the right.
3: Je staat heel kort op podium. En het is ook een jurysport natuurlijk. Dus je weet nooit wat de uitkomst zal zijn. Of je nu wint of niet. Voor die hele korte periode, dat is ook een heel korte dag. Doe je dat wel echt voor jezelf. Als je dat niet voor jezelf gaat doen, voor heel het proces, dan ga je dat ook niet volhouden. Ik zie dat meer als de kers op de taart. Van ah, vandaag mag ik dan mijn make-up doen, mijn haren doen, die leuke bikini aandoen. En ik geniet eigenlijk gewoon van mijn 40 seconden om mezelf te presenteren. Echt gewoon genieten van het moment. Maar echt voor ja, een plaats of een titel is voor mij persoonlijk bijzaak. Blijft het een hobby. Ik ben niet van plan om heel ver erin te gaan, omdat als je realistisch bent en je wilt ver gaan, kan je dat niet natuurlijk. Ja, de voorbereiding aan de wedstrijd is niet super gezond, dat weten we, doordat we weinig eten. Maar voor dan dingen te gebruiken, dat kan ik niet gaan doen voor mezelf. Dus ik doe het echt als hobby, omdat ik het graag doe. Ik dacht aan nog een 10, 15 jaar.
2: Thank you very much. Take a step back to either side. That concludes the confirmation round, Bob.
4: Axel Lambert hoorde je. Afgelopen weekend dus nog 2 keer goud gewonnen bij de Natural Bodybuilding Competitions van het NCOBB. Kampioen is ze in een reportage van Anne Rootveld.
5: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Doe maar alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kun je eigen niet bezeren.

moment u zag, wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet of wakker ligt van iets wat

0: It's Going to Happen van The Undertones. We hebben het vandaag over bodybuilding.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Omdat het een wereld is waar we eigenlijk bijzonder weinig over weten, beseften we toen we plots in de krant lazen dat Dorian Livijns een zilveren medaille had gehaald op een bodybuilding-competitie. En dus was onze interesse gewekt. We willen er alles over te weten komen. En dan bent u er gelukkig, André Wouters. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de Belgische Federatie voor Bodybuilding en Fitness. En u bent ook jurylid op verschillende Europese en wereldkampioenschappen.
3: Inderdaad.
0: U weet er quasi alles over. We moeten eerst en vooral, als ik het goed begrepen heb, een onderscheid maken tussen fitness en bodybuilding. Waar liggen die verschillen?
3: Het verschil bodybuilding...

0: bedoeling is, deze mensen werken aan een lichaam en die gaan dat tentoonstellen. Dus wij hebben wedstrijden, zij gaan hun lichaam tonen, gespierd, de symmetrie, de balans van het lichaam. Is het een mooi lichaam of is het een brute spiermassa? En door deze wedstrijden hebben we dus bodybuilding.
1: Dat is bodybuilding. En ja. Bij fitness gaat het dan meer over de kracht die iemand bezit?
0: Wel, fitness gaat over de mensen in het algemeen. Iedereen die sport, doet fitness.
1: Ja, oké. Maar als er fitness in competitie zit, wat betekent dat dan?
0: Fitness in competitie bij ons. Wij hebben dus de bodybuilding is de iets meer gespierderde. En dan hebben we de mensfysiek wat meer naar fitness, het woord fitness aan leunt. Dus mensfysiek is een beetje meer een mindere gespierdheid. Maar ze hebben ook een andere posing slip dat ze dragen. Het is meer de beach short. En dan een mooi lichaam. Mooi, harmonisch, met mooie buikspieren.
1: Goed gestroomlijnd, ja, zonder dat het per se over de echte kleerkasten gaat.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, als ik dat mag zeggen, kleerkasten.
0: Ja, dat mag zeggen.
1: Ja. U bent jurylid op Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. Als bodybuilders voor u komen staan, ja. Waar kijkt u naar, waar let u op?
0: Ja, natuurlijk. Dus de bodybuilders komen in een line-up. Ze doen bepaalde poses. Die bepaalde poses, verplichte poses, is makkelijk om te vergelijken. Als iedereen gewoon zijn eigen pose doet, kun je niet. Of moeilijker vergelijken. Iedereen doet de verplichte poses. Dan gaan we kijken wie is er het meest gespierd. Maar natuurlijk, daar komt ook nog de balans bij. Zijn ze symmetrisch? Is de linkerarm gelijk met de rechterarm? Zijn de armen super dik, te dik ten opzichte van de benen? Dus alles moet een beetje in harmonie zijn. De schouders, armen, borst, rug, benen. En dan krijg je het perfecte plaatje.
1: Oké, dus de pure spierkracht of spierdikte, daar gaat het niet om. Het plaatje moet kloppen.
0: Het gaat voor beide, om beide, ja.
1: Ja, oké. Die poses die boeien me al langer. Waarom gebruiken bodybuilders altijd diezelfde poses weer?
0: Omdat dat de mooiste poses zijn om een mooi totaal pakketje te laten zien.
1: Oké.
0: Als je kijkt, een dubbele biceps. Als je een bokser neemt die na de weging doet een dubbel biceps. Als je soms in de atletiek, ze zijn gewonnen, wat doen ze? Ze showen een dubbele bicep,
1: dubbele
0: het symbool
1: biceps,
0: van kracht.
1: Is er handen in de lucht?
0: Ja. Twee arme biceps laten zien. Het tonen van de kracht.
1: En maar toont elke pose dan een andere groep spieren?
0: Ja, klopt.
1: Ah, ja.
0: We hebben zeven, in de gewone bodybuilding hebben we zeven verplichte poses. Dus de voorkant waar de biceps en de benen gaan tentoongesteld worden. Dan hebben we eentje wat meer de rug, de V-shape van de rug, de massa van de rug en benen. We hebben ook de achterkanten dezelfde poses en twee zijkanten. Zijkant borst en zijkant triceps.
1: Mm-hmm. En de bodybuilders moeten ook dan die spieren opgespannen houden wanneer ze tonen.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Natuurlijk.
1: Dus dat is behoorlijk vermoeiend.
0: Dat is heel vermoeiend.
1: Ja?
0: Als de jongens 10 minuten of die meisjes 10 minuten op het podium gestaan hebben, dat is hetzelfde als een training van 2-3 uur.
1: Echt?
0: Want dit is echt het maximum, hè?
1: Ja, elk spiertje moet op zijn maximum. Ja. Opgespannen worden.
0: Ja.
1: Wauw, oké. Ze zijn ook heel vaak zeer blinkend bruin gebruind. Bruin, bruin. Heeft dat een functie?
0: Ja, ze zijn bruin gebruind. Kijk, we staan op een podium. Het podium, ons podium moet volledig belicht zijn. Er mag nergens iets schaduw zijn. Want als een persoon juist in een schaduw staat, dan krijgt hij een benadeling. Dus heel dat podium is perfect volledig belicht. Natuurlijk, met deze belichting krijg je als je dan zonder bruin op het podium zit, dan krijg je een witte vlak. Dat wit licht gaat afketsen op die witte lichamen.
1: Mm-hmm.
0: Daarom worden ze bruin gemaakt. Datzelfde iemand voor de tv, die wordt ook mooi bruin gesminkt om voor de tv beter voor te komen. Bij ons is dat dus om beter te zien, de definitie van de spieren allemaal, dat het lichaam niet zou weerkaatsen op een bleek lichaam.
1: Is het ideaal beeld van een bodybuilder, is dat veranderd doorheen de jaren? Zijn er verschillen tussen de bodybuilders van pakweg 30 jaar geleden en die van vandaag?
0: Ja, het verandert. Alles verandert altijd. In de beginjaren, in de 60s en 70s, was er enkel bodybuilding. Nu, wij zijn met onze tijd meegegaan. We hebben nog steeds bodybuilding. We hebben classic bodybuilding. Dus bodybuilding gewoon is mooi allemaal gespierd. Dan hebben we classic bodybuilding. Er moet een klassiek fysiek in zitten. Dus ze zijn nog steeds gespierd. Dan hebben we dan de mensfysiek. Jongens dus, die met de beach short, die zijn minder gespierd met heel mooie buikspieren. We hebben de bikini fitness. Dus dit zijn meisjes die in de gym een mooi lichaam nastreven, die er gezond uitzien. Niet gespierd, maar toch, je ziet dat ze trainen in de gym, dat er een beetje atletisch model in zit.
1: Ja, ja. Hoe moeilijk is het om een top bodybuilder te zijn?
0: Een top bodybuilder, ja. Een top bodybuilder is natuurlijk heel moeilijk, hè. Het is even moeilijk om een top wielrenner te zijn, een top voetballer te zijn. Als je klapt over top, ja, dan ben je er altijd mee bezig.
1: Dan is dat je hele leven.
0: Ja.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Ja.
1: Want hoeveel trainen die mensen? Hoeveel letten ze op hun eten, bijvoorbeeld?
0: Ze zullen ik zal praten over onze bodybuilders. Dat is een beetje gemakkelijker dan over top bodybuilders. Onze mensen gaan toch zeker pakt 3/4 van het jaar op het eten letten. Misschien daarna is een beetje afgaan. Een voorbereiding, het hangt af van persoon tot persoon, kan voor sommigen 6 maanden zijn. Personen die goed in vorm staan altijd, die hebben misschien maar 2 maanden voorbereiding toe naar een wedstrijd. Trainingen, ja, er moet altijd getraind worden. Hè. Je hebt mensen die 3 keren trainen, dat is weinig. De doorsnee is al 5 keren per week trainen, met gewichten, ja. En cardio.
1: Ja, quasi alle dagen. En dan inderdaad moet er enorm gelet worden op het gewicht. Er mag geen grammetje vet aanhangen.
0: Dat klopt.
1: Ja, ook moeilijk. Is dat eigenlijk gezond?
0: Het is gezond omdat we niet extreem gaan in onze federatie. Je zegt geen grammetje vet, dat is niet juist. Maar
1: het scheelt niet veel.
0: Het scheelt niet veel. Geen grammetje vet zou zeer ongezond zijn. Bij ons, een voorbereiding, dat is gezonde voeding. Die voeding is gezonder dan dat wij en u en ik normaal gezien eten. Omdat zij gaan een balans eten van de perfecte balans van eiwitten, koolhydraten en zelfs nog een klein beetje vet om het gezond te houden.
1: U zegt binnen onze federatie, betekent dat er binnen andere federaties minder gelet wordt op wat nog gezond is?
0: Ik kan niet voor andere federaties praten, maar als je ziet beelden op internet, dan zie je andere streefdoelen dan dat er bij ons in de federatie is.
1: Bij bodybuilding denkt men al wel eens snel aan doping. Het werd ook gezegd net in de reportage, als je echt verder wil gaan, ja, dan gaat dat niet op natuurlijke wijze. Worden er inderdaad veel middelen gebruikt om de kracht of de spiermassa te gaan vergroten?
0: We gaan terug bij ons in de federatie. We hebben elke wedstrijd dopingcontroles.
1: Ja?
0: Dus dat is heel simpel. Dus wij zitten met een heel laag positieven op een jaar. Ik denk dat wij een 24-tal controles verleden jaar gehad hebben. En er waren 2 positieve. 2 van het buitenland.
1: Nou ja.
0: Het jaar ervoor hadden we ook iets, 25 tot 30 controles. Er waren 3 positieve. 3 van het buitenland.
1: Oké. Okay. Ja, dus het bestaat wel in de wereld. U ziet het niet in uw
0: federatie. Het bestaat overal. Er zijn ooit BV's geweest, topsporters geweest, die gepakt.

0: Werden met cocaïne en ja, het bestaat. Mm-hmm. Het bestaat overal in onze samenleving.
1: Ja, want er bestaat ook zoiets als een natural, of een federatie voor natural bodybuilding.
0: Dat zijn wij.
1: Dat zijn jullie. Oké, maar waarom moet dat, die klemtoon moet er toch
0: nee,
1: op?
0: Nee, wij gebruiken die klemtoon niet. Je praat waarschijnlijk over iets anders. Wij zijn de officiële federatie, dus ja. BIFBB. Wij moeten natural niet gebruiken. Moet de voetbalbond natural voetbalband gebruiken? Nee, dat is toch logisch? Als je een officiële federatie bent. We zijn erkend door het Belgisch Olympisch Comité van 1971. De wielrenners moeten toch niet gebruiken, natural wielrenners? Dat is heel duidelijk. Wij hebben onze dopingcontroles. We hebben op het EK 150 dopingcontroles. Op het WK 150 dopingcontroles. Mm-hmm. Dus dat is heel simpel. Wij moeten dat woord dan niet voorzetten. Dat is normaal.
1: Ja. Als we gaan kijken naar de wereld van de doping, hoe groot is die? Hoeveel mensen zijn daarin actief in ons land?
0: Van de doping?
1: Nee, bodybuilding.
0: Oké, bodybuilding. Wij hebben momenteel een kleine 300 actieve leden nu. Ah, ja. Actieve, dus wedstrijd bodybuilders.
1: Oké, en is er een piekleeftijd waarop je dit kan waarmaken?
0: Onze oudste deelnemer nu voor de Belgisch kampioenschap, 25 oktober in Gent, op de hogeschool. Zijn oudste deelnemer ingeschreven is 71.
1: Amai.
0: En er zijn er dus nog eentje van 69, 66, 64. Dus zit er...
1: Dus dit kan je echt op hoge leeftijd...
0: Ja.
1: Hoe jong zijn de sporters of de...
0: Een minimumleeftijd bij ons is 15 jaar.
1: Ah ja.
0: Dus nu, ik denk nu onze jongsten of zo op het aankomende BK zal iets van 18 zijn, denk ik.
1: Mm. Valt daarvan te leven, van het bodybuilden? Kan je daar goed mee verdienen?
0: Nee.
1: Nee, dat is heel duidelijk.
0: Ja,
1: nee.
0: Heel duidelijk. Ja.
1: Quasi niks mee te verdienen?
0: Nee, wij geven een kleine prijzenpot op onze voorbije wedstrijd gaven we dan aan de twee overalwinnaars €250 cash. Beide. Ze krijgen dan nog wat prijzen van sponsors en that's it.
1: Amai, wauw. Dus mensen gaan hun hele leven omgooien, in het teken zetten van het krachtigste lichaam om daar niets aan over te houden.
0: Niets.
1: Puur de, waar gaat het dan om? De eer.
0: De eer. Gezond zijn. Het is een way of life.
1: Ja. Internationaal. Zijn daar prijzen, geldprijzen voor de allersterkste, machtigste bodybuilders?
0: Er zijn wat professional federaties. En daar zullen wel prijzen te verdienen zijn. Maar het is beperkt. Enkele top 10 gaat er goed van kunnen leven. Onze internationale federatie, we hebben 203 landen aangesloten.
1: Uh-huh.
0: Dus op een EK zitten we met 46 landen, op de 47 denk ik. Het voorbije WK zaten we met 103 landen. We zijn echt wel groot op WK's, EK's. Maar iets mee verdienen, nee.
1: Nee. Bent u zelf actief eigenlijk in de sport?
0: Ik ben... Ik train nog steeds in de fitness natuurlijk. Ik ben in 1978 begonnen met trainen. Een tijdje later heb ik mijn eigen gym opengedaan in 1987. Ondertussen is die 3 jaar geleden overgedragen naar een heel grote organisatie, Perform to Achieve. Zij doen het testen van alle atleten met computers, maar echt topatleten met computers, met Texas-scan, alles mm-hmm. erin. Dus dat is daarin gaan. Maar ik werk nog steeds wat in die gym als flexijobber om een beetje... Dus ik ben vervroegd op pensioen, maar om een beetje helpen nou daar. Dus ik ben nog steeds actief. En in de federatie natuurlijk. Hè.
1: Ja, sowieso. 25 oktober is er inderdaad het Belgisch kampioenschap in Gent. Wat u net al zei, Axel Lambert, die we net hoorden, zal ook deelnemen. Kan je daar als publiek naar komen kijken?
0: Ja, natuurlijk. We zitten in de hogeschool, dus in de Universiteit van Gent. Een enorm grote sporthal hebben ze daar. De sporthal is 98 meter groot. Dus dat is een voetbalveld.
1: Ja.
0: Dus we hebben

0: speelplaats voor toeschouwers. Gewoonlijk op ons Belgisch kampioenschap hebben we een duizendtal toeschouwers.
1: Ah ja, okay.
0: Dus tickets zijn te koop op onze website ibbbelgium.be.
1: Perfect.
0: En ook in de betreffende gyms, gelijk als bij de organisator Jackie Gym in Everichem.
1: Ja, allen daarheen, want nu zijn we allemaal samen met u expert, kunnen we ook eens beginnen zien wie het meest perfect in verhouding gespierde lichamen heeft. André Wouters, voorzitter van de Belgische Federatie voor Bodybuilding en Fitness. Heel erg bedankt.
0: Dank u.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Macy Gray. Why didn't you call me? Nog veel meer over bodybuilding gaan we het hebben.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Sint-Gilles, Brussel, zijn gisteren 17 leerlingen en 1 leerkracht onwel geworden door een CO-vergiftiging in een school. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog een aantal andere leerlingen uit andere klassen werden uit het schoolgebouw geëvacueerd. De oorzaak was wellicht een defect aan een verwarmingsketel. Straks zouden de lessen opnieuw normaal kunnen doorgaan in de school. In Rusland heeft de geheime dienst een Japanse journalist gearresteerd op verdenking van spionage. Hij werd opgepakt op het eiland Sakhalin, in het uiterste oosten van Rusland ligt dat, ten noorden van Japan. Rusland zegt dat de man spioneerde voor een Japanse inlichtingendienst en informatie heeft verzameld over de defensiecapaciteit van de Russen. De arrestatie gebeurt op een moment van oplopende spanningen tussen Rusland en Japan. Zo betwisten ze onder meer 4 eilanden die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden bezet door het Sovjetleger. In de Champions League voetbal... Dit klopt niet. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestunt in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. Trezoldi was lang de grote held met zijn hat-trick, tot Lautaro met de 2-3 opnieuw voor spanning zorgde. Daarna bevrijdde Romeo Vermand blauw-zwart, dat in het slot wel nog de 3-4 slikte. Een spektakelstuk, en ook de coach van Club Brugge zag dat zijn ploeg een topavond beleefde. Hij is dankbaar voor een van de mooiste momenten van zijn carrière en is blij dat zijn ploeg dapper tegen een topploeg als Inter kon spelen.
3: Thankful for one of the most beautiful memories, yeah. In my coaching career, we were brave today, winning a 1-1. This is top team. Inter Milano is one top team.
2: Meer reacties en andere Champions League uitslagen vind je altijd op sporza.be. Het weer dan nog. Vannacht overal droog met opklaringen. In de Ardennen kans op mist en minima rond 12 graden vannacht. Straks krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar later zon en wolken. Een mooie dag en het wordt ook zacht. Met maxima rond 19 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.

0: Ja, verdekken. Daar krijg je nu toch echt zin van in het leven. Ray, featuring Emma en Absolutely, dat zijn haar zussen Joy.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Stel, je weet het komende jaar niet wat doen. Weet dat je dus in 1 jaar tijd al in de prijzen kan vallen op bodybuilding-competities. Tenminste, je moet misschien wel een klein beetje aanleg hebben en al een klein beetje is een fitness van binnen gezien hebben. Musicalacteur Dorian Livijns heeft dat gedaan. 1 jaar keihard getraind en nu heeft hij plots een zilveren medaille op zak. We zagen dat in de krant en dat is de reden dat we het er eens over hebben, over bodybuilding. Omdat we nieuwsgierig werden naar die hele wereld en ook naar de geschiedenis van de sport. Wart Bogaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt je daar eens in zitten verdiepen.
2: Ja.
0: Hoe ver gaat de sport terug?
2: Wel, dat hangt er een beetje vanaf hoe breed, pun intended, je bodybuilding interpreteert. Hè. Met wat goede wil, en dat lees je ook hier en daar, zou je kunnen zeggen dat ene Milo van Croton de eerste bodybuilder was.
0: Zitten we dan in het oude Griekenland?
2: Ja, dan zitten we in het oude Griekenland, 6e eeuw voor Christus. Dat was een filosoof en worstelaar in bijberoep, moet dat dan geweest zijn. En hij huldigde om die beide beroepen, filosoof en worstelaar, om die beide beroepen optimaal te kunnen uitvoeren, huldigde hij het principe van de gezonde geest in het gezonde lichaam. Een principe dat eigenlijk pas 7 eeuwen later met die woorden is bedacht. Maar goed, om dat lichaam te trainen, is Milo van Croton op een bepaalde dag een pasgeboren kalfje boven zijn hoofd beginnen tillen.
0: Want wat pak je anders?
2: Een mens moet iets doen in zijn leven. Hè? Maar goed, sanderdaags deed hij dat dan opnieuw. En sanderdaags weer. Maar dat kalfje, ja, dat werd natuurlijk elke dag een beetje groter, een beetje zwaarder. En elke dag werd Milo van Croton op die manier een beetje sterker. En zo kon Milo van Croton op een dag wilde overlevering een volwassen stier boven zijn hoofd tillen, die hij dan maar een arena heeft binnengedragen op een mooie dag om aan Zeus

0: god te offeren.
1: Natuurlijk.
0: Sino Nevero. Milo, de antieke bodybuilder, is toch vooral een antieke krachtpatser, lijkt me. Maar werd natuurlijk als een prachtige gespierde Adonis voorgesteld. En wie het bodybuilding ook niet uitgevonden heeft, al zitten we wel al wat dichter in de buurt, is deze man.
2: I'll be back.
0: Arnold Schwarzenegger in nog altijd zijn bekendste rol, de Terminator. Hij is het die het bodybuilden tot een groot, breed publiek gebracht heeft. En dat heeft hij gedaan door een film, een documentaire, die volgend jaar 50 jaar oud zal zijn. Pumping Iron heet die, uit 1977 dus. Een documentaire over een groep bodybuilders die zich voorbereidt op de verkiezingen van Mr. Universe en Mr. Olympia. Schwarzenegger heeft die titels op dat moment, in halverwege de jaren 70, al verschillende keren gewonnen. Hij is on top of his game. En je ziet hem trainen. Je ziet de psychologische oorlogsvoering met zijn concurrenten. Je hebt Lou Ferrigno, dat is de grote rivaal die Schwarzenegger probeert uit te dagen, een beetje een Norse bad guy, hè, tegen de veel sympathiekere, vlottere, maar ook lichtjes mysterieuze Schwarzenegger, alleen al door de manier waarop hij praat natuurlijk. Alle elementen zijn dus aanwezig voor een heel spannende film, die dus een geweldig succes was, Pumping Iron, en die het bodybuilding wat uit de niche gehaald heeft, waar het toen nog in zat. Zeker is het bekijken waard, die film. Ik wil er twee quotes van Arnold Schwarzenegger uithalen. De eerste, ik moet waarschuwen, is nogal plattekes.
2: It's as satisfying to me as coming is, you know, as having sex with a woman and coming. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. I get the same feeling. So I'm coming day and night.
0: Ja. Bodybuilding is als klaarkomen, zegt Arnold Schwarzenegger. Ik kom, ja, kort samengevat, van 's ochtends tot 's avonds
1: ook
0: klaar.
1: Ook op het podium voor een publiek.
0: Op het podium, het houdt niet op. Bravo, Arnold Schwarzenegger. Maar de andere zorgvuldig door mij geselecteerde quote uit Pumping Iron is veel interessanter.
2: Good bodybuilders have the same mind when it comes to sculpting than a sculptor has. You have to analyze it. You look in the mirror and you say, okay, I need a little bit more deltoids, a little bit more shoulders, so to get the proportions right. So what you do is you exercise and put those deltoids on. Whereas an artist would just slap on some clay on each side, you know, and does it maybe the easier way. We go through a harder way because you have to do it on a human body, you know.
0: Ja, bodybuilden is als beeldhouwen. Als ik wat meer schouder of wat meer arm wil, dan ga ik heel specifiek daarop trainen. Terwijl een beeldhouwer gewoon wat extra klei neemt en dat er tegenaan plakt. Maar au fond is het eigenlijk hetzelfde, beweert de jonge Arnold Schwarzenegger hier. En ik heb geen flauw idee of Schwarzenegger zich daar op dat moment, terwijl hij dat aan het vertellen is, van bewust is. Maar hij verwijst hier wel, al dan niet opzettelijk, naar een moment exact een eeuw voor Pumping Iron. Een moment dat we volgens mij als het echte begin van het bodybuilding mogen beschouwen. We zijn dus, trek er een eeuw van af, 1877. Mm-hmm. En Friedrich Wilhelm Müller, dat is een 10-jarig jongetje op dat moment, uit Königsberg, het huidige Kaliningrad, die kleine Russische enclave, die is met zijn vader op vakantie in Italië. En het is niet meer geweten waar precies het gebeurd is, maar ze bezoeken daar een museum, ja, waarvan die prachtige marmeren beelden uit de Renaissance getoond worden, van die David van Michelangelo-achtige goddelijke torso's. En die kleine Friedrich, 10-jarig jongetje, die ziet die beelden daar staan. En hij denkt, nee, hij weet dan al, op een dag ben ik dat. En dan bedoel ik niet getalenteerd beeldhouwer, maar vooral op een dag heb ik ook zo'n lijf.
1: Wauw, hij wou een standbeeld worden.
0: Hij wou een standbeeld worden. Maar goed, hoe begin je daaraan? Fitnesscentra, die bestaan in die tijd eigenlijk nog niet echt. En dus schrijft Friedrich Müller, dat is het enige wat hij zich kan voorstellen, hij schrijft zich in het circus. Een rondtrekkend circus waar hij allerhande straffe trucs moet uitvoeren met gewichten. En daar heeft hij veel succes mee. Hij komt onder andere in Brussel

terecht bij een zekere Louis Attila, uitbater van een van de eerste fitnesscentra ter wereld. Die wordt zo een klein beetje zijn impresario. En die overhaalt Muller om zich in

0: pseudoniem Eugen Zandoff. Eugen, uit het Grieks, eugenese, goed geboren, van goede kom af. Mm-hmm. En Zandoff, dat is gewoon de naam van zijn moeder. Maar al die krachtpatserij, al die stoerdoenerij eigenlijk ook, dat is eigenlijk helemaal niet wat Müller of Zandoff ondertussen interesseert. Hij zit vooral nog met die marmeren beelden in zijn hoofd. Hij wil dat mensen hem gaan bewonderen, naar hem komen kijken. Niet omwille van de zotte dingen die hij kan tillen of in de lucht gooien. Hij wil dat ze naar hem komen kijken omwille van hoe hij eruit ziet. En in plaats van dingen te tillen of te gooien, toont hij gewoon zijn fantastische spieren. Hij poseert, wat nu nog altijd cruciaal is, hè, in het bodybuilden. Hij ontwerpt daarvoor zelfs een speciale poseerkast waar hij gekleed in enkel zo'n kort luipaardbroekje in gaat staan en waarin hij lichtjes hangt die exact schijnen op de spiergroepen die hij wil laten zien. En hij trekt daar de hele wereld mee rond. En die Zandoff, dat wordt een echte wereldster. Voor $300... Dat is een fortuin natuurlijk in die tijd. Kan je na de voorstelling backstage gaan om desgewenst Zandoffs indrukwekkende spieren even aan te raken?
1: Voor $300?
0: Voor $300. Dat is de officiële versie van wat zich daar afspeelt na
1: in
0: de shows.
1: Kastje.
0: In dat kastje of in de kleedkamer. Maar goed, hij schrijft ook een boek. The Gospel of Strength heet dat boek, waarin hij oefeningen en voedingsvoorschriften beschrijft voor mensen die ervan dromen om zo'n lijf als het zijne te krijgen. Hij opent trainingszalen. Hij wordt door koning George V van Engeland aangesteld als Professor of Physical Culture. Hij ontwikkelt trainingsschema's voor het Britse leger. En in 1901, heel interessant, organiseert hij in de Royal Albert Hall in Londen een avond die nu algemeen beschouwd wordt als de eerste bodybuilding-competitie aller tijden. Geen halters dus, geen trucs, geen dingen die de lucht ingetild worden, alleen gespierde lichamen die te zien zijn. En de jury die bestaat uit 3 mensen. Hij zelf, uiteraard, als voorzitter van de jury. Arthur Conan Doyle. Die van Sherlock Holmes.
1: Ja, die daar nu?
0: Ja, het geeft aan in wat voor kringen hij zich op dat moment al aan het begeven is. En ene Sir Charles Laws. En dat, en dat is ook weer heel belangrijk voor dit verhaal, dat is een beeldhouwer. En wie ook als toeschouwer in de zaal zit, dat is ene Ray Lankester. De directeur is dat van het British Museum. En die loopt al jaren met een zot plan rond. Hij wil van alle mensenrassen, want zo denkt hij nog, hè, in termen van rassen. Hij wil van alle rassen een afgietsel maken om in het museum tentoon te stellen. En dus overtuigt hij Eugen Zandoff om model te staan voor wat hij de Homo Europiensis gaat noemen. Veel heeft Lankester niet nodig om Zandoff te overtuigen.
1: Ah ja, nee.
0: Ah nee, want Zandoff krijgt hier nu op die manier de kans van zijn leven om vereeuwigd te worden, inderdaad als een van die beelden die hij als 10-jarig ventje had gezien in Italië. En Eugen Zandoff moet een maand lang, er zijn foto's van, ze zijn echt onvoorstelbaar, in sessies van een kwartier staan poseren, naakt, zijn spieren opgespannen. Hij moet zijn adem inhouden om toch niet te veel te bewegen terwijl er gips op zijn lichaam wordt geplakt. Dat moet drogen terwijl hij er nog in staat. Terwijl ze zijn hoofd in gipsen, komt hij zelfs heel even in ademnood. Achteraf heeft Zandoff aangegeven dat hij nog nooit zo'n zware inspanning heeft moeten leveren als toen, die poseersessies voor dat beeld. Een beeld dat uiteindelijk zoveel kritiek krijgt, omdat het lelijk was. Zandoff was er toch blijkbaar niet helemaal ingeslaagd om helemaal stil te blijven staan. Maar vooral ook omdat men het beneden de waardigheid van een eerbaar instituut als het British Museum vond om zoiets banaals als een krachtpatser tentoon te stellen. En dat beeld wordt dus na 3 maanden al vernietigd.
1: Och,
0: uit
1: arme
0: de collectie gehaald.
1: Eugen.
0: Ja, maar de mallen worden wel bewaard in de archieven van het British Museum, tot er zich in 1990 iemand meldt. Anoniem. Eugen Zandoff is op dat moment al 65 jaar.

0: jaar dood, gestorven in 1925, volgens sommige bronnen door een hersenbloeding terwijl hij met zijn blote handen een verongelukte auto met 3 inzittenden uit een dijk aan het tillen was.
1: Wat?
0: Maar goed, dat moet allemaal gecheckt worden. Die anonieme beller, die koopt dus die mallen, laat ze naar de Verenigde Staten brengen. Daar wordt het beeld opnieuw gegoten en wordt het geplaatst in de persoonlijke collectie van die man, wiens identiteit ondertussen wel bekend is.
2: I'll be back.
0: Arnold Schwarzenegger heeft, en als we het hem vriendelijk is vragen, moeten we misschien ooit eens doen, die heeft Eugen Zandoff gewoon bij zich thuis staan.
1: Maar alleen, maar hoe goed.
0: Goed, hè?
1: Dat is echt een goed verhaal. Vooral de vergelijking met het beeldhouden vind ik eigenlijk wel heel mooi.
0: Prachtig, hè?
1: Om vast te houden. Wauw, goed. Heerlijk, dankjewel. Bart Bogaert.
3: Radio 1.
1: Ik heb nog niet gezegd eigenlijk vandaag, maar weet dat u altijd kan en mag reageren als u dat zou willen. Via Radio 1 op VRT Max.

0: Everything but the girl met each and everyone.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We vergapen ons al de hele ochtend aan de beter ontwikkelde bicepsen, triceps en quadricepsen, want we hebben het over bodybuilding. Een prachtige sport volgens de een, beenhouwerij volgens de ander. Het bekendste bodybuild boegbeeld is natuurlijk Arnold Schwarzenegger, waar we het net over hadden, die zich in 1977 in de kijker werkte met die documentaire Pumping Iron. Een documentaire waar in der tijd ook een jonge Tom Waas zich aan vergaapte. En dus, toen hij voor het programma Tom Testerom op zoek was naar extreme uitdagingen, stond bodybuilden al snel op zijn lijstje. Hij scholde zich voor dat programma om tot slagerzanger. Hij heeft het kanaal overgezwommen, El Capitan beklommen. En in 2012 deed hij dus mee aan het Belgisch kampioenschap bodybuilding. Precies 8 maanden de tijd had hij om zich voor te bereiden op dat BK. En dat werden de zwaarste 8 maanden uit zijn leven, vertelde hij aan Vincent Bilot.
3: Oké, dan ga je klaar?
4: Absoluut.
3: En doe maar.
4: Ja. Ik ga meedoen met het Belgisch kampioenschap bodybuilder.
3: En wanneer zou dat plaatsvinden?
4: Binnen exact 8 maanden.
3: En met wat lijf ga je dat doen?
4: Met dit.
3: Oh.
5: In al die seizoenen, Tom Testerom, mensen denken altijd dat de Marathon des Sables lopen of het kanaal overzwemmen, dat dat een van de zwaarste uitdagingen was. Maar ik denk dat bodybuilding toch wel bovenaan de lijst meestal qua dedication en afzien.
6: Oké, begin. Dicht. Kom on. 8 keer.
5: Trainingen waren pikkelhard.
6: Kijk op mijn hand. Concentreer op mijn hand.
7: Kijk, maar ik kruik er niet.
6: Jawel, jawel. Nog 2.
7: 8. 6.
6: Gewekkig.
5: Je staat in een soort van houding waar je alleen je voeten zijn geblokkeerd en je moet achterom eigenlijk zo diep mogelijk squatten, terwijl je poep tegen je hielen zit, met een gewicht in je handen en dan recht komen.
6: 7.
5: Dat deed pijn, man. Dat deed pijn.
6: Oh ja, ik kan dat wel doen.
5: Ik had het eigenlijk een beetje onderschat.
6: Denk aan de vrouwke.
5: Kun je niet voorstellen hoe pijn het allemaal doet. Bovenbenen branden uit uw lijf. Hetgeen dat ik in de aflevering zeg is:
8: moesten ze kunnen amputeren? Graag. Onmiddellijk.
5: Zo pijn doet dat. Je ziet uw benen echt groeien. Maar je kunt de volgende dag de trap niet af. Je moet achterwaarts naar beneden stappen.
9: Naar redden.
6: Oei, je dacht op een
8: keer. Ik kan voorwaarts een trap niet meer af.
5: Ik heb een redelijk lage auto. Ik raakte niet meer uit die auto's. Als ik er eens moest stoppen op de VRT, moest daar echt uit rollen. Ik kon niks niet meer. Alles deed pijn. Ik vond dat bij de beesten af. Ja. Oh. Het belangrijkste in bodybuilding is eerst je spiermassa opbouwen. Maar dan komt de fase dat je moet afvallen. Want als je je sixpack wilt zien, dan moet je zo weinig mogelijk vet hebben. Want die zit daar wel, maar als je te veel vet hebt, zie je hem niet.
8: Zal mijn ontbijt eens laten zien, wachten?
5: Ja, dat vond ik het moeilijkste. Alleen maar proteïnen eten. Ik heb nog nooit zoveel eieren in mijn leven gegeten.
8: 5 eieren? Ik krijg het niet meer binnen.
9: Het zal wel zijn.
8: Ik krijg het niet meer binnen.
5: Kip, tonijn. Ik weet dat ik bij mijn vriendin s'avonds in bed kroop en dat die zei: je raakt naar een kat. Omdat ik zoveel sardinen en tonijn en alles uit blik en dat dieet was vreselijk.
8: Je zit eigenlijk alleen maar bezig mee zien en mijn eieren klaar zijn, zien mijn kip voor straks klaar is, zien dat ik mijn shakes heb gegeten, mijn pillen gepakt, moet nog 3 liter water drinken vandaag. Dat is een god, ganse dag, dat gaat niet uit je leven.
5: Ja, dat is iets dat weinig mensen weten, maar zelfs als je natuurlijk bodybuild, komt er nog van alles bij. Hè?
8: 3 pillen om je vet kwijt te spelen. 3 pillen vitamine.
5: Er komen nog supplementen bij en dat zijn er best veel.
9: Dat is 60 pillen per dag.
8: Oh.
5: Proteïne shakes, een stuk of 4 per dag.
8: Oh, mannetjes, ik ben dat zo
5: ja. Een soort testosteronbooster.
8: Een testosteronbooster. Zijn er neveneffecten van dit?
10: Dat kan gewoon zijn dat je daarvan iets opgewonden raakt.
8: Meer goesting?
10: Ja. absoluut.
8: Dat mag komen.
5: Ze zeggen van die testosteron booster dat je er meer goesting van krijgt, maar ik geloof daar niks aan. Nog op spierniveau, nog voor het nachtelijk gebeuren, niks.
11: Zat dan? Ga ik uw badjas afnemen en dan mocht je op uw rug gaan liggen.
5: Wat jammer genoeg moet gebeuren, vlak voor de competitie, is alles ontharen. Dus alles moet eraf. En ik heb nogal, jammer genoeg, nogal veel borsthaar. En dat moest eraf. Oh, dat herinner ik me nog als gisteren. We hebben ooit al eens uw wenkbrauwen laten epileren. Bij mij moet dat onder volledige anesthesie gebeuren. Maar zo al uw borsthaar weg, dat doet zoveel pijn dat ik je niet voorstellen.
11: Wat zal het zijn, Tom? Strips of filmhaars?
5: Ze zegt iets van filmhars, dat is een soort film die ze op u leggen, van hars die hard wordt. Of met strips kan ook, zo'n soort van gaffatape, plakband die ze op u plakken en dan al uw haar uittrekken.
8: En wat minste pijn doen?
11: Minste pijn, de filmhars dus.
5: Ja, ik wil nog wel eens zien, ja.
12: Zo, helemaal.
13: Ga niet.
5: Oh, nee, dat is verschrikkelijk.
11: Dat viel al beter mee.
5: En als ik zeg al uw haar, dan bedoel ik ook al uw haar. Ik ga niet te veel in detail treden.

0: worden, maar als je een heel klein zwembroekje aan hebt, moet daar ook alles weg.
1: Maar uw spieren komen er wel beter door, hè, Tom?
0: En het allerergste, dat kunnen we op televisie jammer genoeg nooit laten zien, is... Ik vond het nog erger als het begon terug te groeien. Want in het begin is dat gelijk een stoppelbaard. Maar kun je dat voorstellen op de plekken waar je zwembroek zat? Dat is echt verschrikkelijk. En dan komt de volgende fase. Hè. Om eigenlijk je spieren zo goed mogelijk te laten zien, ben je best zo bruin mogelijk. Om u een idee te geven hoe bruin dat dan is, is eigenlijk een beetje de kleur van Donald Trump. Je bent niet bruin, maar je bent eigenlijk knaloranje. En dat moet elke dag in een aantal lagen aangebracht worden. Je moet je voorstellen dat ik poedelnaakt in uw bad sta met mijn handen tegen de muur en dat mijn vriendin toen met een verfborstel en met een rol mij elke dag een laag aan het geven was. Elke dag een kusje, gedurende een dag of drie, ja. Als ik 's morgens uit mijn bed stapte, precies de lijkwade van Turijn, als ik daar had geslapen. Je zag de afdruk van waar ik had gelegen op de matras. Ik zag er verschrikkelijk uit. Helemaal kaal geplukt en knaloranje.
2: Mannen, Body Classics, mogen zich klaarhouden alstublieft.
0: Binnenkomen in die zaal waar al die bodybuilders zitten, helemaal... Hetzelfde als ik, helemaal kaal geplukt, helemaal ingesmeerd, knalbruin. Het is zo onnatuurlijk bruin.
3: En dan is het aan mij.
4: Het nummer 19, Tom Waar.
0: Maar dan dat podium op, ik was stront zenuwachtig. En wat ik niet wist, is dat heel mijn redactie in de zaal zat. Die hadden zich nogal redelijk van voorgezet. Die waren ook aan het lachen. Want ja, hoe moet u voorstellen, die hadden mij maanden niet gezien. En dan zie je nu ineens opkomen, knalbruin, helemaal kaal, blinkend, in een klein broekje. En dan die poses op die muziek, ja, die hebben zich ziek lachen. En ik ook. Je ziet het trouwens op de... Als je de foto's die er nog zijn van toen goed bekijkt, dan zie je dat ik mijn lach niet kan inhouden.
4: Wordt zesde gepraat. Tom Waas.
0: Dat zijn er niet laatst, ik was voorlaatste. Dat vond ik al ongelooflijk. En dan moest het eigenlijk nog beginnen, het klassement.
5: Ik ben benieuwd wat er nu weer zo dringend was.
6: Ja, groot nieuws zei hem.
0: Ik denk een paar dagen daarna werd er al gemeld, er is iemand op doping betrapt.
5: Ik heb speciaal nieuws.
0: En dus geschuift één plaats op.
5: Tom Waas op de vijfde plaats.
0: En in de maanden daarna was dat met een tegenexpertise en werden die stalen nog eens getest en werden die nog eens getest. En ik schoof eigenlijk alsmaar op.
5: Nu krijg je een brief. U staat heden vierde in de ranking.
0: En ik ben uiteindelijk, ik denk dat ik een bronzen medaille had op Belgisch kampioenschap. Misschien is het wel het moment om aan de voorzitter te vragen om die medaille eens op te sturen. Want ik ben wel derde geëindigd, maar ik heb nooit geen medaille gehad. Dus hebben ze die nog ergens? Brons, ja. Dat was het concept van het programma een beetje toen. Kun je als gewone mens, als je u ergens op toelegt, kunnen dat dan? Ja of nee, gaat dat? Tot op een zeker niveau. Maar dat zijn twee verschillende categorieën, hè. En ik vind de natuurlijke categorie veel mooier. Dat heeft nog iets. Als je die echte professionals bezig ziet, dan denk je, ja, één, dat kan niet natuurlijk. Dat gaat gewoon niet. Dat is een andere categorie. Daar moet je niet onnozel over doen. Maar volgens mij is dat ook super ongezond. Dat kan niet anders. Dat zijn zo'n monsters. Maar dat haal je ook niet met voeding. Dat moet een supplement verpakken. Voor hen jammer genoeg een supplement dat je nergens kunt kopen. Allee, toch niet legaal. Maar als je me nu zou vragen, wil je dat nog eens doen? Nooit van mijn leven meer. Niet meer zo extreem, nee. Die speedo ga je me nooit meer zien. Nooit meer. Dat beloof ik trouwens.

0: 9 to 5 van Oase en daarvoor de Small Faces met All or Nothing. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de A12 richting Brussel is in Willebroek de weg weer vrijgemaakt.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over bodybuilding. Als je die echte professionals ziet, dat kan niet op een natuurlijke manier. Dat hoorden we Tom Waas net zeggen, die zelf probeerde bodybuilder te worden zoveel jaren geleden. Hoorden we in het vorige uur Axel ook al zeggen. Hoor je zoveel mensen zeggen als het over bodybuilding gaat? In 2009, en ik weet niet of u zich dat voorval nog herinnert, toen viel het Belgisch kampioenschap bodybuilding in Vlissingen in Nederland helemaal in het water. Want geen enkele van de 20 deelnemers wilde nog meedoen toen ze ontdekten dat er dopingartsen van de Vlaamse gemeenschap aanwezig waren.
3: Laat de spieren maar rollen. Daar draait het om bij een bodybuildingwedstrijd. Gisteren was er in Vlissingen in Nederland het Belgisch kampioenschap van de NABBA, een van de 4 amateursverenigingen in ons land. Maar toen de 20 deelnemers de dopingartsen zagen toekomen, zijn ze weggegaan.
4: Aan de lichaamstaal te zien, ja, waren ze niet akkoord dat er dopingcontrole plaatsvond.
3: Waarom niet?
4: Wel ja, waarom niet? Ik denk dat ze dan iets te verbergen hebben, zeker.
0: Alle 20 deelnemers bolden het af. De Amateurfederatie van Bodybuilders ontkende dat er sprake zou zijn van een dopingschandaal. Maar een anonieme bodybuilder zei achteraf wel dit over het voorval.
3: Volgens een bodybuilder die anoniem wil blijven, zijn de dopingcontroles op wedstrijden zinloos. Je ziet dat elke deelnemer anabole steroïden gebruikt. Dat maakt deel uit van de wedstrijd.
5: Bodybuilding is show. Mensen komen voor gespierde mannen te zien, niet voor Jan en alle mannen in een zwembak, dan gaan ze naar het strand in Blankenbergen. Daar zie je er meer dan.
0: Anabole steroïden, andere supplementen horen volgens deze man bij de sport. Wat is daarvan aan? Kan je een kleerkast worden zonder illegale middelen? Dat weet sportarts Tom Teulings. Een zeer goeiemorgen.
6: Hallo, morgen.
0: Herinnert u zich dat incident nog in Vlissingen?
6: Ja, ik herinner het mij zeker nog en ik moet zelf zeggen, ik heb in een vorige carrière ook controles gedaan voor de Vlaamse gemeenschap binnen het gewichtheffen en de bodybuilding. En ik herinner me ook een keer dat iedereen gaan lopen was, dat er zelfs ook niemand was om gecontroleerd te worden. Er was ook soms veel agressie op die wedstrijden en ik denk dat elke controlearts een dergelijk verhaal wel heeft in zijn carrière. Dus dat was wel vrij gebruikelijk dat er niemand meer was om te controleren.
0: Ja, ah ja, amai, wauw. Dit is nu van 17 jaar geleden. Gebeuren die dingen vandaag nog steeds?
6: Wel, sinds 1998 is bodybuilding niet meer gesubsidieerd en ook niet meer erkend als sportfederatie binnen BOIC. Ik hoorde daarnet dat dat wel zou zijn, maar binnen het WADA wel en binnen het internationaal comité wel. Maar de reden was ook dat het aantal positieve dopingtests echt te hoog was. Hè. Cijfers van tussen de 40% en 60%. Als je weet dat de cijfers momenteel in de algemene sport rond de 1% positieve gevallen liggen, lag dat zeer hoog. En uiteindelijk kwam hier ook geen verandering in en het was er ook geen prioriteit meer in de dopingbestrijding van het NADO, het huidige NADO. Bodybuilding werd dan wat losgelaten en werd wat in de privésfeer beland. En alleen af en toe werden er nog controles uitgevoerd om toch wat controle uit te houden op die sport. Want bijvoorbeeld in 2024 gebeurde er 23 controles in het fitnessmilieu en daar waren 8 positieve gevallen, dus of 8 inbreuken op de dopingwetgeving. Dus dat is eigenlijk meer dan 1 op 3. Dus daar is toch nog altijd wel een probleem in deze wereld. En nu zijn er inderdaad nog wel wedstrijden, zelfs een BK, zelfs in oktober, hoor ik net. Mm-hmm. Dus er is zeker nog competitie binnen die sport. Maar het is in Vlaanderen toch wat losgelaten van de erkende federaties, dat zeker.
0: Ah ja, dus kunnen we verwachten dat het verboden middelengebruik nog steeds bestaat, misschien zelfs toegenomen is?
6: Oh, we moeten daar ook niet flauw over doen, denk ik. Hè. Dit is een pure schoonheidswedstrijd. Als je traditionele bodybuilding ziet, uiteindelijk zijn er wel wat subdisciplines gekomen, wat een goede zaak is. Maar het gaat vooral over spiermassa. En die spiermassa kan je alleen laten zien als je heel veel spieren hebt en ook als je deshydratatie hebt. Dat wil zeggen dat je moet wat uitdrogen om die spieren veel toonbaarder te maken. Die komen meer tot uiting. En ook het vet heel sterk laten zakken. Dus je moet ook heel sterk op je dieet letten. In deze sport, maar ik heb het echt soms wel moeilijk om dit een sport te noemen. noemen. Dat kan misschien wel hard klinken, maar het komt uiteindelijk van de jaren 70, 80. We kennen al die foto's en de verhalen zijn daarnet ook verteld. En het houdt vooral een trein in van de spiermassa. En vooral de hypertrofie, dat wil zeggen grote spieren. En wat voor ons vooral interessant is als sportartsen en ook voor de algemene gezondheid, zijn functioneel sterke spieren. Dat is helemaal iets anders dan hypertrofe spieren, heel grote spieren. We moeten spieren hebben die goed functioneren en ook sterk zijn. Dat is veel gezonder. Hè? En ik denk dat de reden is dat ze ook naar verboden middelen zijn gegaan. Je kan die spiermassa wel wat verhogen. En dat doe je door het testosterone. Hè. Testosterone is eigenlijk een natuurlijk product dat wij zelf aanmaken. We maken dat aan in onze testis, onze teelballen bij jongens en in onze bijnier. Bij meisjes wordt ook testosteron aangemaakt, laat dat wel duidelijk zijn. En dat wordt in de eierstokken in de bijnier aangemaakt. En vooral tijdens de puberteit heeft dat een hoge vlucht en ga je natuurlijk spiermassa opbouwen. Maar dat heeft ergens zijn limiet en met die anabolen ga je die limiet wel wat overschrijden en extra spiermassa aanmaken. En dat is inherent aan deze sport in de jaren 70, 80 en het pure bodybuilding steunt daar nog steeds op.
0: Je kan onmogelijk zo'n opgeblazen lichaam krijgen zonder bepaalde middelen te gaan gebruiken.
6: Wel, je kan natuurlijk spiermassa opbouwen als je daar voldoende voor traint. Maar zoals alles in het menselijk lichaam heeft training zijn limieten. Hè? En maar goed ook, hè, ons lichaam is zo gemaakt dat training een bepaald effect creëert waar we gezonder en vooral niet ongezonder van worden. Vergelijk het bijvoorbeeld met de aerobe sporten, hè, het wielrennen, dat zeer bekend is ook voor het EPO-gebruik. Hè, waar dat je eigenlijk ook meer zuurstoftransport ging doen naar je spieren. Hè, ging je ook verhogen op een onnatuurlijke manier. Dan ga je ook een overshooting doen en dan komen vooral de gevaarlijke nevenwerkingen van die producten naar boven en ga je niet meer de voordelen hebben die je van nature uit hebt. Dus je moet uiteindelijk geen loopje nemen met moeder natuur, want dan krijg je de rekening gepresenteerd en die is meestal heel duur. Ja,
0: ja, zijn er welke gevaren komen daarbij kijken?
6: Wel, laat ons eerst zeggen dat die anabole steroïden, om dat wat te duiden, dat is een groepsname van stoffen die vooral verwant zijn met testosteron. En zoals ik al zei, testosteron is een belangrijk geslachtshormoon. Hè. Het gaat zorgen voor de spieropbouw, hè, vooral door de eiwitaanmaak, want spieren worden opgebouwd door eiwitten. En dat zijn de bouwstenen daarvan. Door die spieropbouw en de afbraak te verminderen, gaan je spieren natuurlijk ook groeien. Hè. De nevenwerking daarvan, als je kijkt, als je anabole steroïden gaat gebruiken, en uiteindelijk anabole bestaan sinds de jaren 50, en dat het een uitvinding is van zelfs een sportarts, een ploegarts van het Amerikaanse gewichtheffersteam, die heeft het eigenlijk geïntroduceerd in de jaren 50. En dat gaat uiteindelijk een verhoging geven van 10 maal je testosterone. Hè. 10 maal je testosterone in je eigen lichaam, dat is heel wat. En het gevaar daarvan, en dat is wel belangrijk om te weten, is dat je eigen productie stilvalt van testosteron, want je lichaam krijgt heel wat testosteron binnen en zegt oké, ik heb toch voldoende, dus ik ga niets meer zelf aanmaken en die aanmaak kan definitief stilvallen. Dus als het definitief stilvalt en je stopt met het toedienen van je extra testosteron, van je anabole steroïden, ja, dan ga je uiteindelijk al je mannelijke kenmerken verliezen, je gaat impotent worden, je krijgt erectiestoornissen, je krijgt borstvorming, allemaal zaken die je als man echt niet wilt hebben natuurlijk. En die testosteron toediening, die hele hoge testosterone toediening.

0: die gaat er eigenlijk voor zorgen dat, als je even hebt voor het lijstje, want het is lang, gaat het zorgen dat je cholesterolwaardes gaan stijgen, je krijgt een hoge bloeddruk, je kunt hart- en herseninfarcten krijgen, verschillende kankers kunnen veroorzaakt worden, dat kan leiden tot depressies en zelfdoding en tot heel wat agressie. En bij vrouwen kan het een enorme vermannelijking geven. Dus allemaal niet zo'n fijne dingen die spullen kunnen veroorzaken. Maar daar staan de mensen die deze zaken innemen of toedienen, want meestal dien je die toe met een inspuiting. En die is eigenlijk te verkrijgen, die producten. Ik ga geen reclame maken, maar het is heel makkelijk om die online te vinden. Veel van die mensen zijn echt niet op de hoogte van de gevaren die producten inhouden, waar dat wij uiteindelijk wel als artsen regelmatig mee geconfronteerd worden bij gebruikers.
1: Ja. Stel dat je zou willen spieren kweken op natuurlijke manieren, als je daarvan wil wegblijven. En als ik het u hoor vertellen, dan wil je daar koste wat het kost ver van wegblijven. Hoe doe je dat dan goed?
0: Wel, laat me zeggen wel dat spieropbouw superbelangrijk is. Hè. Spieropbouw is misschien wel belangrijker geworden dan cardiotraining de laatste jaren. Er is enorm veel aandacht gegaan. We weten dat die spiermassa onze overleving verhoogt. Hè. Het beschermt je tegen vallen en je zelfredzaamheid verhoogt vooral op oudere leeftijd. Je gaat zelf van een stoel kunnen rechtstaan en ze gaan je niet moeten helpen en je gaat ook minder vallen. Maar het gaat ook veel meer energie verbruiken, die spieren, zodat ook het beschermt tegen obesitas, hè, toch de ziekte van de eeuw, en ook tegen diabetes. Dus spiermassa opbouwen is essentieel voor iedereen op alle leeftijden. Hè? Want vroeger dacht men, oké, kinderen mogen niet aan spiertraining doen, zeker niet in de puberteit, want dan gaan ze niet meer groeien. Ja, daar is niets van aan. Zelfs kinderen kunnen op een gezonde manier aan spiertraining doen. En meestal is dat met eigen lichaamsgewicht en niet met externe gewichten. Maar ook vooral ook oudere mensen, want zoals ik al zei, spiermassa bouw je vooral op in je puberteit en in je twintiger jaren. Maar je spiermassa kan je ook nog altijd opbouwen als ouder persoon. En dan kan je bijvoorbeeld dat zeer goed doen onder supervisie en gaat je uiteindelijk ook wel sterker maken. Dus je kan spiermassa zeker opbouwen op een verantwoorde manier, maar moet je ook voldoende rust inbouwen onder een begeleid schema. En dan moet je dat op een trage manier doen.
1: Ja, het is zeer hip tegenwoordig om veel tijd in de gym door te brengen. Zeker bij jonge mannen trekken daar massaal in. Je ziet ook wel daarmee in de supermarkt heel wat supplementen verschijnen die je fitness dan op een of andere manier moeten gaan ondersteunen. Schuilt daar een gevaar in?
0: Zeker en vast. En dan is de aandacht naar de jongeren. Hè. Fitness is denk ik bijna de populairste sport bij jongeren geworden. Na COVID zijn heel veel sporters uit hun teamsport gestapt en naar de fitness overgestapt. Natuurlijk, er is ook een fase gekomen dat zelfbeeld heel belangrijk was. En ik zie in mijn praktijk heel weinig jongeren die fitnessen en geen supplementen gebruiken. Terwijl dat sport meestal gepaard gaat met alleen gezonde voeding en niet direct supplementen. En in het fitnessmilieu is dat toch wel heel hard ingeburgerd dat je toch wel eens een eiwitshake moet nemen of een aantal supplementjes moet bijnemen. En we weten ook uit onderzoek dat jongeren die supplementen nemen ook sneller de overstap kunnen doen naar verboden middelen. Dus dat is een gegeven, dat is juist. En natuurlijk, de keuze van die supplementen is ook niet altijd makkelijk. Hè. Jongeren gaan niet naar de apotheek om die spullen aan te kopen. Zij kopen die online. En we weten ook uit onderzoek dat ongeveer 25% van die online aangekochte producten ook gecontamineerd zijn. Dat wil zeggen dat daar verboden producten in zitten, zonder dat we het eigenlijk weten of zonder dat het op het etiket staat. Dus soms worden jongeren eigenlijk al gedopeerd zonder dat ze het weten. En daar schuilt echt wel het gevaar in. Dat je dan natuurlijk ook gaat zien dat je spieren plots veel groter en dikker worden en dat je gespierder wordt door dezelfde training van je vriend die dezelfde oefeningen doet. En daar zijn jongeren echt wel zeer, zeer gevoelig voor. Daar moeten we echt wel enorm mee oppassen naar de toekomst toe, dat we niet terug in een scenario van de jaren 80 komen. Dat jongeren grijpen naar die verboden middelen. En ik zie de kenteringen ook al soms al een beetje optreden in mijn praktijk, dat daar toch een vraag naar komt. Dat jongeren ook geconfronteerd worden binnen de fitness met mensen die uit het vroeger milieu kwamen. En ja, als die interactie binnen de fitnessmuur gebeurt, ja, dan kan het echt wel mislopen. Dus ik wil hier niet onheilspellend zijn, maar we mogen jongeren ook wel altijd aanmoedigen om te blijven sporten en zeker ook die krachttraining te doen. Maar het gevaar van middelenmisbruik is toch niet onbetwist.
1: Ja, het is heel erg goed dat u dat zo duidelijk stelt, want er is inderdaad waakzaamheid geboden. Heel erg bedankt om

0: Dit is de nieuwste van Nova Star. Today, yesterday.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Straks ontvangt de Britse premier Andy Burnham de Oekraïnse president Zelensky in zijn ambtswoning in Londen. Op die manier wil de Britse regering nog eens benadrukken dat ze Oekraïne blijven ondersteunen. De Britten willen ook de levering van luchtafweerraketten versnellen. Oekraïne heeft die hard nodig om de intense Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. Groot-Brittannië roept andere landen ook op om de sancties tegen Rusland nog verder aan te scherpen en de druk op Poetin te verhogen. Het is ook een impliciet antwoord op de houding van de Amerikaanse president Trump nadat hij een oliedeal sloot met Poetin en ook had gezegd dat Oekraïne beter een andere president zou krijgen. In Polen hebben de autoriteiten zelfgemaakte explosieven gevonden in een woning van een 66-jarige man. Die zouden bedoeld zijn geweest voor een aanslag op de Poolse premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. De man die de aanslag wou plegen werd zondag al opgepakt. Straks moet de rechter bepalen of hij aangehouden blijft. Het Openbaar Ministerie klaagt hem aan voor 9 misdrijven. De belangrijkste aanklacht is samenzweren om regeringsfunctionarissen te doden met behulp van explosieven. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestunt in Milaan. Op het veld van Inter werd het 3-4. Trisoldi was lang de grote held met zijn hat-trick, tot Lautaro met de 2-3 opnieuw voor wat spanning zorgde. Daarna bevrijdde Romeo Vermaand blauw-zwart met een 4e goal. En in het slot werd het uiteindelijk nog 3-4. Een spektakelstuk dus en ook een straffe prestatie van Club Brugge. Dat zag ook speler Joaquin Seys.
3: Ja, fantastisch. Ik denk dat het resultaat is dat we van konden dromen. Maar we hebben er hard voor gewerkt. En dan kijk, dan is alles mogelijk, zeker in het voetbal. En ik weet de kwaliteit van onze ploegen. En we wisten dat als we gewoon ons spel spelen en hun er blijven pressen en doen, dat er iets mogelijk was. En dat hebben we vandaag ook getoond.
2: Meer reacties en andere Champions League-uitslagen vind je op sporza.be. Het weer dan nog vannacht overal droog met opklaringen. In de Ardennen kans op mist en minimaal rond 12 graden vannacht. Straks begint de dag met wat ochtendgrijs. Daarna krijgen we zon en wolken. Het wordt ook zacht met temperaturen tot 19 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.